0: Mother of God, here I stand.
1: Ja, en dan weet je dat Maria als een liefdevolle moeder bij en met je is. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat ik overal in huis Maria beelden heb hangen en staan. En is het geen Maria beeld, is het wel een schilderij met Maria erop, een tegeltableau, wat dan ook. Maar overal in mijn huis is Maria aanwezig. En vooral die afbeeldingen waarin je haar toch ziet als een liefdevolle vrouw. En dan kom ik bij het volgende werk van vandaag. Van Arvo Pärt. The Deer's Cry. En eigenlijk zegt dat niks over waar dit lied over gaat, vind ik. Het gaat er in dit lied over dat Christus altijd overal bij en met ons is. Hij is voor ons, hij is achter ons, hij is boven ons, hij is onder ons, hij is in ons. Overal waar wij zijn, is Christus ook. En dat realiseer ik me altijd maar weer als ik als priester, zeg maar, achter het altaar sta. Dat ik daar sta in de plaats van Hem. En dat het helemaal niet gaat om mij, maar dat het gaat om Hem die ik daar op dat moment present mag stellen. Een hele bijzondere en een grote opdracht. En daarom laat ik u horen van Arvo Pärt, gezongen door Fox Clubmantis, onder lijnen van Jaan Eyck Tulve, The Deer's Cry.

The Deer's Cry. Hij is overal bij en met ons. In ons. En hij laat ons nooit alleen. Je zei aan het begin dat de moeder van God, de heilige maagd Maria, er altijd voor ons is. En ik heb een pijn gereden voor het eerst een Maria gezang gehoord. Ik weet nog goed dat ik het voor het eerst hoorde. En ik heb het gelijk opgezocht op Spotify. En ik heb diezelfde dag dat ik het hoorde misschien wel 10, 15 keer geluisterd. En iedere keer weer werd ik helemaal ontroerd van het luisteren naar dit prachtige Maria-lied van Serafino Razzi. La Poème Harmonique zingen het, onder leiding van Vincent Dumestre. En het heet O Vergine Santa, O Heilige Maagd.

Ik heb altijd de neiging om u dat nou nog maar een keer te laten horen. Ik zei al dat ik toen voor het eerst hoorde wel 10 keer achter elkaar gedraaid heb. Misschien wel vaker. En ook de tijd daarna. Ik bleef het maar terug horen. Ik vond het en vind het nog steeds zo bijzonder. En dat stelt mij vaak ook... Het maakt mijn hart zo vol met dankbaarheid. Dankbaar dat ik 23 jaar geleden priester gewijd ben. Dat ik met een dankbaar hart voor de Heer mag staan. En mag zeggen keer op keer, dank u wel dat u mij uitgekozen hebt om ja te zeggen op uw roepende stem, om u te mogen volgen. En dat dankbaar hart, ja, dat ik dat maar tot in lengte mag, van jaren mag blijven voelen zolang ik leef, dat ik een dankbaar mens mag zijn, dat ik ja heb mogen zeggen op de roepende stem van de Heer. En over dat dankbaar hart zingt Lars Gerven.

En dan kan je nog zo dankbaar zijn. En dan kan je nog zoveel woorden hebben. Maar de fruit of silence, de stilte, die brengt ons vaak zoveel. Ik heb het vaak verteld, ik doe het nou maar weer een keer. Ik kom heel graag bij de zusters van Bethlehem op Grimby in België. De zusters die volgens de Kathuister leefregel leven en die gasten ontvangen. Je krijgt als gast daar ook een kluis. En waar je in de volkomen stilte bent, want je telefoon werkte niet, internet dus ook niet. Je zit in je kluisje, of kluis moet ik zeggen hoor, het is een ruim huisje met een tuintje erbij. En dan zit je in volkomen stilte en eenzaamheid. Andere gasten spreek je niet, zussen spreek je ook eigenlijk nooit. En je zit daar in volkomen stilte. Je kan de stilte horen. En juist in die stilte kan je zoveel ervaren van God. Ik heb daar wel eens dat ik daar anderhalf uur in stilte in mijn gebedshoek in mijn kluis zit. En na anderhalf uur denk ik van, zit ik hier al anderhalf uur in de stilte verbonden met God? Thuis of elders lukt me dat eigenlijk nooit. Maar juist op zo'n moment voel je die diepe verbondenheid met de Heer. En van die Fruit of Silence zingt Voetjes Eet dit werk van Peteris Vasks.

Ja, na The Fruit of Silence gaan we een hele andere kant uit. En wel naar Amazing Grace. Amazing Grace is voor mij een dierbaar lied. Het komt uit de tijd dat de slaafgemaakte mens dit zong. Ook om stand te houden. In dit leven vol beproeving. In een leven vol beproeving heb je Gods nabijheid nodig. En het Amazing Grace, wat we hier vandaag horen, wordt gezongen door Elvis Presley.

U zal misschien denken Elvis Presley. Ja, Elvis Presley heeft ook heel veel religieuze muziek gezongen. Eigenlijk is hij daarmee begonnen, hè, om religieuze muziek te zingen tijdens diensten. En later is hij de rock'n'roll kant uit gegaan. Maar zelfs dat hoor je al terug in dit Amazing Grace. Ik had het toen straks over Maria, hè, als onze moeder. Maria die als een moeder onder het kruis stond bij Jezus. En als een wenende moeder onder het kruis stond, gesteund door Johannes en de andere vrouwen, stond zij daar. En ze kon haar zoon niet alleen die weg laten gaan. Maria was bij en met Jezus. Zo van, jongen, ik begrijp het allemaal niet. Ik sta hier te huilen en te wenen. Ik zie jouw lijden en jouw pijn en jouw verdriet. En het snijdt mij door mijn hart. Maar ik sta hier en ik draag je en ik steun je. Ook in deze weg. Die kruisdood die jij hier aan de kruis ondergaat. En de andere vrouwen zoals Maria Magdalena stonden daar. Met Maria. Samen met Johannes. En daar gaf hij, Jezus, Maria aan ons als onze moeder. Maar Maria stond daar met een wenend hart. Stabat Mater, Dolorosa, hier gezongen door Andreas Scholl.

Stabat Mater, Dolorosa, gezongen door Andrea Scholl in een werk van Marco Rossano. Ik wil u laten horen het Te Deum. En waarom? Het Te Deum is een grote lofprijzing op God en we zingen dat op in het ochtendgebed op zon en grote feestdagen. Te Deum Laudamus. En op hele grote feestdagen dan bijeren de klokken. En die klokken die verkondigen ook de lof Gods. Toen ik als jongen van 15 jaar mijn eerste vakantiebaantje had, toen kocht ik van het geld wat ik verdiende een pick-up. Zo'n witte pick-up en de deksel daarvan was ook tevens de luidspreker. En de eerste plaat die ik kocht om thuis te draaien was, en dat voor een jongen van 15 jaar, een langspeelplaat van de monniken van de abdij van Clairvaux. En die heb ik grijs gedraaid. En daar stond ook op het Te Deum. En ik vond dat geweldig. En nou, dat is dus meer dan 40 jaar geleden. En die LP is geremasterd en staat ook op Spotify. Hij is ook nog uitgebracht als CD. En iedere keer weer, als ik er naar luister, dan hoor ik weer die deur dicht slaan. En dat was 42 jaar geleden ook al. Dan hoor je plotseling een deur dichtgaan tijdens het zingen van het Te Deum. Ja, in die tijd namen ze het gewoon achter elkaar op en stond het erop zoals het erop stond. Afijn, gaan we luisteren. Te Deum Laudamus.

Te Deum Laudamus, zo zongen de monniken van Kleffo. Aan het eind van een uitvaartsdienst hebben we tegenwoordig vaak in heel veel parochiekerken het ophangen van het gedachteniskruisje. En dan zingt het koor heel vaak een Ave Maria. En vaak het Ave Maria van Jacques Arcadel. En ik vind dat toch zo'n mooi, lief Ave Maria. Luister maar.

Ave Maria van Jacques Arcadel. We komen alweer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. En dit keer is het geen Maria-lied wat ik u als slot laat horen, maar de kracht van uw liefde van de Stichting Opwekking. Ik vertelde in de vorige uitzending over mijn werk als justitiepastor. En waar Elise Manna kwam zingen met Seven and Friends. En dan zongen we ook, als zij er waren, maar ook op heel veel andere zondagen, bijna elke zondag wel, de kracht van uw liefde. Want die hebben de gedetineerden zo hard nodig. En wij ook. En ook ik heb altijd de kracht van Gods liefde nodig. Want wat ben ik zonder zijn liefde?

0: De kracht van uw liefde. Het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Laten we tot slot zusters en broeders samen bidden. Ik dank u, God, Vader van hemel en aarde, dat u mij en zoveel andere mannen uitverkoren hebt en uitgekozen hebt om ja te mogen zeggen op uw roepende stem, om uw Zoon Jezus Christus te volgen als priester. Ik vraag u om zegen. Zegen over mijn leven, over mijn werken en mijn zijn in de wereld. Steun mij in de toch vaak zo moeilijke levenskeuze die je als priester hebt, de weg die je moet gaan. Maar ik weet ook, God, dat u mij helpt en steunt, zoals u veel mensen helpt die het moeilijk hebben, af en toe, in hun leven. En dan weten dat u bij en met ons bent, met de kracht van uw zegen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest.
0: Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. En met een aantal vragen die zullen worden beantwoord.
1: Ja, blij dat Christina weer terug is, ja, na zoveel weken.
0: 3 weken alleen.
1: Ja, ik heb het idee dat het veel langer is, maar ja. Goed, maar je bent goed vervangen ondertussen.
0: Ja, ik heb ook naar een paar van de uitzendingen geluisterd. Dat is mooi geweest, ja.
1: Goed, ik begin met een vraag die ik op mijn app heb. Iemand zegt, ik ben zelf nieuw in de katholieke traditie. En wanneer ik wieg-katholieken spreek... Ja, wieg-katholieken zeggen ze in het Engels cradle.
0: Cradle, maar
1: ja. Dan hebben ze vaak de kerk verlaten vanwege de hypocrisie, de nalatigheid en de schandalen in het leiderschap. Mijn vraag is... Nou, druk hem weg. Laat ik ondertussen maar zeggen... Dat vaak een excuus is.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Dus mensen verlaten de kerk om allerlei redenen. En zo gauw als er dan schandalen komen, dan is het vanwege een schandaal.
0: Dat is zo, kijk, hè? Daarom.
1: Ja, zie je, daarom ben ik. Maar ze zijn ondertussen al heel lang niet naar de kerk geweest uit laksigheid.
0: Ze wonen samen.
1: En al die dingen die de kerk niet goed vindt. En daarom zijn ze er eigenlijk angst mee uitgegaan. Maar dan komt het vanwege de schandalen. Dus... Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die alleen vanwege de schandalen gaan. Want mensen weten natuurlijk, katholieken weten, dat de kerk uit mensen bestaat. En dat ook bisschoppen en pausen mensen zijn. Zondige mensen die fouten maken. En hele heilige mensen zijn tamelijk zeldzaam op het geheel. En als je dus in tijden van crisis komt in de kerk, dan zijn het alleen de hele sterken die sterk blijven. Maar er zijn een hele hoop die meemaaien met de winden van de dag, de waan van de dag. En dat zien we ook in onze tijd. Door die mensen die allemaal het conciliair proces, of hoe heet het, synodaal proces heet tegenwoordig. Ja, ik raak het helemaal in de war. We hebben ook een conciliair proces gehad.
0: Oh, die is niet meer, het is van vroeger.
1: Dat is van vroeger.
0: Nu heet het
1: dit soort onzinnigheid in de kerk. En er zijn mensen serieus geloven. Die kijken heel verbaasd als ik nou zeg dat er onzin is. Oh god, maar de paus heeft het toch gezegd, dan moeten we... Nou, de paus heeft zoveel gezegd en dan zijn we het weer vergeten. En dan beginnen we weer met synodaal.
0: Ja, maar het zijn de jongen, want u heeft veel meegemaakt... Ja. Maar veel mensen hebben het niet meegemaakt, want ze zijn wat jonger. Dus ze weten niet van de jaren 60 en 70, of ze weten iets van, maar niet zo. Ze hebben het niet zelf meegemaakt.
1: Nee, dat is hetzelfde als op het gebied van het milieu, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: We hebben een tijd lang gehad de zure regen.
0: Klopt.
1: Iedereen dacht, oh, we sterven, heel de aarde sterft af vanwege de zure regen. Ineens horen we er niks meer over.
0: En de ozon. Hè?
1: En de ozon, oh ja, dus
0: dat
1: allemaal
0: was
1: gaten.
0: Slecht, er waren gaten.
1: Gaten in de ozon. Nu is het weer de CO2.
0: CO2, maar vermoeden over 30 jaar is het weer iets anders.
1: Zou het weer iets anders zijn. Ja. Dus geloof er niet in, mensen, in die flauwekul. Geloof in onze Lieve Heer, maar niet in die flauwekul van die klimaatdrammers. Dat is werkelijk onzin. Maar je ziet zelfs dat daar bisschoppen mee meegaan met die praat. Met die modieuze praat.
0: Ja.
1: En dat er pastoors pastoors minder. Maar ja, fijn.
0: Nou, sommige.
1: Ook wel. Ja. Nou, dat was trouwens in de jaren 70, wanneer hebben we dat gehad? Tegen de atoombommen.
0: Oh ja, ja, oh, dat is wel voor mijn tijd. Ja, dat weet ik niet.
1: Dat is verschrikkelijk. En in de kerken, daar werd tegen gepreekt enzovoort. Is allemaal voorbij. Nou zijn we allemaal voor de atoom, of voor de oorlog. Nou moeten we allemaal weer geld in voor de Oekraïne.
0: Of
1: we zijn al voor de oorlog eigenlijk. Toen waren we er tegen, althans... De linkse massa, die was er tegen. En nu zijn we er allemaal voor.
0: Ja.
1: Mensen zijn zo gek als een deur. Kunnen ze gek maken als je wil. Ze denken zelf niet na. Er is allerlei propaganda op de televisie en in de kranten. En ze gaan gewoon mee.
0: Ja. Wat is katholiek? Gewoon tegen oorlog zijn?
1: Ja.
0: Maar niet ten alle kosten? Of, hoe dan?
1: Kijk, de kerk heeft altijd het idee van de rechtvaardige oorlog gehad.
0: Ja.
1: Daar wordt steeds meer aan getwijfeld. Omdat namelijk, en dat begrijp ik ook wel... omdat de gevolgen van de oorlog steeds verschrikkelijker zijn. Dat je zegt, zelfs een rechtvaardige oorlog... ja, als je aangevallen wordt, die brengt zoveel vernietiging teweeg, die de vraag of we moeten willen.
0: Ja.
1: Dus daar zet de kerk tegenwoordig vraagtekens bij. Niet in principe, maar in de feitelijke praktijk. Dat het, ja.
0: Of je moet, zoals je de vrede zoeken, dat moet je doen.
1: Je moet altijd vrede zoeken. En ja. Ik denk dus, wat nu in de hele kwestie Oekraïne enzovoorts gebeurt, er wordt niet naar vrede gezocht.
0: Ja, het is een tijdje en toen was er niets van geworden en toen iedereen heeft het opgegeven.
1: En nou hebben we het allemaal over oorlog. Oorlog en de bewapening. En we betalen ons blauw. En wie lacht er in zijn vuistje? Al die mensen die wapens maken.
0: Ja, die dat lijkt rijk. Me,
1: die vinden dat fijn.
0: Die wordt rijk.
1: En dan, ja, het zijn geopolitieke dingen, zoals we zeggen. Het gaat helemaal niet over, want dat worden mensen wijsgemaakt. Rusland is lelijk Oekraïne binnengevallen en Oekraïne is een slachtoffer enzovoort. Dat is het simpele verhaal.
0: Ja, ik was in mijn vakantie die lees ik en dan zie ik van alles. En daar was een interview van 1997. En toen vertelde iemand over Oekraïne. Toen. En die zei, Oekraïne is sterk gemaakt door de Sovjet-Unie als een tegenstander van het Westen. En nu, dus toen, 1997, is het Westen Oekraïne aan het steunen als een tegenstander van Moskou, van Rusland. Dus Oekraïne is altijd zo'n punt geweest.
1: Ja, maar daar gaat het dus om. Hè? Het gaat erom dat Amerika Rusland wil verslaan.
0: Ja.
1: Hè, hebben ze trouwens duidelijk gezegd dat die Rusland willen opdelen, want Rusland is gevaarlijk. Nou, Rusland is helemaal niet gevaarlijk. Rusland heeft nog nooit het Westen aangevallen.
0: Nou.
1: Ja, noem eens.
0: Even kijken, als ik denk Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar toen hebben ze de zaak bevrijd en toen hebben ze bezet gehouden. Maar het Westen heeft toch de zaak bezet gehouden.
0: Het Oost-Europa zou iets over de bevrijding van Sovjet-Unie wel willen zeggen. Dat was geen bevrijding.
1: Ja, maar daar gaat het niet over. Zij hebben bevrijd van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Ze hebben enorm veel opgeofferd, de Russen.
0: Klopt.
1: Voor de bevrijding van Europa. En zij hebben dus de helft en de andere helft is Amerika. Amerika heeft tot voor kort West-Duitsland ook bezet, hè? Heel bezet.
0: Die hebben nog steeds daar een, basis.
1: Enfin, in ieder geval, Rusland is nooit, kijk, wel vanuit Europa. Hitler is Rusland binnengevallen, Napoleon, allemaal vanuit.
0: Nou, als je denkt aan Tsjechoslowakije. Aan Hongarije in de jaren 50.
1: Jawel, maar dat zijn. Die zaten dus onder die invloed.
0: Ja.
1: En die regeringen die vroegen om hulp.
0: Ja.
1: Ja. Wat denk je van Amerika? Die doet dat toch ook?
0: Vroeger wel, met Vietnam en zo. Maar,
1: niet meer dan? Wat denk je van, hoe heet het daar, Venezuela?
0: Ja, maar daar was een verschrikkelijke tiran.
1: Ja, maar dat is altijd. Ze hebben altijd een excuus.
0: Maar ik weet niet of
1: het ging waarschijnlijk om de olie.
0: Ja, maar Hongarije is iets anders.
1: Dat weet ik wel. Ik praat dus Rusland niet goed.
0: Nee.
1: Maar ik wil alleen maar zeggen dat het een spel is tussen grote machten. En dat wij de ogen op moeten openhouden dat zo is. En dat het simpele verhaal wat ons verteld wordt, dat het niet klopt. Gewoon niet klopt.
0: Ja.
1: Want Rusland heeft belangen in Oekraïne. Namelijk tegen het oprukken van het Westen. En het Westen rukte op, de NAVO is steeds verder gegaan enzovoort. Samen wat ze zogenaamde verdediging, maar het is helemaal geen verdediging, het is een aanval op Rusland. Dus dat die zich verdedigen, net als Amerika in Venezuela of weer, dat is heel gewoon. Maar ja, afijn. Die grote blik, die mag je niet hebben. Want als je dat zegt in de krant, dan word je met pek en veer het dorp uitgegooid. Want Rusland is de aanvaller. Ja.
0: Ik zou iedereen zeggen, gewoon geschiedenis leren.
1: Ja.
0: Dan krijg je wel een andere blik op de
1: wereld. Juist. En weten hoe het gegaan is.
0: Ja.
1: Enzovoorts. En Rusland is niet zomaar.
0: Nee, nee.
1: Roemenië binnengevallen.
0: Nee.
1: Of Roemenië.
0: Hopelijk nog niet. Hè?
1: Nee, ik bedoel.
0: Nou ja, goed.
1: Goed, maar wij hoeven geen politiek. Want dan krijgen we weer het probleem over politiek.
0: Precies.
1: Maar ja.
0: Precies. Dus de vrede zoeken. Dat is katholiek.
1: De vrede zoeken, ja. En alles in het werk stellen om vrede te stichten. En niet om bewapening en oorlog enzovoort. Nee. Dat moeten wij niet doen. Maar als de paus of de bisschop zou zeggen, we moeten gaan onderhandelen. Dan zeg ik, ze zijn dus, vinden het goed in Rusland. Dan zijn we Poetin-vriendjes.
0: Nee, dat zijn ze
1: onzin.
0: Niet.
1: Onzin. Dus geloof daar niet in, beste mensen. Goed. Waar hadden we nou net? Oh ja, die schandalen en de leiderschap. Hè? Daar ging het eigenlijk over. Dus het komt niet vanwege de schandalen. Het zijn meestal alibis. De vraag is, wat wilt u zeggen tegen gelovigen die geleurd zijn in het leiderschap en overwegen de kerk te verlaten? Ja, maar je verlaat toch niet vanwege een bisschop de kerk? Je moet gewoon zeggen, de kerk is onze moeder. De kerk, daar hebben we de doop van ontvangen. Niet van de bisschop en niet van de paus, maar van de kerk, onze moeder, de heilige kerk. Onze ene heilige katholieke en apostolische kerk. Dat is iets meer dan de paus en iets meer dan... Dat is gewoon die gemeenschap die Christus gesticht heeft. En daar geloven wij in. Niet in afzonderlijke bisschoppen. Zelfs niet afzonderlijke paus. Want er kunnen rare mensen tussen zitten. Dat weten we uit ervaring. We kunnen teleurgesteld zijn in bisschoppen. Maar dan moeten we niet de kerk verlaten. We moeten in de kerk blijven. En lijden desnoods. En bidden om betere tijden. En bidden om betere leiders. We bidden misschien nog wel te weinig. Ja? Heb jij nog iets toe te voegen of ben je het daar niet eens?
0: Dat gaat niet om mij of ik.
1: Nee, maar het gaat om de waarheid.
0: Maar je hebt wel gelijk. Ja.
1: Goed, ik kwam pas iemand tegen, zegt iemand na de mis, die pas een jaar geleden tot geloof gekomen was. Hij is diverse PKN-gemeentes, was hij afgelopen en uiteindelijk de weg naar de RK-kerk gevonden. Ik heb dit wel eens vaker gehoord. Mensen ervaren de rust in de mis en daaromheen. Deze mens, nou, dat is zo. Dus sommigen komen tot rust in de mis, in het mysterie, als dat goed gevierd wordt. Dan komen ze daarin tot rust. Dat was in het verleden, al in de jaren 50 enzovoort, dat heel veel protestanten katholiek werden, juist vanwege de mis, vanwege het mysterie van de Eucharistie enzovoort. Het geheim van het geloof dat gevierd werd, dat je duidelijk kon voelen. Maar er is daarnaast ook een andere groep die op zoek is naar de waarheid, intellectueel naar de waarheid. Hij gaat afvragen, wat is nou de waarheid omtrent Christus? Is dat in de protestante kerk of is het in de katholieke kerk? En dan gaan ze dat met elkaar vergelijken. En dan kom je er bijna onweerstaanbaar toe dat de katholieke kerk meer waar is. Ook op verstandelijk niveau. Bovendien dat je aan kunt tonen dat de katholieke kerk de kerk is van het begin. Die als het ware organisch is doorgegroeid naar onze tijd. Terwijl de protestant een breuk is, die hebben in de 16e eeuw... Ja, gewoon een ander geloof uitgevonden. Dan krijg ik alle protestanten over mee, maar het is wel zo.
0: Nou ja.
1: Vergelijk het maar met elkaar, dan kun je het zien. En dan zeggen die, ja, zeggen die protestanten, maar ze hadden de katholieken, die waren afgedwaald van de weg. En wij zijn weer terug op de weg gekomen. Nou, dan moet je eigenlijk, als je dat gelooft, bijna teruggaan tot de apostelen. Of een tijd waar we niet veel over weten. Om te kunnen zeggen, misschien waren ze toen protestant. Maar vanaf de tijd dat we het weten, waren ze allemaal katholiek.
0: Ja.
1: De kerkvaders en noem maar op. Dus als mensen gaan nadenken en kerkvaders gaan lezen, komen ze erachter dat de kerk altijd katholiek geweest is. En dat de protestanten een eigenzinnige afwijking zijn.
0: Een latere
1: eigenzinnige afwijking. Die je niet terugvindt in de oude kerk.
0: Nee.
1: Nou, dan gaat die vraag verder. Deze mensen zijn echter niet opgegroeid met de enige Maria-devotie. Kun je katholiek worden zonder iets met Maria te doen? Ze zijn gericht op de Heer, wat natuurlijk goed is. Nee, je kunt niet katholiek worden zonder iets met Maria te doen. Maria heeft een belangrijke plaats in de kerk. En die moet je aanvaarden. Het is iets anders, daar hebben veel protestanten wel een tijd moeite mee. Met die gevoelsmatige devotie, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dat duurt soms een tijd langer. dat moet je je langzamerhand eigen maken enzovoort. Maar je moet met je verstand wel de plaats van Maria in de kerk aanvaarden. Als de moeder van de kerk, als de eerste van de gelovigen, als Maria die met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen, die onbevlekt ontvangen is, die bijzondere plaats heeft dus in het volk van de verlosten. Ja. De eerste van alle verlosten.
0: Ik denk dat het heel moeilijk te accepteren is. Want ja, wij vinden het normaal. Ja, Maria is met de ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Ja, ben mee opgegroeid. Ik weet niet anders. Maar een protestant is opgevoed met dit idee. Dat is het gekste ding. Maria is dood. Die kan niets meer. Dus ja, dan moet je dan totaal veranderen van...
1: Ja, nou, dat betekent dus... Als je katholiek wordt, moet je wel de katholieke dogma's aanvaarden. Ja. En dat is er één van.
0: Ja.
1: En dan is het iets anders of je daar veel devotie en gevoel bij hebt. Dat is nog een tweede.
0: Oké. Okay. Kun je zeggen, oh, ik aanvaard de rol van Maria, wat de kerk zegt. Maar het bidden van de rozenkrans vind ik te
1: vind
0: veel.
1: Ik nog moeilijk. Ja, dat kan. Dat is ook niet per se nodig. Dat
0: wordt al die wel verschijningen gezien. Erkennen en zo.
1: Hoeft
0: dat
1: ook niet.
0: Nee.
1: Dat is niet nodig om katholiek te zijn. Het is natuurlijk, ja, katholieken gaan daar langzamerhand vanzelf wel doen.
0: Ja, ja.
1: Maar het is niet per se nodig om katholiek te zijn.
0: Oké.
1: Okay. Kijk, het is weer iets anders. Ik las, maar dat heeft hier niks mee te maken. Ik las even op internet in de trein toen ik hierheen kwam, dat de Duitse officiële website van de Duitse Bisschoppenconferentie, die is nogal links, zoals de Duitse Bisschoppenconferentie. Daar zijn theologen die zeggen dat toch een heleboel Bijbelse figuren geestelijk verknipt waren, zal ik maar zeggen. Oh. Waaronder Jezus ook.
0: Jezus ook?
1: Jezus heeft ook bepaalde afwijkingen. Disorders. Ja.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Wat is daar bipolar of is wat is bij hem gediagnosticeerd?
1: Nou ja, ik weet het niet precies, maar in ieder geval het feit dat hij die mensen uit de tempel joeg.
0: Oké, okay. Ja, dat is een teken van niet oké.
1: Okay. Ja, dan ben je niet oké. Okay. Dus Jezus die was niet oké.
0: Okay.
1: En
0: mensen.
1: Dan Maria Magdalena, die zeven duivels.
0: Dat is ook een...
1: Ja, dat is natuurlijk...
0: Waarschijnlijk,
1: die was psychisch in de war.
0: Multiple personality disorder. Ja, ja.
1: Nou, dit soort kletspraat... Dat zijn dan zogenaamde katholieken.
0: Ja.
1: Van het synodaal proces... Zullen we maar zeggen. Die zullen daar heel erg voor zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat kunt u meegeven aan mensen die niet met Maria zijn opgegroeid? Als je dit als kind van huis hebt, dan heb je dat. Ja, nou, wat kan ik aangeven? Dat je dus de dogma's moet aanvaarden. Die moet je gewoon bestuderen en aanvaarden. En inzien dat dat op zich niet zo gek is.
0: Ja.
1: En dan zou je moeten proberen de rozenkrans te bidden, denk ik. Dat is één van de belangrijkste Maria devoties die al eeuwen in de katholieke kerk bestaan. Het is niet verplicht, maar het is wel een goede manier. Ik heb trouwens van genoeg protestanten gehoord die toen ze nog protestant waren, zelfs een rozenkrans al baden.
0: Ja, maar dat is een, als je de rozenkrans begint te bidden, dan is de bekering al eigenlijk geweest.
1: Ja. Krijgen we weer pastoor Menne, gaat weer met het Russische narratief. Niet over politiek graag. Ik ga niet met het Russische narratief. Dit is... Hier protesteer ik dan gezelligste tegen.
0: Ik twijfelde of ik dit moest doorsturen of niet.
1: Nee, dat moet je wel doorsturen. Dit is onzin.
0: Okay.
1: Dit is hele grote onzin. Ik probeer van beide kanten de zaak te bekijken. En Amerika deugt niet, Rusland deugt ook niet. Maar wat wij nou doen deugt helemaal niet.
0: Ja.
1: Dus we moeten op vrede aansturen en niet op de gehaktmolen van die oorlog. Verschrikkelijk. En dat dan mensen water bij de wijn moeten doen is heel duidelijk. Dat zal Oekraïne ook moeten doen. Maar Oekraïne, vergeet niet dat Oekraïne voordat Rusland binnenviel, was daar een burgeroorlog. Hè?
0: Klopt.
1: Een burgeroorlog.
0: Het is 2014.
1: Daar hoort niemand iets van. Maar er zijn 20.000 ja. mensen van Kiev gebombardeerd. Hoort niemand iets van. Maar het is wel zo. En dan zeg ik niet over politiek. Nee, de waarheid mag niet gezegd worden. Maar ik zeg het toch.
0: Nou.
1: Goed, en dan gaan we weer verder met andere dingen.
0: Ja.
1: Ja. Is toch verschrikkelijk. Hier is een vrijgezelle man van 27, ooit als baby gedoopt. Opgegroeid in een milieu waar er geen geloof meer was. Heeft geloof nooit helemaal losgelaten. maar is ondertussen enkele jaren geleden uit eigen beweging met de hulp van de Heilige Geest weer volledig teruggekeerd in de kerk. Hij heeft een bijzondere zwakte voor leeftijdgenoten die in hetzelfde schuitje zitten, ooit gedoopt zijn en er nooit iets mee gedaan hebben. En hij trekt dus graag met dit soort mensen op, in de hoop dat er een beetje licht van Christus via hem zal weer kaatsen. Tot mijn grote spijt ben ik geen goede preker en zal zelf ook nooit beginnen over het geloof. Ik probeer goede katholiek te zijn enzovoort. Mijn vraag is, heeft u een aantal praktische tips om zaadjes te planten bij deze katholieken? Nou, dat vind ik echt moeilijk. Dat moet je gewoon vanuit jezelf doen. En het feit dat je geen grote preker bent, Mozes was ook geen grote preker. Hè?
0: Nee, die stotterde.
1: Ja. Dus, nou, gewoon van jezelf getuigen waar je in gelooft. En mensen op het goede spoor zetten. Ja, dat is voor iedereen verschillend.
0: Heb ik iets gehoord of dat goed is of niet? Het is niet aan de leken om het geloof te verspreiden. Is dat wel zo?
1: Wat een onzin.
0: Het is onzin. Okay.
1: Natuurlijk is het onzin.
0: Want je moet als katholiek gewoon je leven goed leven volgens de kerk. En niet op straat gaan, dat is je taak niet. Om straat gaan evangeliseren.
1: Man die wil niet op straat gaan evangeliseren. Die wil gewoon onder de mensen die je tegenkomt. En dat hoort bij het algemeen priesterschap van de gelovigen. Ah. Betekent dat je getuigt in je eigen werk, in je eigen omgeving, in je familie enzovoort, van het christelijk geloof. En de mensen probeert bij God te brengen. Daarnaast kunnen leken een bijzondere roeping hebben tot missionaris. Maar dan moeten ze eigenlijk wel door de kerk gestuurd worden.
0: Ja, ja.
1: Dus er zijn mensen die... Vroeger werd er dan missiekruis uitgereikt. Dan gingen ze naar Afrika toe. En dan kregen ze het missiekruis uit namens de kerk. Om in Afrika...
0: Maar waren ze toen niet lid van een orde of congregatie?
1: Ja, dat kan goed zijn. Maar er zijn ook leken.
0: Oh ja? Oké. Okay.
1: Natuurlijk. Al diegenen die niet gewijd zijn...
0: Die zijn leken.
1: Zijn leken. Dus ook...
0: Kloosterlingen,
1: ja. Ook eerwaarde zusters,
0: die zijn leken.
1: Zijn leken.
0: Okay.
1: En als die dus officieel gaan missioneren, krijgen ze missiekruis, krijgen ze van de kerk een opdracht.
0: Ja.
1: Dus leken kunnen wel degelijk. Maar in het gewone, zonder officiële mandaat, heb je ook die opdracht. Dat is eigenlijk na Vaticaan II nog sterker geworden. Omdat dat verschil tussen... het algemeen priesterschap, en dat het dus een stukje minder is geworden in die zin.
0: Ja.
1: Dat te zeggen vroeger hadden ze het idee, de leken zijn alleen de ontvangers. Ja. En de priesters zijn de gevers.
0: Daar, ik heb wel ergens gelezen op een site van die tegen het Tweede Vaticaans Concilie was. Dus waarschijnlijk daar.
1: Ja, maar dat is natuurlijk. Het concilie is natuurlijk niet helemaal gek, zal ik maar zeggen.
0: Aha.
1: Dus de kloppende. Je had vroeger de Ecclesia Docens en de Ecclesia Dicens. Docens is...
0: Leert.
1: De
0: lerende.
1: Lerende, ja, in de zin van lerarende kerk.
0: Ja.
1: En Ecclesia Dicens is de lerende kerk die dus op zich neemt. Nou, de Ecclesia Dicens was dan in het verleden vaak alleen de leken en de Ecclesia Docens waar het kleren is. Maar nou zeggen we dat loopt een beetje door elkaar heen. Die priesters die moeten ook leren... Die staan tegenover de geloofsgat. Daar moeten ze het van. Zij weten het ook niet allemaal. En omgekeerd, de leken weten ook iets. Ik bedoel, neem alleen maar de ouders in een gezin. Die moeten leren aan hun kinderen. Dat is een leraar in de kerk. Dus dat bestaat alle twee. En ik denk dat het concilie daar gelijk in heeft. Dat was vroeger trouwens ook al hoor, maar... Dan ook vroeg ik mij af of het verstandig is om een vrouw te zoeken binnen deze groep mensen. Ik ben namelijk al enige tijd op zoek naar een vrouw zonder veel succes. Bekeerlingen zijn schaars of schrikken mij af door hun, in mijn ogen, overdreven enthousiasme. Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat gebeurt af en toe wel, ja. Dat vind ik ook wel eens een beetje moeilijk. Dus ik vind het gezond om daar een beetje, wat zal ik zeggen, nuchter in te staan. Ja, Kijk, ik kan geen huwelijksraad geven. Je moet iemand tegen iemand aanlopen. Je moet wel zien dat je met die ander op één lijn zit. Hè? Dat je niet twee geloven op één kussen, daar rust een duivel tussen, zei ze vroeger al. En dat is eigenlijk wel zo. Ja. Want ja, als je het op de belangrijkste punten van je leven, wat het geloof toch is, niet eens bent, wordt het moeilijk. Kan wel, maar het wordt wel moeilijk.
0: Maar in je ervaring als pastoor, gebeurt dat wel? Hè? Want ik kan me niet voorstellen dat je wilt iemand trouwen die eigenlijk veel van je eigen niet deelt. Het kan een verstandshuwelijk zijn. Dan zeg je, ja, ik wil gaan trouwen. Ja, deze vrouw, ja, die gaat nooit naar de kerk, wil ook nooit. Maar
1: ze is wel heel aardig. En
0: maar
1: ze
0: is wel aardig, is sexy, is dat. Dus ja, we gaan het wel redden op een of andere manier. Ja. Gebeurt dat wel vaak?
1: Of het vaak gebeurde, weet ik niet, maar het is natuurlijk altijd wel gebeurd. Ik ken wel mensen die verschillend van geloof waren.
0: Ja, en wat is dan het resultaat over 10 of 20 jaar?
1: Dat is ook heel verschillend.
0: Okay.
1: Dat ligt eraan hoe ze elkaar vrijhouden en hoe bewust de katholieke partij is om katholiek te blijven. Want je wordt makkelijker weggetrokken. Dus ja, kijk, ik ken mensen die trouwen met binnen zo'n jong katholieke groep. Daar vinden ze een katholiek meisje. Anderen die vinden een half katholiek meisje en bekeren dat. Mm-hmm. Want dat lukt dan ook wel. Die ken ik eigenlijk nog meer. Die dan
0: weer in de loop der tijd.
1: Nog voor het huwelijk, dus ze toch wel zich bekeren, zou ik maar zeggen. Maar ja. Je moet er zelf een beetje uitzien te vogelen. Ik weet dat niet precies. Dan een compliment voor de mannelijke waarnemer in de vakantie van uw gewaardeerde assistente. Dat was Anton, denk ik.
0: Ah.
1: Dus een compliment. Dan, over die zelfmoord van Luther, daar hebben we het niet meer over. Want een vraag over het conciliair proces en het huidige RK-klimaat en synodeagenda. Het is alweer een behoorlijke tijd geleden dat ik sprak met een protestantse theologe die overwoog katholiek te worden. Een probleem voor haar was het toen actuele conciliaire proces. Dat was volgens haar niet katholiek. Dus zij was protestant, bestuurde het katholieke geloof, was eigenlijk daar inhoudelijk helemaal mee eens. Maar ze werd afgestoten door het conciliair proces. Wat nu het synodaal proces is.
0: Ja.
1: Kardinaal Simonis kon haar geen bevredigend antwoord geven. Ja, en nu hebben we de RK Klimaat en Synodeagenda en de verplichte, door verplicht ondertekend door Pius X, dogmaverklaring van Vaticaan II. Ja, daar lijkt het een beetje op. Hè, omdat inderdaad van Pius X geëist werd dat ze het punten en de commas van Vaticaan II ondertekenen. Nou, van een pastoraal concilie kun je dat niet verwachten. Dan kun je verwachten dat men in grote lijnen instemt. Hè, dat is wel zo. Maar niet dat het een soort dogma is. Maar inderdaad, Vaticaan II is tot een soort superdogma verklaard door sommige mensen. De heersende klasse in de kerk beroept zich op Vaticaan II of op de geest van Vaticaan II om de meest gekke dingen te doen. Dus dat kan helemaal niet. Goed. Ja, dit hebben we al eens een keer gezegd, volgens mij. Ben ik nog RK als ik weiger de RK Klimaat en Synodeagenda. Natuurlijk, dan ben je misschien beter katholiek dan die mensen die je wel aanvaarden. Dus ja, agenda, de Synodeagenda is toch helemaal gek. En klimaat is ook gek.
0: Ja.
1: Ik bedoel,
0: maar als je een hart voor het klimaat of het milieu hebt.
1: Mag dat is allemaal.
0: Ja, mag hè. Als je van de natuur houdt.
1: Allemaal. Je moet er geen soort afgod van maken.
0: Ja. Het is geen afgod, alleen die houdt wel van
1: dat is zeker. Lucht. En je mag van mij van de ijsberen houden.
0: Ja, dat zijn lief.
1: En je mag ook van vogeltjes houden en zo. Maar ja, ik vind het erger worden.
0: Het is allemaal schepping van God.
1: Ik vind het erger worden als er noodzakelijke reparaties aan een brug tegengehouden worden door een nestje vogeltjes. Dat is afgoderij, volgens mij.
0: Nou, het is de wet. Het is de wet.
1: Zeker, maar dat is een afgodische wet. Allemaal onzin.

0: Uitsterven is niet zo erg. Er komen weer andere vogels bij.
1: Maar wat moet je doen met die eitjes, hè? Moet je die kapot maken, weggooien? En zo'n nest.
0: Deden wij vroeger toch ook?
1: Nee.
0: Kijk, ik ben nog vogeltjes. Uit de tijd dat de vogeltjes niet beschermd werden.
1: Nee.
0: En toen haalden wij vogeltjes eieren uit. Als kinderen, deden wij. Jongens deden dat met name. Nou. En die bliezen we dan uit. Er werd er een gaatje doorheen geprikt.
1: Oh.
0: Dan werd dus de inhoud werd eruit geblazen. En dan regen we dat.
1: Oh.
0: Aan een touwtje.
1: Ik krijg nu tegenwoordig krijg je een stempel psychopaat of zo.
0: Ja, dat is zeker. Maar ik zeg nog maar dat wij dat deden. En dat was helemaal niet gek.
1: Nee.
0: In de jaren 50 was dat niet gek. Was dat niet verboden en noem maar op.
1: Ja. Ja, het is dus de wetgeving van nu is een reactie op de vreedheid van ooit.
0: Oh, wij waren vreed.
1: Ja.
0: Ach, die beestjes die lijden er helemaal niks van.
1: Tuurlijk wel, die voelen pijn.
0: Die voelen niks, die denken waar zijn mijn eieren en die gaan we nieuwe leggen.
1: Ja, maar die beestjes in het ei, hè, dat...
0: Ach, die kleine... Ja. Er zat nog niks in het ei, want ze moeten... Kijk, als er kwabben in zaten, zoals wij zeiden... Dan was het lastig, dan kon het niet uitblazen. Dan had je er niks aan. Dus je moest gewoon nog eierdooiers zijn. Die moesten eruit kunnen. Goed, ik zal het er niet verder over hebben.
1: Nee.
0: Want de huidige tere ziel... die kan beter tegen abortus dan tegen dit soort dingen.
1: Ja, ik dacht net, abortus mag niet, maar eitjes van vogels...
0: Ja, is toch onvergelijkbaar iets anders.
1: Tuurlijk wel.
0: Nou. Goed. Dan krijgen we iemand die zegt... aartsbisschop Maniago, die ik niet ken... vindt dat de kerk nog steeds onvoldoende weet... hoe zij de vernieuwde liturgie in haar volle rijkdom moet vieren. Pracht en praal horen volgens hem bij de liturgie... Maar de kerk moet die pracht en praal wel aan het licht brengen. Daarbij gaat het niet louter om esthetiek. Liturgische schoonheid moet het mysterie van de mis tastbaar maken. De woorden, gebaren, zang, stilte en actieve deelname van de gelovigen. Volgens hem is het vooral blijvende liturgische vorming nodig... om de hervorming beter en waardiger in praktijk te brengen. Hoe ziet u dat concreet? Moeten we niet massaal afscheid nemen van de lelijke wollen zakkazuifels... de keukentafels als altaar en het Latijn weer verplicht stellen. Nou ja. Kijk, ik ben het er helemaal mee eens dat de liturgie op een hoog niveau gevierd moet worden. En dat de esthetiek daar belangrijk is om het mysterie naar voren te brengen. Dat in de nieuwe liturgie minder gebeurt dan in de oude. Laat ik het maar heel simpel zeggen. Doordat de oude liturgie ad dominum gevierd wordt met de richt naar God... en het andere naar het volk, dat je de priester in zijn gezicht kijkt... en die alles zo ziet op het altaar, dat benadrukt minder het mysterie. Dat is ook in geen enkele liturgie het geval. Dat is in 50, 60 jaar in de Westerse kerk, anders is het nergens. In het oosten en overal wordt het mysterie gevierd richting God. Het offer wordt aan God opgedragen... En wij draaien dat om. Dat kun je niet ongestraft doen. Dan doe je afbreuk aan het mysterie. En dan kun je zeggen, ja nee, dat kan net zo goed als... Dat is niet waar. Je had natuurlijk vroeger een gelezen mis en een gezongen mis. Maar de echte mis is de gezongen mis. En dan wordt het meeste, net als in andere liturgieën ook, het meeste wordt gezongen. Alleen de gebeden die de priester stilbidt voor zichzelf enzovoorts, die zijn gebeden. Maar alles wat hardop is, is praktisch allemaal gezongen. Zelfs de lezingen zijn gezongen, want het gaat allemaal op verhoogde toon. Het zijn heilige dingen en je kunt het niet gewoon praten, zal ik maar zeggen. Dus, nou, daar zijn we vanaf. Nou. Zelfs ik kijk op de televisie naar de missen zondag, die zijn... Meestal niet slecht. Maar wordt nauwelijks ooit een privatie gezongen.
1: Ja.
0: Terwijl de privatie... Want ze zeggen, ja, dan zullen we het vandaag zingen of niet... want het duurt te lang, anders zingen we maar niet. En, nou, dat doet afbreuk aan het mysterie. Het moet gebeuren wat er moet gebeuren.
1: Maar kan het zijn dat komt omdat de priester niet gewend is? En dan is
0: ja,
1: hij
0: dat kan best zijn. Maar dat betekent dus dat afbreuk doet aan...
1: Ja, maar hij kan niet zingen of hij is onzeker.
0: Dacht je dat vroeger alle priesters konden zingen? Dat moesten ze leren.
1: Ja.
0: En ik weet wel dat er tegenwoordig weinig geleerd wordt op seminarie wat dat betreft.
1: Muziek wordt niet echt...
0: Nee, te weinig.
1: Ja.
0: En waarom oraties? In het buitenland heb je nog vaak... die

0: niet gezongen. Dus het feit dat het niet gezongen wordt, doet afbreuk aan de heiligheid van de liturgie. Inderdaad, goedkope kazuifels doet afbreuk aan de liturgie. Een albe die te kort is, waar dan nog een stuk broek onderuit komt.
1: Ja.
0: Lelijk.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Zo zijn er duizend en één dingen. En dat heeft te maken niet dus alleen met het onderricht. Dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Maar degene die het moeten uitvoeren. De priesters, de koren. Enzovoort. Daar ligt de belangrijkste taak. Want de liturgie doet zijn werk op zichzelf. Als het goed gebeurt, zal het overtuigen, zal het mensen meenemen. Maar het moet niet zijn, vandaag kiezen we dit en morgen kiezen we dat. En praat je tussenin, praat je aan het eind. Ja, als je het mysterie kapot wilt hebben, moet je dat allemaal doen. En dat doen we tegenwoordig. Praat je aan het begin, praat je aan het eind.
1: Je doet dat niet meer.
0: Ik doe het niet meer, nee. Het moet gewoon beginnen, niet met praatjes van de priester, maar met het ritueel, daar moet het mee beginnen. Met de heilige teksten. Met het kussen van het altaar enzovoort. Daar begint het mee. Niet met het is mooi weer vandaag en fijn dat jullie er weer zijn en allemaal dit soort
1: onzin. Dat is een andere goedemorgen, beste mensen.
0: Ja. Ah. Goed.
1: Ja, daar is nog een vraag. En daar op je telefoon ook een aantal.
0: Als katholiek krijg ik graag naar Ongehoord Nederland, dat goede programma's maakt over allerlei maatschappelijke thema's die vaak ook de leer van de kerk indirect raken. Gasten en presentatoren mogen er nog uitkomen voor de christelijke identiteit. Een geluid dat je bij linkse en extreem linkse andere omroepen zoals NOS, KRO en NCRV nooit meer hoort. Maar de hypocrisie druipt er inmiddels vanaf, want de andere omroep, het commissariaat voor de media en waarschijnlijk de minister, wil Ongehoord Nederland waarschijnlijk gaan verbieden. Ja, want dan doe je als geen argumenten hebt verbieden. Bij On is één omstreden uitspraak genoeg om politieke verontwaardiging, verwijderde programma's en personele consequenties. Terwijl uitgesproken ideologische duiding bij andere omroepen regelmatig gewoon als journalistiek debat wordt gepresenteerd. Blijkbaar is niet alleen wat je zegt bepalend, maar vooral vanuit welke politieke hoek het komt. Hier ben ik het helemaal mee eens. Dat is gewoon zo. Je kunt op alle zenders de meest linkse praat verkopen, de meest grote onzin, en er wordt niks aan gedaan. Dat kan allemaal. Maar er zijn bepaalde omroepen die een beetje rechtser zijn, zal ik maar zeggen. En daar is iets wat niet past in het narratief, dan maken ze een opstampij over. Want waar ging het nou bij On over? Bijvoorbeeld heb ik begrepen, ik heb het gisteren pas gezien, of althans, dat dus daar iemand zei, en daar hebben ze Hitler laten horen, en zei, wat Hitler zei, daar had hij wel gelijk in. Ja, maar dat mag je niet zeggen, maar kan Hitler het ergens over gelijk hebben gehad? Dat zou kunnen.
1: Het is not done.
0: Ja, maar dat dit is toch onzin?
1: Het is onfatsoenlijk.
0: Dit soort praat, daar kan ik nou niet tegen. Ik weet wel dat het zo is.
1: Ja.
0: Hitler heeft niks iets goeds gedaan, zeggen ze dan. Nee, ja, Hitler heeft geloof ik allemaal die autowegen in Duitsland aangelegd. Dat is een heel goed ding. Hebben wij naderhand gevolgd. Maar dat wil niet zeggen dat Hitler goed was.
1: Nee.
0: Want dat wordt dan gezegd. Dus je bent een Hitlervriendje. Dat is natuurlijk onzin.
1: Nee.
0: Dat je niks meer mag zeggen. Hè? Het is vreselijk. Hè? Als je niks mag zeggen over... Hetzelfde over Poetin nu. Als je iets positiefs zegt over Poetin, dan ben je een Poetin-vriendje en dan ben je tegen Oekraïne. Weet ik het wel allemaal. Een onzin.
1: Nee, maar ja, ik snap het wel.
0: Ja, maar ik snap dat niet. Ik vind dit is vervolging.
1: Er zijn
0: vervolging.
1: Bepaalde taboes in onze...
0: Ja,
1: we houden eraan. Nou ja.
0: De bandbreedte van het maatschappelijk debat wordt zo steeds smaller. Dat klopt. Afwijkende opvattingen worden persoonlijk verdacht gemaakt of weggezet als meningen die als feiten worden gepresenteerd. Dat terwijl andere linkse omroepen niets anders doen dan meningen als waarheid verkondigen. Zoals met betrekking linkse thema's als abortus en homohuwelijk. Dat wordt allemaal als vanzelfsprekend aanvaard. Als je daar tegen bent, word je als gek weggezet. En als extreem rechts en fascistisch en weet ik wat allemaal. Vrije meningsuiting is waardeloos als alleen geldt voor opvattingen binnen de GroenLinkse D66-consensus. Ook de kerk zelf heeft met deze cancelcultuur te maken, want wanneer komen bisschoppen nog eens uitgebreid aan het woord in talkshows en interviewsprogramma's? Die komen niet aan, maar de kerk is natuurlijk onbelangrijk
1: geworden.
0: En als de bisschoppen nou zelf iets zeiden, dan hadden ze kans dat ze aan de tafel zouden komen. Als ze maar duidelijk voor de dag kwamen, dat doen ze niet. Ze durven bijna niks te zeggen. Wordt er over een politiek standpunt waar de kerk iets over zou moeten zeggen, wordt er iets over gezegd? Nou.
1: Weinig. Maar ja, je moet wel een soort fault and scene zijn of zo.
0: Zeker, maar we hebben bisschoppen nodig die dat kunnen. En die dan ook zonder angst en vrees in zo'n programma gaan zitten.
1: Ja. Dat is een bepaald soort man voor nodig. Ja. Niet iedereen kan dat.
0: Nee, maar dan moeten die bisschoppen die dat kunnen... Zult er ook bisschoppen hebben die dat kunnen? Ik kan er wel één noemen.
1: Ja? Mag dat?
0: Mag één keer raaien. Wie zou ik noemen?
1: Nee, dat durf ik niet. Dat weet ik niet.
0: Wat denk je van Monsje Mutsijs?
1: Oh, die zou het wel kunnen.
0: Ja. En die durft het ook.
1: Die durft het ook, maar die wordt niet uitgenodigd.
0: Nee, maar als de bisschoppen, ja, als die duidelijker voor de dag komen.
1: Ja.
0: Hij is nou duidelijk voor de dag gekomen voor een binnenkerkelijk, dat de media niet interesseert.
1: Zeker.
0: Over het synodaal proces. Maar als je het doet over andere punten, dan heb je kans dat ze hem toch wel uitnodigen.
1: Ja.
0: Moet ik kerk haar stem niet laten horen, want zelf stem ik FVD. En die heeft nog de meest aanvaardbare standpunten voor katholieken. En die komen bij andere omroepen niet aan boord. Nee, ik bedoel, dat is zo. Vorm voor democratie wordt natuurlijk weggezet. Dat zijn rechts, fascistische, bruin. En dat wordt, en dan worden uitspraken, onhandige uitspraken van de leider worden in een verkeerd daglicht gesteld. Zo hoort dat nou eenmaal. Dat moet je zo doen. Ze hebben geen argumenten. En nou... Ik mag het niet over politiek hebben, dus ik
1: precies,
0: doe het.
1: Precies, je zei...
0: Ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer. Maar het is wel verleidelijk als mensen dit soort dingen zeggen.
1: Mensen moeten geen politieke vragen sturen.
0: Ja, maar politiek heeft ook met geloof te maken.
1: Ja.
0: Andere vraag. Na eeuwenlange afwezigheid is de permanente diaak als levensstaat een opnieuw ingevoerd ambt. Sinds 1967. Is de diaak in de liturgie primair drager van de historisch gegroeide kerkelijke levensstaat als servus? Of maakt zijn liturgische handel zichtbaar wat hij door het sacrament van de wijding ontologisch geworden is? Met andere woorden, kan en mag een getrouwde permanente diaak in deze context wel of niet assisteren in de traditionele Latijnse mis van? Die laatste vraag die begrijp ik helemaal niet.
1: Ja. Ja, de vraag is, als ik het goed begrijp, een getrouwde man, mag een getrouwde man wel dienen als diaken in de oude mis?
0: Ja, waarom zou dat niet mogen?
1: Omdat hij getrouwd is. En vroeger waren diakens niet getrouwd.
0: Ja, nee, maar gaat het erover, gaat het om een diaken of gaat het over al of niet getrouwd zijn?
1: Al of niet getrouwd zijn en diaken zijn.
0: Het gaat...
1: En de traditionele mis samen.
0: Gewoon onzin. Nee. Ik begreep de vraag al bijna niet. Ik heb zo'n rare mindset hebben, wil je dat?
1: Want net als van de priester is onthouding vereist.
0: En wat denk je dan van een gehuwde priester?
1: Ja, dat
0: die
1: is...
0: hebben we ook. Mag die de mis niet doen?
1: Het woord onthouding, het nooste wel. En ook,
0: nee, maar we hebben in het Westen ook gehuwde priesters. Officieel met toestemming van Rome.
1: Ja.
0: En mag die de oude mis niet doen?
1: Meestal zijn ze van Byzantijnse rites. Dus die...
0: Ja, maar jij probeert het te ontwijken. Ik ken verschillende priesters die getrouwd zijn.
1: In theorie wel.
0: Ja, dus in de praktijk ook.
1: Ja.
0: Ook een priester die getrouwd is, kan de mis doen. Een diaken die getrouwd is, kan natuurlijk assisteren ook in de oude mis. Dat maakt niks uit. Ja. Maar de eerste vraag is... De diaken, zo is het altijd gezegd, de diaken is eigenlijk een dienaar die de kerkelijke gemeenschap dient. En op welke punten diende hij? Hij was eigenlijk in de oude kerk de minister van Financiën van de kerk. Mm-hmm. En de financiën waren voornamelijk voor de armen. Dus hij was ook voor de armenzorg.
1: Weduwen en zo.
0: Weduwen en het uitdelen van de soep en zo. Dat had hij. En de gelden die daarvoor waren, die werden in de kerk geofferd.
1: Ja.
0: En die werden dus aan de armen besteed. En daar was hij degene van die dat deed. Dus hij was de dienaar. Dat is ook zijn naam. Diakonos is dienaar. Nou, in de liturgie wordt die taak voortgezet en is hij de dienaar ook van de bisschop in de liturgie. Niet zozeer van de priester, maar dat naderhand is er dan. Maar eigenlijk van de bisschop. Hij assisteert de bisschop in alles in de liturgie. En dan moet hij iets meer doen dan ze tegenwoordig als een stokstijve haring daarnaast gaan staan en verder niks
1: ik
0: doen.
1: Ik heb toevallig zo'n film gezien van de oude mis, maar gefilmd van de kant van het altaar. Dus dan zie je wat de diaken doet. Best veel.
0: Ja.
1: Nou, die neemt de patheen, die kust het eerst, kust de hand van de priester. Geeft de. Dat is eigenlijk een soort choreografie, eigenlijk, kun je zeggen. Maar de diaken doet best veel.
0: Die maar het is in de nieuwe liturgie ook, hè? Daar wordt die diaken. Maar die doen dat niet, die staan er als stokvis bij.
1: Die preken soms. Dat,
0: dat is iets anders. Maar in de liturgie moeten zij eigenlijk mijn diaken, die bedienden het missaal. Dus ik hoefde het missaal als priester niet om te zijn. Dat deed de diaken. Die liep dan achterdoor weer om de palla van de kelk af te halen. Noem maar op. Ja. Bij het bewieroken, dan is het zijn taak om het scheepje te pakken. Maar dat laat hij meestal aan de acolyet. Maar die moet het pakken. En die laat de priester de middel en dan geeft hij het scheepje terug aan de misdienaar. Dan pakt hij het wierookvat van de wierookdraaier en geeft het aan de priester.
1: Ja, en kussen, handkussen.
0: Ja, die kussen zijn wij niet zo gewend geweest.
1: Het voorwerp kussen, allemaal veel kussen.
0: Dat zijn wij nooit zo gewend geweest, maar dat hoort wel.
1: Ja, ja.
0: En terwijl, er staat er een stokvis bij. En de misdienaars doen het dan allemaal. Als er een diaken is, doen misdienaars minder. En dan wat heb je dan soms? Diaken, het enige wat hij dan doet is, staat je een eindje terug. En dan ineens rent hij naar voren en schreeuwt in de microfoon. Gaat nu al heen in vrede. Ja.
1: Nou, we lachen wel, maar.
0: Ja, maar het is toch geen liturgie?
1: Ja, het is geen echt voorwaarde.
0: Je hoeft het niet eens alsjeblieft, schreeuw het niet in de microfoon, schreeuw het zomaar.
1: Ja, want diaken zou het evangelie moeten zingen.
0: Ook dat, ook dat.
1: Dat is allemaal.
0: Dat is in de Oosterkerk ook altijd.
1: Ja, de diaken doet eigenlijk best veel. De priester doet bijna niks als een diaken is. Voorbeden, alles doet de diaken.
0: Ja, voorbeden moeten de diaken ook doen.
1: Ja, van alles en nog
0: dat
1: wat.
0: Dat doen bij ons de lectoren, maar dan doen we de diaken doen. En eigenlijk moeten die voorbeden intens ook gezongen worden.
1: Ja.
0: Dus er is nog heel veel te doen dat de liturgie een beetje verzoenlijk en heilig en mooi wordt. Maar ja, ook de nieuwe liturgie, als je die dan per se wilt. Goed. Het Romeinse boord, het is de Romeinse boord, wordt ook wel priesterboord genoemd. Maar in de praktijk zie je ook diakens en lekenbroeders mee rondlopen of in de liturgievak acolyten en ceremonies. Vooral in zuidelijke. Nou, het is geen priesterboord. Het is een boord die onder een toog gedragen wordt. En de toog is de civiele kleding in feite van de clericus. En de clericus is op het moment, in de nieuwe liturgie zal ik maar zeggen, de diaken, de priester en de bisschop. Die hebben in de oude liturgie, dus in Petersbroederschap enzovoorts allemaal, en Pius X ook. Daar hebben ze de oude wijdingen nog. En dan is mijn clericus vanaf het tonsuur. Ben ik ook geweest. Dus vanaf mijn 20e was ik clericus. Droeg je een toog. En dan kreeg je naar de rand de lagere wijdingen. Dus het is niet zo dat priesters alleen boorden droegen. Nee. Bovendien had je dus ook paters, fraters, die geen priester waren. En die droegen ook een toog en een boord. Mm-hmm. Dus je kunt aan de boord op zich niet zien of iemand priester is.
1: Nee.
0: Dat betekent, dan moet ik nog zeggen dat in de gewone mis ook vaak misdienaars of koorleden. Dat komt omdat, eigenlijk al dat soort functies klericale functies zijn. En men heel vaak, hè, dus misdienaar is ook een klericale functie.
1: Maar die is geen clericus.
0: Nee, maar daarom in navolging daarvan. Het ziet er ook wel net uit als een toga heb. Want daar zit wel zo'n gat dat er dan iets...
1: Ik heb nooit een misdienaar met een boord gezien.
0: Nee, dan moet je op televisie kijken. En koren ook.
1: Oh, ja, maar die van die fancy cathedrals en zo. Maar in Nederland?
0: In Nederland ook, ja. Zeker.
1: Dan ga ik wel...
0: Kijk, maar in Haarlem. Kijk.
1: Oh, in Haarlem, ja, dan wel. Dan is het ook zelfs vrouwen dragen daar een togen.
0: Goed. Wat is het... Je ziet dat de assistent van de bisschop daar vaak een paarse toog draagt met surplie en priesterboord, terwijl het een leek is. Ja, nou. Dus de assistent van de bisschop heeft het voorrecht in de pontificale mis om daar een paarse toog te dragen. Dat is gewoon zo. En ik heb al gezegd, het hoeft geen priester te zijn. En een vrouw kan tegenwoordig officieel als lector en als aangesteld acolyt worden ingesteld. Paus Franciscus wijzigde die bepaling, zodat deze bediening niet langer tot mannen beperkt zijn. Mogen vrouwelijke acolyten dan ook een paarse toog met een priesterboord dragen?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Zeker.
1: Als die assistent van een bisschop zijn.
0: Ik zal nog een moeilijker probleem aansnijden.
1: Wat dan?
0: Een aangestelde acolyt mag in de oude mis subdiaken functioneren.
1: Ja.
0: Als je nou aangesteld acolytes mag die dan ook, dan heb je vrouwelijke subdiaken.
1: Ja, in theorie wel.
0: Ja, maar dat zal niemand...
1: In de praktijk...
0: En dan zie je hoe gek het is.
1: Ja, maar die...
0: Dat Paus Franciscus dit gedaan heeft en dat het niet voor niks was.
1: Ja, maar die was van plan om de oude mis al te verbannen, dus dat was prima.
0: Ja, maar...
1: Had niet aan gedacht, hè? Nee. Aan alle details en alle kleine...
0: Nee, natuurlijk. Besluiten worden genomen zonder dat het doordacht is.
1: Maar ik moet zeggen dat ik niet veel vrouw, eigenlijk geen vrouw ken die aangesteld is tot acolyt. Of dat gebeurt in de praktijk?
0: Nee, ik denk dat niet veel gebeurt.
1: Nee. Of lector.
0: Aanstellen tot acolyt gebeurde in het verleden bijna nooit. Dat werden alleen mensen die zich voorbereiden op de wijding. Seminarie, verder niet. Goed, dan heb ik er nou.
1: U hebt ook vragen op uw telefoon.
0: Oh, dan moet ik even kijken. Ja. Of anders lees maar voor.
1: Best veel. Nou, even. Wat was de... Oh ja, beste pastoor Menne en Christine. Over het verslappen of afvallen van katholieken, Cradle en Cafeteria Catholics, waar in het begin over werd gesproken in het artikel. Dat is iets in het Pools, wordt een hele directe verklaring gegeven. Laat niemand, de heilige Cyprianus wordt daarin aangehaald. Laat niemand geloven dat de goede de kerk zouden kunnen verlaten. De storm blaast het kaf en het stro weg, maar niet de tarwe. Volgens het artikel zijn de redenen en conclusie heel helder. De echte reden is zonde en passie en zelfzucht. Men valt niet af door verstand, studie of intellectuele twijfel, maar door onzedelijkheid en zonde. Men verliest eerst een schoon geweten en pas daarna het geloof. Omdat de kerk zonde veroordeelt, gooit men liever het geloof overboord dan het eigen gedrag aan te passen. Verwaarlozing van het
0: hadden
1: gebed...
0: Hadden wij ook al gezegd, geloof ik. Hè?
1: Ja, verwaarlozing van het gebed. Wie stopt met bidden, wordt onverschillig. Gebed is de olie voor het geloof. Onwetendheid, afvallige... kennen de schoonheid van de kerk, het priesterschap en de sacramenten niet echt. Nou, conclusie van het artikel. De slechte, zwakke katholieken vallen af puur om hun religieuze plichten af te zijn en de eigen begeerte te volgen. De kerk verliest daardoor slechts het kaf en het stro, maar behoudt het betere deel. Ben benieuwd of pastoor Menne hier nog iets heeft aan te vullen.
0: Nee, ik had het eigenlijk ook al gezegd. Hier wordt het nog eens mooier gezegd van kaf en koren, maar in feite had ik het wel gezegd dat niemand de kerk verlaat vanwege...
1: intellectuele...
0: en vanwege die...
1: teleurstellingen over de leiders.
0: Het gaat allemaal over... dat men zich niet aan wil passen aan wat de kerk.
1: Pastoor Gomenne, wat vindt u ervan als mensen met een verschillende geloofsovertuiging samen bidden?
0: Als christenen, verschillende christenen, dan kan dat wel. Maar bidden van mensen met een ander geloof, met hindoes en weet ik wat, dat gaat niet. Dat moet je ook niet doen. Want geloven in soort totaal iets anders, dat je niet tot dezelfde God kunt bidden. Dat geldt voor christenen wel, dat kan wel. Maar voor En bij Joden zou het ook wel kunnen.
1: Ja.
0: Maar islam vind ik al moeilijker.
1: Ja. Nou, kunt u nog een keer uitleggen de tongcommunie? Wanneer ik uit de bank stap om aan de communie deel te nemen, hoe gaat het precies?
0: Nou, het meest ideaal gaat het als er een communiebank is en je knielt aan die communiebank neer en je doet je hoofd een beetje achterover en steek je tong uit. Dus niet alleen je mond open. Dat is in het oosten zo, dat is heel lastig, want dan kan de priester, die moet het op de tong kunnen leggen en die moet niet met zijn vingers in je mond hoeven te gaan. Dus je moet de tong uitspreken en het makkelijkst dan je hoofd een beetje naar achteren. Mm. Het probleem is dat sommigen dat staande doen, hè? Dan hangt het van de hoogte, hoe lang je bent enzovoort, is een beetje lastiger. Voor de priester is het dan lastiger. Want het is makkelijker om naar beneden toe het op de tong te leggen dan ergens naar boven. Dus,
1: nou, een lange priester is dan wel.
0: Ja, dan kan het wel. Ja. Maar ik bedoel, eigenlijk hoort erbij, zoals het in het verleden was, knillen. Op de communiebank knillen. Ja.
1: Nou, allereerst, ik ben fan van u. Ik ga naar de abdij in Egmond binnen. Daar voel ik me fijn. Benedictijnen, wat kan u daarover zeggen?
0: Ik kan over de abdij van Egmond binnen kan ik niks zeggen, want dat weet ik niet. Ik ben er in het verleden wel eens ooit geweest, maar ik durf daar niks van te zeggen. Ik ben een grote fan van Benedictijnen. Maar ik ben fan van de Benedictijnen van Solem, van die congregatie. Uh-huh. En daar is Nederland van afgesplitst.
1: Ja.
0: Die zijn eigen Nederlandse congregatie begonnen. En die doen dus alles in het Nederlands enzovoorts, weinig Gregoriaans. Ja. Dus dat vind ik een
1: of
0: nadeel.
1: De Benedictijnen van Le Barou.
0: Ja, ook, Le Barou, ja. Maar die zijn niet van dingen. Maar,
1: nou goed, de oude mis, maar wel toch Benedictijnen.
0: Maar wel van Clairvaux in Luxemburg ook, bijvoorbeeld. Ja. Die zijn van Solem.
1: Ja.
0: Fontcombeau in Frankrijk. In Franse hè, en vroeger waren de Nederlandse abdijen dat ook. Dus het is een kwestie van smaak, zal ik maar zeggen. Wat je zelf wil. Ik ben ook niet zo erg voor trappisten, omdat ik de liturgie daar over het algemeen minder mooi vind. Benedictijnen zijn echte liturgische mensen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, de trappisten zijn van de Cisterciënsers afge...
0: Ja, daarom... dat is meer.
1: Nou, nog een laatste, minder politiek in het programma, alsjeblieft. Haast elke vraag krijgt een politieke wending. Dat is een verhaal zo.
0: Dat is niet waar. Dat zijn de mensen die dat willen horen, die denken dat. Als je dan twee vragen hebt waar het over politiek gaat, dan zijn alle vragen die...
1: Christenen zouden gericht moeten zijn op het zielenheil, niet op wereldse politiek. En nou, ik ga iets overslaan.
0: Ja, maar wij zijn geen engelen in de hemel, wij zijn mensen.
1: Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat God van God is. Dit werd door de vroege christenen heel duidelijk gemaakt en begrepen. Nou.
0: Moeten wij geen invloed uitoefenen op de politiek?
1: Ja, wel, dat deed de kerk altijd.
0: Het kerk altijd gedaan, ja.
1: Maar we moeten helaas vandaag hier afsluiten.
0: Ja.
1: Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job. Je vindt ons op de site van Radio Maria, ook op Apple Podcasts en Spotify. En we hopen morgen u bij de Rosie Rally te ontmoeten.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Beste luisteraars, het is normaal gesproken nu tijd voor het programma Het Weekend In met Radio Maria. Maar vandaag is er geen gewone programma. Dat komt vanwege de voorbereidingen op de Rosary Rally. Er is heel veel om voor te bereiden en Pastoor Pieter is ook daarmee bezig. Dus vandaag gaat het niet door, over een week wel. Maar we hopen u te ontmoeten morgen bij de Rosary Rally. Na de Heilige Mis en daarna ook vanaf 4 uur bij de Rosary Rally zelf met het gebed en met de lezing van kardinaal Burke. Op de radio kunt u naar de Rosary Rally vanaf 4 uur luisteren en dat zal dus het gebed zelf en de lezing van de kardinaal zijn. Ik wens u van harte een gezegende dag toe en ik hoop nogmaals u te ontmoeten morgen bij in Amsterdam. En nu volgt een deel uit het programma Het Weekend In van vorige week met veel informatie over de Rosary Rally. En voor degenen die willen graag weten hoe laat de Heilige Mis op zondag is, dat is vanaf 10 uur vanuit de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem met celebrant kardinaal Burke zelf. En ook in die dag is er een hele programma in Haarlem. U bent ook daar van harte welkom om mee te doen en misschien de zegen met de reliek van de heilige peregrinus ontvangen. Ik wens u dus nogmaals een goed weekend toe en tot horens en misschien tot morgen bij de Rosary Rally.
2: Ja. Ja, nou, het nieuwe jaar begint absoluut niet rustig, want we gaan echt wel een sprong in het diepe maken volgende week. We zijn ontzettend druk bezig met de voorbereidingen voor het weekend van 5 en 6 september. Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat u daar nog niks van hebt gehoord, want we hebben het langs alle wegen hebben we het al volgens mij naar buiten gebracht, het nieuws. Volgende week komt kardinaal Burke naar Nederland. Nou, iedereen staat klaar volgens mij inmiddels zo'n beetje.
3: Ja.
2: En wat een enorme happening hè, om zo'n bijzondere man van onze kerk welkom te mogen heten.
3: Het is prachtig.
2: Het is heel mooi, Ja, absoluut. Hij komt op vrijdagmiddag aan, dus dan zal hij landen op Schiphol. Hij begint rustig, hè, dus hij heeft de avond gewoon eerst even vrij. Maar dan vanaf zaterdagochtend zal het toch wel een behoorlijk pittig programma worden. Een intens programma voor de kardinaal, maar voor ons allemaal. Maar wel een ontzettend mooi programma, denk ik. Namelijk op zaterdag zullen we elkaar natuurlijk ontmoeten in Amsterdam. En we zijn heel blij dat de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de deuren voor ons heeft geopend. Mm-hmm. Ze hebben ook echt de kardinaal van harte welkom geheten. En dat betekent dat we zaterdag hopelijk vele van u mogen ontmoeten in Amsterdam. In de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218 voor de Heilige Mis. Daar begint het programma. Heilige Mis om 12:30. Hè, dus u kunt thuis nog even een boterham eten. Want wordt een lange middag als u heel de middag aanwezig wil blijven. Dus nog even thuis een boterhammetje. En dan om 12:30 de mis. Het belooft aardig druk te worden. Dus we kunnen niet beloven dat iedereen kan zitten. Onze Lieve Vrouwenkerk is niet een hele kleine kerk. Maar ook niet een hele grote kerk. Er kunnen ongeveer 400 man zitten. We denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar in dat geval, wees niet te teleurgesteld als u geen zitplek zou hebben.
3: Ja.
2: Ik heb van iemand gehoord dat hij een campingkrukje meeneemt. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Hè. Slaapzak is wel een beetje overdreven misschien. Maar,
3: ja. Stretcher.
2: Stretchertje, ja. Hangmatje, daar kun je van bovenaf kijken.
3: Ja.
2: En misschien valt het ook allemaal wel mee met de drukte. Maar in ieder geval, ik noem het even van dat u weet van er zullen waarschijnlijk wel heel wat mensen komen. Maar in ieder geval 12:30 de Heilige Mis. En dat wordt een bijzondere mis. Het wordt een mis helemaal in het Latijn. Gecelebreerd door kardinaal Burke. Met een heel leger aan acolyten die hem zal ondersteunen. Aansluitend aan de mis zullen we vanaf de Keizersgracht 218 beginnen aan een Maria-processie. En ja, omdat de kardinaal zelf toch wel een beetje slechter been is, zal de kardinaal met de auto naar het park worden gebracht. Dus die zal zelf niet aan de processie deelnemen. Maar wel monsieur Hendricks, die zal ook bij de mis aanwezig zijn overigens. Dat is natuurlijk de plaatselijke bisschop, de bisschop van Amsterdam en Haarlem. En monsieur Hendricks zal dan voorgaan in de processie. Dus hij zal trouwens een hoedje voorbidden. Nou, het prachtige Mariabeeld, wat we de afgelopen jaren ook mee hebben gedragen van de herauten, zal dan ook weer worden meegedragen. Het Mariabeeld van Maria van Fatima. En dan gaan we dus met de hele stoet gaan we over de kanalen van of langs de kanalen van Amsterdam gaan we richting het Vondelpark. Nou, de verwachting, de hoop is dat we daar, of dat de mis ongeveer rond 3 uur klaar zal zijn. En dat we dan beginnen aan de processie. En dat we dan, zoals andere jaren, het deel in het park zullen hebben om 4 uur ongeveer. Dus als u denkt, nou, het wordt allemaal te veel de hele dag en u gaat rechtstreeks naar het park. Dan zijn we daar ongeveer om daar om 4 uur te beginnen met het programma in het park. Mm-hmm. Nou, ik weet niet hoe goed u Amsterdam kent. Ik weet niet hoe goed jij Amsterdam kent, Anton.
3: Je hebt een tijdje gewoond.
2: Oké.
3: Ja, nou, dan, in de pijp.
2: Ja, dan ga ik het aan jou uitleggen waar het is. En dan, als jij het begrijpt, dan hoop ik dat de luisteraars het ook begrijpen.
3: Ja.
2: Kijk, het Vondelpark is natuurlijk best wel groot. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk markeringspunt in het Vondelpark. En dat is het monument van Joost van den Vondel.
3: Hmm.
2: Nou, als u daar weet te komen, dan kunt u ons waarschijnlijk niet missen. We staan daar vlak in de buurt. We staan niet bij het monument zelf. Maar we staan aan de andere kant van het water. Dat is het lopen van die mooie kleine grachtjes door het park. En daar zullen we gaan bidden. Dus we gaan in processie van de kerk gaan we richting het park. En dan lopen we die lange groene corridor door. Als je het Vondelpark binnenkomt bij de hoofdingang. En dan op een gegeven moment als je dat die lange weg hebt gehad. Ongeveer aan het einde van die lange entree van het Vondelpark. Daar gaan we staan met z'n allen.
3: En loop je onder dat bruggetje door.
2: Klopt, ja. Inderdaad, het is nog voorbij die brug. Ja.
3: Ja, daar zie je het standbeeld van Joost van den Vondel, inderdaad. Ja. En daar vlak achter.
2: Ja, dus als je links afslaat, dan ga je richting het standbeeld van Joost van den Vondel. Maar dat doen wij niet, wij gaan rechtsaf.
3: Oké, daar.
2: En dan loop je het bochtje om en dan heb je daar een heel mooi plekje aan het water.
3: Ja.
2: En daar zullen we dan Maria plaatsen.
3: Eigenlijk is dat het einde van de PC Hoofdstraat.
2: Oké, nou het licht is misschien ook wel een goede tip voor mensen die er met de auto naartoe zouden willen. En zich laten afzetten misschien met een taxi of zo. Het ligt bij de ingang van de Vondelkerk. De kerk die afgelopen jaar in het nieuws was, want die is toen afgebrand. En daar heb je een kleine ingang naar het park toe. Dus als u met de taxi zou komen en u laat u afzetten bij de Vondelkerk. Helaas staat de kerk er zelf niet meer, maar dan kunt u daar het park in lopen. Dan gaat u naar rechts en dan is het 50 meter lopen, denk ik.
3: Ja, zoiets. Dan zie je het al. Ja.
2: Ja, goed. Dan, wat kunnen we in het park verwachten? Nou, we gaan natuurlijk de rozenkrans bidden, zoals we dat andere jaren ook hebben gedaan. Want het is natuurlijk in het kader van de eerste zaterdagdevotie. Hè?
3: Ja.
2: En Maria die vraagt wel heel duidelijk in Fatima van doe op de eerste zaterdag van de maand 4 dingen. Hè? Dus de heilige mis, de heilige communie ontvangen. Biechten. Er zal dus ook heel de dag de mogelijkheid zijn om te biechten tijdens de mis in het park. Dus eigenlijk heel de dag zullen de priesters beschikbaar zijn. De rozenkrans bidden. Nou, dat zullen we gezamenlijk doen in verschillende talen in het park. En mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Dat is wat Maria vraagt. Nou, dat zullen we ook integreren in het rozenkransgebed. Ja, ik zei net al, het wordt een lange middag en er zijn een paar vrijwilligers zo lief geweest om een klein lunchpakketje te maken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om voor honderden mensen natuurlijk een pakketje te maken.
3: Ja.
2: Die zullen wel worden uitgereikt na de heilige mis. Dus iedereen die meeloopt in de processie, die zal zo'n klein pakketje krijgen. Hè? Dus een paar versnaperingen voor als we in het park aankomen. Maar voor de zekerheid wil ik adviseren, neem zelf ook nog wat te eten mee.
3: Ja. Ja.
2: Want het zal wel even gaan duren allemaal. Zo'n proces bijvoorbeeld. Nou, die zit volgens mij zit er in ieder geval een krentenbol in het pakket. Dus die wordt al gegeven.
3: Ja.
2: Ja, je kunt een heel sushi pakket halen. Maar goed, net wat je lekker vindt. Ja, en als u wat extra meeneemt, dan kunt u het delen. Hè? Dat is natuurlijk ook
3: dat
2: wel mooi.
3: Ook fijn, ja.
2: Ja, dan kan de buurvrouw ook een hapje mee eten.
3: Ja.
2: Dus ik zou zeggen, probeer daar even aan te denken.
3: En we krijgen ook een overweging van kardinaal Burke. Had u dat al gezegd?
2: Ja, klopt. Nee, had ik nog niet gezegd. Dus inderdaad, we bidden eerst het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en dan de rozenkrans. En dan zal kardinaal Burke inderdaad een lezing geven over de devotie tot het onbevlekt hart. Hè? Dus over de verschijning in Fatima.
3: Ja, dat we is zitten, dan in het Engels?
2: Ja, maar hij zal ook vertalingen meeleveren.
3: Ja.
2: Het is wel heel mooi als je zo af en toe contact hebt met een kardinaal. Dat is voor mij ook absoluut geen dagelijkse kost.
3: Ja.
2: Maar dan blijkt daar een heel team van vertalers omheen te zitten. Dus okay. Ik zei al van, wilt u de lezingen opsturen? Dan kunnen wij alvast aan de vertaling beginnen.
3: Ja.
2: Nee, dat hoeft niet. Dat doen mijn mensen wel. Dus, dat, okay. Dus we krijgen kant-en-klare lezingen. Behalve het Nederlands, daar hadden ze toch nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Aha. Daar moesten we wel bij helpen. Dus dat gaat nog gebeuren deze week, ja. Ja. Hij zal inderdaad de lezing geven in het Engels. Maar als u het op de radio wil volgen, dat kan namelijk. De middag wordt gelivestreamd, dus het wordt ook op YouTube, op ons YouTube-kanaal gedeeld, maar ook op de radio. He, dus als je zegt, ja, ik kan echt onmogelijk nog naar het park, dat is veel te ver en nou, dat gaat mij gewoon niet lukken de hele dag, dan kunt u ook gewoon thuis via de radio volgen. En dan zal de lezing ook in het Nederlands voor de radio worden gelezen.
3: Ja, he, dus, dat scheelt.
2: Ja. Ja. Nou, na de lezing van de kardinaal is er, nou, dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan staan we met z'n allen in het park. En dan is er gewoon een gezelligheid. Hè. Dan kunnen we samen nog wat eten en drinken. En ja, dan is het ongeveer, wat zal het zijn, 5:30, 6:00 zoiets.
3: Ja.
2: En dan zit die dag erop.
3: Ja, op de website, dat is misschien aardig om te vermelden. Is deze informatie ook te vinden en nog meer informatie. Dat is radiomaria.nl/rosaryrally. En daar vind je bijvoorbeeld ook hoe lang duurt het nog voordat het gaat gebeuren.
2: Ja,
3: er staat een tellertje, die telt af. Dat is nog 7 dagen, 20 uur en 24 minuten.
2: Oké, okay. Dus dan niet is het niet eens meer een hele noveen, want die is al begonnen.
3: De noveen is al begonnen, ja. We zijn al op dag 2. Daar is ook een linkje te vinden voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.
2: Ja, goed punt.
3: Kan daar ook de moeite waard zijn.
2: Ja. Dus alles wat ik net in een hele korte tijd vertelde, kunt u terugvinden op onze website. www.radiomaria.nl/rosaryrally. Dan vindt u alle informatie.
3: Ja, en daar staat ook de informatie voor de dag daarna, want dat is ook een bijzonder programma.
2: Ja, het is 2 dagen is het feest. Dus dit is de zaterdag die we net hebben besproken. Ja, de verwachting, dat is misschien ook goed om even te noemen. De verwachting is dat het wel mooi weer wordt. En ik ga stevast voor zulke belangrijke dagen naar de Clarissen in Megen. Past ook wel mooi in onze Franciscus maanden.
3: Om hun gebed te vragen.
2: Ja, die zijn daarin gespecialiseerd om te bidden voor mooi weer. Dus nou, die gaan we nog even trakteren van de week. Dus de verwachting is dat het mooi weer wordt. Maar goed, voor de zekerheid kunt u altijd een parapluutje in uw tas stoppen natuurlijk. Hè?
3: Ja,
2: en ik moet er ook aan denken van 1917. Hè, dat was eigenlijk de eerste Rosary Rally, zou je kunnen zeggen, in Fatima tijdens het zonnewonder. Toen waren daar 90.000 mensen bij elkaar. Toen Maria dus verscheen aan de kindjes van Fatima. Mm-hmm. En toen regende het pijpenstelen.
3: Okay.
2: En ja, ze hadden het grote geluk natuurlijk om dat zonnewonder mee te maken. En na dat wonder waren ze allemaal weer kurkdroog. Dus misschien moeten wij er ook maar gewoon op vertrouwen van als we nat zouden regenen volgende week, dan zal ongetwijfeld er iets gebeuren waardoor we ineens weer droog zijn.
3: Ja, dus paraplu nemen, streep die aantekening maar door.
2: Ja, paraplu is voor de kleingelovigen.
3: Ja, ja. Ja. Precies.
2: Ja. Ja, dan de zondag, Haarlem. Ja, belooft ook weer een hele mooie dag te worden. Om 10:00 de Heilige Mis. Ook weer gecelebreerd door kardinaal Burke. Op zaterdag zal het een Vetus Ordo mis zijn. Dus een oude mis, een Tridentijnse mis. Op zondag Novus Ordo. Dus de gewone mis, zoals de meesten die ook op zondag in de parochie meemaken.
3: Ja.
2: Wel bijzonder natuurlijk, pontificale hoogmis. Monsieur Hendrik zal daar ook bij aanwezig zijn. En ook de plebaan van de kathedraal daar. Het zal zijn in de kathedraal Sint Bavo. En die moet niet verward worden, want dat is de afgelopen weken vaak gebeurd met de Bavo op de markt in het centrum van Haarlem. Dat is hem namelijk niet. Die is niet meer in gebruik als kathedraal. Het is de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart 146.
3: Volgens mij hebben de protestanten ook nog een Bavo-kerk.
2: Ja, dat is die andere.
3: Dat is die.
2: Die was ooit van ons en die hebben ze geloof ik nog niet teruggegeven. Dus ja, dan
3: maar, wordt wel tijd, hè?
2: Ja, we zullen misschien een keer een briefje schrijven, ja. Ja, nemen we nog wel even mee. Misschien als we er volgende week zijn.
3: Als we er toch zijn, kunnen we dat even te berden brengen. Ja.
2: Ja, ik ben Petrus, dus ik kan wel om de sleutels vragen. Ja. Dat is wel heel toepasselijk. Ja, goed, die dus niet. We moeten naar de Leidsevaart 146 voor de pontificale hoogmis om 10:00. Nou, na de mis het Angelus bidden en het middaggebed. En dan is er aansluitend een koffie met een broodje. Hè, koffie met een broodje. Voor zover ik heb begrepen, is ook iedereen daar voor uitgenodigd. Hè. Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een broodje samen. Dat zal zijn rond 12:30. En om 13:30 zal de kardinaal opnieuw een overweging geven. Ja, we hebben de teksten van de overwegingen nog niet binnen. Dus die komen in de loop van deze week. Maar de verwachting is dat dat weer een andere overweging zal zijn dan de zaterdag. Dus hij gaat, als het goed is, twee verschillende overwegingen geven.
3: En daarbij ook nog een Q&A.
2: Ja, ja. Dus,
3: oftewel, dat betekent zoiets als vragen. De gelegenheid om vragen te stellen.
2: Ja, precies. Toch? Precies, ja. Inderdaad. Dus hij geeft zijn overweging en aansluitend kunt u dan vragen stellen aan de kardinaal.
3: Ja.
2: Dus dat is wel heel mooi. Hij staat er ook helemaal open voor dat alle vragen gesteld mogen worden. Dus als u denkt van nou, ik heb een hele prangende vraag voor die belangrijke kardinaal uit Amerika, dan neem hem mee naar Haarlem volgende week.
3: Ja, een soort Club van Job, maar dan in Haarlem.
2: Ja, en dan live. Dat, of ja, dat is de Club van Job ook, maar in ieder geval je ziet hem zitten.
3: Ja.
2: Ja. Ook een bijzondere manier om hem een keer te ontmoeten natuurlijk, hè. Ja, dan hebben we in de middag, we hebben een mooi flyertje uitgegeven. Dus een mooi papiertje waar alle informatie aan op staat. Daar staat om 3:00 dat er een gebedsmoment is. Iets voorafgaand aan dat gebedsmoment is nog de reliekverering. Dat zal zijn rond 14:30. Dat staat niet als zodanig op het programma wat we hebben gedeeld. Maar dat is met de plebaan zo besproken. Dus rond 14:30 zal de kardinaal een reliek opleggen van de heilige Peregrinus Latiosi. Nou, we hadden het net over die apostolaten van kardinaal Burke. Dit is een van zijn apostolaten. Want wie is de heilige Peregrinus Latiosi? Dat is een Italiaanse heilige. En hij is de patroon tegen kanker. En in Wisconsin, waar kardinaal Burke kardinaal is, komen er met regelmaat mensen met kanker, kankerpatiënten, naar zijn basiliek om daar dat reliek te laten opleggen. En daar zijn ook al heel wat genezingen uit voortgekomen. Ik heb zelfs gehoord van een van de medewerkers van kardinaal Burke dat het ziekenhuis niet zo ver van de basiliek is daar. En dat er vaker mensen zijn in het ziekenhuis daar die op wonderbare wijze genezen. En dat dan de dokter zegt, u bent zeker in de basiliek van kardinaal Burke geweest. Dat klopt, ja. Dus ze staan daar zelfs bekend als dat er vaker genezingen zijn. Goed, die garantie is er natuurlijk nooit. Hè. Het is nooit zo dat wanneer je een reliek oplegt, dat je dan zeker genezen wordt. Maar dat is toch wel heel mooi om te noemen. Nou is dat in principe voor iedereen. Maar als u zelf met deze vreselijke ziekte zou kampen, of u kent iemand die lijdt aan kanker, ja, maak hem dan even attent op dit moment. Hè? Dus die reliekverering en die reliekoplegging. Dus hij zal dat reliek ook meenemen vanuit Amerika naar Nederland om het hier te kunnen opleggen. Dus dat zal zijn op zondag om 14:30. Nou, dan hebben we daarna het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En dan begint de eucharistische aanbidding. En die zal duren tot ongeveer 17:00. En dan zal de kardinaal afsluiten met de pontificale zegen. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een borreltje. Dus dat is om 17:30 ongeveer.
3: Ja.
2: Nou, dan denk ik dat we twee prachtige dagen achter de rug hebben, als we dat allemaal hebben meegemaakt.
3: Zeker. Nou, en deze informatie is ook allemaal te vinden op de website.
2: Ja. Ja, het was een hele mond vol. En ik moest een beetje doorpraten om het allemaal binnen de tijd te houden natuurlijk. Maar goed, ik hoop natuurlijk van harte dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik bedoel, we zijn een radiozender. En dat is ook het eerste wat we doen natuurlijk, is radio maken. Maar we noemen onszelf ook de familie van Radio Maria. En ja, wat is nou echt een wezenskenmerk van familie, is dat je elkaar ontmoet. Dat een familie ook samen optrekt. En daarom is het wel heel mooi dat we u zaterdag of zondag, of misschien allebei de dagen, dat we u kunnen ontmoeten. Dus hopelijk kunnen we die dagen samen gaan beleven.
3: Zeker. En we mogen er ook biddend naartoe leven. We hebben daarvoor de noveen. En die zenden we in de aankomende dagen ook uit. We zijn al vandaag op dag 2. En typisch worden die uitgezonden rond 19:30. Voor of na de ochtend rozenkrans. Ook om 11:45. Dat is de middag rozenkrans. Daarvoor of daarna. En in de avond, vlak na de compleet, om 9:45.
2: Ja. En als u de teksten van de Noveen tot nu toe heeft gemist, stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-kanaal. Dan zullen we nog de dagen die u hebt gemist, hè, dus dag 1 was gisteren, vandaag was dag 2, ja, kunnen we die nog even met u delen.
3: Ja.
2: Nou, Antoon, volgens mij zijn we los. Zijn
3: zeker
2: we vertrokken. Ja. Ja.
3: En dan mag ik u dan vragen om nog de zegen te geven.
2: Zeker, ja. Dan zullen we het nieuwe jaar inderdaad met de zegen beginnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Goede Heer Jezus Christus, wij openen een nieuw radioseizoen. En we willen vragen, Heer, dat u door de radio weer vele harten mag raken, maar ook mag vormen, mag laten groeien in geloof en in hoop en in liefde. We willen bidden, Heer, dat u ons draagt de komende maanden, dat ook de heilige Franciscus, die we bijzonder gaan vereren deze dagen, deze maanden, dat hij ook een bijzondere voorspreker voor ons mag zijn deze tijd. We willen vragen ook, Heer, dat u vele harten ook opwekt om volgende week bij die bijzondere dagen, wanneer we kardinaal Burke in ons midden welkom heten, om daar ook bij aanwezig te zijn op 5 en 6 september. Op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van alle heiligen, zegen en behoed u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
3: Amen.
0: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
2: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe uitzending van Biofides. Naar het apostolaat van Vincent Kemme en ook hier in de uitzending met ons verbonden via internet. Welkom Vincent Kemme.
3: Fijn dat ik weer bij jullie terug mag zijn in het nieuwe seizoen.
2: Hoe was jouw zomer?
3: Turbulent.
2: Turbulent.
3: Mensen die ons goed beter kennen, die weten dat we een zieke zoon hebben waar we naar omkijken met leukemie. Ja. En dus we hebben alles staat in teken nu van de zorg voor hem. Dus geen stand aan de. Niet op Tenerife of zo in de zon liggen. Dat zat
2: nee. niet nee, dat we het is een ander soort zomer. En ja. We bidden daar ook voor.
3: Heel graag.
2: En vandaag maken we een uitzending voor Biofides. En dat is een prachtig onderwerp, jou op het lijf geschreven. De waarheid omtrent de mens en de mensheid. Zowel biologisch, filosofisch, theologisch. Nou, dat klinkt dan gelijk al heel wollig en vaag. Maar een mooie uitdaging om daar om dat heel concreet te maken. En je hebt daar ook voorbeelden bij, Vincent.
3: Ja, zeker. Dus, dus, en dat in minder dan 15 minuten. Dus,
2: ja, de tijd tikt.
3: Maar ja. Waar ben ik aan begonnen?
2: Ja.
3: Maar ik ga natuurlijk daar in vogelvlucht overheen. De luisteraars die mij kennen, ik dacht deze uitzending een beetje algemeen beeld van biofides terug op te roepen.
2: Ja.
3: En dat is dat we natuurlijk als je bioloog bent en katholiek, dan zoek je langs beide kanalen, zou ik zeggen, toch naar waarheid. Je wilt toch weten waarom die bladeren groen zijn en hoe die CO2 omgezet wordt in zuurstof en zo. Dus je wil wetenschappelijke waarheid hebben of over de werking van ons DNA. En natuurlijk ook inderdaad de behandeling van ziekte. Daar wil je ook natuurlijk niet drijven op vage veronderstellingen. Dus waarheid is structureel fundamenteel voor elke wetenschapsbeoefening. Ja. En dan in mijn geval kom je in mijn studententijd, a long time ago, kom je tot de ontdekking dat God wel bestaat, waar je dus helemaal niet zo zeker van was, maar door genade, door een bijzonder moment, door terug in het kerkelijk leven te stappen en ontdekken hoe andere mensen in het geloof staan. En ook vooral wat de argumenten die zijn die pleiten voor het geloof en die mij tot de conclusie brengen dat het waar is. Dat God bestaat, van ons houdt, zich geopenbaard heeft in Jezus Christus, in de kerk dat voortzet door de werking van de Heilige Geest, die ons zichzelf meedeelt in de sacramenten, maar ook vooral, en ook maar niet zonder persoonlijk gebed en persoonlijke openheid van ons hart voor God spreken in ons leven. Ik ben lid van de Emmanuelgemeenschap, waar we elke week of twee wekelijks met elkaar vertellen van hoe heb je God ervaren de afgelopen periode, dus niet 20 jaar geleden, maar de afgelopen week, in je persoonlijke leven, gebedsleven, sociaal leven, huwelijksleven, professioneel leven en zo. Dus God, en dan kom je erachter eigenlijk dat die hele schepping, en de mensheid in het bijzonder, draait rond de as van wat we de waarheid noemen. En dan zeg ik, als kind van mijn tijd, en ik misschien geen kind meer ben op mijn 69ste, maar dat wij leven in een crisis van waarheid, een complete crisis van waarheid. Mm. Een paar voorbeelden. We zijn niet meer zo zeker van ons biologisch geslacht. Daar kunnen we allerlei gevoelens en het zijn de klassiekers. Hè?
2: Ja, dus in het geslacht misschien wel, maar de gender.
3: Gender bedoel ik, dus er is vervaging en onduidelijkheid over de begrippen die we gebruiken. Gender kwam eigenlijk uit de taalwetenschappen, dus mannelijke en vrouwelijke woorden. Maar dat is nu toegepast op hoe je je voelt, hoe je jezelf zo gezegd identificeert.
2: En onze identiteit,
3: Dat is maar één voorbeeld. Een ander voorbeeld is natuurlijk de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid. is sinds, ik denk eigenlijk een beetje sinds de introductie van de contraceptie, anticonceptie, heeft men eigenlijk niet meer zo het idee dat seksueel verkeer ook nog iets met voortplanting te maken heeft. Tenzij je, bij wijze van spreken, stopt met de pil, om het zo uit te drukken, of een ander middel.
2: Ja.
3: En dat kind wil, maar dat betekent dat er een Johannes Paulus II heeft dat uiteengezet in zijn Theologie van het Lichaam, en Paulus VI al, dat er een soort scheiding ontstaan is tussen seksualiteit en vruchtbaarheid. Waarom praat ik erover? Omdat je als biologieleraar, wat ik ooit was, geacht wordt de kinderen op dat onderwerp te onderwijzen. En dan moet je dus tegenwoordig van goede huizen komen, wil je dat op een katholieke manier kunnen doen, ja. Zelfs op katholieke scholen.
2: Ja.
3: Dus dat is een heel. Dus dan heb je er maar. Dus dan zit ik op het terrein van de. Bijvoorbeeld in de medische wetenschap heb ik de laatste jaren veel met katholieke artsen gewerkt. En dan blijkt dat er ook daar toch wel in mijn ogen een grote crisis is omtrent waarheid. Omdat de wetenschappelijke medische waarheid, en daar hebben we het eerder over gehad, toch wel heel erg gedomineerd lijkt te zijn door het winstprincipe van de farmaceutische industrie. En
2: ja.
3: Dat in een bepaalde protocollen en een systeem werken. Ik heb nu nog onlangs een voorbeeld gehad rond mijn eigen zoon, waar we ook over aanvullende medicatie, ik informatie had gevonden als bioloog, kritisch bekeken, goede studies, maar die gewoon onbekend zijn in de reguliere gemeenschap. En een van de behandelende artsen, die ik daarover voorzichtig aansprak rond het ziekbed van mijn zoon, die zei, ja, hoe kijken jullie naar voeding? Hoe kijken jullie naar andere generieke geneesmiddelen die goede resultaten geven? Ja, dat weten wij. Nee, wij vertegenwoordigen de reguliere geneeskunde, was het antwoord. En dat heb ik respect voor. Ik twijfel niet aan de intenties van deze arts. En ik twijfel ook niet aan de intentie van farmaceutische bedrijven om geneesmiddelen te produceren via nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. Maar waar toch wel ik tegen een crisis van waarheid aanloop, is dat men dan zegt, ja, wij kunnen niets meer voor u doen, voor een kankerpatiënt bijvoorbeeld, op een zeker moment. Terwijl ik weet dat ze nog wel iets voor hem kunnen doen, maar dan moeten ze buiten de paden treden van de zogenaamde reguliere geneeskunde. Dat is wel een voorbeeld wat bij ons nu natuurlijk erg actueel is en waar we het hier eerder over gehad hebben, wat
2: ja.
3: Ik exploreer.
2: Klopt.
3: Ik ga een hele grote sprong maken, tenzij je me even een vraag wil stellen.
2: Nou ja, we hebben het over gehad, over de waarheid inderdaad. En
3: ja.
2: Dan komen we bij de concrete voorbeelden van genderideologie en ja. De vruchtbaarheid en de medische waarheid. En precies. Je gaat nu een grote stap maken, ik ben benieuwd. Een
3: hele grote sprong maken naar de klimaatwetenschap.
2: Oh ja.
3: Ja, ik ben een generalist, zeggen ze. Als bioloog heb ik me nooit willen specialiseren, tenzij in de relatie biologie en geloof. En ook daaraan verbonden de bioethiek, de ethiek. Dus hoe gaan we om met het leven? En een van die factoren is, de paus heeft nu van de week weer voor het eerst zo'n, of 1 september zo'n mis voor het leven, of wat was het, gevierd in Castel Gandolfo. We hebben de Laudato Si hebben we natuurlijk gekregen van paus Franciscus. En natuurlijk ben je als katholiek alleen maar voor het goede omgaan met de schepping.
2: Ja, en water is nu, staat nu.
3: En nu gaat het gebed voor het water.
2: De zorg voor water, ja.
3: Ja, dat is een heel, heel uitstekende en prachtige thema's natuurlijk. Tegelijkertijd is er in die klimaatwetenschap een enorme felle discussie gaande over hoe alarmistisch we zouden moeten zijn of niet.
2: Ja.
3: En ik ben natuurlijk geen expert in al die terreinen, daar ga ik ook niet pretenderen. Maar ik heb zeer grote twijfels bij al dat alarmisme dat ook in het op tv bij de weers. Dus bijvoorbeeld we hebben nu een hele hete zomer gehad. De vraag is of dat een klimaatverandering of niet is. Nou, klimaat defineert zich door een periode van 30 jaar om over te meten. Dus als je één hete zomer hebt, is inderdaad uitzonderlijk heet. Maar het is nog niet bewezen dat door zogezegd klimaatverandering komt. Bovendien verandert het klimaat altijd. Dus er is een hele toestand gaande. We zijn nu bezig, zelfs een Nieuwsuur, want we willen dan net zero. En we willen alleen nog maar wind- en zonne-energie hebben. En dus gaan we wat massaal, hebben we windmolens geplaatst. Maar zelfs Nieuwsuur, dat is toch mainstream media, zoals wij zeggen, heeft nu aandacht besteed aan het gigantische probleem van windmolen Kerkhoven die aan het ontstaan zijn. Want die windmolens worden... Dus ik heb al jaren geleden analyses ben ik tegengekomen waarbij het, een windmolen nooit rendement kan zijn zonder subsidie. Rendabel kan zijn. Ik kan niet bewijzen of die studies juist zijn of niet. Hmm. Maar dus ik ervaar daar ook een crisis van waarheid, waarbij je soms het gevoel hebt dat meer bepaalde lobbygroepen en ook politiek is het natuurlijk heel interessant om je groen te presenteren, dat electoraal. Maar is het waar? Hoe waar zijn al die dingen? Dus ik ben geen klimaatontkenner, maar ik kijk wel daar heel kritisch naar. En ja. Ik zou bijna zeggen, zelfs in de mate dat ook de kerk soms zich misschien laat leiden door wetenschap die achteraf gezien misschien niet zo heel wetenschappelijk is. Dus dat vind ik echt zorgpunten, ten meer omdat dat dit ook een enorm druk gaat geven op de staatsfinanciën. En dat moeten de burgers dan betalen. Mm-hmm. Dus het is een heel breed thema. Ik weet dat ik erg breedvoerig ben nu. Als
2: ja, het is heel breed. Je kunt wel zeggen dat het van groot belang is. Dat we wel blijven kijken naar de waarheid.
3: Ja, dan is natuurlijk de grote waarheid die wij gaat over de mens en over God. Als ik nog wat tijd heb. Ja. En dat is dat wij natuurlijk ook omtrent de mens, en ik ben bijvoorbeeld met een broer van mij daar vaak over in gesprek, die ten ene male niet in kan zien dat er zoiets als transcendentie is. Oh. En het gaat dan over de AI-discussie en of AI-systemen zelfbewust zijn of worden. Daar is een discussie over. Maar in de christelijke begrip van de mens is zelfbewustzijn is een geestelijke gave. En volgens, dus dat betekent dat het transcendent is, zodat we al zeggen dat het zelfs je fysieke dood, je lichaam dat sterft, overleeft. Er zijn zelfs vanuit de geneeskunde aanwijzingen voor, de zogenaamde bijna doodervaringen. Uh-huh. Dat geen bewijzen, maar wel sterke aanwijzingen. Dus de mens zou slechts is de mens nu een intelligente machine, een intelligente aap? Of is de mens iemand die inderdaad een geestelijke kwaliteit heeft die alleen van God kan komen. Ja. En dan natuurlijk God zelf. Mag die nog meepraten in onze maatschappelijke discussie? En daar ligt jullie sterke punt natuurlijk als Radio Maria. Maar ook voor mij, dat ik goede redenen heb, denk te hebben, daar hebben we vroeger wel uitzendingen aan besteed, dat het onredelijk is om God buiten te sluiten als hij is wie hij is. En de oorsprong van alle bestaan is, dan is het oliedom, sorry voor deze term, ja. om God buiten te sluiten uit onze menselijke overwegingen. En dat kan dus betekenen dat integriteit in de wetenschap of ethisch omgaan met alle dingen die je wel weet, ongeboren leven, levenseinde en zo, dat gevoed moet worden vanuit een visie. Die, zoals een Franse professor een keer zei, du point de vue de Dieu, om de werkelijkheid te bezien vanuit het standpunt van God. En dan als mens in te stappen eigenlijk in het project van God met de wereld. En daardoor goede wetenschap te produceren, die niet door economische belangen of wat dan ook, of ideologie wordt verbogen naar waar je maar naartoe wil. Die gaat over menswaardigheid, dat is ook zo'n punt. Als die mens dan inderdaad lichaam en geest is, dan verhoogt dat zijn waardigheid enorm. Zonder God, zonder idee van beeld van God te zijn, verlaag je de waardigheid van de mensen. Want dan is het nog slechts een interessant, intelligent biologisch wezen. En niet iets wat daar bovenuit stijgt. En dat blijft de inzet van Biofides om die awareness te wekken en te voeden bij de mensen, ook bij de luisteraars. Er is nog één laatste opmerking wat mij betreft. Ik denk dat we al lang over de tijd zijn. En dat is Dat is het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Nou, als wij gelijk hebben, wij katholieken, dus ook pas op, hè, want het kan heel pretentieus overkomen, dan is het nog vooral een hele zaak, hoe ga je gelijk krijgen? En ik weet maar één oplossing en dat is de waarheid in liefde. Communiceren met de mensen om je heen. Dus dat wil zeggen dat je iemand lief hebt, zelfs als die jouw waarheid torpedeert. Ontkent of je daar zelfs op aanvalt. Lief hebben, geduld. En we zullen misschien niet meemaken dat de wereld weer helemaal veel christelijk wordt als het nu is. In Nederland bijvoorbeeld. Dat gaan we niet meer meemaken. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Want onze bestemming ligt toch niet in Nederland, maar in de hemel. Maar dan hebben we in ieder geval onze bijdrage geleverd in liefde. Met heel veel begrip en barmhartigheid. Toch die waarheid wel te durven zeggen op het gepaste moment, zeg maar. Als het moment zich voordoet en je met je buurman of je werkgever of met een journalist van de NOS of zo in gesprek raakt. Ja, God geeft die gelegenheden zelfs. Dus dat alle luisteraars tussen nu en over een week of twee weken, als ik weer terug ben, dan kunnen ze zeker gelegenheden gehad hebben om in liefde de waarheid omtrent een of ander onderwerp aan iemand te vertellen.
2: Nou, dat is gelijk ook een prachtige oproep waar we mee kunnen afsluiten, deze uitzending van Biofides. Waarvoor zeer veel dank, Vincent Kemme. En graag tot de volgende keer, over twee weken.
3: Tot de volgende keer.
2: Tot dan.
3: Dankjewel.
1: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de

van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. In deze eerste uitzending voor de voorlezing uit het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie begin ik met een voorwoord geschreven door Monsieur Lise, bisschop van Breda. En allereerst vier hele korte inleidende teksten. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,

volgens de schriften, en dat hij begraven is en opgestaan op de derde dag volgens de schriften. En dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van alle, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Zo schrijft de apostel Paulus in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 15. Tweede inleidende tekst. Ik voel dat het ogenblik gekomen is om alle krachten in de kerk aan te wenden voor de nieuwe evangelisatie en voor de nieuwe missio ad gentes. Geen christengelovige, geen instelling van de kerk mag zich onttrekken aan de hoogste plicht om Christus te verkondigen aan alle volkeren. Zo schrijft paus Johannes Paulus II in Redemptoris Missio, 1990. Derde korte inleidende tekst. We hebben in de liefde van God geloofd. Zo kan de christen de fundamentele keuze van zijn leven uitdrukken. Aan het begin van het christen zijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een persoon, die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf. In zijn evangelie heeft Johannes deze gebeurtenis met de volgende woorden uitgedrukt. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft het eeuwig leven zal hebben. Zo schrijft paus Benedictus XVI in Deus Caritas Est in 2005. En dat laatste is een citaat uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Vierde en laatste, korte inleidende tekst. Ik droom van een missionaire keuze die in staat is alles te veranderen, opdat de oude gewoonten, de stijlen, de tijdschema's, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor de evangelisatie van de huidige wereld. Zo schrijft paus Franciscus in zijn Evangelii Gaudium 2013. Voorwoord. Geschreven door monsieur Jan Liese, bisschop van Breda in 2016. De urgentie van de nieuwe evangelisatie wordt steeds duidelijker. Gelukkig komen er daarom in parochies en werkgroepen ook meer vragen over. Vaak is de eerste vraag: wat kunnen we dan doen? Het is goed om te zien dat veel mensen bereid zijn iets te doen en te ondernemen voor het evangelie. Maar wat we kunnen doen, weten we pas als duidelijk is wat nieuwe evangelisatie eigenlijk betekent. Is evangeliseren de deuren langs gaan? En betekent nieuw dat wat we tot nu toe gedaan hebben niet goed was? Nee, de nieuwe evangelisatie is enerzijds vertrouwd, anderzijds aangepast aan de uitdagingen van deze tijd. In 2012 heeft de Pauselijke Raad ter bevordering van de nieuwe evangelisatie een uitgebreid handboek uitgegeven met teksten van het leergezag van de Katholieke Kerk over de nieuwe evangelisatie in de periode 1939 tot en met 2012. Dit boek telt meer dan 1000 bladzijden. Het is dan ook een goed initiatief geweest om daar een bloemlezing van samen te stellen, een compendium, waarbij tevens de periode vanaf 2012 tot heden wordt meegenomen. Bij mijn weten is dat in andere talen nog niet gebeurd. De belangrijkste teksten vanaf het Tweede Vaticaans Concilie en van de pauze daarna zijn in dit compendium bijeengebracht en van een korte inleiding voorzien.
Vooral het baanbrekende document van paus Paulus VI, Evangelii Nuntiandi, uit 1975, komt ruim aan bod. Dit compendium geeft antwoord op die vraag wat evangelisatie is, wat er nu nieuw aan is, en geeft zelfs aanzetten voor wat we kunnen gaan doen. Het is dus een naslagwerk en een aansporing om aan de slag te gaan. We hoeven het spreekwoordelijke wiel niet nog een keer uit te vinden. Natuurlijk zullen ook deze teksten altijd terugverwijzen naar het begin, naar Christus en de eerste christenen. Het Nieuwe Testament is zelf, in zekere zin, de eerste evangelisatie. Het verwoordt de vreugdevolle verkondiging van de menswording van God de Zoon, zijn lijden, verrijzen en blijvende aanwezigheid onder ons in de kerk, zijn barmhartige liefde voor iedere mens. Het evangelie is gave. Maar ook lezen we daarin dat Jezus zijn leerlingen uitzond en hoe de eerste christenen evangeliseerden. Het evangelie is opgave. De kern van het evangelie is dat het hart van de mensen is gemaakt voor liefde en gemeenschap en dat Christus ons lief heeft en laat groeien in Gods liefde en liefde voor elkaar. Het evangelie kun je dus wel in je hand houden, maar de inhoud ervan kan niet als een pakketje doorgegeven worden. Christendom is niet op de eerste plaats een organisatie waar je lid van bent of niet, maar het is leven vanuit een persoonlijke band met God, door Christus en met mensen om je heen. Onze samenleving is echter losgeraakt van haar christelijke wortels, is geseculariseerd en geïndividualiseerd. Er is daarom een grote behoefte aan dat het evangelie opnieuw geloofwaardig wordt aangereikt. Evangeliseren is niets anders dan de liefde van God voor ons en van mensen voor elkaar te laten herontdekken. Niet opleggen, maar uitleggen. Niet overtuigen, maar eerder getuigen door zelf proberen te beleven. Alleszins de moeite waard om ervoor open te staan en dit compendium rustig, alleen of met anderen door te lezen. Als dan de vraag, wat is nieuwe evangelisatie, beantwoord is, zijn er voldoende publicaties en methoden om de stap te maken naar, wat gaan we nu doen? Dank aan de vier organisaties die hiermee de veelheid aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse woord compendium betekent immers ook besparing, onder andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, kan gebruikt worden voor de nieuwe evangelisatie. Monsignor Jan Liessen, bisschop van Breda, oktober 2016, missiemaand. We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag is het zaterdag 5 september. Welkom bij deze terugblik op de afgelopen week.

Let ook op andere geluiden om je heen. Luister met je oren en richt je hart op het overdenken van je week en op het ontvangen van God, die dicht bij je is.

Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat zij de mensen verlaten?

Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander.

kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.

Houd God de tekst voor die het meest tot je sprak. En luister naar het gefluister van zijn stem in de stilte.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Laatste aansporing van Paulus. Veelgeliefde, ik bezweer u voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap. Verkondig het woord, dring aan te pas en te onpas. Weerleg, berisp, bemoedig. In één woord, geef uw onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ze zullen zich een menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond praten. En zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei mythen. Maar gij, blijf nuchter bij dit alles. Aanvaard uw lijden, doe het werk van een evangelist, wijd u geheel aan uw dienst. Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd. Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal belonen op de grote dag. En niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar zijn komst. Doe uw best om spoedig bij mij te komen. Demas gaf de voorkeur aan de wereld en heeft mij in de steek gelaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij me. Ga Marcus halen en breng hem met u mee. Ik kan hem goed gebruiken voor het werk. Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Als ge komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen en ook de boeken, vooral de perkamenten. Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend. De Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Neemt ook gij u voor hem in acht, want hij heeft onze woorden heftig bestreden. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, allen hebben mij in de steek gelaten. Mogen het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe te vervullen, zodat alle volken ervan horen. Zo werd ik verlost uit de muil van de leeuw. En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groet Prisca en Aquila en het huisgezin van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trophimus heb ik ziek in Milete achtergelaten. Doe uw best nog voor de winter te komen. Ebulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders groeten u. De Heer zij met uw geest, de genade zij met u allen. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Sophronius, bisschop van Jeruzalem. De zegen van de Vader is aan de mensen verschenen dankzij Maria. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Wat kan er boven deze vreugde gaan, maagd en moeder? Wat kan er grootser zijn dan deze genade die gij alleen van God hebt ontvangen? Of kan men iets bedenken dat zo verheugend en stralend is als deze genade? Alles staat ver beneden het wonder dat in u te zien is. Alles blijft ver beneden de genade die aan u is geschonken. Zelfs de grootste voorrechten komen pas op de tweede plaats en staan hierbij in de schaduw. De Heer is met u.
Wie durft zich met u te vergelijken? God wordt uit u geboren. Wie zal voor u geen plaats willen maken en aan u met vreugde de voorrang toekennen? Bij het zien van uw bevoorrechting boven alle schepselen roep ik u daarom opgetogen toe. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Van u uit wordt er niet alleen vreugde gebracht aan de mensen, maar ook aan de hemelse machten. Waarlijk, gij zijt gezegend onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in zegening hebt veranderd. Omdat Adam, die onder de vervloeking gebukt ging, door toedoen van u werd gezegend. Waarlijk, gij zijt gezegend onder de vrouwen, omdat dankzij u de zegen van de Vader aan de mensen is verschenen en deze hen van de oude vervloeking heeft bevrijd. Waarlijk, gij zijt gezegend onder de vrouwen, omdat dankzij u uw voorvaderen gered werden, want gij zult de verlosser ter wereld brengen die hun Gods heil zal brengen. Waarlijk, gij zijt gezegend onder de vrouwen, omdat ge, hoewel ge een ongezaaide akker waart, de vrucht hebt voortgebracht die heel de aarde zegening schenkt en haar van de vloek van distels en doornen bevrijdt. Waarlijk, gij zijt gezegend onder de vrouwen, omdat gij, die van nature een aardse vrouw zijt, werkelijk moeder van God zult worden. Want als hij die uit u geboren zal worden, in waarheid de mens geworden God is, moogt gij met het volste recht moeder van God genoemd worden. Gij baart immers werkelijk God. Gij draagt in de beslotenheid van uw schoot God zelf. Hij woont in u naar het vlees en hij treedt uit u naar buiten als een bruidegom die aan allen vreugde schenkt en over allen zijn goddelijk licht laat stralen. Want in u, o maagd, heeft God als in een allerzuiverste en stralende hemel zijn tent opgeslagen en uit u zal hij naar buiten treden als een bruidegom uit het bruidsvertrek. Als een reus zal hij in zijn levende weg gaan, die alle levenden tot het heil zal voeren. Zijn tocht zal gaan van het ene uiteinde van de hemel tot het andere, en alles zal hij vervullen met zijn goddelijke gloed en zijn levensschenkende glans.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En we mogen ook deze zaterdag weer openen met gebed, het morgengebed, de laude. En we zitten nog in de tweede week. Het is een serie van 4 weken, nou zitten we in de tweede week. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 247. 247, en als u die heeft, dan loopt het voor u gewoon helemaal door. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 977. Daar staat de antifoon voor de openingspsalm. 977. Dan gaan we even een uitstapje maken naar 721 en daar staat de hymne. 721. En dan gaan we weer terug waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 977. En dan gaan we een paar bladzijden verder. 983. Dan begint het morgengebed. 983. Nou, en als je die bladzijde heeft, dan is het. Want er is vandaag geen gedachtenis, geen feest. Dus we gaan gewoon het morgengebed bidden. En mogen elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 247. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 977. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen

0: De Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudden.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Luisteren wij naar de stem van de Heer om binnen te gaan in zijn rust.
0: Het groot getijdboek gaan we voor de hymne naar bladzijde 721. Het morgenrood straalt wijd en zijd. De dag breekt aan in heerlijkheid. Het nachtelijk duister zwicht voor de victorie van het licht.
1: Het drijft de dromen op de vlucht. Bevrijdt de ziel die klaagt en zucht. En al de schuld en schrik der nacht wordt smadelijk ten val gebracht.
0: Opdat de morgen waar wij thans om smeken komt met volle glans, en dat het oog in glorie ziet wat wij verwachten in ons lied.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het groot getijdenboek gaan we dus nu weer terug waar we waren, en we zijn dan op bladzijde 983. 983. Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
0: Met vrolijke tonen van luid en lier. Met lieflijke klank van de cider.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
0: Hoe groot, Heer, is alles wat gij verricht. Hoe diep van zin zijn uw plannen.
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
0: Al schieten de zondaars als onkruid op. Al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
0: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn hoorn heft gij op als die van een buffel.

0: Gij zalft mij met zuivere olie.
1: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
0: De vromen schieten als palmbomen op. Als Libanonceders gedijend.
1: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Zij komen tot bloei in Gods voorhof.
0: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
1: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
1: Ik roep de naam van de Heer aan, verheerlijkt ook gij, onze God. Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
0: Mijn onderricht vallen als regen. Mijn lering als druppels dauw.
1: Zoals een bui op de velden. Als dauwdruppels op het gewas.
0: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij, onze God.
1: Een rots is hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
0: Een God die getrouw is, zonder bedrog. Rechtvaardig is hij en waarachtig.
1: Ontaarde zonen deden hem onrecht. Een slecht en verdorven geslacht.
0: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij dwaas en onnozel volk.
1: Is hij niet uw vader die u heeft verwekt? Die u het leven gaf en in stand houdt?
0: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
1: Ja, vraag het uw vader, hij zal het vertellen. Uw oudste, ze zeggen het u.
0: Toen hij, de hoogste, de volkeren scheidde. De zonen van Adam hun deel gaf.
1: Toen heeft hij de grenzen der naties bepaald. Naar het getal van Gods engelen.
0: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
1: Hij heeft hem gevonden in de woestijn. De eenzame streek van gehuil en verschrikking.
0: Hij heeft hem verzorgd en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
1: Zoals een arend die oproept tot vliegen. En boven zijn jongen blijft zweven.
0: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit. En droeg zijn volk op zijn wieken.
1: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde goden dulde hij naast zich.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook gij, onze God.
1: Heer, onze Heer. Hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
0: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid. Die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
1: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers. Als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
0: Ach, wat is de mens dan, dat gij zo naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
1: Niet veel minder dan een engel hebt gij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
0: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
1: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
0: Vogels in de lucht en vissen in de zee. Al wat wemelt in de oceanen.
1: Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij? Hoe onzagwekkend is uw naam op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heer, onze Heer, hoe onzagwekkend is uw naam op aarde.
0: Zegent hen die u vervolgen. Je moet hen zegenen in plaats van hen vervloeken. Verblijdt u met de blijden en weent met hen die wenen. Wees eensgezind. Schikt u zonder hoogachtigheid in de omgang met gewone mensen. Wees niet eigenwijs.

0: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen.
1: Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Mijn lippen zullen u jubelend eren. Mijn geest zingt voor u, mijn God.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geleid onze voeten, Heer, op de weg van uw vrede. Gedenken wij de goedheid en de wijsheid van Christus. Hij wil herkend en bemind worden in alle mensen, vooral in hen die leed te verduren hebben. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Mogen de weldaden van uw verlossing in allen tot vervulling komen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Heer, sta ons toe vandaag voor u te getuigen en door u, de Hemelse Vader, een waardige lofprijzing aan te bieden.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Leer ons uw beeld te zien in al onze medemensen en u te dienen in ieder van hen.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Christus, gij zijt de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Laat ons in u blijven om rijke vruchten voort te brengen en God de Vader te verheerlijken.
1: Heer, laat ons groeien in liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, laat ons groeien in liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, met hart en mond, met heel ons leven, willen wij u prijzen. En omdat al wat wij zijn uw gave is, zij heel ons leven u gewijd door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 22e week door het jaar, luidt de tekst van de opening: De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden. En om te eten plukten zijn leerlingen aren, die ze met hun handen uitwreven. Sommige fariseeën vroegen: Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag? Jezus gaf hen ten antwoord: Hebt ge dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam en opat, en er ook van gaf aan zijn metgezellen, terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten. En hij voegde eraan toe: De mensenzoon is Heer van de Sabbat. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan, maar eerst op hem, eerst bij hem zijn. Bij hem mag ik me wijder voelen. Hij forceert de naleving van de wetten van God niet ten koste van de mens. Eerst mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats even blijven stilstaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Niet zoals de fariseeën hun vragen plegen te stellen, met een kritisch oog, in een gebaar de eerbied ook lichamelijk vormgeven. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Jezus' liefdevolle nabijheid in mij levendig te houden. Niet alleen tijdens het gebed zou alles op hem geordend moeten zijn, maar in heel mijn leven. Hoe meer mijn hele leven in zijn dienst geordend is, des te gemakkelijker zal mij in het gebed de ordening op hem afgaan. Daarom is het goed dat nu als een genade te vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal me de geschiedenis voor de geest waarin God zich wil laten ontmoeten. Religieuze gebruiken zoals vasten en sabbat vieren kunnen tot ijzeren wetten verworden die moeten worden nageleefd omwille van zichzelf, zonder rekening te houden met wie of wat dan ook. Vasten is heel goed, maar zijn leerlingen moeten daar nu niet aan meedoen. Want nu is de bruidegom in hun midden. En bij de onderhouding van de sabbat mag men er strenge of minder strenge opvattingen op nahouden. Jezus kiest voor een minder slaafse naleving van de wet, een naleving waarbij de liefde voor de mens centraal staat en dat met de handen stuk wrijven van graankorrels kan men toch moeilijk als een door de sabbatwet verboden werk beschouwen. Jezus maakt zich groot en sterk door zichzelf aan te duiden als de bruidegom, En nu hier, door zich te vergelijken met koning David, door zichzelf Heer van de Sabbat te noemen. Maar Jezus zet zijn grootheid en macht alleen in ten behoeve van de kleinen en zwakken, niet voor zichzelf. Jezus trekt zich de kleinen en zwakken aan, ook al gaat hem dit zijn leven kosten. Zoals blijkt uit de reactie van de fariseeën op Jezus' genezing op Sabbat van een man met een verdorde hand. Zij waren buiten zichzelf van woede en bespraken met elkaar wat ze tegen Jezus konden doen. Om dichter bij het geheim te komen en zo het geheim dichter bij mij te laten komen, stel ik mij ook de plaats voor waar dit geschiedde. In Galilea, eerst in de korenvelden en later de synagoge in Cafarnaüm. Wellicht merk ik hoe er in mij een verlangen groeit om Jezus beter te leren kennen. Die kennis zal mij zeker gegeven worden als ik erom vraag om de bijzondere genade dat ik Jezus Christus mag leren kennen met een innerlijke kennis
Een kennis die mij aanzet tot grotere liefde en tot een meer daadwerkelijke navolging. De overweging. Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en om te eten plukten zijn leerlingen aren die ze met hun handen uitwreven. Dat hoorde zo bij hun leven. De ene keer werden ze overladen door de hartelijke gastvrijheid van de vrienden van Jezus en ontbrak het hun aan niets. En dan weer waren het Jezus' handen die door de zegen van zijn hemelse vader een hele menigte te eten gaven. En dan weer was het hongeren. Ze leefden van de hand in de tand. Ze leefden uit vaders goddelijke hand. Ze leefden van wat de natuur hun verstrekte, van wat hun vrienden hun gaven, van wat de zoon van de vader hun gaf. Maar het was altijd dezelfde vader uit wiens voorzienige zorg zij leefden en in wiens hartelijke zorgzaamheid zij deelden. En Jezus leerde hun dat. Het had iets van een idylle. Jezus met zijn leerlingen onder de onmiddellijke zorg van zijn vader, die hun door de natuur te eten gaf. Die eenheid van geest is het geheim van ons geloof. Jezus en zijn leerlingen in eenheid van geest met de vader verbonden. Maar dan wordt die fijne stemming doorbroken. Waarom doet ge iets wat op sabbat niet mag? Eten mag wel op sabbat, maar eten bereiden mag niet. De Joden zorgden ervoor dat ze alles klaar hadden staan voordat de sabbat begint. En de leerlingen bereiden het eten voor, doordat zij de aren die ze wilden opeten eerst met hun handen stuk wreven. Mensenwet. Weg, goede sfeer. Gelukkig nam Jezus het voor hen op. De mensenzoon is heer van de sabbat. Zo gaat het in het evangelie en zo gaat het in de kerk tot in onze dagen. Een aantal jaren geleden waren er op de wereld jongere dagen 2 miljoen jongeren bijeen met paus Johannes Paulus II. John Paul II, we love you. Wat een stemming. Niet van deze wereld. Ze werden boven zichzelf uitgeheven en dan daarop van die sfeerbedervende opmerkingen. Persoonsverheerlijking. Mag niet. Foute boel. Maar de paus nam het voor zijn jongeren op, zoals Jezus voor zijn leerlingen. Voor wie komen jullie? Voor wie zijn jullie hier gekomen? Voor Christus. En toen de 2 miljoen scandeerden, John Paul II, we love you, scandeerde de paus terug, John Paul II, I love you. Een eenheid in liefde, een eenheid in de Heilige Geest, één lichaam, één geest. Maar de wereld begrijpt zoiets niet. Deze dingen kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. En daar sta je dan, het grote, broze geheim in je handen en in je hart. Bijvoorbeeld het contemplatieve kloosterleven. Dat is een geheim van God. Een gewoon menselijk leven, gewijd aan de liefde van God. Of gewoon in het alledaagse kleine werken van liefde verricht alleen voor het oog van God. En daar is een voortdurende worsteling met de geest van de wereld bij. Soms moet je het opnemen tegen je familieleden, tegen je vrienden, tegen collega's, mensen van buiten. Maar het moet ook steeds op jezelf bevochten worden. Die grote, schone, bovenmenselijke geheimen die er zijn in je eigen hart. Ze zijn o zo broos, o zo teer. Jezus gaat door. Hier in het Heilig Sacrament, maar ook in je eigen hart en in het sacrament van je broeders en zusters. Ook daar zijn er 2 soorten geesten. Enerzijds de geest van alles willen doen in vereniging met Hem, niet alleen het spreken met de tong vermijden, maar ook de stilte van het hart beoefenen. En anderzijds de geest van alles goed en wel, maar ik laat me de kaas niet van mijn brood eten hoor. Ik ben wel goed, maar niet gek. Of wie altijd goed is, is buurmansgek. Goed doen is goed, maar het moet niet al te gek worden. Er zijn grenzen. Gehoorzaamheid is goed, maar ik heb ook rechten. Enzovoort.
En zo al die dingen, die voortdurende sfeerbedervende opmerkingen, tegenstrevingen, waartegen de geest met zijn zachte kracht moet optreden. Laat je het geheim van je hart niet ontroven door die sfeer- en geestbedervende opmerkingen en tegenbewegingen van wie of wat dan ook. Aan het slot gesprekjes voeren met Jezus op een eenvoudige, hartelijke manier, zoals vrienden onder elkaar die genoeg hebben aan een enkel woord, of alleen maar aan een blik zonder woorden, maar dan door Jezus naar God de Vader laten brengen. Want Jezus is Gods traditie, Gods overlevering aan ons. Voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd, Romeinen 8. Bij de Vader kan ik me dus net zo veilig voelen als bij Jezus. Bij de Vader dus mijn hart uitstarten, voor mijn vijanden bidden en voor alle vijanden van Christus en zijn kerk. En onze Vader bidden, met nadruk op, vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Dinsdagavond 25 augustus werd een groot stuk van het laatavondjournaal ingenomen door het nieuws van het overlijden van Dolly Parton. Ook op radio en televisie kregen we sindsdien heel wat over haar te horen en te zien. En de boodschap was duidelijk. Met haar overlijden verliezen we een uitzonderlijke artieste, zangeres, songwriter en verhalenvertelster, die verschillende generaties heeft geraakt. Haar stem en haar liederen zullen nog lang blijven klinken. Wie Dolly Parton alleen kent van wereldhits als Jolene, 9 to 5 of I Will Always Love You, kent eigenlijk maar een deel van haar verhaal. Want onder die glitter, onder die grote pruiken en dat brede aanstekelijke lachje zat ook een hele gelovige vrouw. Dolly groeide op in een christelijk gezin in Tennessee en zong als kind al in de kerk. Haar geloof heeft ze nooit weggestopt, alsof het iets was waarover je vooral niet te veel mocht praten. Integendeel, het hoorde bij haar leven en kreeg ook in haar muziek een duidelijke plaats. En dat wordt bijzonder indringend hoorbaar in het lied Hello God uit 2002. U moet het maar eens gaan opzoeken, moet er maar eens naar luisteren. Dat is geen zoet, gemakkelijk geloofsliedje waarin alle problemen na 3 minuten netjes opgelost zijn. Dolly richt zich tot God vanuit een wereld die ze ziet vol geweld, vol haat, vol egoïsme en verwarring. En ze stelt vragen, spreekt haar onbegrip uit en herkent zelfs haar eigen twijfel en weerstand. Maar ze eindigt niet in wanhoop. Ze keert zich opnieuw tot God en vraagt om liefde, vergeving en een nieuwe kans. En precies daarom raakt Hello God mij.

0: En precies daarom raakt Hello God mij. Het lied zegt eigenlijk, kijk eens naar onze wereld. Kijk naar wat wij mensen ervan maken. En besef dan opnieuw dat wij God nodig hebben. Dat is ook een wezenlijk katholieke gedachte. Ons geloof vraagt niet dat we doen alsof de wereld volmaakt is. En evenmin dat we onze ogen sluiten voor de ellende die mensen elkaar aandoen. Het evangelie nodigt ons uit om die gebrokenheid onder ogen te zien en daarna ons hart tot God te wenden. We geloven in een God die ons in Jezus Christus nabijgekomen is, die onze eigen menselijke zwakheid kent en die ons telkens opnieuw roept tot bekering en verzoening. Dolly Parton zingt ook over de vrije wil die ons gegeven is en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. En dat sluit nauw aan bij onze christelijke overtuiging. Geloven is geen vlucht uit de werkelijkheid. Integendeel, wie in God gelooft, wordt juist geroepen om midden in deze wereld anders te leven. Met barmhartigheid, met vergeving en met liefde voor de ander. Ons geloof is dus niet alleen iets wat we op zondag met woorden belijden. Het moet ook zichtbaar worden in wat we maandag, dinsdag en alle andere dagen doen. Anders dreigt ons geloof al snel een beetje op een mooi kerkelijk accessoire te lijken. Fraai om te hebben, maar zonder veel invloed op het echte leven. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen die we bij het afscheid van Dolly Parton kunnen meenemen. Haar geloof zat niet verborgen achter haar roem. Het klonk soms luid, soms eenvoudig, soms met een flinke portie Amerikaanse schwung. En het was er. En in Hello God klinkt een gebed. Dat ook een gebed van u en voor mij en van al onze parochianen mag worden. God, kijk naar onze wereld. Vergeef ons waar wij tekort schieten. Leer ons opnieuw lief hebben. En laat ons niet los. Mogen Dolly Parton nu rusten in de vrede van God, op wie zij zich in haar leven en in haar muziek steeds opnieuw heeft gericht. En mogen haar stem ons blijven herinneren aan een eenvoudige, maar diepe waarheid. Wie werkelijk gelooft, mag God midden in het leven aanspreken, met zijn vragen, zijn zorgen, zelfs zijn twijfel. Maar wie God aanspreekt, wordt vervolgens ook geroepen om zelf vanuit dat geloof te leven. Misschien is dat uiteindelijk de mooiste noot waarmee wij haar mogen uitwuiven.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis. Misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom, beste luisteraars, bij een gloednieuw programma Aanvaard door God. En we hebben hier Daan van Schalkwijk, onze referent voor het programma Aanvaard voor God, door God. En Daan, we kennen elkaar vanuit Canyons and Stars.
2: Zeker.
1: Ja, daar ben jij initiatiefnemer van.
2: Yes.
1: En voorzitter.
2: Yes.
1: En wij luisteraars van Radio Maria kunnen jou ook al kennen, want eerder heb je ook dingen vanuit Canyons and Stars gemaakt voor Radio Maria.
2: Juist.
1: Dus dat is heel fijn dat we door kunnen gaan met het nieuwe programma Aanvaard door God. Daan, jij bent docent op de universiteit en jij bent bezig met jouw promotieonderzoek op het gebied van filosofie.
2: Juist.
1: Praktiserend katholiek, dus niet alleen maar vanuit de wetenschap beschouw je dingen, maar ook als praktiserend katholiek. En ja, wat kan ik nog meer over jou vertellen? Ongetwijfeld vergeet ik een heleboel dingen.
2: Nou, ik denk dat voor dit programma waar mijn een warm interesse van mij ligt is in op het gebied van mentale gezondheid en spiritualiteit.
1: Ja.
2: En hoe die twee dingen samengaan. Dat inspireert ook mijn werk en mijn filosofie. Het inspireert ook mijn begeleiding die ik geef aan jongeren vooral. Ja. Maar mensen van verschillende leeftijden. En ik zie dat er heel veel behoefte aan is. Dat veel mensen op dit moment worstelen met allerlei verschillende problemen van verschillende aard. En ik vind het mooi om daar samen over na te denken. Ik heb ook het voorrecht gehad om veel mensen te leren kennen die met deze thematiek bezig zijn. Die hebben me ook veel geholpen. Dus het is niet alleen maar de filosofie. Ik heb ook veel een kennissenkring in verschillende academische kringen, maar ook buiten de academische wereld in de praktijk van mensen die daarmee bezig zijn. En dat heeft me al over de afgelopen jaren heel erg verrijkt. En ik ben gewoon heel erg dankbaar voor deze mogelijkheid om daar iets van te kunnen delen op Radio Maria in deze serie.
1: En niet te vergeten, wat jij het zelf niet noemt, maar ik ook niet genoemd heb, is dat jij ook gepromoveerd bioloog bent.
2: Ja.
1: Laten we dat ook niet vergeten. En dat heeft ongetwijfeld ook een deel van jouw docentschap, dat je daar ook in les geeft.
2: Ja, ik ben gepromoveerd op het gebied van cholesterol. Ik heb een wiskundige model gemaakt van cholesterol. En dat is eigenlijk hoe ik langzaam maar zeker de gezondheidskant ben opgerold.
1: Ja.
2: Maar daarnaast, wat daar ook mee te maken heeft gehad, is mijn eigen ervaring als iemand die gediagnosticeerd is met Gilles de la Tourette. En dat is een aandoening waarbij je altijd allerlei soms dingen zegt of dingen roept of bewegingen hebt die je eigenlijk niet zelf onder controle hebt. En daarmee omgaan is voor mij ook een heel persoonlijke ervaring geweest. Maar die ook echt een geestelijke zoektocht is geworden van hoe

0: wat gebeurt er nou eigenlijk in jou als dat gebeurt? En het blijkt dat er veel meer ook een soort van psychosomatisch is, zoals ze dat noemen. Er zijn heel veel dingen die bij je in je psyche binnenkomen, die dan ook iets doen met je lichaam. En dat is voor mij persoonlijk een hele zoektocht geweest. En dat is ook iets waar ik als wetenschapper ook door gefascineerd ben. Van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou zijn dat je psyche allerlei lichamelijke gevolgen heeft? En hoe kan je dat ook in een geestelijke context plaatsen? Dus dat is ook wel iets wat mij heel erg motiveert in mijn filosofische zoektocht. En daarnaast ook in mijn academische werk. Dus dat is heel leuk. En het is ook heel mooi om te zien dat er nu heel veel mensen gewoon mee bezig zijn. Ik merk bijvoorbeeld op de VU is een hoogleraar, Hanneke Schaap. Zij werkt ook bij Elios. Dat is een christelijke zorginstelling. Zij is veel bezig met dit thema. Ik ben de laatste tijd veel in Oxford geweest. En daar zijn veel mensen bezig met dit thema. En dus het is mooi om te zien dat er in ieder geval vanuit de christelijke academische hoek echt heel veel mensen zijn die zich hierover aan het buigen zijn. Het is nog wel een kleine groep, het is niet gigantisch groot. Ja. Maar het is wel een voorrecht om daar ook onderdeel van te mogen gaan uitmaken.
1: We beginnen met een beetje een inleidende uitzending. Een klein beetje, wie is Daan van Schalkwijk? Ja. Wat gaan we doen? We gaan iedere week een uitzending maken van ongeveer 15 minuutjes, heel kort dus. Voor wie maken we dat eigenlijk?
0: Ik ben zelf veel bezig met jongeren. En ik merk dat er veel jongeren zijn die worstelen met kwesties van mentale gezondheid. Die ook dan vragen, en sommigen ook bekeerlingen, dus mensen die naar het geloof toekomen. Of die al gelovig zijn, maar die merken van, hey, ik loop tegen dingen aan. Het geloof helpt er zeker bij, maar heeft ook niet gelijk alle antwoorden. Er zijn best wel ook ingewikkelde dingen. Dus dat is de groep waar ik me normaal gesproken in beweeg. Maar ik denk dat de dingen die we hier bespreken in principe ook voor iedereen wel toegankelijk kunnen zijn. En ik hoop ook dat het gewoon toegankelijk is voor iedereen. Uiteindelijk, weet je, we zullen het ook hebben over de erfzonde. Dat is een situatie waar we met z'n allen in zitten. Dat is niet iemand van één leeftijdsgroep. Dus dat is. Dus ik denk dat dat wat dat betreft eigenlijk iets is wat breed toegankelijk is.
1: Dus zelfs als je ouder bent, is het toegankelijk.
0: En hoop ik dat je er wat aan hebt.
1: Dan hoop ik dat je er wat aan hebt. Ja. Inderdaad, ik ben heel erg benieuwd naar erfzonden ook. Allemaal hele interessante thema's. Misschien dat luisteraars ook kunnen denken van, goh, het is niet onmiddellijk op mijzelf betrekking, maar wel op iemand die je ken. Of dat je kunt denken van, hey, ik herken dingen. Of ik kan dingen in een ander perspectief plaatsen door wat jij ons gaat leren.
0: Dat zou mooi zijn.
1: Oké, okay. Aanvaard door God. Ja, misschien kun je iets vertellen over de opbouw van.
0: Ja, precies.
1: Ja, dat wou jij ook al doen.
0: Dat wil ik eigenlijk doen. Ja.
1: Kijk eens uit. Kom mooi.
0: Gedachten gelezen. ik dacht, we hebben 16 uitzendingen. Dus het idee is van september beginnen en dan tot de kerst zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dus iedere week een kwartiertje. En ik heb het al opgedeeld in 4 blokken van 4.
1: Mm-hmm.
0: En de eerste 4 blokken gaan eigenlijk over het herkennen van problemen. Dus waar lopen we in vast? Wat zijn een soort van grote categorieën van problemen? En je zult wel merken, het zijn problemen waar eigenlijk iedereen wel mee te maken heeft. We gaan niet over heel specifieke dingen praten. Het zijn meer dingen waar iedereen wel mee worstelt. Dan gaan we ten tweede dat proberen te verstaan. Dus wat zeggen die problemen ons? Hoe kunnen we dat in een kader plaatsen dat ook meer zeg maar spiritueel is? Wat zegt het over onze verhouding tot de wereld? Wat zegt het over onze verhouding tot onszelf? Wat zegt het over onze verhouding tot God?
1: Mm-hmm.
0: Dan is het zo dat daarna van hoe kunnen we dat nou? Hoe kunnen we daar nou mee omgaan in ons? Dus dat is eigenlijk het derde blokje van 3 van hoe kunnen we op een christelijke manier omgaan met onze gebrokenheid? En daar is bijvoorbeeld het thema van acceptatie komt daar aan bod. En ook de genade van God, Gods gaven. Hoe verhoudt zich dat tot onze eigen gebrokenheid? En dan tenslotte, het laatste blokje gaat eigenlijk over hoe we dat dan van daaruit eigenlijk vorm kunnen geven in ons leven. Dus hoe we in ons geestelijk leven, in ons, ook ons dagelijks leven, daar verder vorm aan kunnen geven en kunnen groeien. En het is niet zo dat ik zeg maar de praktische dingen helemaal tot het eind van de serie wil uitstellen. Eigenlijk iedere keer willen we wel iets van een

0: concrete ervaring daarmee beginnen. Toch één centrale vraag stellen. En proberen in ieder geval één, want we hebben niet zo heel veel tijd, iedere keer maar een kwartiertje. Maar toch één verhelderend inzicht uit de filosofie of de psychologie te halen. Ook een klein beetje katholieke verdieping. We zijn natuurlijk Radio Maria, dus we moeten iets meer misschien uit de schrift. En ook iedere keer toch iets van een oefening. Van misschien een gebedsoefening of een praktisch rustpunt, zeg maar, wat we kunnen vinden. Naar aanleiding van het thema van die week. Zodat iedereen toch wel ook praktisch vooruit kan. Na het luisteren van één aflevering.
1: Ja.
0: Dus dat is ongeveer de opbouw die ik voor ogen heb.
1: Nou, prachtig. Ja, dus allereerst kijkend naar wat zijn zoal de problemen die je kunt tegenkomen op het gebied van geestelijke gezondheid of mentale gezondheid.
0: Ja.
1: Hoe moeten we dat duiden? Of hoe kunnen we dat zien? Wat betekent het voor ons?
0: Ja.
1: Maar dan ook meer de praktijk van hoe ga je daarmee om? Vanuit een geestelijk perspectief, vanuit een spiritueel perspectief.
0: Ja.
1: En dan de laatste was.
0: Ja, hoe dat vertaalt in je leven, zeg maar, hoe dat doorgaat.
1: Ja, hoe je echt handvatten van hoe je daarmee omgaat in de praktijk, in het dagelijks leven.
0: Ja.
1: Mooi. Ja, nou, we hebben nog een paar minuten. Dus misschien kunnen we nog inderdaad.
0: Nou, ik zou op zich wel wat willen vertellen over een klein beetje meer over mijn ervaring met Tourette, misschien als een beginpunt.
1: Ja. Toen jij daarover vertelde net in de inleiding, toen dacht ik. Dat wordt ook wel tics genoemd. Klopt dat? Of is dat een heel oneerbiedig woord?
0: Ja, tics zijn een onderdeel van het syndroom. Kijk, het wordt ook een syndroom genoemd. En de reden dat het syndroom heet is dat eigenlijk niemand weet precies waar het over gaat. En ze zeggen dan, het heeft iets te maken met je dopamine. Maar ja, als bioloog weet ik, dopamine, dat is eigenlijk je neurotransmitter die met beweging te maken heeft. Er gaat iets mis met beweging. Dus ja, er gaat iets mis met dopamine. Oké, prima.
1: Dus zegt nog heel weinig.
0: Het zegt eigenlijk nog heel weinig.
1: Meer constatering dan.
0: Ja. Dus ja, maar ze zeggen het is een syndroom. Dus dat wil zeggen, ja, er is iets aan de hand, maar we weten niet precies wat. We geven maar een naampje aan. En voor mij was het altijd zo dat dus die tics, dat zijn dus die bewegingen of die dingen die je zegt of die ongecontroleerd zijn. Dat was in zekere zin voor mij niet het grootste probleem. Dat gebeurde me wel, soms meer en soms minder. Als ik moe was, wat meer misschien. Maar wat eigenlijk meer zo was, is dat ik steeds onder een soort van continue spanning stond.
1: Mm.
0: En die spanning die zorgde er voor mij voor dat ik naarmate de jaren vorderden eigenlijk steeds meer heel erg moe werd. Mm. Ik ben docent op een universiteit en het was zo dat vooral aan het einde van het academisch jaar. En dan had ik soms 2-3 maanden dat ik me echt moest voortslepen, zeg maar. En dat ik echt zoiets had van, nou ja, dit trek ik gewoon niet meer.
1: Ja.
0: En dat die vermoeidheid, dat was eigenlijk wat voor mij echt een beetje killing was. Dus dat was voor mij ook de aanleiding om toch te proberen dieper te gaan en te proberen te kijken wat is er nou eigenlijk aan de hand. Nou ja, dat is een heel lang traject geweest. Dat kan ik niet helemaal uit de doeken doen. Maar waar het op neerkomt is dat ik steeds meer heb geleerd om naar binnen te kijken.
1: Mm-hmm.
0: En een eerste stap daarin. Ik ben altijd, ik ben opgeleid als academicus. En ook is het zo dat ons onderwijs in Nederland is toch altijd wel gericht op vooral het ontwikkelen van je hoofd. Je moet heel erg slim kunnen zijn, goed kunnen nadenken enzovoort. Nou, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is goed voor het leven. Als je slim bent, kan je veel dingen mooi doen. Zeker de moeite waard. Alleen, wat ik dus merkte is dat ik zodanig soort van mijn aandacht in mijn hoofd had de hele tijd.
1: Mm.
0: Dat ik eigenlijk niet heel erg in aanraking was met wat er in mijn lichaam gebeurde. En iets wat ik al kreeg in een gewone psychologische therapie was ontspanningsoefeningen.
1: Mm-hmm.
0: En het waren heel simpele oefeningen. Ik moest gewoon mijn lichaam aanspannen, ontspannen en dan letten op het gevoel van ontspanning. En dat was de hele tijd met verschillende delen van mijn lichaam.
1: Mm.
0: Inspannen, ontspannen, letten op het gevoel van ontspanning. En wat het voor mij was, ik vond het eigenlijk leuk en fascinerend, want ik ben natuurlijk wetenschapper en ik vind dit soort dingen vind ik dan spannend om een beetje met mezelf te gaan experimenteren en zo. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
0: En dan merkte ik van, hey, ik kan mijn aandacht verplaatsen van alleen maar in mijn hoofd ook naar andere delen van mijn lichaam.
1: Ja.
0: En dan merkte ik ook dat ik dan dus actief die spanning kon laten wegvloeien. En dan merkte ik ook dat ik dus minder tics kreeg. Dat ik ook iets minder vermoeid werd. Dat ik beter kon functioneren. Hm. Dus dat hielp me ontzettend.
1: Ja.
0: Gewoon een heel, heel eenvoudige oefening. Maar op zich dat besef van, hey, ik kan iets met mijn aandacht. Dat hoeft niet altijd alleen maar in mijn hoofd te zitten. Dat kan ook soms bij mijn lichaam zitten. En dat heeft dan ook invloed op mijn lichaam. Dat was voor mij het begin van een hele reis. Ja. Van, wat, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja. dat dus kan. En later kom je natuurlijk achter dat in de katholieke traditie, in mystiek en zo, is dat eigenlijk een heel bekend gegeven. Is helemaal niet iets heel vreemds. Maar het is iets waar ik gewoon nog nooit over gehoord had eigenlijk. Dat dus kan.
1: Dus kun je zeggen dat de reis van je hoofd naar je hart, de reis van je hoofd naar eigenlijk allereerst je lichaam, hè, of
0: er was ook een element van de reis van het hoofd naar het hart. En daar heeft bijvoorbeeld het oostelijke Christusgebed, hè, waar je dus de hele tijd zo'n schietgebed herhaalt, wat je eerst in je hoofd herhaalt. En dan ervaar je wat je op een gegeven moment noemt de afdaling naar het hart. Dat je dat schietgebed, hè, Jezus, Zoon van God, wees mij zondaar genadig. Dat kan je dan zo herhalen in je hoofd. Dat daalt dan af naar je hart.
1: Ja.
0: Dat is een mooie afdaling. Maar voor mij was dit ook echt een afdaling naar de rest van mijn lichaam.
1: Ja,
0: dus ik kan ook gewoon mijn benen ontspannen. Of ik kan mijn armen, verschillende dingen. En dat is wel op zich een heel mooie ervaring.
1: Ja, we hebben nog een minuutje inderdaad. Dus,
0: ik denk misschien twee dingen, misschien om praktisch mee te geven aan het einde van deze aflevering. Eentje is, denk eraan, er staat in Psalm 139 dat God ons al helemaal kent. Hè? En wij kennen onszelf waarschijnlijk minder goed dan God. Maar toch is het mooi dat we gaan proberen, en dat gaan we ook in deze aflevering proberen, om ons meer voor God te openen. Dat klinkt dan gek, want God kent het al, maar toch, hij wil graag dat wij ons best doen om het ons toch helemaal te laten zien. Met al onze goede dingen, die ziet hij ook, daar is hij ook blij mee. Maar ook met onze zwakheden en onze gebrokenheid, die niet altijd ook helemaal onze schuld is. Soms wel, maar soms ook niet. En daar, dat snijvlak is waar we ons op gaan begeven. Maar ik denk dat een eerste punt is dat we gewoon rustig bij God kunnen zijn. En ook die dingen die ons moeilijk zijn, ik heb het net gehad over die spanning, gewoon met rust bij God kunnen brengen. En aan hem kunnen laten zien. Ook in het bijzonder denk ik aan onze lieve vrouw, aan Maria. Want die wil ons graag ook vergezellen in de dingen die moeilijk zijn in ons leven. En ik denk dat een eerste tip is die ik kan meegeven. Kom gewoon in de aanwezigheid van God met al je gebrokenheid, met ook met je goede dingen. En wees er niet bang voor. God die ziet je, die kent je, die houdt van je zoals je bent, ook met je zwakke punten.
1: God heeft ons al aanvaard. Alleen moeten we dat ook nog ontdekken.
0: Ja, zo is het.
1: Dankjewel, Daan. Ik zie uit naar deze mooie serie.
0: Ik ook.

Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?

Ja, ik smeek aan bid u, o zuster moeder, o genaderijke zuster, laat mij van hier niet weggaan zonder voor God te zijn. Hij kunt mij helpen, hij zegt immer de machtigste naar God. Hij wil mij helpen, omdat hij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goede dierense macht, dat het nooit gegood is dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zorg dan de eerste ongelukkige zijn, die gij onvergoed van uw lied heen gaan. Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij, door uw alvermogende voorspraak, mijn hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Wees gegroet, Maria. O genade, de Heer is met u. Hij is heilig gezien onder de vrouwen. En u ziet in Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van ons dood. Amen.

In de naam van de Vader, aan de Zoon, aan de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, aan de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Wees gegroet, Heilige Moeder. Uit u is een kind geboren, dat koning is van hemel en aarde, tot in alle eeuwigheid. Van harte welkom, broeders en zusters, bij deze heilige mis ter ere van onze lieve vrouw Sterdesi. Een bijzonder woord van welkom aan de leden van de broederschap van onze lieve vrouw Sterdesi. En aan allen die via de livestream met ons verbonden zijn. Op 8 september vieren wij de geboorte van Maria, de vrouw die door God werd uitgekozen om de moeder van Jezus te worden. Voor ons is zij ook een moeder die ons nabij blijft en ons laat in het leven. Een moeder kent haar kinderen. Zij ziet wat er in ons leeft. Onze vreugde en ons verdriet. Onze angsten en twijfels. Maar ook onze mogelijkheden en onze dromen. Laten wij vandaag met vertrouwen naar Maria kijken. En ons door haar laten leiden. Mogen wij onze zorgen, onze vragen en heel ons leven aan haar toevertrouwen. Laten wij ons nu in stilte tot God wenden en hem om vergeving vragen, zodat wij deze heilige Eucharistie waardig kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld, daarom mij de heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, aan uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees u allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria, altijd macht, in de nood van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Lezing uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet je leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van anderen. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En alles al als cadeau gekregen hebt? Waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Gij zijt blijkbaar al verzadigd. Gij zijt als rijk. Gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, gij zijt sterk. Gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit ogenblik lijden wij honger en dorst. Zijn we naakt en krijgen we slagen. Zijn we dakloos en matten ons af met handenarbeid? Worden wij beschimpt, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als de schuim der aarde, als het uitvaarsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al hebt gij Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die door uw evangelie in Christus Jezus heb verwerkt. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.
2: Wij zingen nummer 7.

Halleluja. Uw woord is waarheid, Heer. Wijd ons u toe in de waarheid. Halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Lof zij u,

Eens ging Jezus op een Sabbat door de kornvelden en om te eten plukten zijn leerlingen aren, die zij met hun handen afbreven. Sommige farizeeën vroegen, waarom doet gij iets dat op Sabbat niet mag? Jezus gaf hun ten antwoord, hebt gij dan niet gelezen wat David deed toen gij aan zijn metgezellen honger kregen, hoe gij het huis van God binnenging, de toonbroden nam en opat, en er ook van gaf aan zijn metgezellen, terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten. En hij voegde eraan toe, de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Woord van de Heer.

Beste broeders en zusters, vandaag viert de kerk het feest van de heilige moeder Teresa van Calcutta. Er wordt een mooi verhaal verteld over moeder Teresa. Op een dag ging zij langs de winkels om hulp te vragen voor de armen. Zij kwam bij een koopman en vroeg hem om een bijdrage. De koopman werd boos. Hij wilde niets geven en spuugde zelf in haar uitgestoken hand. Wat zouden wij doen? Misschien zouden wij boos worden, hem een antwoord geven of onmiddellijk weglopen. Maar moeder Teresa bleef rustig. Zij keek naar de man en zei: Dat was voor mij. Geef nu iets voor mijn kinderen. De koopman was diep geraakt. Hij had verwacht dat zij boos zou worden, maar zij reageerde met vrede en nederigheid. Zij liet zich niet beheersen door de belediging. Zij keek verder dan zij gedraagt. Zij bleef een mens zien, een mens die door God geschapen en geliefd is. En precies daar ligt de kern van het evangelie dat wij vandaag hoorden. Nederigheid verandert onze visie. In de eerste lezing zegt Paulus: Wat hebt je dat je niet gekregen hebt? Alles wat wij zijn en hebben, hebben wij authentiek ontvangen. Ons leven, onze talenten, onze gezondheid, onze mogelijkheden, het zijn gaven van God. Daarom hebben wij geen reden om ons boven anderen te verheffen. Nederigheid betekent niet dat wij onszelf minder waardig vinden. Nederigheid betekent dat wij weten dat wij afhankelijk zijn van God. En wanneer wij dat beseffen, krijgen wij ook een andere kijk op de medemens. In het evangelie zagen we Jezus en zijn leerlingen op Sabbat door de korenvelden gaan. De Farizeeën zagen vooral de overtreding van een regel. Jezus keek naar de mens. Hij leerde ons dat regels nooit belangrijker mogen worden dan liefde en barmhartigheid. Dat is ook wat moeder Teresa ons leert. Kijk niet alleen naar wat iemand doet. Kijk naar de mens die voor je staat. Misschien is die moeilijke persoon, die arme mens, die vreemdeling of zelf diegene die ons kwetst. Iemand in wie wij Gods beeld mogen herkennen. Broeders en zusters, laten wij Maria vragen om de nederigheid van haar hart na te volgen. En laten wij leren kijken zoals Jezus keek. Niet om te veroordelen, maar om te begrijpen. Niet om boven de anderen te staan, maar om te dienen. Want nederigheid begint wanneer wij beseffen: de ander is niet minder dan ik. Ook in hem of haar woont het beeld van God. Amen.

0: bidden wij vertrouwvol tot de Heer.
1: Bidden wij voor de kerk, dat zij altijd ontvankelijk is voor het werk van Gods geest. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor hen die een positie en macht hebben in het politieke of sociale leven, dat zij hun verantwoordelijkheid leven als hun dienst. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor roepingen in de kerk, dat mensen in onze lawaaierige wereld toch de kans moeten krijgen van stilte te leven waarin de roepstem van God gehoord kan worden. En dat met name zijn roepen, ja, hier ben ik, durf te zeggen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Voor de zieken, dat ze allen goed verzorgd worden naar lichaam en ziel. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden wij voor de overledenen, bidden wij vanmorgen voor hen die ons persoonlijk dierbaar zijn, dat zij en al onze dierbaren thuis mogen komen bij de hemelse Vader. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
1: Bidden ook met samenzang en intens van het jaardienst van echterlieden Speet Luder en voor de overleden leden van de broederschap van onze vrouw Sterre der Zee. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u voor ons. Heer, vergoed de gebeden van ons die uw kerk zijn en wil ons geven wat goed voor ons is. Daar vragen wij u door Christus onze Heer.

Bid brothers and sisters dat mijn aan jou verantwoord kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, laat het heilig offer ons voortdurend tot zegen en heil zijn. Mooi uw kracht voltooien waar wij in dit mysterie vieren. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verhelpt uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heel aan genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu vandaag verheerlijken wij u bij de herdenking van de heilige Maagd Maria, die overschaduwd door de Heilige Geest uw woord ontvangen heeft en in haar school gedragen. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard, het levenslicht heeft zij geschonken, aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer, door wie de engelen, machten en krachten instemmig van u spreken, huiveren u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklingen in dit koor, wij smeken u, en dat ook onze gulden wordt gehoord, als voor u troon dit lied wordt aangegeven.

God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons besten voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is een verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij een werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt gij tot de zijne, zij trouw werden onze. Blijven zij bij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn, de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun in bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar uw God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam gij ook toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen aan het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u aan alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf het doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof, Heer Jezus. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, je Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bidden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zijn uw Vader, de troost en helper in ons midden, uw Heilige Geest, wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bischop Cornelius, en vooral onze hulpbisschop, en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan, samen met heel uw volk, met Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen der wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld. Vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal u nageprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ook gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kom, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons in ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gezien door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveilig tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostel gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede is hier zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zijn de genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal het zo.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, met brood van uw tafel zijn wij gesterkt. Wij bidden u, laat ons door dit voedsel groeien in liefde. En maak ons bereid om u in onze naasten te dienen. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

U was verbonden met onze lieve vrouw Sterre de Zee, Basiliek uit Maastricht. Ik wens u een hele fijne zaterdag toe. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen luisteraar. Ze hadden mij in de bos gezegd dat ik moest beginnen dat de jingle afgelopen was. Dan heb ik geen jingle gehoord, maar ik denk dat ik aan de beurt ben. Dus vandaag wil ik mijn bijdrage beginnen tellen over Moeder Teresa. Ave Maria. Zoals ik vertelde wil ik het deze week hebben over de Engel van Calcutta. Over Moeder Teresa. Twee keer in mijn leven heb ik haar in levende lijve mogen zien. De eerste keer was op een katholieke jongerendag. Dat moet in 1983 zijn geweest. Ik had toen nog verkering met de vrouw van mijn leven. 5 jaar later, in 1988, in de Maria 1987-88 om precies te zijn, bezocht zij in de jaarbeurs in Utrecht de contactdag Rooms-Katholieken, ook wel CRK-dag genoemd. Deze werd mede door het Katholiek Nieuwsblad onder leiding van toenmalig hoofdredacteur Jan Douks georganiseerd. En daar zat ze dan, een klein, oud, verschrompeld vrouwtje. Een jonge moeder zette trots haar dochtertje van nog een jaar bij de heilige op schoot. Ik zie dat u nog een kindje draagt, merkte moeder Therese op. Waarna ze het babytje in de hoogzwangere schoot zegende. Nadat ook het meisje op de schoot van moeder Therese was gezegend en gekust, tilde de moeder haar dochtertje weer op. En waar het meisje gezeten had, zat een grote, natte plek. Moeder Teresa zag het levenslicht op 26 augustus 1910 in Skopje, toen Albanië, nu Macedonië. Haar ouders gaven haar bij het doopsel de naam Agnes. Behorend tot een kleine katholieke minderheid, bezocht het gezin trouw de parochiekerk, die toegewijd was aan het Heilig Hart. Vanaf mijn vroegste jeugd was het Allerheiligste van het Hart van Jezus mijn grote liefde, zou moeder Teresa later vertellen. Amper 12 jaar oud was Agnes ervan overtuigd dat God haar riep om in verre landen het evangelie te verkondigen. En toen ze eenmaal 18 jaar oud was, verhuisde ze naar de Ierse hoofdstad Dublin om daar in te treden bij de zusters van onze lieve vrouw van Loreto. Want ze wist dat die congregatie zusters zond naar onder andere India. En zo zagen we een jaar later Agnes als zuster Teresa, want ze wilde genoemd worden naar de kleine Therese, de heilige Carmelites uit het Frans Lycée, zien we de moeder Teresa in Calcutta in India. 15 jaar lang mag ze de aardrijkskunde en geschiedenis geven op een meisjesinternaat. In die jaren belooft zij God hem nooit iets te weigeren. Maar de Heer had haar niet naar India geroepen om les te geven aan rijke meisjes. En zo kon het gebeuren dat op 10 september 1946 zuster Teresa, 36 jaar oud, op de terugweg van een retraite een mystieke ervaring krijgt. Tijdens de 600 kilometer lange treinreis krijgt ze een roeping binnen een roeping. Zoals ze het zelf zei. En langzaam bereidde God haar voor op haar grote taak. In het jaar erop, 1947, schonk hij zuster Teresa 3 visioenen. In het eerste ziet ze een grote mensenmenigte. Talloze armen en kinderen strekken smekend de armen naar haar uit en roepen: Kom, red ons. Breng ons naar Jezus. Maanden gaan voorbij, tot ze haar tweede visioen krijgt. Weer ontdekte zuster Teresa de menigte. Zo ongelukkig. Wat een lijden. Wat een verdriet. Dan ziet zichzelf neergekeerd bij Maria. Die heeft ogen gericht op al die ongelukkigen. Ze kan het gezicht van de moeder Gods niet zien. Wel hoort ze haar zeggen, zorg voor hen. Ze behoren mij toe. Breng ze naar Jezus. Wees vooral niet bang. Leer ze de rozenkrans en alles komt goed. Wees niet bang, want Jezus en ik zullen met jou en de kinderen zijn. Weken later krijgt ze een derde visioen. Weer ziet de zuster Teresa de menigte. En ondanks het feit dat hij nu in het donker staat, kan zij de gezichten goed zien. Ze ziet ook Jezus. Hij hangt aan het kruis. Zijn moeder kijkt op een afstand. En zij, de kleine Teresa, staat vlak voor haar. Maria heeft de hand op haar linkerschouder gelegd en houdt haar rechterarm vast. Samen kijken ze zo naar het kruis. Plots begint Jezus tot Teresa te praten. Ik heb het jou gevraagd. Zij hebben het jou gevraagd. En mijn moeder heeft het jou gevraagd. Jij weigert mij toch niet voor hun te zorgen, ze naar mij toe te brengen. Luister, in de paar minuten die we vanmorgen op Radio Maria hebben, kunnen we niet al te veel uitweiden. Maar met toestemming en met de zegen van de kerkelijke overheden gaat zuster Teresa de straat op met een stuk zeep en een paar roepies. En zo begeeft ze zich heel alleen onder de straatarme verschoppelingen. Ziet ze zoveel leed en zal ze uiteindelijk de congregatie van de zusters van naastenliefde stichten. Vrijwel vanaf het allereerste begin wordt ze overvallen wat heet de donkere nacht van de ziel. Wilt haar ziel zich in een diepe innerlijke duisternis. Haar liefde tot God is zo koud. Ze voelt zich geestelijk in de steek gelaten. In de sacramenten en het gebed vindt ze geen troost. Het lijkt wel alsof God afwezig is. De hele wereld prijst haar, maar zelf kan ze wel huilen, want God zwijgt. Tot een heilig priester haar leert dat ze haar leed mag zien als het meedragen van het kruis van Christus. En vanaf die dag vindt ze haar in haar geestelijke doorheid zelfs vreugde. Later zal ze over het lijden zeggen, wij moeten lijden. Want als je naar het kruis kijkt, zie je hoe Jezus zijn hoofd voorover buigt. Hij wil jou kussen. Hij heeft de beide handen wijd open. Hij wil jou omhelzen. Hij heeft zijn hart wijd geopend om jou te ontvangen. Als jij je van binnen ellende voelt, kijk dan naar dat kruis. En je zult begrijpen wat er aan de hand is. Lijden, pijn, verdriet, vernedering en eenzaamheid zijn niets anders dan een kus van Jezus. Een teken dat je zo dicht bij hem bent dat hij jou kan kussen. Eens, zo ging moeder Therese verder, vertelde ik dit aan een vrouw die erg veel lijden moest verdragen. Zij zei toen tegen mij, zeg alsjeblieft tegen Jezus dat hij mij niet langer kust, dat hij ophoudt met mij te kussen. Maar, zo ging moeder Therese verder, het lijden in het leven van ons lieve vrouw moest geschieden. Het lijden kwam ook in het leven van Jezus en moet eveneens ook in ons leven komen. Trek daarom nooit een lelijk gezicht, want het lijden is een geschenk van God. is dus iets tussen jou en Jezus alleen. Zo eindigt de Moeder Teresa. Moeder Teresa kreeg na een hartaanval op 5 september 1997, 87 jaar oud, naar haar schepper terug. Waarop India de katholieke religieuze eerde met een staatsbegrafenis. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde zijn geloofsmaatje in 2003 zalig. Paus Franciscus deed er in 2016 nog een schepje bovenop en verklaarde haar heilig. En hierbij is het kaarsje van haar aardse leven uit. En toch bent u nog niet van mij af. In 1993 schreef Moeder Teresa een brief aan haar zusters. En daaruit wil ik toch nog even aan u voorlezen. Lieve kinderen, Jezus wil dat ik jullie vertel hoeveel liefde hij heeft voor ieder van jullie. Meer dan jullie je kunnen voorstellen. Ik maak me zorgen dat sommigen van jullie Jezus nog niet echt ontmoet hebben. Eén op één. Jij en Jezus alleen. We brengen misschien tijd door in de kapel, maar heb je met de ogen van jouw ziel gezien hoe hij jou met liefde aankijkt? Ken je de levende Jezus echt? Heb je de liefde woorden van Jezus gehoord die hij tot je spreekt? Vraag om deze genade. Hij verlangt ernaar die te geven. Hoe kan er ook maar één dag in ons leven voorbij gaan zonder Jezus, ik hou van jou, te horen zeggen? Onze ziel heeft dat net zo hard nodig als het lichaam lucht moet inademen. Zo niet, dan is bidden dood. Is meditatie alleen maar denken? Jezus wil dat je hem hoort spreken in de stilte van jouw hart. Hij houdt niet alleen van jou. Hij verlangt naar jou. Hij mist je als je niet naar hem toe gaat. Hij dorst naar je. Hij houdt altijd van jou, ook als jij je niet waardig voelt of als je niet geaccepteerd wordt door anderen, of zelfs door jezelf niet. Leg al jouw lijden aan zijn voeten. Je hoeft alleen maar je hart te openen om door hem bemind te worden, zoals je bent. En hij zal de rest doen. Jezus zelf moet degene zijn die tegen jou zegt: ik heb dorst. Hoor je eigen naam. Niet slechts één keer, elke dag. Als je luistert met je hart, zul je horen, zul je begrijpen. Heb nou en geloof, zegt Jezus tegen ons. Hij kent jouw zwakheid. Hij wil alleen jouw liefde. Hij wil de kans krijgen om van jou te houden. Hij is niet gebonden aan tijd. Hoor hem. Hoor je eigen naam. Maak mijn vreugde en de jouwe compleet. Heilige Moeder Teresa, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 23e zondag door het jaar A is het evangelie genomen uit Matteüs, hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijst hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt u uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haalt er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. En wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Voorwaar ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Tot zover. Toch maar weer even voor de goede orde de grote lijn van Matteüs schetsen. Drie delen. Het grootste gedeelte in het midden, van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 8, van tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan vooraf hoofdstuk 1 en 2, de kindertijd van Jezus. En de laatste drie hoofdstukken, 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven, in het middenstuk dus, zijn het vijf grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. Dan de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. Dan de rede over de gelijkenissen van het koningschap, hoofdstuk 13. Dan de gemeenterede, hoofdstuk 18. En ons stukje is dus daaraan ontleend. En tenslotte aan het eind de hoofdstukken 24 en 25, de rede over de gelijkenissen, het eindoordeel. En wij zitten dus met het stukje uit hoofdstuk 18 in de gemeenterede van Jezus. En misschien is het wel goed eigenlijk om die gemeenterede een keertje in zijn geheel te overzien. U zou hem voor de aardigheid voor uzelf een keer moeten lezen in deze dagen. Want die gemeenterede valt uiteen in twee grote stukken. Hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 20. Daar gaat Jezus in op de vraag: wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? En in het vervolg, vers 21 tot en met 35, het tweede deel van zijn toespraak, daar gaat Jezus in op de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? En in wezen hangen die beide onderdelen heel nauw samen. In het eerste deel, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen, werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar geloven gezien zijn de kleine diegenen die voor God geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse van de fariseeën en de schriftgeleerden van die tijd, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden en dat ze er niemand beter was in het naleven van de wet dan zij. Sterker, die zogeheten goedzitters keurden de kleine met geen blik waardig. Dat waren de onreinen. Die werden geïsoleerd, daar wilde je niks mee te maken hebben. Want door de omgang met hen zou je juist voor God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine brengen. Bij hen, de zogenaamde goedzitters, stoten de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En die kleine zijn degene bij wie Jezus zich aansluit. Maar op het moment dat hij zich laat dopen, onder de zondaars gaat hij staan. Dat zijn degenen die op vergeving zijn aangewezen en niks anders hebben, want bij de mensen hoeven ze niet aan te kloppen. Jezus laat zich dopen en schaart zich dus onder degenen die een vergeving nodig hebben en op God zijn aangewezen, de kleine. Dat doet hij al aan het begin van zijn openbaar leven in hoofdstuk 3. En waarom zijn die kleine dan het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben, te bidden hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven dat ooit, ja nu blijkbaar nog niet, maar ooit waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar kunnen uitzien. Ze zijn aangewezen op hopen en geloven, op gebed. Waarom zijn die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is, in tegenstelling tot zijn mensen op de wereld. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben en niks anders hebben dan leven van vergeving. Zij zijn dus de grootste in het Rijk der Hemelen, omdat ze aangewezen zijn op vergeving. Precies in overeenstemming met de tweedeling van het hoofdstuk, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? Dat zijn de kleine, en waarom zijn ze klein? Omdat ze aangewezen zijn, tweede deel van het hoofdstuk, op vergeven. We gaan de tekst lezen, en u weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, omdat ik probeer zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dan kan ik beter proeven welke woorden Matthäus kiest en wat daar allemaal aan geestelijk voedsel in te vinden is. Daar gaan we. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. Indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Indien je broeder zondigt. Een aanzienlijk deel van de handschriften vult aan indien je broeder tegen jou zondigt. Het is mogelijk dat Jezus dat gezegd heeft, maar het maakt de betekenis wat smaller, want dan gaat het alleen maar zondigen tegen mij en dan brengt het ze alleen maar terug tot hoe er met mij gehandeld wordt. Terwijl het ook mogelijk is, en daar weten wij in onze moderne tijd alles van, om iemand terecht te wijzen die in het openbare leven een zonde begaat. Er iets van zeggen als een ander vernielingen aanricht. Of er iets van zeggen als een ander zich als een lomperik in de openbare ruimte gedraagt. En we weten hoe moeilijk het is, want voordat je het weet, krijg je zelf een hengst voor je hersens, als het al geen mes tussen je ribben zou zijn. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. En indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Ik denk dus dat er niet tussen stond tegen je, maar dat er gewoon staat indien je broeder zondigt. Eigenlijk is die uitspraak van Jezus een citaat. Want daarom denk ik ook dat dat tegen je er niet heeft gestaan. Want die betekenis, dat het de brede betekenis is en niet alleen maar tegen mij gericht, dat ligt extra voor de hand, gezien het feit dat Jezus in wezen voortbouwt op zijn eigen Joodse oud-testamentische traditie. Want in het wetboek bij uitstek, Leviticus, en kijkt u het maar na, hoofdstuk 19, vers 17, lezen we: wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht, dan maakt u niet schuldig aan de zonde van een ander. Zie het, daar gaat het ook niet over dat ze tegen mij fout doen, maar tegen, geef niet welke broeder, de brede betekenis. En dus Jezus citeert in feite eigenlijk zijn eigen traditie en brengt die over op zijn eigen leerlingen. Ja, ook als we kijken naar het grotere verband van deze tekst, ligt de bredere betekenis meer voor de hand. Immers, in het voorafgaande had Jezus ze uitdrukkelijk opgenomen voor de kleine. En het ligt dus meer voor de hand te veronderstellen dat de zonde erin bestaat dat de broeder geen barmhartigheid toont jegens de kleine. Zoals in Jezus' tijd schriftgeleerden en fariseeën schenen te doen. Iemand die zondigt, althans in dit verband, is dus iemand die een ander de mogelijkheid tot hopen en geloven ontneemt. Dus als je tegen de kleine zondigt, tegen je broeder, niet alleen tegen mij, als je de ander, die toch al geen poot heeft om op te staan, ook nog de kans op hopen en geloven ontneemt en het zicht op een betere toekomst, ja, dat is pas echt fout. We gaan naar vers 16. Indien hij niet hoort, neem met je mee nog één of twee, opdat elk woord staat op het woord van twee of drie getuigen. Ook die twee of drie getuigen zijn een citaat, want op de achtergrond klinkt een citaat uit het Oude Testament, de traditie waar Jezus in staat, in Deuteronomium, hoofdstuk 19, vers 15. Dat woord Deuteronomium trouwens, dat betekent ook letterlijk de wet voor de tweede keer, de tweede wet, ik denk dus de herziening van het wetboek. Nou, in dat herziening van het wetboek, hoofdstuk 19, vers 15, daar staat: bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als één persoon tegen de dader getuigt. Alleen een verklaring van twee of drie is rechtsgeldig. Ook hier zien we dus dat Jezus eigenlijk niks anders doet dan wat hij van oudsher gewend was in zijn eigen traditie, om dat ook op zijn eigen leerlingen toe te passen. Zo nieuw is dus wat Jezus kon brengen nou ook weer niet. Hij kan bouwen op een lange traditie waarin God al lang aanwezig was. En dan in vers 17. Indien hij hen voorbij hoort, ja dat staat er zo letterlijk, of indien hij er langs hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort of voorbij hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus de vertaling, als hij niet luistert, is een goede vertaling, maar het staat er alleen niet. En het woord luisteren en horen, het heeft in de Bijbel zo'n zorgvuldige betekenis. Daarom, indien hij er langs hoort, staat er eigenlijk letterlijk. Spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk er langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Nou staat daar toch heel veel in dit vers. Eerst maar even over die kerk. Want dat is in het evangelie van Matthäus, trouwens in de evangelie als zodanig, een woord dat maar heel zelden voorkomt. Sterker nog, Matthäus is de enige die dat woord gebruikt, kerk. Marcus, Lucas en Johannes gebruiken het zelfs helemaal nooit. En hier gebruikt hij het dus twee keer, hè? Dus leg het voor aan de kerk en als hij aan de kerk ook niet hoort. En bij de belofte over Petrus, op u, als ik mijn kerk bouwen, doet hij dat ook nog een keer. Dat zijn de enige keren waarbij het woord kerk gebruikt wordt in het evangelie van Matthäus. En in de andere evangelies klinkt het woord niet. Heel vaak komt het woord kerk voor in de andere Bijbelboeken van het Nieuwe Testament die na het evangelie spelen. Dus de handelingen, de brieven en de openbaring. Maar in de mond van Jezus is het dus een uiterst zeldzaam woord als we tenminste de evangelieteksten zelf mogen geloven. En dat woord voor kerk, dat luidt in het Grieks ekklesia. Wij kennen het woord ekklesia langzamerhand wel, maar dat is een Grieks woord ekklesia. En letterlijk betekent dat eruit geroepen. Diegenen dus die geroepen zijn om ergens uitgehaald te worden, of anders gezegd diegenen die ergens uitgehaald zijn en dat interpreteren, ervaren als een roeping. We zijn ergens uitgehaald en daartoe zijn we geroepen. Ekklesia, kerk, wordt dus door Jezus of Matthäus, verstaan als een roeping en wel om

verstaan als een roeping. En wel om de gewone mensenmassa, om uit de gewone mensenmassa weggehaald te worden en bijzondere mensen te worden. En als ik nou lid ben van een kerk, de katholieke kerk, een van de calvinistische kerken, de Lutherse kerk, of welke kerk ook, ervaar ik dat zo? Dat ik, doordat ik bij die groepering behoor, dat ik uit de rest van de mensen ben gehaald als een roeping? In wezen beantwoordt dat woord ecclesia dus precies aan het woord heilig. Heilig wil immers zeggen dat je op een bijzondere manier aan God bent toegewijd en daardoor anders dan anderen bent. Ik moet denken aan het woord van Jezus uit de bergrede. Wees volmaakt, want uw Vader in de hemel is volmaakt. Hoofdstuk 5, vers 48. Of in het Oude Testament, weer in het boek Leviticus. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En heilig betekent dan, omdat je toegewijd bent aan God, ben je anders dan de anderen. Nou, dat is het woord ecclesia ook. Omdat je door God bent geroepen om uit deze mensenmassa iets bijzonders te zijn, daardoor behoor je tot zijn groepering. En de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, namelijk dat je heilig bent zoals God heilig bent, of volmaakt wilt zijn zoals God volmaakt is, de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, dat maakt de gemeenschap die dat doet tot ecclesia, tot de mensen die eruit geroepen zijn. Dat is toch iets om over na te denken. En dan staat er ook nog in dat vers, laat hem zijn voor jou, als hij er steeds langs luistert, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus als een broeder volhardt in zijn onbarmhartigheid, dat hij de kleine niet wil vergeven of geen kans wil geven of de toekomst onmogelijk maakt, dan is hij zelf een kleine geworden. Dan is hij zelf een verdwaald schaap, een heiden of een tollenaar. En dan zullen Jezus' volgelingen dus weer alles in het werk moeten stellen om hem niet verloren te laten gaan. En dan beginnen ze bij hem dus weer overnieuw. Terwijl hij dacht dat hij een broeder was, is hij door zijn barmhartigheid juist een niet-broeder, een heiden of een tollenaar geworden. En dan moeten we dus alles in het werk stellen om hem achterna te gaan en hem weer bij te krijgen. Dat is eigenlijk een heel interessant vers. Ik lees het nog een keer voor. Indien hij er langs hen heen hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. En intussen valt het u natuurlijk ook op dat Jezus elk van de zinnetjes die we tot nu toe hebben voorgelezen, begint met het woord indien. We hebben het al 5 keer gehoord. Indien je broeder zondigt, indien hij hoort, indien hij niet hoort, indien hij er langs hoort of voorbij hoort, en nog eens een keertje, indien hij voorbij hoort. Dat is toch swingend, dat is, ja, telkens ga je een graadje hoger. Indien je broeder zondigt. Maar indien hij hoort, en indien hij niet hoort, en indien die voorbij luistert, en indien die voorbij, dan, je hoort aan Jezus, je hoort als het ware, de negerdominees, die hebben dat, die kunnen dus alsmaar meer opzwepend dezelfde woorden herhalen. We herinneren ons nog wel de meeste, Dominic King, I had a dream. Daar hoor je alsmaar datzelfde woord, en dan hoor je op de achtergrond al de organist die met akkoorden begint mee te spelen, en dan gaat de preek vanzelf over in een lied. Ik hoor dat zo vaak in het evangelie van Matthäus. Met het vorige nog in ons achterhoofd zullen we nu wel beter horen wat Jezus dan nu zegt. Moet u horen hoe hij verder gaat. Voorwaar ik zeg jullie, vers 18. Voorwaar ik zeg jullie, indien zoveel als jullie binden op het land, het zal gebonden zijn in de hemel. En indien zoveel als je losmaakt op het land, het zal losgemaakt zijn in de hemel. Weer indien, 2 keer. Hij begint tot nog toe elke zin met indien, alsmaar indien. En dan staat er, wat je zult binden op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. Ja, die tekst die maken we heel vaak bij huwelijken of zo. Hè. Je mag, dat doet Jezus ook op een andere keer. Wat God gebonden heeft, mag de mens niet scheiden. Maar als je alle keren nagaat waarin dat woord binden wordt gebruikt, dan gaat het alsmaar over gevangenschap. Dus, of onkruid bijeenbinden om het te verbranden. Als je niet eerst sterker bent dan de duivel en hem boeit, ja, dan kun je niks beginnen. Of Herodes had Johannes de Doper laten boeien. Hij wordt aan handen en voeten gebonden en buitengeworpen. En geboeid leiden met Jezus weg. Alles wat jullie dus zo doen, dat zal in de hemel ook gebonden zijn. Dat is toch een gekke zin. Terwijl dat losmaken, dat versta ik veel beter. Want dat losmaken, dat doet mij bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Lazarus.

0: die met die zwachtels om naar buiten treedt, met boeien. Staat er zo letterlijk, met boeien. Alleen dat is het evangelie van Johannes. En dan staat er, maak hem los. Wat jullie losmaken op aarde, dat zal ook om de hemel op aarde losgemaakt zijn. Of in het evangelie van Lucas, die kromgegroeide vrouw, die Jezus rechtop doet staande. Een glorieus moment. Een vrouw die haar leven lang 18 jaar krom loopt, wordt door Jezus aangesproken en langzamerhand reist ze op en wordt de reizige vrouw zoals ze bij de schepping bedoeld was. En dan beginnen de mensen die in de synagoge de leiding hebben, beginnen te zeggen, ja, het is vandaag Sabbat, er mag niet genezen worden. En dan zegt Jezus, huichelaars, jullie ezel staat vastgebonden aan een paal, dat binden dus, staat vastgebonden aan een paal, die maakt jullie toch ook los op de Sabbat om dat dier te laten drinken? Mag ik dan een vrouw die de leven lang vast wordt gebonden door de duivel, door de boze geest, niet losmaken op de Sabbat? Wat zullen we nou krijgen? Dat losmaken. Losmaken is verlossen. Boeien is vaak juist andersom. Dus dat eerste stukje snap ik eigenlijk niet zo goed. Dat tweede snap ik wel heel goed. Overigens, dit had Jezus al eens een keer gezegd. Wat je in de hemel zult binden, zal ook in de aarde ontbonden zijn. Wat je op de aarde zult binden, zal ook op de aarde gebonden zijn en losmaken. Namelijk, toen hij Petrus de sleutels van het koninkrijk gaf. Toen zei hij het tegen Petrus. Nu zegt hij het aan elk van zijn broeders. Het is niet alleen aan Petrus om de mensen te boeien of los te maken. Elk van ons zou in de geest van Jezus, dat horen we straks nog wel, in de geest van Jezus moeten anderen moeten helpen bij het binden of losmaken. Ja, er staat nog iets, er is nog iets. Want wij vertalen zo braaf, en ja, er is ook niks tegen natuurlijk, wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Maar eigenlijk staat er in het Grieks niet aarde, ja, er staat wel aarde, maar eigenlijk staat er ook het land. En dat is dus de eerste zin uit het scheppingsverhaal. In het begin schiep God de hemel en ook daar vertalen we vaak aarde, maar er bedoeld werd het land. Namelijk, hij schiep dat stukje land waar wij mensen weten van deze God en wij zijn uitgenodigd om op dat stukje land waar wij wonen en van God weten, om de wereld in te richten, het land zo in te richten, dat het begint te lijken op de hemel waar God woont. En dan zullen alle andere mensen in onze omgeving jaloers naar ons kijken en vragen, hoe doen jullie dat? En dan zullen we uitleggen, ja, wij zijn zo gelukkig en wij leven zo goed en voortvarend, omdat we een wet hebben gekregen van onze God. En dan gaan die mensen aan ons kleine landje vragen, wie is dan jullie God? En dan vragen ze naar zijn wetten. En dan zullen wij zeggen, nou, dat is onze God. En dan gaan we ze de 10 geboden geven. En dan zijn ze even gelukkig als wij. Dat was de bedoeling van de roeping van Israël in het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel en het land. Hij woonde in de hemel en wij wonen op het land. En de bedoeling is dat wij het land zo inrichten dat ze als twee druppels water begint te lijken op de hemel. En daar heeft Jezus het vandaag over. Daar zegt Jezus dat over. Wat jullie zullen binden op het land zal gebonden zijn in de hemel. Dan is eindelijk dat vooruitzicht waarmee God de wereld heeft geschapen om te doen lijken op de hemel, is dan eindelijk waar. En wat jullie zullen losmaken op het land, zal losgemaakt zijn in de hemel. Dat is de idee. Dat het scheppingsverhaal eindelijk voltooid wordt en dat de aarde als twee druppels water begint te lijken op de hemel. Ik kom er zo nog eventjes op terug, want er staat nog iets. Want intussen ben ik er ook over verbaasd, wat Jezus daar nou eigenlijk zegt. Hij zegt tegen zijn leerlingen, wat jullie ook doen, God sluit zich bij jou aan. Als het goed is, zal hij in jullie handelen, zijn eigen mentaliteit, zijn eigen heilige geest terugvinden. Te midden van jullie heerst immers, die staat op de geest, die al in de hemel heerst. Ja, juist de geest die de hemel tot hemel maakt, in plaats van geluk en liefde, die heerst ook in jullie ecclesia, in jullie kerk. En daarom sluit God zich bij jullie aan, daar heeft hij geen enkele moeite mee, want hij herkent in wat jullie doen precies zijn eigen mentaliteit terug. Die hebben jullie van Jezus overgenomen en de mentaliteit van Jezus, die was die van God zelf. Jeetje, daar staat nogal wat. Daar staat nogal wat. Wat jullie zullen binden op aarde of op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. De hemel zal zich aansluiten bij jullie manier van doen. Nee maar, dat is toch een, ja, het verregaande vertrouwen van God in zijn mensen. Maar ja, God heeft zijn geest via Jezus aan zijn mensen in handen gegeven. En die heeft hij aan hen toevertrouwd. En straks, na de evangelie, zal dat dan ook uitdrukkelijk worden uitverteld in het Pinksterverhaal. Weet u wel, dan dalen uit de hemel de vurige tongen van de geest neer op elk van de leerlingen. En die zullen dus met vurige tongen, met woord en daad, de leer van Jezus en van God onder de mensen gaan uitdragen. En die zullen dus langzamerhand van het terrein waar zij zich bevinden, het land, de aarde eventueel, daar zullen zij dus de hemel van maken. Dat is de roeping van elke gelovige, van ieder die deel uitmaakt van de Ecclesia, van degene die eruit geroepen zijn om iets nieuws, iets anders te zijn in deze wereld. Jo. Ik ga naar vers 19. Wederom, ik zeg jullie, indien twee van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemel. Nog een keer. Wederom, ik zeg jullie, indien twee van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemelen. Is die hemelen, zeker als het in het meervoud is, dan wordt daar telkens de woonplaats van God mee bedoeld. Weet u wel, het onze Vader die in de hemelen zijt. Er staat meervoud in het Grieks. Terwijl, als er staat, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, dan staat er enkelvoud. Maar als God op zijn naam en zijn adres wordt aangesproken, dan is het altijd hemelen. Groter dan wij ons mensen kunnen voorstellen, daarom ook meervoud. En in feite is dit vers, dus wat jullie samen vragen, dat zal gegeven worden, dat is dus eigenlijk, ja, daar vertelt Jezus niks nieuws, want dat hebben we in het vorige vers al overzien. Het is veel meer een uitwerking van wat boven werd gezegd. Daar overwogen we toch dat God in de hemelen zijn geest terugvindt in zijn mensen op aarde. God in de hemelen vindt zijn geest terug bij zijn mensen op aarde, op het land, zoals het in het scheppingsverhaal bedoeld was. Nou, dat wordt nu waar. En ook hier klinkt dus op de achtergrond dat onze Vader mee, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Want ook dat gebed van Jezus gaat eigenlijk over de oorspronkelijke bedoeling waarmee God de wereld heeft geschapen. In het begin schiep God de hemel en het land. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op het land, zou je eigenlijk moeten vertalen als je de Griekse tekst letterlijk neemt. Ja, aarde mag ook, maar met in je achterhoofd het idee dat God een stuk land heeft apart gehouden op deze wereld om daar door de mensen zijn wil te laten doen, te laten zien hoe geweldig het is als je dat doet en dat dat een stukje hemel op aarde is, enzovoorts. Samen klinken staat er dan. Harmonie, eenstemmigheid, eensgezind is dan ook een mooie vertaling. Maar ja, want dat doet onze de vertaling die wordt voorgelezen. Hè, dus als u eensgezind iets vraagt. Maar met dat samen klinken wordt des te meer de nadruk erop gelegd dat er iets te horen valt. Dan kun je horen waar de broeders het in het diepst van hun hart samen over eens zijn. Samen klinken. Bij wijze van spreken, je vraagt ze of ze tegelijkertijd willen beginnen en dan blijkt dat ze precies dezelfde zin uitspreken. Ik kom nog even terug op dat onze Vader, want volgens mij is deze hele reden tot de gemeente, ja, is dat niet een uitwerking van Jezus' gebed, het onze Vader? Dat vindt u in ditzelfde evangelie van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 9 tot 13 in de bergreden. Want daar luidt immers de centrale zin, zoals in de hemel, zo ook op aarde, op het land. Wat in de hemel? Nou, dat Gods naam wordt geheiligd, zijn koningschap komt en dat zijn wil geschieden. Dat zijn de eerste drie beden. Uw naam wordt geheiligd, uw koningschap komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Nou, met name door wat wij bidden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Sterker nog, dus midden in het zinnetje dat gaat over ons, staat de vergeving centraal. Hè? Vergeef ons onze schulden, zoals ik wij vergeven aan onze schuldenaren. Dat staat daar centraal. En sterker, als Jezus uitgebeden is met het onze Vader, dus nadat hij het onze Vader heeft voorgebeden, heeft hij nog twee zinnetjes commentaar achteraf, daar als hij het in de bergreden aan zijn leerlingen leert. Want dan zegt hij nog even gauw, want als gij aan de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als je het niet doet, dan zou ik je Vader niet vergeven. Het gaat hem dus vooral om de vergeving. Als het gaat over hoe mensen met elkaar ideaal samenleven, dan staat vergeving centraal. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dus als de broeders uit zijn op vergeving, geschiet op aarde, op het land, wat in de hemel nu al geschiedt. En de Heilige Geest die God aan zijn mensen toevertrouwt, is dus de geest van vergeving. Dat legde Jezus bij het Onze Vader uit. En volgens mij is de toespraak die wij nu horen, is daar een uitwerking van. Deze toespraak is een uitwerking van het Onze Vader dat Jezus heeft gebeden. En nog eventjes om vers 18 af te sluiten. Dan hebben we weer twee keer gehoord indien. Indien twee van jullie samen klinken op het land over elke zaak. Indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn vader. Alles bij elkaar hebben we dus 9 keer het woord indien gehoord in dit korte stukje tekst. 9 keer, elke zin is Jezus min of meer begonnen met indien. Dat moet toch swingend geklonken hebben, maar ook dat geeft dus ook een hele nadrukkelijke samenhang aan de tekst. Elk zinnetje dat gebeurt, dat is een bundeling van indiens. En dus al die teksten van indien, die moeten als het ware in één adem, in één oogopslag gelezen worden. U zou dat straks toch nog eens moeten doen. Vers 15 tot en met vers 19 begint telkens met indien. En dan gaan we naar vers 20. Want, zo besluit Jezus, en nu is een keertje niet met indien. Want, waar 2 of 3 samengekomen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Waar 2 of 3 samengekomen zijn. Dat samengekomen, in het Grieks staat daar een opvallend werkwoord. Ik ga het eerst in het Grieks zeggen en dat zegt u misschien wel niks. Sun eikmenoi. Maar dat is het passieve voltooid deelwoord van het werkwoord sun ago. Dus dat woord dat er staat, waar 2 of 3 samengekomen zijn in mijn naam, daar staat in het Grieks sun ago. En nu hoort u dat hier het werkwoord wordt gebruikt, waar het typisch Joodse woord synagoge van is afgeleid. Synagoge, samenkomst. En nu heeft Jezus het over waar 2 of 3 een samenkomst hebben. En dan hoort hij dus, ja, Jezus staat, als hij dit zegt, een soort synagoge voor ogen. Maar dan een andere, dan zoals hij in zijn dagen functioneerde. Nee, een synagoge, zoals hij dat noemt, in zijn naam. Want waar 2 of 3 een synagoge geworden zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Een synagoge dus, waar de dingen gebeuren waaraan je de Messias kunt herkennen, die opkomt voor de kleine. Want daar hadden we het in het eerste gedeelte over gehad. Die synagoge, die staat Jezus dus voor ogen. En dan, ja, als je in het Grieks gaat lezen, daar valt je steeds meer op, hè? Want dan staat er, synagogen zijn gaan vormen in mijn naam. En dat is goed vertaald, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want we moeten natuurlijk wel vertalen in mijn naam, want zo gaat dat in het Nederlands ook. Maar die woorden suggereren, als je daarbij stil blijft staan, dat er sprake is van een situatie in rusten. Een statische, onbewegelijke situatie. We bevinden ons in Jezus' naam in die synagogen. Maar in het Grieks staat er, naar mijn naam toe. Nee, daar staat, mijn naam in. Het is de bedoeling dat we Jezus' naam binnengaan. Erop af en erdoorheen. Als was Jezus' naam een stadspoort, dat staat er. Want waar 2 of 3 samengekomen zijn, mijn naam in, want je gaat daar naar binnen. Dus des te spannender, want dan kom je dus samen en dan ben je dus die ecclesia. Je komt dus uit de gewone wereld en dan ben je bij elkaar. En omdat je uit de gewone wereld bij elkaar bent gekomen om aan Jezus' naam te denken, ben je geroepen om uit de wereld bij elkaar te komen. En dat uit en in, hier staat dus naar Jezus' naam toe, nee, Jezus' naam binnen, daar ben ik in hun midden. Eigenlijk is dat veel dynamischer. En dan staat er dus, daar ben ik. Ik ben staat er in het Grieks. Echt met de beide woorden. Helemaal niet nodig. Het had ook met zonder het persoonlijk voornaamwoord gekund. In het Grieks is dat meestal het gebruikelijke. Maar als het erbij staat, ja, dan mag je toch altijd weer denken, is dat dan niet eigenlijk de Griekse vertaling van de godsnaam uit het Oude Testament? JHWH. Ik ben er. Ik ben in hun midden. Wel nu, als Jezus zo bezig is over dat waar 2 of 3 in mijn naam bijeen zijn, en hoe je moet handelen met mensen die fouten hebben gemaakt enzovoort. En dan hebben we, hoe moet je dat dan doen? En je moet die mensen proberen erbij te houden en moet je alles voor in het werk stellen. En dan vraagt je Petrus straks, meteen hierna, nou, hoe dikwijls moet ik dan mijn broeder vergeven? En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk, het is serieus en grappig tegelijkertijd. Maar dat horen we dus de volgende week. Terugkijkend op deze tekst, ik begin er nu alvast maar over, want beter zou het passen volgende week, maar ik weet niet of ik eraan denk of dat we gewoon zoveel te bespreken hebben dat er te weinig tijd over blijft. Ik wil even blijven staan bij dat vergeven. We hebben gezien, Jezus legt als het ware hier het Onze Vader uit. Hè? Dus zoals wij aan anderen vergeven. We zouden moeten vergeven. Maar laten we wel zijn, vergeven is niet gemakkelijk. Het kost altijd pijn. En dat doet me eigenlijk denken aan het... En dus je moet niet over je pijn heen stappen. Nee, die pijn die voel je. En die pijn, die bied je aan. Dat is het geschenk dat je te bieden hebt. Omdat je nou eenmaal... Nu word ik opgebeld, maar we moeten proberen even de telefoon te laten gaan. Juist. Omdat je die pijn nu eenmaal voelt... Kijk, Jezus heeft op een gegeven moment gezegd... dat wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. Wel nu, vergeven is het kruis opnemen. Ja, je hebt zelf ontzettende pijn... En het ligt voor de hand dat je wraak wil nemen, dat je wil vloeken, dat je betaald wil zetten. Ten slotte wil ik ook aan mezelf toekomen. Ik ben ook iemand, ik wil niet vernikst en vernederd worden. Allemaal gevoelens die volkomen logisch en ook op zijn plaats zijn. Alleen, je voelt ze en dan ga je kiezen. Ga ik kiezen voor deze gevoelens of wil ik van deze wereld iets maken zoals het Jezus voor ogen stond... En dan moet ik boven deze gevoelens de barmhartigheid en de liefde plaatsen. Nou, dat is nogal wat. En dat is echt niet gemakkelijk. Dus je maakt je eigen pijn, die er is en die reëel is, ondergeschikt aan de naaste liefde en de barmhartigheid. Dus niet de eigen pijn negeren, of zeggen, nou ja, je hebt altijd mensen die het nog erger hebben dan ik. Nee, nee, dan doe je jezelf onrecht. Dan heb je geen eerbied voor de eigen pijn. Maar je kiest ervoor die pijn voor jezelf te houden. Nou, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Je kiest ervoor om die pijn voor God neer te leggen en bij hem troost te zoeken. En ze jegens de naaste om te zetten in liefde en barmhartigheid. Tot slot volgende week lezen we het vervolg van deze tekst. We hebben al gehoord, die tekst gaat beginnen met het feit dat Petrus, nadat hij dit allemaal gehoord heeft, aan Jezus gaat vragen, maar hoe vaak moet ik dan mijn broeder vergeven? Dat is van Matteüs hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Matteüs 18, 21, 35.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus,

Tweede van de blijde geheimen. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef.

Derde van de blijde geheimen. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Vierde van de blijde geheimen. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Hoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Vijfde van de blijde geheimen. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, hoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel.

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Zie de dienstmaagd des Heren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En het woord is vlees geworden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Bid voor ons, Heilige Moeder van God. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: eerste staat. Ik weet niet hoe dat moet.
1: Ja.
0: Wat?
1: Wat wil je? Ik denk. Wat is dat nu allemaal in de praktijk? Nee.

0: niet verzonnen.
1: Ja, dat zit er niet.

Dat zouden we kunnen doen. Ik moet iemand anders uitzoeken.

Yeah.

0: Broeders en zusters in Christus, van harte welkom op deze eerste zaterdag. Die staat in het teken van Maria's onbevlekt hart. En die voor ons ook de zaterdag is om te bidden voor priesterroepingen. En misschien nog wel belangrijker, voor de heiliging van de priesters. Wat betreft de eerste zaterdag, het spreekt voor zich, die is verbonden met de eerste vrijdag. Want waar het over gaat is niet zozeer over Maria, maar over Jezus Christus, onze hoge priester. En Maria is degene die ons Jezus laat zien zoals hij is. En als wij nadenken over wat Jezus ons gezegd heeft, dan wordt duidelijk dat hij in het priesterschap, dat hij aan de kerk heeft toevertrouwd, dat hij daarin aanwezig wil zijn. En het is dus een zaak van het allergrootste belang dat de priesters van de kerk heilige priesters zouden zijn, want daartoe worden ze uitgezonden om mensen te heiligen. Maar hoe zouden ze dat kunnen doen als er geen gelovigen zijn die voor hen bidden, die hun leven met al hun tekortkomingen en beperkingen voor God dragen en vragen dat de Heer zijn heiligheid en zijn kracht in het leven van de priesters laat zien. En het is de priester die zowel in de viering van de Eucharistie als ook heel bijzonder in het sacrament van boete en verzoening ons laat zien dat onze God een barmhartige God is. En daarvan overtuigd beginnen we deze Eucharistie met een gebed om vergeving.
1: Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacramentum,

Laat ons bidden. Heer, nu wij de gedachtenis eren van de heilige maagd Maria, vragen wij u op haar voorspraak dat ook wij uit de volheid van uw genade mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet gij leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om die ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jouzelf is? Gij zijt blijkbaar al verzadigd. Gij zijt al rijk. Gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar. Dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelde. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak, gij sterk. Gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst. Zijn wij naakt en krijgen wij slagen? Zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid? Worden wij beschimpt? Wij zegenen. Worden wij vervolgd? Wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt.

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en om te eten plukten zijn leerlingen aren die ze met hun handen uitwreven. Sommige fariseeën vroegen: waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag? Jezus gaf hen ten antwoord: hebt ge dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam en opat en er ook van gaf aan zijn metgezellen, terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten. En hij voegde eraan toe: de mensenzoon is Heer van de Sabbat.

Beste medechristenen, op deze eerste zaterdag is de viering van de Eucharistie eigenlijk zoals gebruikelijk. Alhoewel je moet zeggen, meteen komt het priesterlijke element op deze eerste zaterdag scherp naar voren. Want al het licht valt niet op de priester, wie die ook zou mogen zijn, maar op de hoge priester, op Jezus Christus, ons door de Vader gezonden. En wat Jezus gedaan heeft, het Vaticaans Concilie heeft dat nog eens een keer aan herinnerd, dat is de allereerste taak van elke priester, en dat is namelijk om het evangelie te verkondigen. En dat zou u misschien niet verwachten, maar ogenblikkelijk zult u het verstaan, want alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft, moet worden beoordeeld in het licht van het geloof. En hoe zou je kunnen geloven als niemand je het evangelie verkondigt? En de priester is daarvan dus de allereerste getuige. Niet alleen in het verkondigen van het evangelie, in de viering van de Eucharistie, maar met name ook in zijn woorden en daden en in heel zijn doen en laten. En dat is een groot geheim, zowel voor de priester als ook voor de wereld. Want elke priester, of beter gezegd nog, Jezus Christus, onze hoge priester, hij spreekt ons over wat er gaande is in de wereld. In elk tijdsbestek, ook in het onze, in de 21ste eeuw, ligt de sleutel voor het verstaan van de tijd en van ons eigen leven in wat Jezus ons heeft gezegd en wat hij ons gevraagd heeft en heeft opgedragen om te doen. Namelijk om de werkelijkheid, de waarheid aan het licht te brengen. En dan kijken we vanzelfsprekend niet alleen naar de Heer, maar ook naar de apostelen. En we kijken naar diegenen in wie duidelijk is geworden wat God wil en hoe hij handelt en wat hij van ons vraagt. En soms zien we dat over het hoofd, omdat het, om maar zo te zeggen, zo klein is. Nu, die kleinheid, die gold voor degene, en misschien hebt u haar wel eens ooit ontmoet, ze is ooit in Amsterdam geweest, Moeder Teresa. In 1997 is ze overleden en ze werd, naarmate ze ouder werd, zoals dat gaat met ons mensen, ze werd steeds kleiner, maar ze was al klein. En die Moeder Teresa, die heet, in Moeder Teresa heeft Jezus ons eigenlijk laten zien wat het geheim van het priesterschap is. En u kent waarschijnlijk wel haar levensgeschiedenis, dat ze zuster was, religieuze in India, en dat ze het leven leidde zoals zoveel goede religieuze. Want dat was ze. Ze was een lerares, ze deed haar werk uitstekend. En toch was er op een dag die oproep van de Heer om nieuwe wegen te gaan. Om, je zou kunnen zeggen, op een hele andere manier het evangelie te beleven. Want ze kwam namelijk onder de indruk, en dat bevestigde Jezus haar in die tijd die nodig was om tot een beslissing te komen, om te zien naar de allerarmsten. En er zijn armen, maar er zijn ook allerarmsten. Je zou kunnen zeggen mensen die echt aan het eind van hun Latijn zijn. En die waren er in India en die zijn er nu nog over heel de wereld, waarvan je moet zeggen mensen die niet meer weten waarheen. En dan niet alleen wat betreft eten en drinken en een schuilplaats om te overnachten, maar die werkelijk de draad van het leven kwijt zijn. En voor deze mensen treedt onze hoge priester Jezus Christus naar voren. Hij treedt naar voren in wat wij in onze kerk het algemene priesterschap noemen. Elke gelovige, elke man en vrouw, elk kind, jongen of meisje staat in deze lijn van het priesterschap.
En wat moeder Teresa gedaan heeft, dat is het allerkostbaarste van deze wereld voor God neerleggen. En dat is het leven van de armen. Want de liefde en de grootheid van God wordt nergens zo sterk zichtbaar als in degenen die werkelijk niets hebben. Maar dat blijft toch nog ergens de buitenkant. Want we horen vandaag in de brief aan de Korintiërs Paulus zeggen, omwille van het evangelie, dat hij zwak is, dat hij arm is, dat hij overgeleverd is aan de omstandigheden. Er ligt dus achter de ergste armoede nog een veld dat ontdekt moet worden. En moeder Teresa heeft dat geweten. Want nadat Jezus haar gevraagd had, zou je dat op je willen nemen, die zorg voor de allerarmste, en ze daar ja op gezegd heeft, je zou kunnen zeggen, verdween hij uit haar spiritueel leven. Het leek moeder Teresa alsof Jezus niet meer bestond. Alsof God niet naar haar gebeden luisterde. Alsof ze volkomen aan zichzelf was overgelaten. Een diepe duisternis tot in het diepste van haar hart. En Jezus heeft haar dus gebracht naar een armoede die nog erger is dan de allerergste armoede in deze wereld. Erger nog dan dat je niemand hebt die naar je omziet. Daarachter ligt het allerergste, dat God er niet is. Dat je God kwijt bent. En wij begrijpen nu beter, dit gebeurde in de vorige eeuw, waarom God ons dit teken in moeder Teresa heeft gegeven. Omdat die wereld waarin zogezegd God afwezig is, nu realiteit is geworden. Realiteit voor armen en voor rijken, alsof God er niet is. Hun leven is werkelijk leeg en ze zijn werkelijk arm. En daarom roept God priesters. Priesters om het evangelie te verkondigen, dat evangelie dat je zou kunnen samenvatten in die ene gedachte, God is er werkelijk altijd en hij is er voor iedereen. En dat de priester dat mag verkondigen, je zou kunnen zeggen dat fluistert de hoge priester hem in. Jezus zegt het vandaag openlijk, de mensenzoon is heer van de Sabbat. Hij is de Heer en Meester over het geestelijk leven van alle mensen. Van welke religie, goed en kwaad, hij is er voor een ieder en hij toont ons de heiligheid van God. En de priester doet dat op vele manieren, maar heel bijzonder in de viering van de Eucharistie. Daarin is hij niet alleen de voorganger, zo mag je hem ook noemen, maar dat komt eigenlijk uit de protestantse geloofsgemeenschappen, waar men geen priesters kent, maar voorgangers. Wij kennen priesters. Dat wil zeggen, iemand die de Heer werkelijk present stelt in het geheim van de Eucharistie en daarmee de wereld van vandaag omarmt. Armen en rijken, gelovigen en ongelovigen, wie het ook mogen zijn. En dan komt er een beweging op gang waarbij je moet zeggen, waarbij de Heer zelf door de mond en de handen van de priesters de harten van de mensen geneest. Want de opdracht om zonden te vergeven is geen ander dan om het hart van de mens te genezen. Om ons weer te brengen tot aanbidding en overgave. Om werkelijk de hele wereld te maken tot een priesterlijk volk. En wat wij opdragen aan God, want dat hoort bij het priesterschap, dat is dat ieder van ons zijn en haar leven met alles wat het omvat voor God neerlegt en de priester het in de handen legt van de hoge priester die het overdraagt aan zijn vader. En het antwoord van God op deze overgave, dat is niet alleen dat hij priesters zendt en dat hij ons van binnenuit heiligt, maar dat hij ook de wereld geneest.
dat hij die wereld laat zien waar nu paus Leo zo vaak over heeft, maar niemand lijkt te luisteren. En dat is namelijk dat het gaat om een vrede en een innerlijk evenwicht dat niet van deze wereld kan komen, maar dat van God komt. En God schenkt het ons, zomaar. Straks zult u het mogen aannemen in de gave van de Heilige Hostie, in de overgave van uw gebed aan Christus, onze hoge priester. Want hoezeer we ook priesters nodig hebben, alles draait om hem die onze hoge priester is en tegelijkertijd het offerlam dat zichzelf geeft om de zonden van de wereld weg te nemen. Amen.

0: Op voorspraak van Maria's onbevlekt hart en vandaag ook bijzonder op voorspraak van de heilige moeder Teresa willen we onze gebeden en die gebeden van de kerk toevertrouwen aan Christus onze Heer.
1: Voor de kerk, dat zij altijd ontvankelijk is voor het werken van Gods geest. Voor hen die verantwoordelijkheid hebben in de kerk of in het politieke of sociale leven, dat zij hun macht verantwoordelijk inzetten als een dienst naar de ander. Voor roepingen in de kerk, dat mensen in onze lawaaierige wereld toch de kans krijgen om momenten van stilte te beleven, waarin de roepstem van God gehoord kan worden, opdat men zijn roepen durft te beantwoorden met ja, hier ben ik. Voor onze zieken, dat zij allen goed verzorgd worden naar lichaam en ziel.

En dan de intenties voor vandaag. Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mannen mag ontluiken. Voor de zielenrust van mevrouw Manuela Bélez García. Voor de levende familieleden van families Bélez García, Cárdenas Bélez en Hogendijk Cárdenas. Voor de levende en overleden leden van de families Mol en Spicht. Voor de zielenrust van priester Gerard Weijers. Voor de zielenrust van de families De Klerk, Ribbens, Vermunt en Veringa. Voor redding van de ziel van Manda Brucina. Voor de genezing van ziel en lichaam van Vladimir Jedrinovic. Voor bekering, genezing en voor Gods barmhartigheid en bescherming voor en in mijn gezin. Voor de zielenrust van Juns Yang. Voor beterschap voor de leden van de eerste zaterdag werkgroep die met ziekte te kampen hebben.

0: Heer Jezus Christus, onze hoge priester, vol vertrouwen leggen wij onze gebeden en noden en de gebeden van heel de kerk voor u neer. Op Maria's voorspraak en op voorspraak van moeder Teresa bidden we u, schenk ons genadig verhoring. Geef ons al uw goede gaven om door onze levenswijze naar het woord van het evangelie te kunnen leven. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Tijdens de offerandes zal de collecte worden gehouden die aangeboden wordt ter ondersteuning van de priesteropleidingen in ons bisdom. Dank voor uw gaven.

Et vivite.

0: Laat ons bidden. Heer, door deze Eucharistie doet Gij ons delen in het mysterie van uw verlossing. Wij vragen u dat bij deze viering van de moeder van uw zoon ook ons roemen op de volheid van uw genade en steeds meer de kracht van de verlossing ervaren door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: Enkele korte mededelingen. De uitstelling van het Allerheiligste en ook om 14:15 en het lof om 15:00, dat zal hier weer zijn. Misschien wel voor de laatste keer weer, dat we volgende maand weer verhuizen naar de Genadekapel. Maar vandaag is het nog hier. En Monsignor Brugink die zal het lof doen. En de eerste zaterdag van de maand is op 3 oktober. En met dank aan Monsignor Brugink dat hij de mis met ons wilde vieren. Dank u wel.
0: U hebt gehoord dat Jezus de toonbroden van de tempel uitdeelde aan de apostelen. Dat doe ik hem niet na, maar ik wens u wel een hele smakelijke lunch. En ik wil graag bedanken de scholaar en de bakkerist, de acolyet. En heel bijzonder nu dat we samen de Eucharistie mochten vieren voor de priesters, voor nieuwe priesterroepingen. En u mag er zeker van zijn dat wanneer u voor deze intenties bidt, dat Jezus ook de verhoring meeneemt van alle andere intenties. We besluiten dat God zeker.

0: andere dagen doen. Anders dreigt ons geloof al snel een beetje op een mooi kerkelijk accessoire te lijken, fraai om te hebben, maar zonder veel invloed op het echte leven. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen die we bij het afscheid van Dolly Parton kunnen meenemen. Haar geloof zat niet verborgen achter haar roem. Het klonk soms luid, soms eenvoudig, soms met een flinke portie Amerikaanse schwung, en het was er. En in Hello God klinkt een gebed, dat ook een gebed van u en voor mij en voor al onze parochianen mag worden. God, kijk naar onze wereld. Vergeef ons waar wij tekort schieten. Leer ons opnieuw lief hebben en laat ons niet los. Mogen Dolly Parton nu rusten in de vrede van God, op wie zij zich in haar leven en in haar muziek steeds opnieuw heeft gericht. En mogen haar stem ons blijven herinneren aan een eenvoudige, maar diepe waarheid. Wie werkelijk gelooft, mag God midden in het leven aanspreken, met zijn vragen, zijn zorgen, zelfs zijn twijfel. Maar wie God aanspreekt, wordt vervolgens ook geroepen om zelf vanuit dat geloof te leven. Misschien is dat uiteindelijk de mooiste noot waarmee wij haar mogen uitwuiven.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. In deze eerste uitzending voor de voorlezing uit het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie begin ik met een voorwoord geschreven door Monsieur Liese, bisschop van Breda. En allereerst vier hele korte inleidende teksten. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en opgestaan op de derde dag volgens de schriften. En dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn. Sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van alle, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Zo schrijft de apostel Paulus in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 15. Tweede inleidende tekst. Ik voel dat het ogenblik gekomen is om alle krachten in de kerk aan te wenden voor de nieuwe evangelisatie en voor de nieuwe missio ad gentes. Geen christengelovige, geen instelling van de kerk mag zich onttrekken aan de hoogste plicht om Christus te verkondigen aan alle volkeren. Zo schrijft paus Johannes Paulus II in Redemptoris Missio, 1990. Derde korte inleidende tekst. We hebben in de liefde van God geloofd. Zo kan de christen de fundamentele keuze van zijn leven uitdrukken. Aan het begin van het christen zijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een persoon, die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf. In zijn evangelie heeft Johannes deze gebeurtenis met de volgende woorden uitgedrukt. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft het eeuwig leven zal hebben. Zo schrijft paus Benedictus XVI in Deus Caritas Est in 2005. En dat laatste is een citaat uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Vierde en laatste, korte inleidende tekst. Ik droom van een missionaire keuze die in staat is alles te veranderen, opdat de oude gewoonten, de stijlen, de tijdschema's, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor de evangelisatie van de huidige wereld. Zo schrijft paus Franciscus in zijn Evangelii Gaudium 2013. Voorwoord. Geschreven door Monsieur Jan Liese, bisschop van Breda in 2016. De urgentie van de nieuwe evangelisatie wordt steeds duidelijker. Gelukkig komen er daarom in parochies en werkgroepen ook meer vragen over. Vaak is de eerste vraag: wat kunnen we dan doen? Het is goed om te zien dat veel mensen bereid zijn iets te doen en te ondernemen voor het evangelie. Maar wat we kunnen doen, weten we pas als duidelijk is wat nieuwe evangelisatie eigenlijk betekent. Is evangeliseren de deuren langs gaan? En betekent nieuw dat wat we tot nu toe gedaan hebben niet goed was? Nee, de nieuwe evangelisatie is enerzijds vertrouwd, anderzijds aangepast aan de uitdagingen van deze tijd.
In 2012 heeft de Pauselijke Raad ter bevordering van de nieuwe evangelisatie een uitgebreid handboek uitgegeven met teksten van het leergezag van de Katholieke Kerk over de nieuwe evangelisatie in de periode 1939 tot en met 2012. Dit boek telt meer dan 1000 bladzijden. Het is dan ook een goed initiatief geweest om daar een bloemlezing van samen te stellen, een compendium, waarbij tevens de periode vanaf 2012 tot heden wordt meegenomen. Bij mijn weten is dat in andere talen nog niet gebeurd. De belangrijkste teksten vanaf het Tweede Vaticaans Concilie en van de pauze daarna zijn in dit compendium bijeengebracht en van een korte inleiding voorzien. Vooral het baanbrekende document van paus Paulus VI, Evangelii Nuntiandi, uit 1975, komt ruim aan bod. Dit compendium geeft antwoord op die vraag wat evangelisatie is, wat er nu nieuw aan is, en geeft zelfs aanzetten voor wat we kunnen gaan doen. Het is dus een naslagwerk en een aansporing om aan de slag te gaan. We hoeven het spreekwoordelijke wiel niet nog een keer uit te vinden. Natuurlijk zullen ook deze teksten altijd terugverwijzen naar het begin, naar Christus en de eerste christenen. Het Nieuwe Testament is zelf, in zekere zin, de eerste evangelisatie. Het verwoordt de vreugdevolle verkondiging van de menswording van God de Zoon, zijn lijden, verrijzen en blijvende aanwezigheid onder ons in de kerk, zijn barmhartige liefde voor iedere mens. Het evangelie is gave. Maar ook lezen we daarin dat Jezus zijn leerlingen uitzond en hoe de eerste christenen evangeliseerden. Het evangelie is opgave. De kern van het evangelie is dat het hart van de mensen is gemaakt voor liefde en gemeenschap en dat Christus ons lief heeft en laat groeien in Gods liefde en liefde voor elkaar. Het evangelie kun je dus wel in je hand houden, maar de inhoud ervan kan niet als een pakketje doorgegeven worden. Christendom is niet op de eerste plaats een organisatie waar je lid van bent of niet, maar het is leven vanuit een persoonlijke band met God, door Christus en met mensen om je heen. Onze samenleving is echter losgeraakt van haar christelijke wortels, is geseculariseerd en geïndividualiseerd. Er is daarom een grote behoefte aan dat het evangelie opnieuw geloofwaardig wordt aangereikt. Evangeliseren is niets anders dan de liefde van God voor ons en van mensen voor elkaar te laten herontdekken. Niet opleggen, maar uitleggen. Niet overtuigen, maar eerder getuigen door zelf proberen te beleven. Alleszins de moeite waard om ervoor open te staan en dit compendium rustig, alleen of met anderen door te lezen. Als dan de vraag, wat is nieuwe evangelisatie, beantwoord is, zijn er voldoende publicaties en methoden om de stap te maken naar, wat gaan we nu doen? Dank aan de 4 organisaties die hiermee de veelheid aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse woord compendium betekent immers ook besparing, onder andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, kan gebruikt worden voor de nieuwe evangelisatie. Monsignor Jan Liessen, bisschop van Breda, oktober 2016, missiemaand. And I was we hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Arnold Huygen. In het voor me ligt een boek dat hij geschreven heeft, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is trouwens een boek uitgegeven bij Koek, Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is een pittig werk, ik heb het helemaal gelezen, moet ik zeggen. En wat mij verbaast in het, ik ga je maar een voorzet geven. Wat mij wel eens verbaast als het over de hel gaat, is het volgende. Ik kom mensen tegen die zeggen dan van, als je niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel. Ik kom teksten tegen als, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door één mens is rechtvaardigheid in de wereld gekomen voor allen. Je kunt een aantal kanten op en dat maakt het zo verwarrend. Terwijl er ook hele expliciete teksten staan waar je denkt van, nou, liever niet.
1: Nou ja, dat is precies de reden waarom ik ooit aan dit project begonnen ben. Omdat je dus Bijbelse teksten ziet waar mensen zich op beroepen. Zowel, nou ja, wat je noemt, hè, de universalistische kant. Dat wil zeggen, iedereen wordt uiteindelijk gered. Want ja, iedereen gezondigd in Adam, iedereen gered in Christus. Maar je hebt ook teksten die heel duidelijk gaan over scheiding. Hè, dus de schapen en de bokken die van elkaar worden gescheiden. En dan de schapen wachten het eeuwige leven. En de bokken de eeuwige bestraffing. Nou, dat is precies de reden waarom ik aan dit boek ben begonnen. En het is niet heel dun uitgevallen. Dat komt omdat ik eigenlijk die drie belangrijkste tradities die erover zijn, echt wilde recht doen. Dus ik heb gekeken op welke Bijbelteksten beroepen ze zich. Met welk recht doen ze dat? Hoe zit dat in de traditie? En eigenlijk vind ik elk van die tradities uiteindelijk tekortschieten. Nou ja, het is een heel werk om doorheen te komen. Maar goed, ik heb er wel een kleine aanwijzing bij gedaan. Hè? Van nou, als je nou zegt, ik geloof dat wel dat die tradities het niet zijn, dan kun je naar hoofdstuk 5 springen en dan ben je al op 2/3 van het boek.
0: Wat vind ik daar dan op hoofdstuk 5? Is dat de nederdaling ter hel?
1: Ja, dat is inderdaad de nederdaling ter hel. Eigenlijk, nadat ik dus die drie tradities, misschien moet ik iets over die drie tradities zeggen, heb afgewezen, denk ik, ik moet opnieuw beginnen. Nou, die drie tradities, dat is de Augustiniaanse, zoals ik hem noem. Dat is eigenlijk de lijn van de kerkvader Augustinus. Dat is denk ik de lijn waarmee de meeste hoorders zijn groot geworden. Namelijk, je hebt twee wegen. De ene weg leidt tot het eeuwige leven en de ander tot een eeuwige pijniging. En Augustinus beroept zich daarvoor op die tekst van de schapen en de bokken bijvoorbeeld, die worden gescheiden. Maar hij weet er opeens wel heel veel van. He, dus hij weet dat mensen die verworpen zijn na de dood een lichaam krijgen. En het enige doel van dat lichaam dat ze krijgen is dat ze in dat lichaam gepijnigd kunnen worden. Tot in eeuwigheid. Nou ja, maar Augustinus kan met bepaalde andere teksten totaal niet uit de voeten. Nou, dat is traditie 1. Tweede is die lijn, nou, je noemde het al, het universalisme, dat wil zeggen, uiteindelijk komt het met iedereen goed. Want er zijn teksten, met name bij Paulus, hè, dus alle gezondigd in Adam, alle gered in Christus. God zal zijn alles en in allen. Paulus lijkt ook weinig te weten over een hel hiernamaals. Dus universalisme. Het probleem van die teksten, van die positie is dat mensen dan weer eigenlijk niks kunnen met die teksten waar Augustinus zo gek op is. En dat er eigenlijk heel ongeloofwaardige exegeses van worden geleverd. Dan heb je nog een derde traditie. Die vind je in de vroege kerk niet zo heel veel, maar later wel. En die wordt eigenlijk steeds populairder. Dat is de zogenaamde vernietigingsleer, ofwel annihilationisme. Dat wil zeggen, wie gelooft mag voor altijd bij God zijn. Maar wie niet gelooft, dood is dood. Hè? Die wordt vernietigd. En die kan zich beroepen op teksten uit het Oude Testament, maar ook veel teksten over vuur bijvoorbeeld. Mensen denken, nou, dat is pijniging, vuur. Maar vuur, dat is in de Bijbel vernietiging, ondergang. Dus dat annihilationisme kan zich op best heel veel teksten van het Nieuwe Testament beroepen. Maar ja, die andere teksten, daar weten ze dan geen raad mee. Lang verhaal kort, elk van die tradities schiet tekort en ik vind dat ze van elkaars tekorten leven. Dus toen moest ik compleet opnieuw beginnen en daar begin ik dus bij de nederdaling ter hel van Christus.
0: Nou ja, van gereformeerde huizen, heb je daar voor jouw theologie ook aan de kant moeten zetten, wat me heel lastig lijkt?
1: Nou ja, iedereen komt ergens vandaan. En wat ik als theoloog probeer te doen is eerlijk luisteren naar andere stemmen. He, dus zo min mogelijk voor ingenomen proberen te zijn. Je neemt altijd jezelf mee. He, dat kan niet anders. Maar ik hoop wel dat ook mensen die een andere positie hebben dan ik, wel zeggen als ze dit boek lezen van, hey, maar ik herken me wel in hoe het wordt beschreven. Ik vind het wel een fair verhaal. Ik ben het er misschien niet mee eens, maar het is wel eerlijk. Nou, daar streef ik eigenlijk naar en daar doe ik mijn best voor. En eerlijk gezegd, gaandeweg heb ik ook wel in elk van die drie tradities een poosje gewoond. Overtuigd geweest van nou, dat universalisme, daar zit toch wel wat in. Of dat annihilationisme, die vernietigingsleer, dat is toch zo gek nog niet. En dat heeft me echt wel veel tijd gekost. Ik heb 3 jaar aan het boek geschreven en zeg nou bijna 2,5 jaar heb ik wel gedacht van nou, ik weet niet of ik ook het hoofd boven water krijg. Of ik echt wat nieuws te melden heb, ja.
0: Ik voel er wel een beetje mee, want die neiging krijg je als je dit boek leest. Hè. Als ik naar het universalisme ga, ik pak er even een voor de hand liggende tekst uit, uit Romeinen 5. Zoals dus door 1 overtreding de veroordeling is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door 1 rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dat. Want je kunt je nadruk kun je dan gaan leggen op. Kun je dan leggen op de zondaar, hoe slecht ze zijn. Maar je kunt ook de nadruk leggen van, hebben wij al begrepen hoe groot het offer van Christus is? Of datgene wat hij is komen doen?
1: Ja, dat is precies het punt. Als je dit soort teksten bekijkt, je kunt afgaan op het begrip allen en zo. Maar wat is Paulus daar nou eigenlijk aan het zeggen? Wat is nou zo'n punt? En zijn punt in discussie is, het is in Romeinen 5. En daarvoor, in Romeinen 4, heeft hij betoogd. Abraham, nou dat is de vader van alle gelovigen. Hij heeft te maken met mensen.

0: Mensen die zich afvragen, ja, moet je nou eigenlijk eerst Jood worden voordat je christen kunt worden? Moet je je laten besnijden? En dan zegt hij, nou kijk eens naar Abraham. Abraham geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig. Maar wanneer staat dat er eigenlijk? Dat staat er voordat Abraham besneden werd. Dus het geloof is belangrijker dan de besnijdenis. En dan gaat hij in Romeinen 5 nog een stap verder terug, helemaal naar Adam. En dan zegt hij, wat er nou bij Adam misging, dat wordt door Christus verzoend. En zo wordt de mens weer bij God gebracht. En er is een exegeet, Eugene Boring, die komt met een verhaal. En dat vind ik heel erg overtuigend. Dat schrijf ik dus in het boek ook op. Die zegt, Paulus heeft eigenlijk twee punten die hij geregeld maakt. Het ene punt is het kosmische punt. Namelijk de wereld is gevallen en de wereld moet worden gered. En dan gaat hij opeens die taal spreken over allen en alles. En ook in Romeinen 5, daar spreekt hij echt kosmische taal en koninklijke taal. De zonde heeft geheerst. Dan staat in het Grieks basileion, als koning geheerst. En Paulus heeft een andere lens, namelijk de oordeelslens. Christus komt als rechter en ja, dan zijn er twee wegen. En dan zie je Paulus juist dat onderscheid aanzetten. Dus het is net van, ja, welk punt is hij hier aan het maken? Is hij het punt aan het maken, Christus is koning over de hele wereld? Dan gaat hij die schijnbaar universalistische taal gebruiken. Of wil hij het punt maken van Christus is rechter over de wereld en dan gaat hij die scheidingstaal gebruiken. Nou, ik vind dat een overtuigende manier om die verschillende teksten van Paulus bij elkaar te houden.
1: Hoe doe je dat bijvoorbeeld met die Christushymne in de Colossense? Want dat ligt er niet om. Dan gaat het niet alleen maar om mij, maar het gaat heel erg om Christus. Dat we in hem geschapen zijn, voor hem, door hem. Is het komen van hem dan ook een soort herscheppen en het verlossen van de totale schepping?
0: Jazeker. Er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament. En zeker Colossense en Efeze, die erg op elkaar lijken in die brieven, die raken daar wel aan dat Christus regeert over het geheel. En dat alles in hem is. Nou ja, en dat is dus precies zo'n wat meer kosmisch aspect wat daar wordt uitgewerkt. Maar heb je nu bijvoorbeeld de tweede brief van de Thessalonicenzen. Daar spreekt Paulus heel duidelijk over het oordeel en ook wat het effect daarvan is. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9. Daar heeft hij het over dat mensen uiteindelijk terechtkomen ver van de Heer en van zijn macht en majesteit. En dan kun je je afvragen, ja maar als nou Christus Heer is over alles, als nou God alles en in allen zal zijn, 1 Korinthe 15. Hoe zit dat dan? Nou ja, en ik denk dus dat het twee kanten zijn die Paulus niet 100% aan elkaar verbindt, maar die op een bepaalde manier wel logisch samenhangen. Als je kijkt naar Christus als rechter, dan is het dus zo dat er onderscheid is en er twee wegen zijn. Maar als het nou zo is dat je kijkt naar Christus als koning, ja, dan uiteindelijk wordt de wereld gered. En dan gebruikt Paulus die universele taal. Ja.
1: Hoe zou je het begrip verlossing moeten interpreteren in deze?
0: Nou ja, Christus is de verlosser. Hè? Dus wat doet Christus als hij verlost? Aan de ene kant, hij herstelt de gevallen schepping. Hè? Dus de wereld is gevallen. Dan moeten we de naam van Adam noemen. En hij maakt in die zin alle dingen nieuw. Maar er zit ook een, zou je kunnen zeggen, meer persoonlijke of individuele kant aan. Dat hij mensen ook uit de duisternis brengt tot zijn wonderlijk licht. Dat hij mensen bekeert, wedergeboren doet worden en tot zich brengt. En ook daar zie je weer verschillende aspecten van het verlossingswerk van Christus. Ja.
1: Ik vind het ook curieus, en daarna ga ik naar hoofdstuk 5 toe van jouw boek. Dat aan het eind van de openbaring, dit is de stad Gods. En er zijn nog steeds mensen die daar niet binnen kunnen komen, maar die zijn er wel.
0: Ja. Zeker. En ook daar speelt dus context weer een belangrijke rol. Hè? Je moet altijd kijken van, wat wil deze tekst nu zeggen tegen de mensen toen? De christenen aan wie het boek Openbaring gericht is, waren mensen die te maken hadden met vervolging. Een serieuze vervolging. Hè? Dus die kwamen in de gevangenis terecht, werden gemarteld, soms gedood. En de troost voor deze mensen is dat de vijanden definitief worden weggedaan. Dat is het punt. Het grote Babylon zal vallen. Nou, daarmee is Rome bedoeld. De christenvervolging in Rome. Ongelooflijk verschrikkelijk. En daar staan dus allerlei beelden naast elkaar. Van uitsluiting sowieso. Maar worden die mensen nou gepijnigd of worden ze vernietigd? Eigenlijk staan die beelden zo'n beetje naast elkaar. En ik denk dan van ja, maar die christenen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het precieze lot van hun tegenstanders, van hun vervolgers. Het punt is, die mensen moeten voor altijd het beeld verdwijnen. En dat is het punt dat de openbaring maakt. Ze komen die stad niet binnen. Je komt ze niet meer tegen.
1: Het hoofdstuk 5, hè? De kufferend boek gaat erover. Nederdalen

0: Terhelle. Ik dacht dat daar twee namen schieten er van mij uit. Misschien uit het verleden, Gregorius van Nyssen, maar goed. Eigenlijk in de tijd daarna, Calvijn en Hans Urs van Balthasar, die twee. Dus een pure Calvinist, maar was hij nog niet, Calvijn denk ik, maar goed. Een reformator en een katholiek.
1: Ja, om te beginnen Calvijn. Calvijn treft een traditie aan en die traditie die is er best wel breed, maar die komt vooral uit de oosterse kant van de kerk van de nederdaling te Helle. In de apostolische geloofsbelijdenis staat dat Christus is neergedaald ter Helle of in het Rijk van de Dood. En dat werd eigenlijk altijd zo uitgelegd als tussen zijn sterven op Goede Vrijdag en zijn opstanding of verrijzenis op de Paasmorgen is hij in het dodenrijk om daar de gelovigen van het Oude Testament te verlossen, de Satan zijn overwinning te verkondigen. En nou ja, verschillende aspecten werden daar genoemd. Dat is best een mooie gedachte. Maar Calvijn zegt, ja, één, ik tref dat in de Bijbel niet aan, en twee, ik vind het eigenlijk maar speculatie. Hoe dan wel? Want Calvijn wil wel een orthodox christen zijn, en hij treft dat ook in zijn geloofsbelijdenis aan. Nou, hij legt dat dan uit als dat heeft betrekking op het lijden van Christus in zijn leven voor zijn dood. En dan met name zijn kruislijden en daarbinnen weer met name die 3 uur duisternis. En ik vind dat een briljante uitleg. Dat is niet de historische reden waarom de nederdaling ter hel ooit in de geloofsbelijdenis terecht is gekomen. Maar eigenlijk is Calvijn dan zo ongeveer de eerste die zegt, de hel is een plek aan deze kant van het graf. Een plek in het heden. En zo kan ik dus ook een link leggen. Ik begin het boek met allerlei heltaal die ik tegenwoordig aantref. Hè. De klimaathel, mentale problemen die mensen ervaren, oorlogen. Wordt vaak hel genoemd. Wat moet je daar als christen mee? Moet je zeggen, nee, joh, je zit wel in een depressie en het is wel donker voor jou. Maar de echte hel die komt later en die is nog veel erger. Ja, dat zegt natuurlijk geen mens, maar zou je dat moeten zeggen? Calvijn biedt mij eigenlijk een aanknopingspunt om te zeggen, hé, maar die ellende die jij nu ervaart, dat is de hel waarin Jezus Christus ook is neergedaald. En dan opeens is het een boodschap van hoop. Dus Calvijn is voor mij echt geweldig belangrijk. Dat is één. Tweede is een Rooms-Katholiek theoloog, Hans Urs van Balthasar, 20e eeuwse theoloog, die eigenlijk zegt, we hebben een theologie van de stille zaterdag nodig, dus tussen Goede Vrijdag en Pasen. Omdat hij zegt, ja, we gaan soms te snel van de dood van Christus naar de Pasenjubel. Terwijl het heel fundamenteel is dat Christus een soort solidariteit heeft getoond met de dode mens. Met het leven dat tot stilstand komt. En je kunt dus ook niet eens zeggen dat hij de dood heeft ervaren, want ja, wat is er aan te ervaren? Maar hij heeft wel dat lot gedeeld. En zo is hij tot in het allerdiepste gegaan. En juist in situaties van uiterste dood en ellende en ondergang, ja, daar hebben we ook aandacht aan te geven. En hij verbindt dat aan de mystieke traditie. Mystieke ervaringen, the dark night of the soul, hè, zoals Engelse mystici dat dan noemen. En ik vind dat ook een buitengewoon interessante en respectabele traditie.
0: Dat is Johannes van het Kruis volgens mij.
1: Ja, Johannes van het Kruis is dat, denk ik, ja. Ja, ik denk dat die, maar er zullen er meer zijn die dat zo zeggen, maar ik denk dat Johannes van het Kruis is, ja.
0: Maar wat doet hij daarmee? Want als je naar die diepte gaat, als je zegt in zaterdag, dat is die stille zaterdag, is hij naar de diepte van de hel gegaan. Waarom?
1: Nou ja, eigenlijk omdat hij volledig een mens was en dus ook helemaal de ellende van ons mensen wilde delen. En de ellende van ons mensen is niet alleen dat we moeten sterven, maar dat is ook dat absolute nulpunt waar er helemaal niets meer is, geen beweging meer is, waar alles dood is en duister is. En Van Balthasar is bezorgd, en ik vind dat een terecht punt, dat we te snel over die diepte heen hobbelen en dan met elkaar gaan de Pasenjubel aanheffen. En dat het allemaal weer mooi en vrolijk en optimistisch wordt. En hij zegt, je hebt eigenlijk die diepte van de stille zaterdag nodig om te kunnen begrijpen hoe hoog Pasen gaat. En dat ben ik helemaal met hem eens.
0: Hoe diep is dit? Je zegt het nulpunt, want dan zeg je nogal wat. Dan zeg je eigenlijk, wat tegenwoordig heel modieus is, het voorkomen niets. Dat is ook een bepaalde richting die graag die richting opdenkt. Dat God ook helemaal niets is, maar goed, dat vind ik weer een ander verhaal. Maar dat je dus helemaal los van alles afgesneden bent, dat.
1: Ja, en daar zou ik dus Calvijn en Hans Urs van Balthasar willen verbinden en oppakken wat het annihilationisme zegt. Nou, dat is te ingewikkeld natuurlijk. Kijk, dat vernietigingsdenken, dat zegt uiteindelijk voor ongelovigen dood is dood, dus dan worden ze tot niets. Ik vind dat eigenlijk een te oppervlakkige bepaling van het niets. Alsof het niets zou zijn de dood van het organisme. Het niets is er ook nu al. In de ervaring van veel mensen. En in de ellende van dood en duisternis. Soms ook in je eigen ziel. En ik denk dat Hans Urs van Balthasar daar aan raakt. Dus Christus daalt ook af in de allerdiepste diepte van de menselijke ziel. En dat niets, dat raakt hij dus aan. Dus ook wanneer ik in mijzelf, in de duisterste krochten van mijn ziel, een soort leegte tegenkom, een zwart gat. Ja, ook daarvan verlost Christus. Dus daar is hij erbij.
0: Dat vind ik een van die meest mysterieuze termen die ik ooit hoor in interviews. Hij is erbij. Ik heb dat ooit gehoord van iemand en het is een luguber verhaal. Een vrouw die was verkracht tussen haar 12e en 16e. En zij was daarvoor, had ze voor Christus gekozen op 8e jaar. Nou, dat kan voor mij. En ik vroeg me, waar was hij dan? En ze zei, ja, hij was erbij. En ik parkeer het nog steeds, want ik vind dat, ik begrijp het niet. Maar er zit wel een diepte in die veel verder gaat dan het psychologische verhaal wat er omheen gaat zitten.
1: Ja, zeker. En we moeten dat ook niet te snel een ander opdringen, hè, van Christus is erbij. Want dat kan dan ook snel manipulatief worden en heel negatief werken. Maar als nou mensen die zelf in de concentratiekampen zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de vraag, waar was God in Auschwitz, zeggen, in Auschwitz. Ja, wie ben ik dan om dat te ontkennen? Of denk aan dat prachtige boek van Endo, Stilte. Daar is ook een film over gemaakt. En dan moet die hoofdpersoon op een gegeven moment op de beeltenis van Christus trappen. En dan is het Christus die zegt, nou, doe het maar. Doe het maar. Dus Christus is erbij, maar dan niet altijd in die overwinnende, triomferende gestalte, maar vaak ook in de lijdende gestalte. Hij is al leidend, de lijdende nabij. En dat moet je niet te goedkoop maken en niet te plat slaan. En dat is iets voor de eerste persoon. Hè? Dus iemand die dat lijden ondergaat, die mag dat zeggen. Maar ik kan dat niet zomaar een ander toezeggen of opleggen.
0: Ik vind zo'n wonderlijke tekst ook, wanneer Christus verschijnt die ons leven is. Hè, Colossenzen, niet zal zijn of was, maar is. Dus hij is op dit moment mijn leven. En als je daarover nadenkt, denk ik, nou, dan leidt hij waarschijnlijk nog aan mijn mens zijn.
1: Ja, of je dat zo kunt zeggen, weet ik niet. Maar ik denk dat het meer zo is, zeg maar, te midden van al wat wij meemaken. Wat is nou eigenlijk ons leven? Inderdaad, Colossenzen 3, Christus die ons leven is, en dat wordt gezegd in het kader van dat hij komt. Hè? Dus als je dan met Christus gestorven bent en opgewekt, hè, dat is de doop en dat is de ondergang van het oude leven, opstaan van het nieuwe leven, dan richt je dan ook wat boven is, want hij is ons leven. En dat is soort de sleutel tot de levensvernieuwing van christenen, ook van dag tot dag. Niet dat dat zo hard gaat, bij mij althans, hè, dus dat is nog een hele strijd. Maar dat is het wel, dat is wel de richting die het opgaat.
0: Ik ga naar de schilderij toe voorop. De Nederdalen ter Helling, je hebt dit schilderij genomen van een Italiaan, dacht ik. Waarom? Want ik blijf het heel bijzonder vinden dat hij adem pakt.
1: Ja. Voorop staat een afbeelding van Duccio di Buoninsegna. Dit is een onderdeel van de Maestà, wat majesteit betekent. Het is een altaarstuk dat eigenlijk ter ere van Maria was gemaakt in Siena, voor de Dom. Het is te zien in het museum naast de Dom in Siena en het is echt schitterend. Dus een aantal panelen, precieze afmeting, ik denk 40 bij 40... En dat schildert het leven van Jezus. Waarom vind ik dit nou zo fantastisch? Nou, dit is de nederdaling ter hel. In de Oosterse traditie is de nederdaling ter hel, de iconografie daarvan, de afbeelding daarvan, dat is de afbeelding van Pasen. Je zou denken, hé, maar dat is de opstanding. Nee, dat is de nederdaling ter hel, want daar is hij aan het overwinnen. En dan vind ik dat in de Westerse traditie hier terug, op een prachtige manier. De kleding van Christus, er zit ook allemaal gouddraad aan. Eerder als hij wordt afgebeeld, dan zit er alleen een soort gouden lining om zijn kleding heen, maar hier is hij aan het verhoogd worden. En als je ervoor staat, dan knalt dat dat er echt uit. Hè? Dus dan wordt je blik getrokken naar Christus. Wat je ziet is, hij pakt Adam bij de pols, niet bij de hand. Want bij de hand zou je kunnen denken, het is Adam die het initiatief neemt, het is Christus. En eigenlijk zijn het de oud-testamentische gelovigen die worden verlost. Hè? Dus het is Adam en Eva, David staat erbij. Hij vertreedt de duivel onder zijn voeten. Je ziet de koperen deuren die hij in stukken heeft gebroken. Dat is een referentie aan de psalmen. Hij heeft een banier bij zich waarop de kruisvlag te zien is. Dus dit is een beeld van bevrijding en van overwinning. En dan kun je zeggen, hey, maar ja, met Calvijn vind je het toch zo mooi dat die hel eigenlijk het hier numaals is. En dat die Oosterse traditie dat het niet per se is. Nee. Maar dit blijft wel een prachtig beeld van overwinning. De ontdekking van de hel, dat is de ondertitel van het boek. Christus heeft de hel ontdekt, opengelegd. Wij wisten eigenlijk niet eens wat hel was. Wij wisten niet wat ellende was totdat hij kwam. En zijn licht opent de duisternis en overwint dan direct ook de duisternis. En dat is eigenlijk dat is een punt dat ik in dat zesde hoofdstuk vooral maak. Aan de weg van Christus kun je aflezen wat eigenlijk de hel is. En eigenlijk moet je dus de hel ook niet zelfstandig thematiseren. Want dan wordt het heel lastig om er iets over te zeggen. Maar juist in het licht van Christus wordt duidelijk wat de hel is. Als een soort, ik gebruik het beeld van een fotonegatief. En dat is voor de jonge lezers misschien een beetje moeilijk, want die kennen dat niet meer. Maar
0: dat is wel heel lang geleden, Jan.
1: Ja, zo oud ben ik al. Nee, vroeger dan schoot je foto's, weet je wel, op een rolletje. Je hebt jonge mensen die doen het weer, omdat het natuurlijk spannender is. Hè? Je kunt niet direct je foto's bekijken. Dus je, na afloop breng je het rolletje weg naar de fotograaf en dan krijg je de foto's terug met de negatieve erbij. En wat licht was op de foto, dat is donker op negatief en andersom. Nou, zo kun je aan de weg van Christus zien wat de hel eigenlijk is. En dat betekent, de hel kennen kan alleen in het licht van Christus. Dus dan verliest de hel ook dat overdreven angstaanjagende waar mensen van wakker liggen. Christus is er geweest en hij bevrijdt ervan. Dus Christus is de weg, de waarheid en het leven. De hel, dat is de dwaalweg, de doolhof, dat je geen hand voor ogen kunt zien. Christus is de weg, bij hem moeten we zijn. Christus is de waarheid. Ja, de hel, dat is fake news, dat is de leugen, dat is dat je geen idee hebt waar je houvast vindt. Hou je vast aan Christus, hij is de waarheid. Christus is het leven, de hel, dat is de dood, dat alles wordt afgeknepen, dat er niet meer te leven valt. Houd je vast aan Christus. En hij is het dus die ons mensen in die ellende opzoekt. Nou, dat beeld, dat plaatje voor mij op een geweldige manier uit. Christus inderdaad, die overwinnend de hel blootlegt. En die zo laat zien dat hij mensen die in de diepste duisternis zaten, kan bevrijden. Ik ga er haast van preken.
0: Ja, ik merk het. Ja, dat zijn vaak niet de beste interviews, maar goed. Nee, maar gek genoeg gezegd, dat hij het licht is. Hè? Hoe kan het dat wij in deze tijd zo moeilijk dat licht zo moeilijk opmerken? Wat is in ons denken gebeurd?
1: Ik denk dat wij in ons denken, ik weet het niet precies hoor, maar laat me proberen, geseculariseerd zijn geraakt. En dat dus een heleboel vormen van ellende die we waarnemen, hè, in oorlog en klimaatverandering, dat wij daar seculiere oorzaken voor aanwijzen en ook seculiere oplossingen voor zoeken. En dus die oorlog is de schuld van Trump. Of van iemand anders, hè? Net welk perspectief je daarop hebt. En de klimaatverandering, nou, dat is de schuld van ons mensen. Of je zegt, nee, ik heb een ander perspectief, het is helemaal niet zo. En dan moeten wij mensen dat ook oplossen, of juist niet. Ik denk dat de ontdekking van de hel ons kan helpen om zomaar de taal die voor de hel wordt gebruikt ook daarop van toepassing te verklaren. De hel, dat is wat wij mensen maken als God ons onze gang laat gaan. Dan maken wij de wereld tot een hel voor andere mensen. En dat loopt uiteindelijk uit op Auschwitz en dergelijke. Dat is wat mensen doen op het moment dat ze ja, de ander niet meer als naaste zien en niet meer naar God luisteren. Dan maken we de wereld voor elkaar tot een hel. En als we dat nou eens eerlijk onder ogen gaan zien, dan zien we ook van, hé, dit geeft ons een verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid die staat nooit los van wie God is. Want alleen God kan ons redden. Neem nou die klimaatverandering. Hè. Ik ontmoet veel jonge mensen die daar erg van onder de indruk zijn. En die een beetje moedeloos worden. Want ja, je kunt wel een beetje wat eraan doen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat, weet je wel. Andere mensen vliegen gewoon door. En er worden brandstoffen verstookt tot en met. Dus ja, wat heeft het dan voor zin? Nou, op het moment dat je gelooft, ja, maar we zijn in Gods hand. Christus heeft onze ellende gedeeld. Alleen hij kan ons van de hel verlossen. Dan heeft het zin als teken teken van zijn gerechtigheid, van zijn koninkrijk, om dat toch te doen. En wie weet wat God daar dan mee kan doen. Hè? Dus Martin Luther King, ja, toen die begon, leek het ook niet succesvol te worden. Leek het ook een verliezende strategie te zijn. Hè? Geweldloos verzet, ja, daar gaan we er niet mee komen, mensen. Maar als God dat zegent, dan kan dat toch wat worden. Ja, zo probeer ik dat dus naar voren te brengen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we weer hel en verdoemenis gaan preken. Ik bedoel daarmee niet dat ouderwetse van dreigen met de hel. Eigenlijk kom je dat in de Bijbel niet tegen. Niet voor buitenstaanders, wel binnen de kerk, maar niet voor buitenstaanders dreigen met de hel. Maar wel dat je aanwijst, er zijn allerlei situaties die hels zijn en die we ook als zodanig moeten benoemen en waar we Christus bij nodig hebben.
0: Kom je dan met onze Vader terecht van uw wil geschieden of jullie wil geschieden?
1: Ja. Jazeker. Ja, in dat zesde hoofdstuk kom ik eigenlijk heel traditioneel, zou je kunnen zeggen, met het Onze Vader aan en met de Good Old Heidelbergse Catechismus. Omdat ik daar aanknopingspunten vind. Hè, dus als je het nou hebt over wie Christus is, het is negatief van de weg van Christus. En eigenlijk passen de verschillende onderdelen van het goede van het Onze Vader daarbij. Nou ja, een van mijn favoriete zinnen in het boek is: hel is waar het Onze Vader niet meer wordt gebeden. He, dus waar wij onze Vader bidden, daar roepen we God aan, daar vertrouwen we ons aan hem toe. Dan weten we dat hij Vader is en niet alleen mijn Vader, maar onze Vader. Nou ja, uw koninkrijk komen, he, dus niet het rijk van de Satan. Dat moet worden afgebroken. Zo legt de catechismus dat dan uit. Dus eigenlijk al die beden kun je bij langs gaan en dan zeg je van hé, maar dit is een gebed dat ons uit de hel houdt. Ja, niet omdat wij zo goed bidden, maar omdat eigenlijk alle aspecten daarvan haak staan op die duisternis van de hel.
0: Ik merk vaak dit bij als ik interviews heb bij mensen of hoe ik ook met mensen omga. Dat kun je, of je kunt je leven overgeven aan God, aan Christus, of niet. En dan heb je de neiging teruggeplooid te worden op jezelf. En dat is, daar is niet veel te vinden, denk ik.
1: Nee, en ik zou zelf zeggen, dat is precies wat zonde is. Luther zegt dat zo mooi. De zonde betekent, de mens is in zichzelf gekromd. Dus die is helemaal op zichzelf gericht. En ja, uiteindelijk leidt dat nergens toe. He, dus wij mensen zijn gemaakt om God lief te hebben boven alles, onze naaste als onszelf. En waar we dat gaan doen, waar we dus onszelf vergeten in liefde, ja, daar bloeit ons leven op. Terwijl als je eindeloos naar jezelf gaat zitten staren, hoe geweldig je wel bent of wat je wel voelt en hoe beroerd je je misschien voelt. Ja, zelfs als je jezelf super geweldig vindt, ook daar word je doodongelukkig van volgens mij. Want ja, je hebt dan wel een soort publiek nodig die dat bevestigt dat jij geweldig bent. En je hebt steeds meer publiek nodig, lijkt me. Dus nee, ik ben het daar wel mee eens. Ja, wij mensen moeten worden opengelegd voor God en voor de naaste. Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Want kijk, dat hoor ik wel eens van het accepteren van datgene wat God je geeft. Maar daar wordt gesproken dan over ontvankelijkheid. Dan heb je dat niet expliciet in het boek daarover. Maar het komt wel naar voren. Ik dacht dat het zesde hoofdstuk over die ik ben, waar je de gebeden aan verbindt.
1: Ja, en over die ontvankelijkheid heb ik eerder wel. Ik heb een boek gemaakt, Lezen en Laten Lezen, over gelovig omgaan met de Bijbel. En daar gaat het daar ook over. Die ontvankelijkheid, dat is iets paradoxaals. Want op het moment dat je gaat oefenen in ontvankelijkheid, ben je dus niet ontvankelijk, maar ben je iets aan het doen. Dus het is eigenlijk niet iets opbouwen of zo'n bepaald vermogen opbouwen, maar het is eerder leeg worden. Dus barrières aan de kant ruimen. En gebed is dus ook niet allereerst een heleboel dingen zeggen, maar stil worden voor het aangezicht van God. En je oefenen in ontvankelijkheid. En dat is misschien voor ons westerse mensen wel het allermoeilijkst. Want ja, we hebben onze agenda, we hebben onze dingen om te doen. We denken van, what's next? Hè? Wat gaan we doen? Terwijl dit vraagt dat we leeg worden voor God. De filosoof Gerard Visser heeft het dan over een resonantieruimte. Hartmut Rosa, de socioloog trouwens ook. Ik spreek het liever over een klankkast. Dus als je een instrument hebt, een gitaar, dan heb je die klankkast heb je echt nodig. Stort je die vol met beton, dan wordt het gitaarspel niet veel meer. En onze ziel is eigenlijk bedoeld als klankkast. Niet om eindeloos te vullen met van alles en nog wat, maar om leeg te worden voor God. Spreek, Heer, uw knecht luistert, zegt Samuel. Nou ja, dat is het. Eerst had hij, dat is uit die geschiedenis in de Bijbel, had hij het eerst helemaal niet in de gaten dat het Gods stem was. Dacht hij, oh ja, dat zal Eli wel zijn. Hè? En dat gaat hij een paar keer op af. Totdat hij doorkrijgt, omdat Elia zegt, nee, dit is God. En je moet, wat moet je zeggen? Spreek, uw knecht luistert. Ja, dat is denk ik de houding die we daarbij nodig hebben van ontvankelijkheid.
0: Ik ga terug naar de schepping toe. Met wat voor doel zou God ons geschapen hebben? Want dat vind ik altijd onderliggend aan dit hele gebeuren. Zou hij ons geschapen hebben om ons te kunnen vernietigen?
1: Nee, kijk, en daar maak ik wel een punt van. De belijdenis van de hel in christelijke belijdenissen komt nooit aan het begin. Dus er staat niet, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en hel. Nee, hemel en aarde. En dus God heeft de mens voor het leven bestemd en niet voor de ondergang. En hoe het dan toch kan bestaan dat er mensen verloren gaan. Het gaat nog dieper. Hoe het dan kan bestaan dat er kwaad is in de wereld. Want God heeft de wereld goed geschapen. Hoe kan er dan kwaad zijn? Nou, de kerkvader Augustinus heeft zich daar het hoofd over gebroken. En kwam daar eigenlijk ook niet goed uit. Vond hij zelf ook. En daar komen we nog niet uit. Dus nee, God schept het goede. Maar eigenlijk, je ziet het in het Oude Testament al gebeuren. Hè? Vaak wordt er dan naar Adam en Eva gekeken. Maar kijk naar heel dat boek Genesis. Daar zie je eigenlijk, er wordt vaak gezegd, Adam is gekoppeld aan de zondeval. Maar eigenlijk is de val een soort doorgaand gebeuren. Direct na Adam en Eva heb je Kain en Abel. Slaan ze elkaar dood. En dat gaat maar door en door. En dan aan het eind van het boek Genesis, dan zegt Jozef tegen zijn broers. Zijn broers die bang zijn dat hij nou met hen gaat afrekenen. Jullie hebben het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. En dat is denk ik hoe God werkt. Dat al dat kwaad dat wij mensen maken, dat is wel echt kwaad, hè? Het is niet dat God zegt, ah, weet je, dat geeft ook niet zo. Nee, het is echt kwaad. Maar God denkt het ten goede. God doet er het goede mee. En hoe dat precies zal uitpakken? Nou ja, ik denk dat Augustinus er te veel over wist. En dat we heel bescheiden moeten weten in wat we daarover kunnen weten. Dus dat we vooral niet een te grote broek moeten aantrekken en zullen denken van nou, wij weten precies hoe het met God zit.
0: Ja, maar er zit nog een andere beweging in, want nu heb je de beweging van de mens uit. Maar die beweging, zelfs al bij de zondeval, is een beweging van God naar de mensen toe. En die blijft naar de mensen toe op de een of andere gekke manier.
1: Jazeker, ja. Dus terwijl Adam en Eva denken, nou ja, laat maar, hè, ga maar weg. Precies waar we het net over hadden. Hè? Dus dat de zonde is dat je op jezelf gericht bent. Laat mij maar. Hè? Ga maar bij mij weg. Daar zoekt God ze op. En ja, hij had gezegd op het moment dat je van die vrucht eet, dan zul je de dood sterven. Dan denk je, nou, dat is het einde. Maar God maakt een nieuw begin. En dat is wat hij steeds opnieuw doet in de Bijbel. Hè? Dus en dat is het moment waarin de universalisten gelijk hebben, denk ik. God is altijd weer barmhartiger dan wij mensen konden bedenken. Ik denk dat universalisten te ver gaan als ze daar aan de conclusie willen verbinden. En dus komt het met iedereen goed. Nee, dat, op basis van de Bijbel kun je dat niet zeggen. Maar hopen dat Gods barmhartigheid altijd weer groter is. Ja, dat lijkt me heel passend. Want dat is die telkens geweest. Dus dat lijkt me een heel goede en passende christelijke hoop.
0: Het is ook zo'n uitspraak als barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dus daar zeg je al iets mee. Ik ga je een voorbeeld geven in een boek van Vasily Grossman, Leven aan Lot. Ja. Daar is op een gegeven moment een Russische vrouw die een soldaat verzorgt, terwijl haar familie uitgemoord wordt. En hij zegt, misschien zijn deze momenten van onbaatzuchtige barmhartigheid wel de enige momenten die de geschiedenis overleven. Ik vind het eng, maar goed, het is wel een gegeven.
1: Ja. En ik denk dat het aansluit bij Matteüs 25, het oordeel dat Jezus dan over de wereld velt, dan zegt hij niet van, oh ja, je hebt een miljoen overgemaakt naar die hulporganisatie. Nee, je hebt iemand die hongerig was te eten gegeven.
0: Ja, dat gek is, dat geven beide partijen zeggen zoiets van, ja, wanneer dan?
1: Exact, dus ze waren het zich niet bewust. Dus het gaat niet om dat je denkt van, oké, jongens, ik ga nou even mijn punten scoren voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je er bewust mee bezig. Maar het is dat je onbewust en in het kleine het goede doet. He, er is natuurlijk een focus in onze wereld op wat zichtbaar is, op wat op tv komt, op wat veel geld oplevert en zo. Maar het is vaak zo dat God naar het kleine kijkt. He? Dat zie je, nou, Jezus die de kinderen om zich heen verzamelt. Je denkt, ja, hij is 3 jaar bezig. Volgens andere evangelisten een goed jaar bezig met zijn werk op aarde. Ik bedoel, ja, die kinderen die, ja, dat, sorry hoor, maar even belangrijke dingen aan zijn hoofd. Nee, Nee. Dus Jezus doet dat ook steeds. Het focussen op wie niet in tel is, wie niet in beeld komt, wie andere mensen voorbij gaan. En hij staat bij hen stil. En ik denk dat dat dus een roeping is, ook voor ons, om hetzelfde te doen. Om ons niet blind te staren op alle glitter en glamour van de grootte van deze wereld.
0: Dus jezelf weggeven. Want ik hoorde ooit een prediker zeggen van ja, voor de kinderen is het Koninkrijk God, zoiets staat er, dacht ik. En die zei zoiets, ja, de kinderen horen er ook bij. Ik denk, nou, misschien is het wel precies andersom, horen wij erbij.
1: Ja,
0: als arme volwassenen.
1: Ja, nee, dat zou maar zo kunnen. Ach ja, we moeten daar ook niet al te speculatief over doen. Ja, maar ik geloof wel dat het doen van goede werken eigenlijk een soort kinderspel is, ja. Wat doen wij aan goeds in deze wereld? Vergeleken bij wat God aan het doen is, ja, is het een beetje kruimelwerk, weet je wel. Van ja, ik heb het in een preek wel eens vergeleken met een kind dat bij een vader voor op de fiets zit, weet je wel. En die vader die zegt, weet je, als jij naar de ijskoopboer kunt sturen, dan krijg jij een ijsje. Ja, en natuurlijk, die vader die fietst en die stuurt. En dat kind, dat denkt van, oké, jongens, ik ben serieus bezig. En dan komen ze bij die ijskoopboer. Nou, goed gedaan, jij hebt een ijsje verdiend. Ja. Verdiend, ja. Nee, dat is natuurlijk geen verdienen. Dat is nog steeds genade. Maar God beloont dat wel en bekroont dat wel. Dus we moeten zeker wel het goede doen. Maar we doen dat door zijn kracht.
0: Ja. Je gebruikt het woordje verdiend en genade. Zit daar niet een soort spanningsveld in dat wij wanhopig proberen alles onder de genade te vatten, terwijl we nauwelijks weten wat het is?
1: Het punt is dat het niet zo wordt dat je een soort scorebord gaat bijhouden. Van oké, ik heb zoveel pluspunten, zoveel minpunten, dus ik kom er wel. Dat is echt volstrekt onbijbel, zou ik denken. Want ja, het gaat om wat Jezus Christus doet. En uiteindelijk is het door zijn geest dat we uit dankbaarheid het goede gaan doen. Maar dat goede doen, dat blijft ook altijd nog heel beperkt. Hè? Dus ga maar eens na, wat is nou een daad die wij ooit hebben gedaan, die restloos, dus 100% goed is?
0: Dat zijn waarschijnlijk de daden waar je totaal niet van bewust bent. Ja. Dat denk ik.
1: Ja.
0: Dat denk ik. Dus elk goed gesprek, zogenaamd, ja. wat mensen wel zeggen, ik heb een goed gesprek gehad. Ik denk, nou ja, kan.
1: Ja, dat kan. Maar op het moment dat je het je bewust bent en denkt van, oh, ik ben toch wel goed bezig, weet je wel, dan doe je er al een beetje aan af. Ja, dus het volstrekt goede. Wat is eigenlijk het volstrekt goede? Ik zou zeggen, Jezus zei ooit eens toen iemand tegen hem zei, goede meester. Toen zei hij, waarom noem je mij goed? Er is er maar eentje goed en dat is God. Ja, dat is een briljant antwoord natuurlijk. Dat gaat ook over Jezus en daarom is hij goed. Maar ja, we moeten ons eigen goed zijn zeker niet overschatten.
0: Dan zit er nog een ander ding in het boek. Hè? Je hebt termen vanuit het Oude Testament, Sheol, dacht ik. Gehenna, Nieuwe Testament, Hades of Hades. Maar begint herinner ik me een episode in het evangelie dat Jezus de berg op gaat met een paar van zijn discipelen. En er verschijnen dan Mozes en Elia. Dan denk ik, pardon, wat voor wereld leven wij?
1: Nou ja, en wat voor wereld leefden ze toen? Hè? Dat was,
0: ook naar hun toe, wat ze daar zien. Want het is een werkelijkheid die ze daar zagen.
1: Dat is een werkelijkheid. Tegelijkertijd denk ik niet dat het er zo is dat wij nu allerlei verschijningen van Mozes en Elia hebben te verwachten.
0: Ja, maar dan gaat het ook niet om. Het gaat even om het feit dat er een werkelijkheid is waar wij niet bij kunnen schijnen, maar die er wel is.
1: Ja, ja, zeker. Ja, kijk, wij willen alles zichtbaar en meetbaar maken, maar ja, een heleboel dingen zijn niet zichtbaar en meetbaar te maken. En dat zijn soms de belangrijkste dingen in het leven, zoals liefde, trouw en goedheid. Dus ja, er is van alles wat wij niet zomaar in de vingers krijgen. Helemaal eens, ja.
0: Maar hoe moet ik dat zien? Want hij ziet daar Mozes en Elia en dan, ja, weg onderwereld, weg Sheol, weg mensen die liggen te wachten. Nou, zelfs deze print op jouw boek klopt dan niet meer.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we onze kennis niet moeten overschatten over wat achter de horizon van onze tijdruimtecontinuum ligt. He, dus mensen denken vaak de eeuwigheid, het is een soort voor de tijd en na de tijd, maar ja, de eeuwigheid staat buiten de tijd. En daarom slaat ons denken altijd op tilt als het over de eeuwigheid gaat of over mensen die uit de tijd zijn, he, overleden zijn. Want ja, wij denken altijd in termen van ruimte en tijd. Maar dat is dus even niet van toepassing op die eeuwigheid. Dus dat krijg je op die manier ook nooit in de vingers. Dus ja, de vraag is, waar komen Mozes en Elia dan vandaan? Of spannender nog, waar komt Samuel vandaan als de waarzegster te Endor hem oproept? Hè? Want dat is eigenlijk helemaal geen goede vrouw. Is dat dan schijn wat er zichtbaar wordt? Ja, ik heb daar geen definitief antwoord op. Ik denk bij Saul dat het een soort visioen is wat hij ziet. Ja, maar wie weet werd Samuel wel werkelijk uit een soort Sheol onderwereld teruggehaald. Kijk, Mozes en Elia, van die beiden geldt natuurlijk dat ze eigenlijk niet op een normale manier uit deze wereld weggingen. Hè? Dus Mozes werd opgenomen door God. En niemand vond zijn graf, want hij was ineens opgenomen. En van Elia geldt dat ook. Hè? Die voer in een vurige wagen ten hemel. Dus dat zijn ook wel de uitzonderingsgevallen, hoor.
0: Maar goed, het gesprek ging over het uiteinde. Of de manier waarop Jezus zijn einde zou beleven.
1: Ja, over zijn exodus staat er dan in het Grieks. En dat is natuurlijk precies waar Mozes een expert is, zou je kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen van, hey, is dit een soort voorspel op dat Christus ook op zo'n heel bijzondere manier zonder te sterven het leven zal verlaten? Nou nee, het is juist de voorbereiding op zijn lijden, waarin hij juist wel echt de dood ingaat en zelfs het graf ingaat, en dat 3 dagen lang.
0: Wordt gezegd dat het in de volheid de tijden was. Hoe moet ik dat zien, dat het moment dat Christus gestorven is en opgewekt is, of ook ter hel is gegaan? Is dat een soort, wat je bij een draaikolk al hebt, dat middelste punt waar alles ingezogen wordt en waar we weer verlost uitkomen aan de andere kant, dat soort nieuwe schepsels, ik noem maar wat. Want een chronologisch gebeuren, dat komt bij mij slecht over.
1: Ja, maar ja, nee, het is het middelpunt van de tijd. En dat is dus het eigen aan een christelijk geloof, dat er echt een midden van de tijd is. En dat midden, dat kleurt dus ook wat wij verleden en toekomst zouden noemen. Dus het is, Ik weet niet of ik het een draaikolk zou noemen, maar het is wel een soort concentratiepunt dat eigenlijk die hele geschiedenis van begin tot eind zijn zin geeft. Je kunt dus de geschiedenis niet alleen beschouwen als een soort lijn, maar ook ja, als een geheel, als een plateau zou je haast zeggen, wat een centrum heeft, wat een midden heeft. En dat midden, dat is wat er in Christus gebeurt in kruis en opstanding, zijn dood en zijn opstaan.
0: Is dat dan het punt waar iedereen doorheen moet, wil de verlossing gestalte krijgen in je, maar ook op de hele schepping in wezen, als ik naar Colossense weer ga?
1: Ja, en dat punt, zou Paulus dan zeggen, is de doop. He, want de doop, dat is de gemeenschap aan het sterven en opstaan met Jezus Christus. Dus het symboliseert zowel zijn dood als zijn opstanding, een ondergang en een nieuw leven. En daar moeten we dus doorheen. Dus de doop is, om zo te zeggen, de toegang tot het nieuwe leven. En dan zullen mensen direct zeggen, ja, maar daar moet ook wel geloof bij komen. Nou, dat is ook zo. Doop en geloof hebben ook met elkaar te maken. Daar kunnen we ook nog eens een keer een gezellig interview aanwijden van hoe is die samenhang. Maar ja, dat is het wel. Dus dat delen in dat nieuwe leven, dat is door in Christus te zijn. En daarvan is de doop het teken.
0: Een ander aspect wat naar voren komt in het boek is, en ik zou er eigenlijk naar Ratzinger heen willen, de prachtige drieënluik over Jezus van Nazareth. Een fantastische boekserie, of een prachtig werk. Is hoe hij de reiniging ziet door het vuur.
1: Ja, Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e, ziet de reiniging door het vuur als, het is het ene vuur van God dat voor de een reinigend is, hè, en dan denkt hij aan het Rooms-Katholieke leer van het vage vuur, en dat voor de ander vernietigend, / pijnigend is. Daar laat hij wat ruimte open, omdat het gaat niet om die pijniging, maar het gaat om de straf. En daar laat hij dus ook wel ergens de ruimte open dat ene vuur van God ook voor mensen die niet bewust in Christus geloofden, toch reinigend kan zijn in plaats van straffend. Ik vind dat zo'n mooie gedachte, omdat ja, onze God is een verterend vuur, zegt het Nieuwe Testament, sluit aan bij allerlei beelden uit het Oude Testament. En dat je daar niet een soort onderscheid gaat maken van, nou ja, God is de ene keer zo, de andere keer zo, of God is compleet afwezig in de hel. Hoe kan dat eigenlijk, een stuk van zijn schepping waar hij compleet afwezig is? Maar wie weet is het de schaduwzijde van dat vuur. Hè? Dat vuur, dat ging, die wolk- en vuurkolom, die ging ook tussen Israël en de Egyptenaren in, door de Rode Zee. Voor de Israëlieten was dat het heil, hè? En voor de Egyptenaren was dat de ondergang. Dus het is de ene God. Dat is eigenlijk het grote punt dat Ratzinger daar maakt.
0: Is dat een liefdesvuur dan?
1: God is liefde, ja. En om nou direct te zeggen van, nou ja, het vuur is uitsluitend liefde, dan ga je denk ik te kort door de bocht. Hè. Dus Ratzinger benadrukt ook van, het is reinigend, het kan vernietigend zijn en dergelijke. Maar het belangrijke punt is dat je zegt, God is één. En we gaan niet God als het ware opknippen in verschillende delen.
0: George MacDonald, de voorloper van C.S. Lewis, maar ook van Tolkien en meerdere. Die gaat die richting op. Maar ik wil eigenlijk naar C.S. Lewis toe. Want je neemt er een stuk in op over de grote scheiding. Een vrij uitgebreid stuk.
1: Om twee redenen. Eén, veel mensen kennen het. En twee, ja, het is fantastisch. Ik beweer in het boek dat over de hel het best in de taal van de verbeelding gesproken kan worden. En Lewis doet dat ook. Dus die maakt er een soort gelijkenis, een parabel van. Je hebt twee steden, hè, dus je hebt de grauwe stad, dat is eigenlijk wat je de hel zou noemen. En je hebt de stad van licht. En er is een busreis van de hel naar de hemel. En dat is hilarisch, want de mensen bij de bushalte slaan ze elkaar al op het gezicht. Wat C.S. Lewis daar laat zien en betoogt is, de mensen zijn in die hel omdat ze er willen zijn. Omdat ze in een state of mind vastzitten. George MacDonald wordt daarmee aangehaald. En ik vind dat een belangrijk inzicht. In een state of mind vastzitten waarin ze alleen aan zichzelf kunnen denken. En daarmee zitten ze zichzelf dus ook gigantisch in de weg. Lewis laat de mogelijkheid open dat mensen uiteindelijk oversteken van de ene naar de andere stad. Dat ze daar willen blijven. De meesten willen dat niet, want die schrikken van het is zo licht en het is hier zo substantieel en zo. En dat is het tweede wat ik briljant vind aan Lewis. Is dat hij zegt, eigenlijk de hel is een verlies aan substantie. He, dus mensen zijn op een bepaalde manier gemaakt. In God komen ze tot hun bestemming en dan winnen ze aan substantie. Dan worden ze echter dan echt. Terwijl de zonde maakt dat mensen onecht worden en eigenlijk als een soort schimmen bestaan en misschien ook wel vergaan. Kijk, Lewis, dat kan in zo'n verhaal, hè, laat eigenlijk de opties, die drie tradities, laat die open. En dus is het zo dat uiteindelijk al die mensen die in de hel achterblijven uiteindelijk toch als een soort schimmen vergaan, of blijven ze annihilationisme, of blijven ze elkaar tot in eeuwigheid pijnigen, Augustinianisme, of duurt het zo lang dat ze uiteindelijk allemaal de oversteek maken, universalisme. Lewis laat dat open. De meeste Lewis-geleerden denken wel dat Lewis een annihilationist is. Ik ben dat wel met hen eens. En dus dat uiteindelijk die mensen zo een schimmenbestaan leiden dat ze tot niets vergaan.
0: Het laatste hoofdstuk begint met T.S. Eliot. En ik kan het mensen aanbevelen om een aantal van zijn werken te lezen. Want wat hij over de wijze zegt, die bij de geboorte van Christus, of bij het kind Christus komen, maar zo zijn er meer dingen. Maar goed, er zijn een aantal van zijn gedichten. Hij schetst een beeld op je netvlies op de een of andere manier. Waarom pak je hem zo? Want je pakt hem eigenlijk ook vanwege wat je al een aantal keren gezegd hebt.
1: Nee, ik vind bij T.S. Eliot in zijn gedicht The Wasteland een prachtige verbeelding van de hedendaagse hel. Dus de hel als het heet, 1920, 1922, hedendaagse Londen. Hè, dus alles is gemechaniseerd en ook de intermenselijke relaties. En juist daardoor is de passie, is het vuur, is het leven eruit en is bruin de dominante kleur. Totdat er iets als Pasen in het gedicht komt en er toch een nieuw leven komt. Ja, ik vind dat een prachtige verbeelding. Ik had eigenlijk oorspronkelijk nog veel uitgebreidere bespreking van T.S. Eliot. En mijn meelezers zeiden, dit is een beetje moeilijk te verteren, maak het maar korter. Dus het is nu nog een bladzijde over 3-4, denk ik. Ja, maar ik vind dat echt een geweldig gedicht.
0: Ik vind zijn werk moeilijk uit te leggen vaak. Maar als je het leest, dan krijg je toch een notie van, er is iets meer dan wat ik hier lees. Ja. En vooral over die drie wijzen die dan teruggaan naar hun land. En dan zegt hij dit kleine zinnetje, zoals ze nu naar de wereld keken, het is nooit meer hetzelfde geweest.
1: Nee, dat klopt. Dus T.S. Eliot weet daar, als het ware, in poëzie te vangen. Ja, op het moment dat je gaat uitleggen, soms is dat nodig, maar dan verlies je ook iets van de kracht van die poëzie. Dus mensen moeten dat vooral in mijn boek lezen natuurlijk, maar ze moeten vooral ook, wat mij betreft, dat gedicht van T.S. Eliot lezen. Ja.
0: Klein hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. Je probeert er iets van het heden neer te zetten. Onder andere jouw bemoeienis met Zalk. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk, want dan is het Ida Gerhard, meen ik. En dat blijft wel een bijzondere dichteres.
1: Dat blijft inderdaad een bijzondere dichteres. Ja, dat gaat over haar gedicht Pasen. Over iemand, waarschijnlijk de dichter zelf, die na een groot verdriet langs Zalk komt en daar een kind ziet dat wijst en wijst. En dan is daar de doopnaam van dat kind is in sterkers gezaaid. En dat is in die nacht, de Maartse regen had het 's nachts gedaan, is dat opgekomen. Een prachtig gedicht over nieuw leven uit de dood. Maar waarbij die pijn ook wel voelbaar wordt. En waar je dus echt die boodschap van Pasen nodig hebt. Nou, ik fiets daar vaak langs Zalk. En in de bocht van de rivier, je hebt daar echt een enorme bocht. Daar is ook de begraafplaats. En daar is op een plaquette ook dat gedicht van Ida Gerhard aangebracht.
0: Je hebt het in het boek staan, je mag het wel lezen hoor.
1: Ja, als je wilt dan lees ik het voor. Het gedicht heet Pasen. Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms na bittere tranen onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Salk gegaan, op paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag. Waar onderdijks een stukje moestuin lag, met boerse rijtjes primula's verfraaid. Zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan. Daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid. Ja, prachtig. Ja.
0: Ja, dit ontroert jou, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het een prachtig gedicht. Ik kan het blijven lezen. En dat is wat goede poëzie ook doet. Ja, en dat kun je proberen uit te leggen. Maar daar vind je dus eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je voelen.
0: Nog één aspect naar voren brengen. Is de wederkerigheid van God naar de mens toe? Want het wordt heel makkelijk dit gezegd. De hel, zoals het vaak voorgesteld wordt, is dit. De straf daar is disproportioneel ten opzichte van wat je hier op aarde gedaan hebt. Nou, vraag ik het bij sommige dingen af, maar goed. Grosso modo even, zoals wij als gewone mensjes leven.
1: Ja, dat snap ik. Die tegenwerping van die disproportionaliteit. Neem Hitler. Die is verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen. Maar niet honderden miljoenen mensen. En dus er zit altijd een maat aan. Hoe enorm die maat ook is en hoeveel ellende iemand ook heeft aangericht. En dan kun je zeggen, ja, maar een beperkt kwaad verdient per definitie niet een onbeperkt, dat is eeuwig straf. Nou ja, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is tijd en eeuwigheid toch weer met elkaar in een soort verband brengen en in een soort proportionaliteit met elkaar brengen. En daarvan denk ik, dat kan dus niet. En dat is heel ingewikkeld voor ons, want wij denken altijd in tijd en ruimte. Hè? Dus wij stellen ons het altijd voor als een tijd en ruimte. Maar die proportionaliteit die is er niet. En eeuwige straf, ja, wat dat inhoudt, dat is aan God. Want eeuwig is uiteindelijk alleen de eeuwige God. En wat eeuwigheid inhoudt, dat weet dus God alleen. En ik kan me voorstellen dat het onbevredigend is voor mensen, maar het is wel het tegenargument, denk ik, tegen dat bezwaar van ja, maar het is niet eerlijk, het is niet proportioneel. Dus ja, dat is het. En daar wordt het mysterie alleen maar groter van. En eerlijk gezegd, ja, God doet recht. Zullen we nou het inderdaad aan de levende God in Christus overlaten, hoe hij recht doet? En dan vertrouw ik dat hij dat op een rechtvaardige manier zal doen. Dan hoef ik dat niet te kunnen narekenen voor een ander.
0: Zit er in die relatie God-mens een zekere wederkerigheid?
1: Jawel, maar wel altijd op de manier van dat God de eerste is. Hè? Hij is de schepper, wij zijn het schepsel. Dus ja, zeker. Je ziet die wederkerigheid in het Oude Testament. Hè? Dus op het moment dat het volk ongehoorzaam is, dan gaat dat God aan zijn hart en dan zoekt hij ze te bereiken. En soms lukt dat ook niet, vaak lukt dat ook niet. Dus ze hebben elkaar nodig, zou je zeggen. Maar het is wel duidelijk, ja, God is de schepper. Hij heeft de overhand op zijn schepsel.
0: Zijn wij te bereiken?
1: Nou ja, kennelijk. Maar alleen door God in Christus. Hè. Dus al die oud-testamentische pogingen, uiteindelijk lopen die erop uit. Jezus zegt dat zelf in de gelijkenis zo. Ten laatste zond hij zijn zoon. En als hij ons dan bereikt, dan willen we hem niet. En dan kruisigen we hem. En dan houdt hij nog niet op. Hè. Dus door roeien en ruiten gaat hij. Je zou denken, ja, als ze nou mijn zoon kruisigen, als ze het dan echt niet willen, nou laat dan. Maar God blijft doorgaan in zijn liefde. En dat is typerend voor God in Christus.
0: De ontdekking van de hel in dit boek, is dit een van de redenen?
1: Dit is een van de redenen. Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk dat ik zeg, alleen Christus ontdekt de hel. En wij moeten moeten dus af van allerlei vooronderstellingen, van allerlei beelden die we van ouds hebben meegekregen. En ons strikt houden aan wie Christus is en dan beginnen we te ontdekken. Dus de hel is geen evidentie, om zo te zeggen, in het christelijk geloof. Oh ja, natuurlijk, dat zit zo en zo. Nee, dat hebben we te ontdekken. En dan blijkt Christus het te zijn die in het inferno is neergedaald en die zelfs het inferno nog kan vernieuwen.
0: Dacht ik ook. Hey, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En dit zei Arnold Huygen. En met hem was ik in gesprek over het boek, of op basis van het boek door hem geschreven, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Arnold Huygen had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Uwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Heilige God.
1: Heilige sterke.
0: Heilige onsterfelijke. Ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons
1: en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging van de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.

0: goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan uw waarde gaan bidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied, om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen.

Van harte welkom hier op deze zaterdagmiddag bij de Rosary Rally. U hoort het geroezemoes om ons heen. We zijn gearriveerd met een heel grote groep van pelgrims, kunnen we het wel noemen, om hier de rozenkrans te bidden samen met onder andere kardinaal Burke, maar ook monsieur Hendricks, kardinaal Eik is aanwezig en ook nog vele andere geestelijken. We wensen u een heel devote, gezegende rozenkransgebed. En straks dan zullen wij ook het verder weer begeleiden. Dank u wel.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God.

0: Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

0: oremos. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, friundum Christum Dominum nostrum. Amen.
1: De zeer eerbiedwaardige Johannes Philibodus Maria Hendricks, bisschop van Haarlem Amsterdam, voor zijn uiterst hartelijke welkom in het bisdom. Maar beste luisteraars, er is nog muziek tot de kardinaal begint, dus we wachten eventjes.

0: I thank His Excellency the Most Reverend Ioannis Willibrordus Maria Hendricks, Bishop of Haarlem Amsterdam, for his most warm welcome to the diocese.
1: Beste luisteraars, we hervatten de lezing van de Mosio Burg op deze dag. Inleiding, hartelijk dank voor de vriendelijke aankondiging. Ik bedank zijn excellentie, de zeer eerbiedwaardige Johannes Willibrordus Maria Hendricks, bisschop van Haarlem Amsterdam, voor zijn uiterst hartelijke welkom in het bisdom. En ik spreek mijn waardering uit voor alle die zich afgelopen maanden zo onvermoeibaar en kundig hebben ingezet om de viering van vandaag voor te bereiden. Wij sluiten het bidden van de Heilige Rozenkrans af met de woorden van het collectagebed, openingsgebed, van het feest van de Allerheiligste Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria, volgens het oudere gebruik van de Romeinse rites. O God, wiens enige geboren Zoon ons door zijn leven, dood en verrijzenis de beloningen van het eeuwige leven heeft verworven, schenk ons, zo smeken wij u, dat wij, terwijl wij de geheimen van de Allerheiligste Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria overwegen, mogen navolgen wat zij bevatten en verkrijgen wat zij beloven. Inderdaad, door het bidden van de Heilige Rozenkrans en het overwegen van de geheimen over het leven van onze Heer Jezus Christus en zijn moeder, de Heilige Maagd Maria, die samen het grote mysterie van het geloof vormen, het mysterie van de verlossende menswording, ontvangen wij daadwerkelijke genade om te delen en die verlossende geheimen. Wij ontvangen daadwerkelijke genade om de heiligheid van de Heilige Maagd Maria na te volgen en de volmaakte eenheid van haar onbevlekt hart met het allerheiligste hart van Jezus, om zo de vruchten van een heilig leven te bereiken, zowel tijdens de dagen van onze aardse pelgrimstocht als, uiteindelijk en volmaakt, bij de bestemming ervan, het Koninkrijk der Hemel. In zijn overweging over het gebed waarmee wij het bidden van de Heilige Rozenkrans afsluiten, schreef Dom Prosper Eranger: de geheimen over de Zoon en over de Moeder zijn onze leidraad en onze hoop. De kerk bidt, opdat zij ook onze levensregel en ons onderpand van eeuwig geluk mogen zijn. In zijn overweging over het geschenk van de Heilige Rozenkrans aan de Heilige Dominicus Guzman en de tijd dat de kerk tegen de Albigensische ketterij streed, wijst Don Geranger ons, terwijl wij Paus Leo XIII citeert, de grote leraar van de Rozenkrans, op de blijvende schoonheid van dit krachtigste gebed in de kerk. Reeds voor de 13e eeuw was de volksvroomheid vertrouwd met wat het psalterium, de 150 psalmen, van de leken werd genoemd, dat wil zeggen de groet van de engel, het wees gegroet, die 150 keer werd herhaald. Het was de indeling van deze wees gegroetjes in tientjes, elke tientje gewijd aan de overweging van een bepaald geheim die de Rozenkrans vormt. Op deze manier was het goddelijke toegankelijk, eenvoudig als de eeuwige wijsheid die het bedacht had en met versterkende gevolgen. Want terwijl het de dwalende mens naar de koningin van barmhartigheid leidde, nam het de onwetendheid weg die de voedingsbodem is van ketterij, en leerde het hem opnieuw de paden te vinden die gezegend zijn door het bloed van de mens God en door de tranen van zijn moeder. Dat is uit de encycliek van Paus Leo XIII. Het bidden van de Rozenkrans vindt namelijk zijn vervulling in de eenheid met onze Heer, in zijn eucharistisch offer en in het ontvangen van de onvergankelijkbare vrucht daarvan, de heilige communie. Dom Geranger herinnert ons eraan, wanneer de Rozenkrans devoot wordt gebeden, bereid deze verheven en voornaamste herdenking van de geheimen ons voor op het offer van het altaar, dat door diezelfde Rozenkrans in het hart van de geest van het de christen wordt ingeprent.
2: Het krachtige gebed van de kerk. Ik zal me altijd de eerste keer herinneren dat ik het voorrecht had om het laatste oordeel van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in het Vaticaan te aanschouwen. Toen ik in september 1971 aankwam bij het Pauselijk Noord-Amerikaans College in Rome om aan mijn laatste 4 jaar studie en vorming voorafgaand aan mijn priesterwijding te beginnen, kon ik niet wachten om al die prachtige kunstwerken te zien, waarover ik tot dan toe alleen maar had gelezen. Al snel na mijn aankomst was ik in de gelegenheid om de Vaticaanse musea te bezoeken. Een belangrijk onderdeel van het bezoek is de Sixtijnse kapel. Op de muur achter het offeraltaar bevindt zich het Laatste Oordeel, een schitterend fresco van de kunstenaar Michelangelo dat de wederkomst van onze Heer uitbeeldt, waarbij de lichamen van de rechtvaardigen in de hemel zullen worden opgenomen en de lichamen van hen die geen berouw tonen naar de hel zullen worden verbannen. Toen ik het fresco bestudeerde, werd ik getroffen door de afbeelding van 2 rechtvaardigen, van wie de lichamen door de rozenkrans de hemel worden binnengetrokken. Deze afbeelding deed me beseffen wat een krachtig gebed de rozenkrans in de kerk is en hoeveel genade er door het bidden van de rozenkrans worden ontvangen. Op 16 oktober 2002 publiceerde de heilige paus Johannes Paulus II zijn apostolische brief over de allerheiligste rozenkrans, Rosarium Virginis Mariae. Hiermee moedigde hij het bidden van de rozenkrans aan ter ondersteuning van de nieuwe evangelisatie en om het bestuderen en beleven van het katholieke geloof met nieuw enthousiasme en nieuwe energie op te pakken. Met het enthousiasme en de energie van de eerste leerlingen van onze Heer. Helemaal aan het begin van de apostolische brief herinnerde hij alle gelovigen eraan dat de rozenkrans, die al vroeg in de 13e eeuw aan de kerk werd geschonken, een gebed is dat door talloze heiligen wordt gekoesterd en door het leergezag wordt aangemoedigd. Het is duidelijk dat de kunstenaar Michelangelo de grote liefde voor de rozenkrans binnen de kerk begreep. Hij gaf de kracht van dit gebed weer in zijn fresco, Het Laatste Oordeel. De heilige paus Johannes Paulus II beschouwde de rozenkrans als zo'n belangrijk onderdeel van de nieuwe evangelisatie dat hij de periode van oktober 2002 tot oktober 2003 uitroep tot het jaar van de rozenkrans. Hij noemde zijn apostolische brief over de allerheiligste rozenkrans een aanvulling op zijn apostolische brief ter afsluiting van het grote jubileumjaar 2000, Novo Millennio Innuente, die een zeer krachtige beschouwing is over de nieuwe evangelisatie in het leven van de kerk. In Novo Millennio Innuente herinnerde hij ons eraan dat de nieuwe evangelisatie alleen door Christus kan worden bereikt en dat wij, als wij zijn vertegenwoordigers willen zijn, hem eerst moeten kennen en liefhebben door zijn gelaat te aanschouwen via gebed, devotie en aanbidding. Om met de woorden van de heilige paus te spreken, het bidden van de rozenkrans is niets anders dan samen met Maria het gelaat van Christus aanschouwen. Het bidden van de rozenkrans is een bevoorrechte manier om het gelaat van Christus te beschouwen door middel van gebed, devotie en aanbidding, waardoor wij Christus in ons leven en in de wereld kunnen brengen, opdat Hij ons en de wereld kan veranderen. Door de rozenkrans helpt onze heilige moeder ons om het gelaat van Christus te aanschouwen, zoals zij dat deed vanaf het moment van zijn geboorte, tijdens zijn openbare leven, bij zijn lijden en dood en bij zijn verrijzenis en opstijgen naar de hemel, naar de rechterhand van de Vader. Onze heilige Vader merkt terecht op dat de rozenkrans, hoewel duidelijk mariaal van aard, in wezen een christocentrisch gebed is. Met andere woorden, hoewel het gebed bestaat uit een herhaling van het Wees Gegroet, draait het om het mysterie van de verlossende incarnatie. Het mysterie van de komst van God, de Zoon, in ons menselijk bestaan, om ons te bevrijden van de zonde en de eeuwige dood. De heilige paus Paulus VI noemde de rozenkrans terecht een compendium van het evangelie, want, want de geheimen van de Rozenkrans zijn de essentiële gebeurtenissen van het werk van onze verlossing. Samen met Maria overdenken we de gebeurtenissen van de verlossende menswording en kijken we daardoor naar het gelaat van Christus, zoals Hij dat deed vanaf het moment van zijn geboorte tot zijn verschijning aan haar na zijn verrijzenis. Als we naar het gelaat van Christus kijken, horen we zijn oproep om onze harten te verenigen met zijn heilig hart, om ons leven te verenigen met het zijne, en samen met Maria geven we ons fiat aan de roeping en missie in Christus, namelijk de dagelijkse bekering van ons leven en de omvorming van onze wereld tot een beschaving van liefde.
1: De Rozenkrans en ons leven in Christus door Maria. De heilige Paulus Johannes Paulus II heeft ons geleerd dat we ons bij het bidden van de Rozenkrans in de school van Maria bevinden. Want wanneer we de Rozenkrans bidden, leidt onze heilige moeder onszelf, zoals zij altijd doet, naar haar zoon. Samen met Maria leren we Gods onmetelijke liefde voor ons kennen en zijn zoon, die werkelijk haar zoon is, onze Heer Jezus. De heilige Paulus haalde de woorden aan die hij had gesproken tijdens de zondagse Angelus toespraak op 29 oktober 1978, kort na zijn verkiezing tot opvolger van Petrus. De heilige Paulus Johannes Paulus II beschreef de Rozenkrans als zijn favoriete gebed en benadrukte zowel de eenvoud als de grote diepgang ervan. Eenvoud van vorm, maar diepgang van inhoud. Hij herinnerde ons eraan. Tegen de achtergrond van de woorden van het Ave Maria trekken de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus voor de ogen van de ziel voorbij. Ze krijgen vorm in de volledige reeks van de blijde, droevige en glorievolle geheimen en brengen ons in levende gemeenschap met Jezus via, zo zouden we kunnen zeggen, het hart van zijn moeder. Tegelijkertijd kan ons hart in de tientjes van de Rozenkrans alle gebeurtenissen omarmen die het leven bepalen van individuen, gezinnen, naties, de kerk en de hele mensheid, onze persoonlijke zorgen en die van onze naasten, vooral van degenen die het dichtst bij ons staan, die ons het dierbaarst zijn. Zo bepaalt het eenvoudige gebed van de Rozenkrans het ritme van het menselijk leven. Door het bidden van de Rozenkrans krijgen we een dieper inzicht in het mysterie van ons leven in Christus, tot eer van God en voor onze redding en die van velen, met name degenen die ons het meest nabij zijn. De manier waarop we de Rozenkrans bidden bestaat uit het herhalen van woorden die onze diepe liefde voor God uitdrukken. Het is geen vervelende oefening, maar juist de herhaalde uitdrukking van diepe liefde. We raken nooit uitgekeken op de woorden en we raken nooit uitgekeken op het herhalen ervan, omdat we daardoor steeds dichter bij God komen, die we met heel ons hart liefhebben. Het doel van deze wijze van bidden is dat we de mysteries van Gods liefde voor ons, waarover we mediteren, steeds dieper gaan waarderen en er steeds meer mee verenigd raken. De vorm van het gebed zelf onderstreept het mysterie van de menswording. God heeft een menselijk hart aangenomen, wat nu het glorieuze hart van Jezus is, gezeten aan de rechterhand van de Vader, die met grote genegenheid onze herhaalde uitingen van liefde ontvangt. Paulus Johannes Paulus II benadrukte hoe Christus 3 maal aan Petrus vroeg: heb je mij lief? De herhaalde vraag van Christus en het herhaalde antwoord van de heilige Petrus helpen ons de schoonheid te begrijpen van het bidden van de Rozenkrans als een herhaald antwoord van onze liefde voor God. De herhaling is voornamelijk gericht op het weesgegroet, dat tot Maria is gericht, maar het gebed is, met Maria en door haar voorspraak, gericht tot haar goddelijke zoon, onze Heer Jezus. Het drukt ons verlangen uit om steeds vollediger met Christus verenigd te zijn, om steeds meer op Christus te gaan lijken. Uiteindelijk is de Rozenkrans een buitengewoon prachtige uitdrukking van de dagelijkse bekering van ons leven, waardoor we groeien in heiligheid. De manier waarop de Rozenkrans wordt gebeden, respecteert onze menselijke natuur en betrekt ons hele wezen bij het gebed. De rozenkrans drukt uit dat we volhardend zoeken naar Christus boven alle dingen. Zoals Paulus II opmerkte, belichaamt het rozenkransgebed het verlangen dat Christus de adem, de ziel en het alles van iemands leven wordt. Hij merkte op dat de rozenkrans uitstekend inspeelt op de hedendaagse belangstelling voor meditatief gebed, waarbij men vaak voldoening zoekt in praktijken van andere religies. Praktijken die mogelijk gebaseerd zijn op overtuigingen die in strijd zijn met ons geloof. De rozenkrans helpt ons de mate van meditatie te bereiken op een manier die perfect aansluit bij ons katholieke geloof. Ieder van ons is geroepen om Christus te herkennen, die voor ons leeft in de kerk en zijn gelaat te aanschouwen. De heilige paus Johannes Paulus II herinnerde ons hieraan met de woorden: het aangezicht van Christus aanschouwen, het mysterie ervan herkennen te midden van de dagelijkse gebeurtenissen en het lijden van zijn menselijk leven en vervolgens de goddelijke glans begrijpen die definitief is geopenbaard in de vrezen Heer, die in glorie aan de rechterhand van de Vader zit. Dat is de taak van elke volgeling van Christus. En dus de taak van ieder van ons. Door het aangezicht van Christus te aanschouwen, stellen we ons open voor het mysterie van het leven in de drie eenheid. Ervaren we steeds opnieuw de liefde van de Vader en verheugen we in ons in de vreugde van de Heilige Geest. De woorden van de heilige Paulus kunnen dan op ons van toepassing zijn. Terwijl wij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden wij herschapen tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem. Zo werkt de Heer die de Geest is.
2: Einde citaat van paus Johannes Paulus II. Onze contemplatie van Christus leidt ertoe dat we het mysterie van ons aandeel in het leven van de heilige drie-eenheid vollediger aanvaarden, de liefde van God de Vader ervaren en dat we gebruik maken van de zevenvoudige gaven van de Heilige Geest die in ons woont. Er kan in ons leven geen centraler of groter verlangen bestaan dan de contemplatie van Christus door gebed, devotie en de heilige liturgie. Wij erkennen de Heilige Maagd Maria als ons voorbeeld bij het aanschouwen van het gelaat van Christus. Want zij heeft Christus in haar schoot ontvangen door de overschaduwing van de Heilige Geest. Vanaf het moment van zijn ontvangenis, nog voordat zij hem kon zien, begon Maria haar aandacht uitsluitend aan Christus te wijden. De heilige paus Johannes Paulus II merkte op: niemand heeft zich ooit zo trouw gewijd aan de contemplatie van het gelaat van Christus als Maria. Vanaf het moment van haar ogen bij zijn wedergeboorte, bij zijn geboorte, voor het eerst op Christus rusten, is zij nooit opgehouden naar hem te kijken. Zij was inderdaad zijn eerste en beste discipel. Zoals de heilige paus opmerkte, bad Maria al vanaf de aankondiging een soort rozenkrans. Zij overwoog voortdurend het mysterie van de verlossende incarnatie in de gebeurtenissen in het leven van haar zoon, Gods zoon, de verlosser. De rozenkrans is onze manier om aan Maria's zijde te blijven en stil te staan bij de verschillende momenten van het mysterie van Gods liefde voor ons in Jezus Christus.
1: De rozenkrans en de contemplatie. In dit verband moet worden benadrukt dat de rozenkrans alleen effectief kan worden gebeden als hij contemplatief wordt gebeden. De rozenkrans mag nooit worden gereduceerd tot louter mechanische herhaling van gebeden. Integendeel, voor een rustig ritme en een bedachtzaam tempo helpt de herhaling van de gebeden ons om diep na te denken over de verschillende momenten of geheimen van het grote mysterie van de verlossende menswording. Bij het bidden van de rozenkrans moeten we ons naast Maria plaatsen en daar en door haar ogen het mysterie van Gods liefde voor ons in Jezus Christus aanschouwen. Bij het bidden van de rozenkrans gedenken we, samen met Maria, de geheimen van onze verlossing en Bijbelse zin. Met andere woorden, de geheimen die we gedenken zijn niet alleen gebeurtenissen uit het verleden, maar worden vandaag de dag opnieuw aanwezig gesteld, omdat Christus uit de dood is opgestaan en in glorie aan de rechterhand van de Vader zit. Wat Christus heeft gedaan door zijn komst, zijn openbare leven, zijn lijden en sterven en zijn verrijzenis en hemelvaart, blijft hij doen in de kerk, vooral door de heilige liturgie. Hier worden we herinnerd aan een belangrijk punt dat eerder naar voren is gebracht. De rozenkrans ondersteunt onze deelname aan de heilige liturgie en helpt ons de vruchten van die deelname te verwezenlijken in de heiligheid van het dagelijks leven. Terwijl we de geheimen overwegen, stellen we ons open om de genade te ontvangen die Christus voor ons heeft verworven. We ontvangen de genade van Christus vooral via de heilige Eucharistie en de andere sacramenten. Het bidden van de rozenkrans helpt ons om diep in ons wezen te ontvangen wat de heilige liturgie voor ons aanwezig stelt. De verlossende daad van Christus, zoals de heilige paus Johannes Paulus II het uitdrukte, is de heilige liturgie een verlossende daad bij uitstek, terwijl de rozenkrans een heilzame contemplatie is. Door het bidden van de rozenkrans leren we Christus kennen via Maria. De heilige paus Johannes Paulus II herinnerde ons eraan dat de Heilige Geest die in ons woont, ons naar alle waarheid leidt, namelijk naar Christus, de volheid van de waarheid. Maar van alle schepselen is het vooral Maria die ons kan leren Christus dieper te kennen. Want geen enkel schepsel kent Christus beter dan Maria. Bij het bidden van de rozenkrans volgen we het voorbeeld van de bediende op de bruiloft te Cana, die door Maria naar Christus werden gestuurd en van haar de opdracht kregen om te doen wat hij hun zou zeggen. Zij hadden het voorrecht om getuige te zijn van het eerste wonder van zijn openbare leven. In Cana toonde onze heilige moeder zich de beste lerares, degene die ons helpt om het gelaat van Christus te aanschouwen, opdat wij hem, zijn onderricht en zijn verlossingswerk mogen begrijpen. Samen met Maria vragen we God om uitleg over de geheimen die we overwegen. En we overdenken ze in ons hart door het herhalen van het weesgegroet. De heilige paus Johannes Paulus II herinnert ons eraan dat Maria niet alleen een voorbeeld is van het leren kennen van Christus, maar dat zij voor ons ook de zevenvoudige gave van de Heilige Geest verkrijgt, waardoor we tot een diepere en volledigere kennis van Christus komen. Christus leren kennen is geen academische oefening, maar het leren van de wijnstok waarop wij door het doopsel zijn geënt als levende ranken. Wij zijn geroepen om steeds dieper te groeien in onze gelijkenis met Christus, van wie wij ons geestelijk leven ontvangen, zoals ranken leven putten uit de wijnstok. De heilige paus wees op de treffende woorden van de heilige Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, dat wij de gezindheid van Christus moeten hebben. Hij herinnerde ook aan het treffende beeld van de heilige Paulus, wanneer hij schrijft dat wij geroepen zijn ons met de Heer Jezus Christus te bekleden, uit de brief aan de Romeinen.
2: Overweging en smeekbeden. Het bidden van de rozenkrans wordt voor ons de weg om onze vriendschap met Christus te verdiepen en steeds meer op hem te lijken. Groeien in de gelijkenis van Christus is voor ons duidelijk een worsteling, want we strijden tegen de gevolgen van de erfzonde in ons leven. We vertrouwen op de moederlijke zorg van Maria. We zoeken nabijheid, opdat zij ons zal helpen ons leven te vormen naar de gedachte en het hart van Christus. Dit is wat we bedoelen wanneer we onze heilige moeder middelares van genade noemen. Onze devotie tot Maria is altijd een toewijding aan Christus, naar wie zij ons trouw leidt. De rozenkrans is een uitstekend voorbeeld van hoe Maria de bemiddelaarster is van de genade, waardoor wij steeds meer op Christus gaan lijken. De heilige paus Johannes Paulus II schreef: nooit zijn het leven van Jezus en dat van Maria zo diep met elkaar verbonden als in de rozenkrans. Maria leeft alleen in Christus en voor Christus. Einde citaat. Onze Heer Jezus Christus is de enige middelaar, de weg van ons gebed. Maria leidt ons door haar unieke medewerking aan het verlossingswerk van Christus naar Christus. Zij wijst ons de weg. Zij is onze voorspreekster, zoals zij voor de pasgetrouwde sprak tijdens de bruiloft te Cana. Maria is onze voorspreekster en legt onze noden voor aan haar zoon. Wij vragen om Maria's voorspraak in het vertrouwen dat haar moederlijke voorspraak alles van het hart van haar zoon zal krijgen. De Rozenkrans is daarom zowel mediatiek als smeekbeden. Samen met Maria mediteren we over de heilsmysteries en vervolgens roepen we haar voorspraak in. Wanneer we in de Rozenkrans een beroep doen op Maria, het heiligdom van de Heilige Geest, pleit zij voor ons bij de Vader die haar met genade heeft vervuld en bij de Zoon die uit haar schoot is geboren, terwijl zij met ons bidt en voor ons bidt. Door het bidden van de Rozenkrans wordt het mysterie van Christus ons opnieuw geopenbaard en worden nieuwe aspecten van ons christelijke leven aangesproken. De Rozenkrans biedt ons daarom een belangrijke catechetische kans. De altijd maagdelijke Maria blijft Christus verkondigen door middel van de Rozenkrans. En door het bidden van de Rozenkrans groeit onze kennis van Christus. Heilige Paus Johannes Paulus II benadrukt hoe de Rozenkrans in de geschiedenis van de kerk een doeltreffend middel was om de gelovigen te wapenen tegen valse leerstellingen. Tegenwoordig heerst er wijdverbreide verwarring over de geloofsleer. De Rozenkrans is een krachtig middel om dergelijke verwarring te bestrijden en de waarheid over Christus en de kerk te verkondigen. De Heilige Paus vraagt: waarom zouden we niet opnieuw onze toevlucht nemen tot de Rozenkrans, met hetzelfde geloof als degene die ons zijn voorgegaan? Hij concludeert: de Rozenkrans behoudt al zijn kracht en blijft een waardevol pastoraal hulpmiddel voor elke goede geloofsverkondiger. Thuis, op onze katholieke scholen en in onze programma's voor godsdienstonderwijs zal het bidden van de Rozenkrans ons helpen om het geloof en het praktiseren ervan op integere wijze door te geven. Ook in onze programma's voor volwassenen die niet gedoopt zijn, of die wel gedoopt zijn en opgenomen willen worden in de volledige gemeenschap van de katholieke kerk, of die katholiek gedoopt zijn, maar geen catechese hebben genoten, kan de Rozenkrans een uiterst doeltreffend middel zijn voor evangelisatie en catechese. De Rozenkrans blijft, wanneer hij op de juiste wijze wordt gebeden, altijd in de woorden van de heilige Paus Johannes Paulus II een heilzame contemplatie.
1: Twee bijzondere intenties. Toen de heilige Paus Johannes Paulus II ons de Rozenkrans als dagelijks gebed aanbeval, vroeg hij ons om te bidden voor twee bijzondere intenties: de wereldvrede en het gezin. Hij herinnerde ons eraan dat het nieuwe millennium begon met de onbeschrijfelijke terroristische aanslagen van 11 september 2001. En dat terrorisme, burgeroorlogen en oorlogsvoering overal ter wereld voorkomen. De Rozenkrans is ons middel om ons blik te richten op Christus, die als enige ons vrede schenkt. Tijdens het afgelopen millennium hebben de pausen de gelovigen herhaaldelijk aangespoord om de Rozenkrans te bidden voor vrede. Door de Rozenkrans zal vrede worden bereikt in ons persoonlijke leven en in de wereld. Denk aan de enorme kracht van de Rozenkrans die Gods volk in 1571 bij de slag van Lepanto heeft gered. Laten we ook de opdracht denken die onze lieve vrouw in 1917 in Fatima aan de heilige Francisco en Jacinta Marto en de eerbiedwaardige Lucia dos Santos heeft gegeven. En alle verschijningen van 13 mei tot 13 oktober wordt aangedrongen op het bidden van de Heilige Rozenkrans als essentieel voor de bekering van zondaars en de transformatie van de wereld. Onze Lieve Vrouw verschijnt met de Heilige Rozenkrans in haar hand. Onze Lieve Vrouw van Fatima staat terecht bekend als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, want haar verschijningen en boodschap onderstrepen de kracht van het bidden van de Heilige Rozenkrans. En onze reactie op de ernstige situatie of aan onze tijd. Op 13 oktober, nadat de Maagd Maria had gevraagd om de bouw van een kapel ter ere van haar als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en had aangedrongen op het dagelijks bidden van de Rozenkrans als mede op berouw en boetedoening voor zonde, schonk God de zonnewonder, zoals Onze Lieve Vrouw had beloofd, om het geloof te bevestigen en de boodschap dat zij in Fatima aan de wereld had gebracht. Voor ons als individuen leidt de beschouwing van Christus vanzelf tot het verlangen naar verzoening en vrede. Christus heeft door zijn verlossende lijden en dood alle muren afgebroken die ons scheiden. De muren die door de zonde zijn ontstaan. Door samen met Maria naar Christus te gaan, vinden we zijn vrede en worden we in staat gesteld om zijn vrede aan anderen door te geven. De Heilige Vader vraagt ons om de Rozenkrans te bidden, in het bijzonder voor vrede in het Heilig Land, het land dat door Christus is geheiligd. Juist vandaag de dag moet bij elke Rozenkransgebed het gebed voor vrede in het Heilig Land in gedachten worden gehouden. De Rozenkrans is van nature een gebed voor vrede, want hij is gericht op een steeds nauwere verbondenheid met Christus, de vredevorst. Bovendien ervaren we de vrede van Christus in ons leven door het bidden van de Rozenkrans. Men kan de Rozenkrans niet oprecht bidden zonder te hopen op de blijvende vrede die Christus in de wereld kan brengen. Hoe vurig zouden we in deze tijd de Rozenkrans moeten bidden voor vrede in de wereld en met name in het Heilig Land en in Oekraïne. Ten tweede vroeg de heilige paus Johannes Paulus II de gelovigen om te bidden voor het gezin, de primaire cel van de samenleving en de eerste plaats waar we God leren kennen, liefhebben en dienen. Hij herinnerde ons eraan dat het gezinsleven vandaag de dag voortdurend onder vuur ligt en de hulp nodig heeft die voortkomt uit het bidden van de Rozenkrans. Hij moedigde in het bijzonder het gezamenlijk bidden van de Rozenkrans in het gezin als een tegengif tegen de vele krachten die gezinsleden gemakkelijk van elkaar kunnen vervreemden en zelfs het gezinsleven kunnen vernietigen. Vandaag denken we aan de aanvallen op de essentie van het huwelijk, zelf om op de onvergelijkbare vrucht daarvan, het gezin. Hoe krachtig zal de bezinning op de mysteries van de heilige drie-eenheid en de heilige familie zijn en de strijd tegen de vele krachten die vijandig staan tegenover het menselijk leven, tegenover de seksuele identiteit van man en vrouw en tegenover de godsdienstvrijheid die het mogelijk maakt gehoorzaam te zijn aan de goede orde die God in de natuur en bovenal in het menselijk hart heeft gelegd. De heilige Johannes Paulus II drong ook aan op een terugkeer naar het bidden van de Rozenkrans in het gezin. Hij wees er terecht op. Door hun blik op Jezus te richten, herwinnen de afzonderlijke gezinsleden ook het vermogen om elkaar in de ogen te kijken, te communiceren, solidariteit te tonen, elkaar te vergeven en hun verbond met liefde vernieuwd te zien in de geest van God. Zoals de eerbiedwaardige pater Patrick Peyton ons zo indringend heeft geleerd, moet het gebed in het gezin, het met name het bidden van de Rozenkrans, de kern vormen van de roeping van het gezinsleven. Het is van cruciaal belang dat we dit krachtige gebed aan onze kinderen doorgeven, zodat het voor hen vanzelfsprekend is wanneer ze het hardst nodig hebben. De heilige paus Johannes Paulus II spoorde al de gelovigen met de volgende woorden aan. Ik richt mij tot jullie aan, broeders en zusters in elke levensstad, tot jullie, christelijke gezinnen, tot jullie, zieken en bejaarden En tot jullie jongeren, neem de rozenkrans opnieuw vol vertrouwen ten hand. Herontdek de rozenkrans in het licht van de Heilige Schrift, in harmonie met de liturgie en in de context van jullie dagelijks leven. Hoe toepasselijk is het dat we vandaag de Heilige Rozenkrans bidden in het kader van een processie, waarbij we onze Heer op voorspraak van onze lieve vrouw vragen om stad en het land.
2: Twee bezwaren tegen het bidden van de Heilige Rozenkrans. Paus Johannes Paulus II ging ook in op twee bezwaren tegen het bidden van de Rozenkrans. Het eerste vloeit voort uit een zekere crisis van de Rozenkrans. In het verlengde van de nadruk op de heilige liturgie tijdens de Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie. Voor sommigen betekent de centrale rol van de heilige liturgie, zowel na het concilie als vandaag de dag nog steeds, dat de Rozenkrans het belang heeft verloren dat hij voor het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie in ons gebedsleven had. Paus Johannes Paulus II reageerde op dit bezwaar door te verwijzen naar het onderricht van Paus Paulus VI, die opmerkte dat de Rozenkrans geenszins in strijd is met de liturgie, maar deze juist ondersteunt en getrouw weergeeft. Met andere woorden, het bidden van de Rozenkrans leidt tot het verlangen naar de genade die ons ten deel valt via de sacramenten en de sacramentalia. Tegelijkertijd weerspiegelen de geheimen van de Rozenkrans wat ons ten deel valt door de verlossende incarnatie van Christus en wat wij ontvangen door deelname aan de heilige liturgie. Het bidden van de Rozenkrans bereidt ons voor op deelname aan de liturgie en helpt ons om in ons dagelijks leven de vruchten van ons liturgische deelname te verwezenlijken. Het tweede bezwaar is dat de nadruk op de Rozenkrans de ecumene in de weg staat. Onze Heilige Vader reageert hierop op een heldere en doeltreffende manier door ons eraan te herinneren dat de Rozenkrans volledig gericht is op Christus, het middelpunt van ons geloof. Zoals onze Heilige Moeder tijdens de bruiloft te Cana leidt de Rozenkrans haar gebed ons ertoe het gelaat van Christus te aanschouwen en te doen wat Christus van ons vraagt. Aangezien de Rozenkrans leidt tot een dieper begrip en een dieper beleven van het mysterie van Gods liefde voor ons in Jezus Christus, is hij een uiterst doeltreffend middel om de christelijke eenheid te bevorderen. Christus vertrouwde toen hij aan het kruis stierf, de kerk toe aan de zorg van zijn moeder en vertrouwde zijn moeder toe aan de kerk, vertegenwoordigd door de heilige Johannes, de apostel en evangelist. De Heilige Moeder vervult haar moederlijke zorg op de meest doeltreffende wijze door het dagelijks bidden van de Rozenkrans. Zo vaak heeft de Moeder van God haar verlangen kenbaar gemaakt dat wij de Rozenkrans zouden bidden voor de redding van de wereld. De heilige paus Johannes Paulus II riep in het bijzonder de verschijningen van de Heilige Moeder in Lourdes in 1854 en in Fatima in 1917 in herinnering. Lourdes en Fatima blijven plaatsen van intense devotie waar pelgrims vanuit de hele wereld naartoe reizen. Bij de bedevaartsplaatsen leren pelgrims op een bijzondere manier het belang van het bidden van de Rozenkrans voor de heiligheid van het leven en de bekering van de wereld. Ik herinner me levendig mijn ervaring als seminarist tijdens de zomer na mijn eerste studiejaar theologie. Samen met een klasgenoot uit Milwaukee maakte ik in augustus een pelgrimstocht naar Lourdes. Ik was onder de indruk van de grote menigte geloven die naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes was gekomen, op zoek naar troost en hoop. Op de eerste avond van ons bezoek werd de Rozenkrans gebeden en vond er een processie plaats waarbij de pelgrims werden gezegend met het Allerheilig Sacrament dat in de monstrans was uitgesteld. Toen het Allerheilig Sacrament dichterbij, waar mijn klasgenoot en ik stonden, kwam, bleef iemand achter mij maar naar voren dringen. Enigszins geïrriteerd draaide ik me om en zag een jonge moeder die haar kind met het syndroom van Down omhoog hield om door onze Heer in de heilige Eucharistie gezegend te worden. Ik zal nooit het stralende, sterke geloof vergeten dat op haar gezicht te zien was.
1: En mijn luisteraars, er volgt nog een conclusie. Tot slot. De heilige Paulus Johannes Paulus II wees op de heilige voor wie de rozenkrans een heel bijzonder middel was om te groeien in heiligheid en van leven. En noemde in het bijzonder de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, die het geheim van de rozenkrans schreef. De geschriften van de heilige Louis de Montfort oefenden een bijzonder sterke invloed uit op de heilige Paulus, die zijn motto ontleedde aan de woorden van de toewijding die de heilige Louis had voorgesteld, totus tuus, geheel de uwe. Hij noemde ook de heilige pater Pio van Petrucina, die zo'n grote devotie had voor onze heilige moeder en voor het bidden van de rozenkrans. De heilige pater Pio staat in de tijd heel dicht bij ons, aangezien hij op 23 september 1968 is overleden. Slechts 2 dagen voor zijn dood herhaalde de heilige pater Pio nogmaals zijn voortdurende aanbeveling. Heb onze lieve vrouw lief en zorg dat zij bemind wordt. Bid de rozenkrans, bid hem altijd en zo vaak als je kunt. Nou, we gaan terug naar de radio. U bent verbonden met de rozenleiding.
3: We are only halfway with the program. The program takes 2 days. You are all cordially invited tomorrow also to Haarlem. Tomorrow, the Diocese of Haarlem, Amsterdam. Oh, microphone doesn't work? Oh. I was saying the program is only halfway because the program this weekend takes 2 days. We continue tomorrow. Tomorrow we have a beautiful day ahead of us because the Diocese of Haarlem-Amsterdam will organize a beautiful day with Cardinal Burke still. Tomorrow at 10 o'clock there will be Holy Mass in the Cathedral of St. Bavo. So everybody is of course also there invited. After Holy Mass there will be Angelus and midday prayer, and then we will share some coffee and a bread together. His Eminence will give another lecture. Tomorrow we will speak about the first 5 Saturday devotion. So that's exactly what we did today as well, right? The message of Our Lady in Fatima. And His Eminence will explain it a bit more in detail tomorrow, what this means. After this, a very important and special moment also, because His Eminence brought from his church, his basilica in the United States, he brought a relic of Saint Peregrine Laziozzi, and he is the patron saint against cancer. So we know of some cancer patients among us, and they can come to the cardinal tomorrow, and he will impose the relics and he will give the blessing, especially with the relics, but not only to the patients. So if you want to have this blessing as well, you can come to the cardinal especially for this blessing. In the afternoon tomorrow there will be Eucharistic adoration, and then we will conclude with the Vespers and a pontifical blessing by His Eminence, and then we will have a little drink and get together. So thank you so much. Your Eminence, I want to invite you to conclude this beautiful day with your pontifical blessings, if I may, and then we will sing the Salve Regina. And I invite you to kneel for the blessing, if possible.
0: Sit nomen domini.

Mijn beste luisteraars, en met het zingen van het Salve Regina hebben wij deze geweldige middag mogen afsluiten. U heeft ook de bisschop, de zegen van de kardinaal mogen ontvangen. En daarvoor was het verhaal, prachtige lezing, nog niet helemaal klaar. Maar hij staat ze ook op de website van Radio Maria. En u kunt hem nog een keer later ook op de radio beluisteren. We zullen nogmaals met vertaling uitzenden. Heel veel dank voor uw aanwezigheid, voor uw meebidden, voor uw meedoen. We sluiten de stream direct af, tenminste vanuit wat er op de radio te horen is. En keren terug naar het programma op de radio. Heel veel dank nogmaals en we wensen u nog veel zegen deze dag.

0: Geen mes.
1: Het is heel mooi, het is heel mooi. Ja, absoluut. Nou, hij komt op vrijdagmiddag aan, dus dan zal hij landen op Schiphol. Hij begint rustig, hè, dus hij heeft de avond gewoon eerst even vrij. Maar dan vanaf zaterdagochtend zal het toch wel een behoorlijk pittig programma worden. Een intens programma voor de kardinaal, maar voor ons allemaal. Maar wel een ontzettend mooi programma, denk ik. Namelijk, op zaterdag zullen we elkaar natuurlijk ontmoeten in Amsterdam. En nou, we zijn heel blij dat de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de deuren voor ons heeft geopend. Mm-hmm. Ze hebben ook echt de kardinaal van harte welkom geheten. En dat betekent dat we zaterdag hopelijk velen van u mogen ontmoeten in Amsterdam. In de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218 voor de Heilige Mis. En ja. daar begint het programma. Nou, Heilige Mis om 12:30. Hè, dus u kunt thuis nog even een boterham eten. Want wordt een lange middag als u heel de middag aanwezig wil blijven. Dus nog even thuis een boterhammetje. En dan om 12:30 de mis. Het belooft aardig druk te worden. Dus we kunnen niet

0: kunnen niet beloven dat iedereen kan zitten. Ja. Onze Lieve Vrouwenkerk is niet een hele kleine kerk, maar ook niet een hele grote kerk. Daar kunnen ongeveer 400 man zitten. Maar goed, ja, we denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar in dat geval, wees niet te teleurgesteld als u geen zitplek zou hebben.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb van iemand gehoord dat hij een campingkrukje meeneemt. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Hè. Slaapzak is wel een beetje overdreven misschien. Maar,
1: ja. Stretcher.
0: Stretchertje, ja. Hangmatje, daar kun je van bovenaf kijken.
1: Ja.
0: Ja. En misschien valt het ook allemaal wel mee met de drukte. Maar in ieder geval, ik noem het even van dat u weet van er zullen waarschijnlijk wel heel wat mensen komen. Maar in ieder geval, half één de Heilige Mis. En dat wordt een bijzondere mis. Het wordt een mis helemaal in het Latijn. Gecelebreerd door kardinaal Burke. Met een heel leger aan acolyten die hem zal ondersteunen. Aansluitend aan de mis zullen we vanaf de Keizersgracht 218 beginnen aan een Maria-processie. En ja, omdat de kardinaal zelf toch wel een beetje slecht ter been is, zal de kardinaal met de auto naar het park worden gebracht. Dus die zal zelf niet aan de processie deelnemen. Maar wel monsieur Hendricks, die zal ook bij de mis aanwezig zijn overigens. Dat is natuurlijk de plaatselijke bisschop, de bisschop van Amsterdam en Haarlem. En monsieur Hendricks zal dan voorgaan in de processie. Dus hij zal het rozenhoedje voorbidden. Nou, het prachtige Maria-beeld wat we de afgelopen jaren ook mee hebben gedragen van de herauten zal dan ook weer worden meegedragen. Het Maria-beeld van Maria van Fatima. En dan gaan we dus met de hele stoet gaan we over de kanalen van of langs de kanalen van Amsterdam gaan we richting het Vondelpark. Nou, de verwachting, de hoop is dat we daar, of dat de mis ongeveer rond 3 uur klaar zal zijn. En dat we dan beginnen aan de processie. En dat we dan, zoals andere jaren, het deel in het park zullen hebben om 4 uur ongeveer. Dus als u denkt, nou, het wordt allemaal te veel de hele dag en u gaat rechtstreeks naar het park. Dan zijn we daar ongeveer om daar om 4 uur te beginnen met het programma in het park.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik weet niet hoe goed u Amsterdam kent. Ik weet niet hoe goed jij Amsterdam kent, Anton.
1: Je hebt een tijdje gewoond.
0: Oké.
1: Ja, nou dan, in de pijp.
0: Ja, dan ga ik het aan jou uitleggen waar het is. En dan, ja, als jij het begrijpt, dan hoop ik dat de luisteraars het ook begrijpen.
1: Ja.
0: Kijk, het Vondelpark is natuurlijk best wel groot. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk markeringspunt in het Vondelpark. En dat is het monument van Joost van den Vondel.
1: Hmm.
0: Nou, als u daar weet te komen, dan kunt u ons waarschijnlijk niet missen. We staan daar vlak in de buurt. We staan niet bij het monument zelf. Maar we staan aan de andere kant van het water. Dat is de lopen van die mooie kleine grachtjes door het park. En daar zullen we gaan bidden. Dus we gaan in processie van de kerk gaan we richting het park. En dan lopen we die lange groene corridor door. Hè, als je het Vondelpark binnenkomt bij de hoofdingang. En dan op een gegeven moment als je dat die lange weg hebt gehad. Ongeveer aan het einde van die lange entree van het Vondelpark. Daar gaan we staan met z'n allen.
1: En loop je onder dat bruggetje door?
0: Klopt, ja. Inderdaad, het is nog voorbij die brug. Ja.
1: Ja, daar zie je het standbeeld van Joost van den Vondel, inderdaad. Ja. En daar vlak achter.
0: Ja, dus als je links afslaat, dan ga je richting het standbeeld van Joost van den Vondel. Maar dat doen wij niet, wij gaan rechtsaf.
1: Oké, daar.
0: En dan loop je het bochtje om en dan heb je daar een heel mooi plekje aan het water.
1: Ja.
0: En daar zullen we dan Maria plaatsen.
1: Eigenlijk is dat het einde van de PSA Hoofdstraat.
0: Oké, nou het licht is misschien ook wel een goede tip voor mensen die er met de auto naartoe zouden willen. En zich laten afzetten misschien met een taxi of zo. Het ligt bij de ingang van de Vondelkerk. De kerk die afgelopen jaar in het nieuws was, want die is toen afgebrand. En daar heb je een kleine ingang naar het park toe. Dus als u met de taxi zou komen en u laat u afzetten bij de Vondelkerk. Helaas staat de kerk er zelf niet meer. Maar dan kunt u daar het park in lopen. Dan gaat u naar rechts en dan is het 50 meter lopen, denk ik.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Dan zie je het al. Ja.
0: Ja, goed. Dan, wat kunnen we in het park verwachten? Nou, we gaan natuurlijk de rozenkrans bidden, zoals we dat andere jaren ook hebben gedaan. Want het is natuurlijk in het kader van de eerste zaterdagdevotie. Hè?
1: Ja.
0: En Maria die vraagt wel heel duidelijk in Fatima van doe op de eerste zaterdag van de maand 4 dingen. Hè? Dus de heilige mis, de heilige communie ontvangen. Biechten. Er zal dus ook heel de dag de mogelijkheid zijn om te biechten tijdens de mis in het park. Dus eigenlijk heel de dag zullen de priesters beschikbaar zijn. De rozenkrans bidden. Nou, dat zullen we gezamenlijk doen in verschillende talen in het park. En mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Dat is wat Maria vraagt. Nou, dat zullen we ook integreren in het rozenkransgebed. Ja, ik zei net al, het wordt een lange middag en er zijn een paar vrijwilligers zo lief geweest om een klein lunchpakketje te maken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om voor honderden mensen natuurlijk een pakketje te maken.
1: Ja.
0: Die zullen wel worden uitgereikt na de Heilige Mis, dus iedereen die meeloopt

0: De processie die zal zo'n klein pakketje krijgen. Hè? Dus een paar versnaperingen voor als we in het park aankomen. Maar voor de zekerheid wil ik adviseren, neem zelf ook nog wat te eten mee.
1: Ja. Ja.
0: Want het zal wel even gaan duren allemaal. Zo'n proces bijvoorbeeld. Nou, ja. Die zit volgens mij zit er in ieder geval een krentenbol in het pakket. Dus die wordt al gegeven.
1: Ja.
0: Ja, je kunt een heel sushi pakket halen, maar goed, net wat je lekker vindt. En als u wat extra meeneemt, dan kunt u het delen. Hè? Dat is natuurlijk ook
1: dat
0: wel mooi.
1: Ook fijn, ja.
0: Ja, dan kan de buurvrouw ook een hapje mee eten.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, probeer daar even aan te denken.
1: En we krijgen ook een overweging van kardinaal Burke. Had u dat al gezegd?
0: Ja, klopt. Nee, had ik nog niet gezegd. Dus inderdaad, we bidden eerst het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en dan de rozenkrans. En dan zal kardinaal Burke inderdaad een lezing geven over, over de devotie tot het onbevlekt hart. Hè? Dus over de verschijning in Fatima.
1: Dat is dan in het Engels?
0: Ja, maar hij zal ook vertalingen meeleveren.
1: Ja.
0: Het is wel heel mooi als je zo af en toe contact hebt met een kardinaal. Dat is voor mij ook absoluut geen dagelijkse kost.
1: Ja.
0: Maar dan blijkt daar een heel team van vertalers omheen te zitten. Dus okay. Ik zei al van, wilt u de lezingen opsturen? Dan kunnen wij alvast aan de vertaling beginnen.
1: Ja.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat doen mijn mensen wel. Dus, dat,
1: okay.
0: Dus we krijgen kant-en-klare lezingen. Behalve het Nederlands, daar hadden ze toch nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Uh-huh. Daar moesten we wel bij helpen. Dus dat gaat nog gebeuren deze week, ja. Ja. Hij zal inderdaad de lezing geven in het Engels. Maar als u het op de radio wil volgen, dat kan namelijk. De middag wordt gelivestreamd, dus het wordt ook op YouTube, op ons YouTube-kanaal gedeeld, maar ook op de radio. He, dus als je zegt, ja, ik kan echt onmogelijk nog naar het park, dat is veel te ver en dat gaat mij gewoon niet lukken een hele dag, dan kunt u ook gewoon thuis via de radio volgen. En dan zal de lezing ook in het Nederlands voor de radio worden gelezen.
1: Ja, he, dus, dat scheelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, na de lezing van de kardinaal dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan staan we met z'n allen in het park. En dan is er gewoon een gezelligheid. Hè. Dan kunnen we samen nog wat eten en drinken. En dan is het ongeveer, wat zal het zijn, 17:30, 18:00, zoiets.
1: Ja.
0: En dan zit die dag erop.
1: Ja, op de website, dat is misschien aardig om te vermelden, is deze informatie ook te vinden. En nog meer informatie. Dat is radiomaria.nl/rosaryrally. En daar vind je bijvoorbeeld ook hoe lang duurt het nog voordat het gaat gebeuren.
0: Ja,
1: er staat een tellertje. Die telt af. Dat is nog 7 dagen, 20 uur en 24 minuten.
0: Oké. Okay.
1: Dus dan is het
0: eens, niet eens meer een hele noveen. Want die is al begonnen.
1: De noveen is al begonnen. Ja, we zijn al op dag 2. Daar is ook een linkje te vinden voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.
0: Ja, goed punt.
1: Kan daar ook de moeite waard zijn.
0: Ja. Dus alles wat ik net in een hele korte tijd vertelde, kunt u terugvinden op onze website. www.radiomaria.nl/rosaryrally. Dan vindt u alle informatie.
1: Ja, en daar staat ook de informatie voor de dag daarna, want dat is ook een bijzonder programma.
0: Ja, het is 2 dagen is het feest. Dus dit is de zaterdag die we net hebben besproken. De verwachting, dat is misschien ook goed om even te noemen. De verwachting is dat het wel mooi weer wordt. En ik ga stevast voor zulke belangrijke dagen naar de Clarissen in Megen. Past ook wel mooi in onze Franciscus maanden.
1: Om hun gebed te vragen.
0: Ja, die zijn daarin gespecialiseerd om te bidden voor mooi weer. Dus die gaan we nog even trakteren van de week. Dus de verwachting is dat het mooi weer wordt. Maar goed, voor de zekerheid kunt u altijd een parapluutje in uw tas stoppen natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: en ik moet er ook aan denken van 1917. Hè, dat was eigenlijk de eerste Rosary Rally, zou je kunnen zeggen, in Fatima tijdens het zonnewonder. Toen waren daar 90.000 mensen bij elkaar. Toen Maria dus verscheen aan de kindjes van Fatima. Mm-hmm. En toen regende het pijpenstelen.
1: Okay.
0: En ze hadden het grote geluk natuurlijk om dat zonnewonder mee te maken. En na dat wonder waren ze allemaal weer kurkdroog. Dus misschien moeten wij er ook maar gewoon op vertrouwen van als we nat zouden regenen volgende week, dan zal ongetwijfeld er iets gebeuren waardoor we ineens weer droog zijn.
1: Ja, dus paraplu nemen, streep die aantekening maar door.
0: Ja, paraplu is voor de kleingelovigen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Precies.
0: Ja. Ja, dan de zondag, Haarlem. Belooft ook weer een hele mooie dag te worden. Om 10:00 de Heilige Mis. Ook weer gecelebreerd door kardinaal Burke. Op zaterdag zal het een Vetus Ordo mis zijn. Dus een oude mis, een Tridentijnse mis. Op zondag Novus Ordo. Dus de gewone mis, zoals de meesten die ook op zondag in de parochie meemaken.
1: Ja.
0: Wel bijzonder natuurlijk, pontificale hoogmis. Monsieur Hendrik zal daar ook bij aanwezig zijn en ook de plebaan van de kathedraal daar. Het zal zijn in de kathedraal Sint Bavo. En die moet niet verward worden, want dat is de afgelopen weken vaak gebeurd met de Bavo op de markt in het centrum van Haarlem. Dat is hem namelijk niet. Die is niet meer in gebruik als kathedraal. Het is de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidse Vaart 146.
1: Volgens mij hebben de protestanten ook nog een Bavo-kerk.
0: Ja, dat is die andere. Die was ooit van ons. En die hebben ze geloof ik nog niet teruggegeven. Dus ja, dan...
1: Maar wordt wel tijd, hè?
0: Ja, misschien een keer een briefje schrijven, ja. nemen we nog wel even mee. Misschien als we er volgende week zijn.
1: Als we er toch zijn, kunnen we dat even te berde brengen, ja.
0: Ja, ik ben Petrus, dus ik kan wel om de sleutels vragen. Ja. Dat is wel heel toepasselijk. Ja, die dus niet. We moeten naar de Leidse Vaart 146 voor de pontificale hoogmis om 10:00. Nou, na de mis zullen we het Angelus bidden en het middaggebed. En dan is er aansluitend een koffie met een broodje. Met een broodje. Voor zover ik heb begrepen is ook iedereen daar voor uitgenodigd. Mm-hmm. Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een broodje samen. Dat zal zijn rond 12:30. En om 13:30 zal de kardinaal opnieuw een overweging geven. We hebben de teksten van de overwegingen nog niet binnen. Dus die komen in de loop van deze week. Maar de verwachting is dat weer een andere overweging zal zijn dan de zaterdag. Dus hij gaat, als het goed is, twee verschillende overwegingen geven.
1: En daarbij ook nog een Q&A.
0: Ja. Dus,
1: oftewel, dat betekent zoiets als vragen, de gelegenheid om vragen te stellen.
0: Ja, precies. Toch? Precies, ja. Inderdaad. Dus hij geeft zijn overweging en aansluitend kunt u dan vragen stellen aan de kardinaal.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel mooi. Hij staat er ook helemaal open voor dat alle vragen gesteld mogen worden. Dus als u denkt van, nou, ik heb een hele prangende vraag voor die belangrijke kardinaal uit Amerika, dan neem hem mee naar Haarlem volgende week.
1: Ja, een soort club van Job, maar dan in Haarlem.
0: Ja, en dan live. Dat is de club van een Job ook, maar in ieder geval, je ziet hem zitten.
1: Ja.
0: Ja. Ook een bijzondere manier om hem een keer te ontmoeten natuurlijk, hè. Ja, dan hebben we in de middag, we hebben een mooi flyertje uitgegeven. Dus een mooi papiertje waar alle informatie op staat. Daar staat om 3:00 dat er een gebedsmoment is. Iets voorafgaand aan dat gebedsmoment is nog de reliekverering. Dat zal zijn rond 14:30. Dat staat niet als zodanig op het programma wat we hebben gedeeld. Maar dat is met de plebaan zo besproken. Dus rond 14:30 zal de kardinaal een reliek opleggen van de heilige Peregrinus Laziosi. Nou, we hadden het net over die apostolaten van kardinaal Burke. Dit is een van zijn apostolaten. Want wie is de heilige Peregrinus Laziosi? Dat is een Italiaanse heilige. En hij is de patroon tegen kanker.
1: Mm-hmm.
0: En in Wisconsin, waar kardinaal Burke kardinaal is, komen er met regelmaat mensen met kanker, kankerpatiënten, naar zijn basiliek om daar dat reliek te laten opleggen. En daar zijn ook al heel wat genezingen uit voortgekomen. Ik heb zelfs gehoord van een van de medewerkers van kardinaal Burke dat het ziekenhuis niet zo ver van de basiliek is daar. En dat er vaker mensen zijn in het ziekenhuis daar die op wonderbare wijze genezen. En dat dan de dokter zegt, u bent zeker in de basiliek van kardinaal Burke geweest. Dat klopt, ja. Dus ze staan daar zelfs bekend als dat er vaker genezingen zijn. Goed, die garantie is er natuurlijk nooit. Hè. Het is nooit zo dat wanneer je een reliek oplegt, dat je dan zeker genezen wordt. Maar dat is toch wel heel mooi om te noemen. Nou is dat in principe voor iedereen. Maar als u zelf met deze vreselijke ziekte zou kampen, of u kent iemand die lijdt aan kanker, maak hem dan even attent op dit moment. Hè? Dus die reliekverering en die reliekoplegging. Dus hij zal dat reliek ook meenemen vanuit Amerika naar Nederland om het hier te kunnen opleggen. Dus dat zal zijn op zondag om 14:30. Nou, dan hebben we daarna het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En dan begint de eucharistische aanbidding. En die zal duren tot ongeveer 17:00. En dan zal de kardinaal afsluiten met de pontificale zegen. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een borreltje. Dus dat is om 17:30 ongeveer.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we twee prachtige dagen achter de rug hebben, als we dat allemaal hebben meegemaakt.
1: Zeker. Nou, en deze informatie is ook allemaal te vinden op de website.
0: Ja. Ja, het was een hele mond vol. En ik moest een beetje doorpraten om het allemaal binnen de tijd te houden natuurlijk. Maar goed, ik hoop natuurlijk van harte dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik bedoel, We zijn een radiozender. En dat is ook het eerste wat we doen natuurlijk, is radio maken. Maar we noemen onszelf ook de familie van Radio Maria. En ja, wat is nou echt een wezenskenmerk van familie, is dat je elkaar ontmoet. Dat een familie ook samen optrekt. En daarom is het wel heel mooi dat we u zaterdag of zondag, of misschien allebei de dagen, dat we u kunnen ontmoeten. Dus hopelijk kunnen we die dagen samen gaan beleven.
1: Zeker, en we mogen er ook biddend naartoe leven. We hebben daarvoor de noveen. En die zenden we in de aankomende dagen ook uit. We zijn al vandaag op dag 2. En typisch worden die uitgezonden rond 7:30. Voor of na de ochtend Rozenkrans. Ook om 11:45. Dat is de middag Rozenkrans, daarvoor of daarna. En in de avond vlak na de compleet om 10:15.
0: En als u de teksten van de noveen tot nu toe hebt gemist, stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-kanaal. Dan zullen we nog de dagen die u hebt gemist, hè, dus dag 1 was gisteren, vandaag was dag 2, ja, kunnen we die nog even met u delen.
1: Ja.
0: Nou, Antoon, volgens mij zijn we los. Zijn
1: zeker
0: we vertrokken.
1: Ja. Ja. En dan mag ik u dan vragen om nog de zegen te geven?
0: Zeker, ja. Dan zullen we het nieuwe jaar inderdaad met de zegen beginnen. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer Jezus Christus, wij openen een nieuw radioseizoen. En we willen vragen, Heer, dat u door de radio weer vele harten mag raken, maar ook mag vormen, mag laten groeien in geloof en in hoop en in liefde. We willen bidden, Heer, dat u ons draagt de komende maanden. Dat ook de heilige Franciscus, die we bijzonder gaan vereren deze dagen, deze maanden, dat hij ook een bijzondere voorspreker voor ons mag zijn deze tijd. We willen vragen ook, Heer, dat u vele harten ook opwekt om volgende week bij die bijzondere dagen, wanneer we kardinaal Burke in ons midden welkom heten, om daar ook bij aanwezig te zijn op 5 en 6 september. Op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van alle heiligen, zegen en behoed u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 23e zondag door het jaar A is het evangelie genomen uit Matteüs, hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ik lees het u voor. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijst hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt u uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haalt er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. En wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Voorwaar ik zeg u, wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Tot zover. Toch maar weer even voor de goede orde de grote lijn van Matteüs schetsen. Drie delen. Het grootste gedeelte in het midden, van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 8, van tot en met hoofdstuk 25, het openbaar leven van Jezus. Daaraan vooraf hoofdstuk 1 en 2, de kindertijd van Jezus. En de laatste drie hoofdstukken, 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven, in het middenstuk dus, zet vijf grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. Dan de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. Dan de rede over de gelijkenissen van het koningschap, hoofdstuk 13. Dan de gemeenterede, hoofdstuk 18. En ons stukje is dus daaraan ontleend. En tenslotte aan het eind de hoofdstukken 24 en 25, de rede over de gelijkenissen, het eindoordeel. En wij zitten dus met het stukje uit hoofdstuk 18 in de gemeenterede van Jezus. En misschien is het wel goed eigenlijk om die gemeenterede een keertje in zijn geheel te overzien. U zou hem voor de aardigheid voor uzelf een keer moeten lezen in deze dagen. Want die gemeenterede valt uiteen in twee grote stukken. Hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 20. Daar gaat Jezus in op de vraag: wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? En in het vervolg, vers 21 tot en met 35, het tweede deel van zijn toespraak, daar gaat Jezus in op de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? En in wezen hangen die beide onderdelen heel nauw samen. In het eerste deel, wie is de grootste in het Rijk der Hemelen, werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar gelovig gezien zijn de kleine diegenen die voor God geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse van de fariseeën en de schriftgeleerden van die tijd, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden en dat ze er niemand beter was in het naleven van de wet dan zij. Sterker, die zogeheten goedzitters keurden de kleine met geen blik waardig. Dat waren de onreinen. Die werden geïsoleerd, daar wilde je niks mee te maken hebben. Want door de omgang met hen zou je juist voor God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine brengen. Bij hen, de zogenaamde goedzitters, stoten de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En die kleine zijn degene bij wie Jezus zich aansluit. Maar op het moment dat hij zich laat dopen, onder de zondaars gaat hij staan. Dat zijn degenen die op vergeving zijn aangewezen en niks anders hebben, want bij de mensen hoeven ze niet aan te kloppen. Jezus laat zich dopen en schaart zich dus onder degenen die een vergeving nodig hebben en op God zijn aangewezen, de kleine. Dat doet hij al aan het begin van zijn openbaar leven in hoofdstuk 3. En waarom zijn die kleine dan het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben, te bidden hebben. en daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven dat ooit, ja nu blijkbaar nog niet, maar ooit waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar kunnen uitzien. Ze zijn aangewezen op hopen en geloven, op gebed. Waarom zijn die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is, in tegenstelling tot zijn mensen op de wereld. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben en niks anders hebben dan leven van vergeving. Zij zijn dus de grootste in het Rijk der Hemelen, omdat ze aangewezen zijn op vergeving. Precies in overeenstemming met de tweedeling van het hoofdstuk. Wie is de grootste in het Rijk der Hemelen? Dat zijn de kleine. En waarom maar zijn ze klein? Omdat ze aangewezen zijn, tweede deel van het hoofdstuk, op vergeven. We gaan de tekst lezen. En u weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, omdat ik probeer zo dicht mogelijk bij het Grieks te blijven. Dan kan ik beter proeven welke woorden Matthäus kiest en wat daar allemaal aan geestelijk voedsel in te vinden is. Daar gaan we. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. Indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Indien je broeder zondigt. Een aanzienlijk deel van de handschriften vult aan indien je broeder tegen jou zondigt. Het is mogelijk dat Jezus dat gezegd heeft, maar het maakt de betekenis wat smaller, want dan gaat het alleen maar zondigen tegen mij en dan brengt het ze alleen maar terug tot hoe er met mij gehandeld wordt. Terwijl het ook mogelijk is, en daar weten wij in onze moderne tijd alles van, om iemand terecht te wijzen die in het openbare leven een zonde begaat. Er iets van zeggen als een ander vernielingen aanricht. Of er iets van zeggen als een ander zich als een lomperik in de openbare ruimte gedraagt. En we weten hoe moeilijk het is, want voordat je het weet, krijg je zelf een hengst voor je hersens, als het al geen mes tussen je ribben zou zijn. Indien je broeder zondigt, ga heen, wijs hem onder vier ogen terecht. En indien hij hoort naar je, heb je je broeder gewonnen. Ik denk dus dat er niet tussen stond tegen je, maar dat er gewoon staat indien je broeder zondigt. Eigenlijk is die uitspraak van Jezus een citaat. Want daarom denk ik ook dat dat tegen je er niet heeft gestaan. Want die betekenis, dat het de brede betekenis is en niet alleen maar tegen mij gericht, dat ligt extra voor de hand, gezien het feit dat Jezus in wezen voortbouwt op zijn eigen Joodse oudtestamentische traditie. Want in het wetboek bij uitstek, Leviticus, en kijkt u het maar na, hoofdstuk 19, vers 17, lezen we: wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht, dan maakt u niet schuldig aan de zonde van een ander. Zie je het? Daar gaat het ook niet over dat ze tegen mij fout doen, maar tegen geef niet welke broeder, de brede betekenis. En dus Jezus citeert in feite eigenlijk zijn eigen traditie en brengt die over op zijn eigen leerlingen. Ja, ook als we kijken naar het grotere verband van deze tekst, ligt de bredere betekenis meer voor de hand. Immers, in het voorafgaande had Jezus het uitdrukkelijk opgenomen voor de kleine. En het ligt dus meer voor de hand te veronderstellen dat de zonde erin bestaat dat de broeder geen barmhartigheid toont jegens de kleine. Zoals in Jezus' tijd schriftgeleerden en fariseeën schenen te doen. Iemand die zondigt, althans in dit verband, is dus iemand die een ander de mogelijkheid tot hopen en geloven ontneemt. Dus als je tegen de kleine zondigt, tegen je broeder, niet alleen tegen mij, als je de ander, die toch al geen poot heeft om op te staan, ook nog de kans op hopen en geloven ontneemt en het zicht op een betere toekomst, ja, dat is pas echt fout. We gaan naar vers 16. Indien hij niet hoort, neem met je mee nog één of twee, opdat elk woord staat op het woord van twee of drie getuigen. Ook die twee of drie getuigen zijn een citaat, want op de achtergrond klinkt een citaat uit het Oude Testament, de traditie waar Jezus in staat, in Deuteronomium, hoofdstuk 19, vers 15. Dat woord Deuteronomium trouwens, dat betekent ook letterlijk de wet voor de tweede keer, de tweede wet, ik denk dus de herziening van het wetboek.

wet. Ik denk dus de herziening van het wetboek. Nou, in dat herziening van het wetboek, hoofdstuk 19, vers 15, daar staat: bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als één persoon tegen de dader getuigt. Alleen een verklaring van twee of drie is rechtsgeldig. Ook hier zien we dus dat Jezus eigenlijk niks anders doet dan wat hij van oudsher gewend was in zijn eigen traditie, om dat ook op zijn eigen leerlingen toe te passen. Zo nieuw is dus wat Jezus kon brengen nou ook weer niet. Hij kan bouwen op een lange traditie waarin God allang aanwezig was. En dan in vers 17. Indien hij hen voorbij hoort, ja dat staat er zo letterlijk, of indien hij er langs hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort of voorbij hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus de vertaling, als hij niet luistert, is een goede vertaling, maar het staat er alleen niet. En het woord luisteren en horen, het heeft in de Bijbel zo'n zorgvuldige betekenis. Daarom, indien hij er langs hoort, staat er eigenlijk letterlijk. Spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk er langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Nou staat daar toch heel veel in dit vers. Eerst maar even over die kerk. Want dat is in het evangelie van Matthäus, trouwens in de evangelie als zodanig, een woord dat maar heel zelden voorkomt. Sterker nog, Matthäus is de enige die dat woord gebruikt, kerk. Marcus, Lucas en Johannes gebruiken het zelfs helemaal nooit. En hier gebruikt hij het dus twee keer, hè? Dus leg het voor aan de kerk en als hij aan de kerk ook niet hoort. En bij de belofte over Petrus, op u, als ik mijn kerk bouw, doet hij dat ook nog een keer. Dat zijn de enige keren waarbij het woord kerk gebruikt wordt in het evangelie van Matthäus. En in de andere evangelies klinkt het woord niet. Heel vaak komt het woord kerk voor in de andere Bijbelboeken van het Nieuwe Testament die na het evangelie spelen. Dus de handelingen, de brieven en de openbaring. Maar in de mond van Jezus is het dus een uiterst zeldzaam woord als we tenminste de evangelieteksten zelf mogen geloven. En dat woord voor kerk, dat luidt in het Grieks ekklesia. Wij kennen het woord ekklesia langzamerhand wel, maar dat is een Grieks woord, ekklesia. En letterlijk betekent dat eruit geroepen. Diegenen dus die geroepen zijn om ergens uitgehaald te worden, of anders gezegd, diegenen die ergens uitgehaald zijn en dat interpreteren, ervaren als een roeping. We zijn ergens uitgehaald en daartoe zijn we geroepen. Ekklesia, kerk, wordt dus door Jezus of Matthäus verstaan als een roeping en wel om de gewone mensenmassa, om uit de gewone mensenmassa weggehaald te worden en bijzondere mensen te worden. En als ik nou lid ben van een kerk, de katholieke kerk, een van de calvinistische kerken, de Lutherse kerk of welke kerk ook, ervaar ik dat zo? Dat ik, doordat ik bij die groepering behoor, dat ik uit de rest van de mensen ben gehaald als een roeping? In wezen beantwoordt dat woord ecclesia dus precies aan het woord heilig. Heilig wil immers zeggen dat je op een bijzondere manier aan God bent toegewijd en daardoor anders dan anderen bent. Ik moet denken aan het woord van Jezus uit de bergrede. Wees volmaakt, want uw Vader in de hemel is volmaakt. Hoofdstuk 5, vers 48. Of in het Oude Testament, weer in het boek Leviticus. Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En heilig betekent dan, omdat je toegewijd bent aan God, ben je anders dan de anderen. Nou, dat is het woord ecclesia ook. Omdat je door God bent geroepen om uit deze mensenmassa iets bijzonders te zijn, daardoor behoor je tot zijn groepering. En de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, namelijk dat je heilig bent zoals God heilig bent, of volmaakt wilt zijn zoals God volmaakt is, de bereidheid dat woord in praktijk om te zetten, dat maakt de gemeenschap die dat doet tot ecclesia. Ecclesia, tot de mensen die eruit geroepen zijn. Dat is toch iets om over na te denken. En dan staat er ook nog in dat vers, laat hem zijn voor jou, als hij er steeds langs luistert, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. Dus als een broeder volhardt in zijn onbarmhartigheid, dat hij de kleine niet wil vergeven of geen kans wil geven of de toekomst onmogelijk maakt, dan is hij zelf een kleine geworden. Dan is hij zelf een verdwaald schaap. Een heiden of een tollenaar. En dan zullen Jezus' volgelingen dus weer alles in het werk moeten stellen om hem niet verloren te laten gaan. En dan beginnen ze bij hem dus weer over.

nieuw. Terwijl hij dacht dat hij een broeder was, is hij door zijn barmhartigheid juist een niet-broeder, een heiden of een tollenaar geworden. En dan moeten we dus alles in het werk stellen om hem achterna te gaan en hem weer bij te krijgen. Dat is eigenlijk een heel interessant vers. Ik lees het nog een keer voor. Indien hij er langs hen heen hoort, spreek het uit voor de kerk. Indien hij ook aan de kerk langs hoort, laat hem zijn voor jou als een heiden of een tollenaar. En intussen valt het u natuurlijk ook op dat Jezus elk van de zinnetjes die we tot nu toe hebben voorgelezen, begint met het woord indien. We hebben het al 5 keer gehoord. Indien je broeder zondigt, indien hij hoort, indien hij niet hoort, indien hij er langs hoort of voorbij hoort, en nog eens een keertje, indien hij voorbij hoort. Dat is toch swingend, dat is, ja, telkens ga je een graadje hoger. Indien je broeder zondigt. Maar indien hij hoort, en indien hij niet hoort, en indien die voorbij luistert, en indien die voorbij, dan, je hoort aan Jezus, je hoort als het ware, de negerdominees, die hebben dat, die kunnen dus alsmaar meer opzwepend dezelfde woorden herhalen. We herinneren ons nog wel de meeste, Dominic King, I had a dream. Daar hoor je alsmaar datzelfde woord, en dan hoor je op de achtergrond al de organist die met akkoorden begint mee te spelen, en dan gaat de preek vanzelf over in een lied. Ik hoor dat zo vaak in het evangelie van Matthäus.

0: Met het vorige nog in ons achterhoofd zullen we nu wel beter horen wat Jezus dan nu zegt. Moet u horen hoe die verder gaat. Voorwaar ik zeg jullie, vers 18. Voorwaar ik zeg jullie, indien zoveel als jullie binden op het land, het zal gebonden zijn in de hemel. En indien zoveel als je losmaakt op het land, het zal losgemaakt zijn in de hemel. Weer indien, twee keer. Hij begint tot nog toe elke zin met indien, alsmaar indien. En dan staat er, wat je zult binden op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. Ja, die tekst die maken we heel vaak bij huwelijken of zo. Hè. Je mag, dat doet Jezus ook op een andere keer. Wat God gebonden heeft, mag de mens niet scheiden. Maar als je alle keren nagaat waarin dat woord binden wordt gebruikt, dan gaat het alsmaar over gevangenschap. Dus, of onkruid bijeenbinden om het te verbranden. Als je niet eerst sterker bent dan de duivel en hem boeit, ja, dan kun je niks beginnen. Of Herodes had Johannes de Doper laten boeien. Hij wordt aan handen en voeten gebonden en buitengeworpen. En geboeid leiden met Jezus weg. Alles wat jullie dus zo doen, dat zal in de hemel ook gebonden zijn. Dat is toch een gekke zin. Terwijl dat losmaken, dat versta ik veel beter. Want dat losmaken, dat doet mij bijvoorbeeld denken aan het verhaal van Lazarus, die met die zwachtels om naar buiten treedt, met boeien. Staat er zo letterlijk, met boeien. Alleen dat is het evangelie van Johannes. En dan staat er, maak hem los. Wat jullie losmaken op aarde, dat zal ook om de hemel op aarde losgemaakt zijn. Of in het evangelie van Lucas, die kromgegroeide vrouw, die Jezus rechtop doet staande. Een glorieus moment, een vrouw die haar leven lang 18 jaar krom loopt, wordt door Jezus aangesproken en langzamerhand reist ze op en wordt ze de reizige vrouw zoals ze bij de schepping bedoeld was. En dan beginnen de mensen die in de synagoge de leiding hebben, beginnen te zeggen, ja, het is vandaag Sabbat, er mag niet genezen worden. En dan zegt Jezus, huichelaars, jullie ezel staat vastgebonden aan een paal, dat binden dus, staat vastgebonden aan een paal, die maakt jullie toch ook los op de Sabbat om dat dier te laten drinken? Mag ik dan een vrouw die de leven lang vast wordt gebonden door de duivel, door de boze geest, niet losmaken op de Sabbat? Wat zullen we nou krijgen? Dat losmaken. Losmaken is verlossen. Boeien is vaak juist andersom. Dus dat eerste stukje snap ik eigenlijk niet zo goed. Dat tweede snap ik wel heel goed. Overigens, dit had Jezus al eens een keer gezegd. Wat je in de hemel zult binden, zal ook in de aarde gebonden zijn. Wat je op de aarde zult binden, zal ook op de aarde gebonden zijn en losmaken. Namelijk, toen hij Petrus de sleutels van het koninkrijk gaf. Toen zei hij het tegen Petrus. Nu zegt hij het aan elk van zijn broeders. Het is niet alleen aan Petrus om de mensen te boeien of los te maken. Elk van ons zou in de geest van Jezus, dat horen we straks nog wel, in de geest van Jezus moeten anderen moeten helpen bij het binden of losmaken. Er staat nog iets, er is nog iets. Want wij vertalen zo braaf, en ja, er is ook niks tegen natuurlijk, wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Maar eigenlijk staat er in het Grieks niet aarde, ja, er staat wel aarde, maar eigenlijk staat er ook het land. En dat is dus de eerste zin uit het scheppingsverhaal. In het begin schiep God de hemel en ook daar vertalen we vaak aarde, maar er bedoeld werd het land. Namelijk, hij schiep dat stukje land waar wij mensen weten van deze God en wij zijn uitgenodigd om op dat stukje land waar wij wonen en van God weten, om de wereld in te richten, het land zo in te richten, dat het begint te lijken op de hemel waar God woont. En dan zullen alle andere mensen in onze omgeving jaloers naar ons kijken en vragen, hoe doen jullie dat? En dan zullen we uitleggen, ja, wij zijn zo gelukkig en wij leven zo goed en voortvarend, omdat we een wet hebben gekregen van onze God. En dan gaan die mensen aan ons kleine landje vragen, wie is dan jullie God? En dan vragen ze naar zijn wetten. En dan zullen wij zeggen, nou, dat is onze God. En dan gaan we ze de 10 geboden geven. En dan zijn ze even gelukkig als wij. Dat was de bedoeling van de roeping van Israël in het Oude Testament. In het begin schiep God de hemel en het land. Hij woonde in de hemel en wij wonen op het land. En de bedoeling is dat wij het land zo inrichten dat ze als twee druppels water begint te lijken op de hemel. En daar heeft Jezus het vandaag over. Daar zegt Jezus dat over. Wat jullie zullen binden op het land zal gebonden zijn in de hemel. Dan is eindelijk dat vooruitzicht waarmee God de wereld heeft geschapen om te doen lijken op de hemel, is dan eindelijk waar. En wat jullie zullen losmaken op het land, zal losgemaakt zijn in de hemel. Dat is de idee. Dat het scheppingsverhaal eindelijk voltooid wordt en dat de aarde als twee druppels water begint te lijken op de hemel. Ik kom er zo nog eventjes op terug, want er staat nog iets. Want intussen ben ik er ook over verbaasd, wat Jezus daar nou eigenlijk zegt. Hij zegt tegen zijn leerlingen, wat jullie ook doen, God sluit zich bij jou aan. Als het goed is, zal hij in jullie handelen zijn eigen mentaliteit, zijn eigen heilige geest terugvinden. Te midden van jullie heerst immers diezelfde geest die al in de hemel heerst. Ja, juist de geest die de hemel tot hemel maakt, in plaats van geluk en liefde, die heerst ook in jullie ecclesia, in jullie kerk. En daarom sluit God zich bij jullie aan, heeft hij geen enkele moeite mee, want hij herkent in wat jullie doen precies zijn eigen mentaliteit terug. Die hebben jullie van Jezus overgenomen en de mentaliteit van Jezus, die was die van God zelf. Jeetje, daar staat nogal wat. Daar staat nogal wat. Wat jullie zullen binden op aarde of op het land, zal ook gebonden zijn in de hemel. De hemel zal zich aansluiten bij jullie manier van doen. Nee, maar dat is toch het verregaande vertrouwen van God in zijn mensen. Maar ja, God heeft zijn geest via Jezus aan zijn mensen in handen gegeven. En die heeft hij aan hen toevertrouwd. En straks, na de evangelie, zal dat dan ook uitdrukkelijk worden uitverteld in het Pinksterverhaal. Weet u wel, dan dalen uit de hemel de vurige tongen van de geest neer op elk van de leerlingen. En die zullen dus met vurige tongen, met woord en daad, de leer van Jezus en van God onder de mensen gaan uitdragen. En die zullen dus langzamerhand van het terrein waar zij zich bevinden, het land, de aarde eventueel, daar zullen zij dus de hemel van maken. Dat is de roeping van elke gelovige, van ieder die deel uitmaakt van de ecclesia, van degene die eruit geroepen zijn om iets nieuws, iets anders te zijn in deze wereld. Jo. Ik ga naar vers 19. Wederom, ik zeg jullie, indien twee van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemel. Nog een keer. Wederom, ik zeg jullie, indien twee van jullie samenklinken op het land over elke zaak, indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn Vader in de hemelen. Is die hemelen, zeker als het in het meervoud is, dan wordt daar telkens de woonplaats van God mee bedoeld. Weet u wel, het onze Vader die in de hemelen zijt. Er staat meervoud in het Grieks. Terwijl, als er staat, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel, dan staat er enkelvoud. Maar als God op zijn naam en zijn adres wordt aangesproken, dan is het altijd hemelen. Groter dan wij ons mensen kunnen voorstellen, daarom ook meervoud. En in feite is dit vers, dus wat jullie samen vragen, dat zal gegeven worden, dat is dus eigenlijk, ja, daar vertelt Jezus niks nieuws, want dat hebben we in het vorige vers al overzien. Het is veel meer een uitwerking van wat boven werd gezegd. Daar overwogen we toch dat God in de hemelen zijn geest terugvindt in zijn mensen op aarde. God in de hemelen vindt zijn geest terug bij zijn mensen op aarde, op het land, zoals het in het scheppingsverhaal bedoeld was. Nou, dat wordt nu waar. En ook hier klinkt dus op de achtergrond dat onze Vader mee, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Want ook dat gebed van Jezus gaat eigenlijk over de oorspronkelijke bedoeling waarmee God de wereld heeft geschapen. In het begin schiep God de hemel en het land. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op het land, zou je eigenlijk moeten vertalen als je de Griekse tekst letterlijk neemt. Ja, aarde mag ook, maar met in je achterhoofd het idee dat God een stuk land heeft apart gehouden op deze wereld om daar door de mensen zijn wil te laten doen, te laten zien hoe geweldig het is als je dat doet en dat dat een stukje hemel op aarde is, enzovoort. Samen klinken staat er dan. Harmonie, eenstemmigheid, eensgezind is dan ook een mooie vertaling. Maar ja, want dat doet onze de vertaling die wordt voorgelezen. Hè, dus als u eensgezind iets vraagt. Maar met dat samen klinken wordt des te meer de nadruk erop gelegd dat er iets te horen valt. Dan kun je horen waar de broeders het in het diepst van hun hart samen over eens zijn. Samen klinken. Bij wijze van spreken, je vraagt ze of ze tegelijkertijd willen beginnen en dan blijkt dat ze precies dezelfde zin uitspreken. Ik kom nog even terug op dat onze Vader, want volgens mij is deze hele reden tot de gemeente, ja, is dat niet een uitwerking van Jezus' gebed, het onze Vader? Dat vindt u in ditzelfde evangelie van Matthäus, hoofdstuk 6, vers 9 tot 13 in de bergreden. Want daar luidt immers de centrale zin, zoals in de hemel, zo ook op aarde, op het land. Wat in de hemel? Nou, dat Gods naam wordt geheiligd, zijn koningschap komt en dat zijn wil geschieden. Dat zijn de eerste drie beden. Uw naam wordt geheiligd, uw koningschap komen, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Nou, met name door wat wij bidden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Sterker nog, dus midden in het zinnetje dat gaat over ons, staat de vergeving centraal. Hè? Vergeef ons onze schulden, zoals ik wij vergeven aan onze schuldenaren. Dat staat daar centraal. En sterker, als Jezus uitgebeden is met het Onze Vader, dus nadat hij het Onze Vader heeft voorgebeden, heeft hij nog twee zinnetjes commentaar achteraf, daar als hij het in de bergreden aan zijn leerlingen leert. Want dan zegt hij nog even gauw, want als gij aan de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als je het niet doet, dan zal ook je Vader niet vergeven. Het gaat hem dus vooral om de vergeving. Als het gaat over hoe mensen met elkaar ideaal samenleven, dan staat vergeving centraal. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dus als de broeders uit zijn op vergeving, geschiet op aarde, op het land, wat in de hemel nu al geschiet. En de Heilige Geest die God aan zijn mensen toevertrouwt, is dus de geest van vergeving. Dat legde Jezus bij het Onze Vader uit. En volgens mij is de toespraak die wij nu horen, is daar een uitwerking van. Deze toespraak is een uitwerking van het Onze Vader dat Jezus heeft gebeden. En nog eventjes om vers 18 af te sluiten. Dan hebben we weer twee keer gehoord indien. Indien twee van jullie samen klinken op het land over elke zaak. Indien waarover je vraagt, het zal geschieden aan hen vanwege mijn vraag. Alles bij elkaar hebben we dus 9 keer het woord indien gehoord in dit korte stukje tekst. 9 keer, elke zin is Jezus min of meer begonnen met indien. Dat moet toch swingend geklonken hebben. Maar ook, dat geeft dus ook een hele nadrukkelijke samenhang aan de tekst. Elk zinnetje dat gebeurt, dat is een bundeling van indiens. En dus al die teksten van indien, die moeten als het ware in één adem, in één oogopslag gelezen worden. U zou dat straks toch nog eens moeten doen. Vers 15 tot en met vers 19 begint telkens met indien. En dan gaan we naar vers 20. Want, zo besluit Jezus, en nu eens een keertje niet met indien. Want, waar twee of drie samengekomen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Waar twee of drie samengekomen zijn. Dat samengekomen, in het Grieks staat daar een opvallend werkwoord. Ik ga het eerst in het Grieks zeggen en dat zegt u misschien wel niks. Synekmenoi. Maar dat is het passieve voltooid deelwoord van het werkwoord synago. Dus dat woord dat er staat, waar twee of drie samengekomen zijn in mijn naam, daar staat in het Grieks synago. En nu hoort u dat hier het werkwoord wordt gebruikt, waar het typisch Joodse woord synagoge van is afgeleid. Synagoge, samenkomst. En nu heeft Jezus het over waar twee of drie een samenkomst hebben. En dan hoort hij dus, ja, Jezus staat, als hij dit zegt, een soort synagoge voor ogen. Maar dan een andere, dan zoals hij in zijn dagen functioneerde. Nee, een synagoge, zoals hij dat noemt, in zijn naam. Want waar twee of drie een synagoge geworden zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Een synagoge dus, waar de dingen gebeuren, waaraan je de Messias kunt herkennen, die opkomt voor de kleine. Want daar hadden we het in het eerste gedeelte over gehad. Die synagoge, die staat Jezus dus voor ogen. En dan, ja, als je in het Grieks gaat lezen, daar valt je steeds meer op, hè. Want dan staat er, synagogen zijn gaan vormen in mijn naam. En dat is goed vertaald, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want we moeten het natuurlijk wel vertalen in mijn naam, want zo gaat dat in het Nederlands ook. Maar die woorden suggereren, als je daarbij stil blijft staan, dat er sprake is van een situatie in rusten. Een statische, onbewegelijke situatie. We bevinden ons in Jezus' naam in die synagogen. Maar in het Grieks staat er, naar mijn naam toe. Nee, daar staat, mijn naam in. Het is de bedoeling dat we Jezus' naam binnengaan. Erop af en erdoorheen. Als was Jezus' naam een stadspoort, dat staat er. Want waar twee of drie samengekomen zijn, mijn naam in, want je gaat daar naar binnen. Dus Des te spannender, want dan kom je dus samen en dan ben je dus die ecclesia. Je komt dus uit de gewone wereld en dan ben je bij elkaar. En omdat je uit de gewone wereld bij elkaar bent gekomen om aan Jezus' naam te denken, ben je geroepen om uit de wereld bij elkaar te komen. En dat uit en in, hier staat dus naar Jezus' naam toe, nee, Jezus' naam binnen, daar ben ik in hun midden. Eigenlijk is dat veel dynamischer. En dan staat er dus, daar ben ik. Ik ben staat er in het Grieks. Echt met de beide woorden. Helemaal niet nodig. Het had ook met zonder het persoonlijk voornaamwoord gekund. In het Grieks is dat meestal het gebruikelijke. Maar als het erbij staat, ja, dan mag je toch altijd weer denken, is dat dan niet eigenlijk de Griekse vertaling van de godsnaam uit het Oude Testament? JHWH. Ik ben er. Ik ben in hun midden. Wel nu, als Jezus zo bezig is over dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn en hoe je moet handelen met mensen die fouten hebben gemaakt enzovoort, en dan hebben we hoe moet je dat dan doen en je moet die mensen proberen erbij te houden en dan moet je alles voor in het werk stellen en dan vraagt je Petrus straks meteen hierna, nou hoe dikwijls moet ik dan mijn broeder vergeven? En wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk, het is serieus en grappig tegelijkertijd. Maar dat horen we dus de volgende week. Terugkijkend op deze tekst, ik begin er nu alvast maar over, want beter zou het passen volgende week, maar ik weet niet of ik eraan denk of dat we gewoon zoveel te bespreken hebben dat er te weinig tijd over blijft. Ik wil even blijven staan bij dat vergeven. We hebben gezien, Jezus legt als het ware hier het Onze Vader uit. Hè? Dus zoals wij aan anderen vergeven. We zouden moeten vergeven. Maar laten we wel zijn, vergeven is niet gemakkelijk. Het kost altijd pijn. En dat doet me eigenlijk denken aan het. En dus je moet niet over je pijn heen stappen. Nee, die pijn die voel je. En die pijn, die bied je aan. Dat is het geschenk dat je te bieden hebt. Omdat je nou eenmaal. Nu word ik opgebeld, maar we moeten proberen even de telefoon te laten gaan. Juist. Omdat je die pijn nu eenmaal voelt. Kijk, Jezus heeft op een gegeven moment gezegd dat wie mij wil volgen, die moet zijn kruis opnemen. Wel nu, vergeven is het kruis opnemen. Ja, je hebt zelf ontzettende pijn. En het ligt voor de hand dat je wraak wil nemen, dat je wil vloeken, dat je betaald wil zetten. Ten slotte wil ik ook aan mezelf toekomen. Ik ben ook iemand, ik wil niet vernikst en vernederd worden. Allemaal gevoelens die volkomen logisch en ook op zijn plaats zijn. Alleen, je voelt ze en dan ga je kiezen. Ga ik kiezen voor deze gevoelens of wil ik van deze wereld iets maken zoals het Jezus voor ogen stond? En dan moet ik boven deze gevoelens de barmhartigheid en de liefde plaatsen. Nou, dat is nogal wat. En dat is echt niet gemakkelijk. Dus je maakt je eigen pijn, die er is en die reëel is, ondergeschikt aan de naaste liefde en de barmhartigheid. Dus niet de eigen pijn negeren. Of zeggen, nou ja, je hebt altijd mensen die het nog erger hebben dan ik. Nee, nee, dan doe je jezelf onrecht. Dan heb je geen eerbied voor de eigen pijn. Maar je kiest ervoor die pijn voor jezelf te houden. Nou, dat zeg ik eigenlijk niet goed. Je kiest ervoor om die pijn voor God neer te leggen en bij hem troost te zoeken. En ze jegens de naaste om te zetten in liefde en barmhartigheid. Tot slot volgende week lezen we het vervolg van deze tekst. We hebben al gehoord, die tekst gaat beginnen met het feit dat Petrus, nadat hij dit allemaal gehoord heeft, aan Jezus gaat vragen, maar hoe vaak moet ik dan mijn broeder vergeven? Dat is van Matteüs hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Matteüs 18, 21, 35.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Er dwaalt een Europese vrouw door de sloppenwijken van Calcutta. De armen kijken vreemd op. Wat heeft zo'n dame hier te zoeken? Ze gaat eenvoudig gekleed in een lang wit gewaad met blauwe, lange biezen. En alles wat ze bij zich heeft is een stuk zeep en een handjevol roepies. Ze begint gesprekjes en blijkt hun taal vloeiend te spreken. Wat wil ze? Ze zegt dat ze namens God komt om het lot van de armen te verlichten. Dan kan ze geen hindoe zijn, want die helpen de armen niet. De armen hebben hun ellende immers te danken aan hun vorige levens en nu moeten ze zich schikken in hun lot. De vrouw redeneert en doet heel anders. Zij helpt de moeders bij het wassen van hun baby's. Ze verzorgt en reinigt de open wonden van zieken. Ze draagt mannen en vrouwen in haar armen die op de open weg liggen te creperen naar een beschutte plek, zodat ze menswaardig kunnen sterven. Wie is zij dat ze dit allemaal doet? Na enige tijd opent ze een slum school. Daar kunnen de kinderen leren lezen en schrijven. En tegelijk praat ze met hen over hygiëne. En ze leert hen zich te verzorgen. Op de vraag waarom ze dit allemaal doet, begint ze te vertellen over Gods liefde. God houdt echt van jullie, zegt ze. Hij heeft mij gevraagd dat aan jullie te laten zien. Nou, hoe is dat zo gekomen? En dat is een lang verhaal. Moeder Teresa, daar hebben we het natuurlijk over, heet oorspronkelijk Agnes Gonča Bojaksu en is afkomstig uit Skopje, de hoofdstad van Macedonië. En daar is zij op 26 augustus 1910 geboren. Haar ouders zijn Albanezen en die vormen de minderheid in Macedonië. De meeste van de Albanezen zijn moslims, maar Agnes' ouders zijn katholiek. En dat willen ze weten ook. Ze leert thuis dat ze moet opkomen voor je katholieke overtuiging, juist als je in de minderheid bent. En als Agnes 9 jaar is, overlijdt haar vader totaal onverwacht. Nu staat haar moeder, Drana, alleen voor de opvoeding en verzorging van haar 3 kinderen. Ze gaat uit werken om aan de kost te komen en leert haar kinderen dat ze iets over moeten hebben voor de anderen. Zo wast de kleine Agnes 2 keer per dag een alcoholiste die niet meer voor zichzelf kan zorgen. Omdat moeder zoveel aandacht besteedt aan de katholieke opvoeding van haar kinderen, krijgt Agnes natuurlijk boekjes te lezen over missionarissen in India. Daarin wordt trots verteld hoe priesters, zusters en broeders hun eigen thuisland opgeven om in dat verre land de genade van God te verkondigen in woord en daad. Als zij dat ook eens zou gaan doen? Die vraag laat haar niet meer los. Ze besluit erover te beginnen bij haar biechtvader. En vanaf haar 7e heeft ze namelijk geleerd om elke maand te biechten. Intussen is ze al 12. Vader, hoe kan je weten of je zoiets moet gaan doen? Hij antwoordt: als je je echt gelukkig voelt bij de gedachte dat God je misschien roept om hem te dienen, hem en je naaste, dan is dat het bewijs dat je een roeping hebt. Op haar 18e neemt ze het besluit. Ze zal missionaris worden in India. De zusters, waar ze bij wil intreden, sturen haar eerst naar Ierland om Engels te leren. De hele buurt is uitgelopen om op het station afscheid van haar te nemen. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat iemand die je kent zomaar geroepen wordt om missionaris te worden. En zo begint ze aan haar kloosterleven. Als de voorbereidingstijd voorbij is, wordt ze ingekleed en kiest ze als kloosternaam Teresa. In het najaar van 1928 vertrekt ze definitief naar India. Ze komt er begin 1929 aan. In het kader van haar verdere opleiding wordt ze om te beginnen naar Calcutta gestuurd. Daar hebben zusters een klein hospitaaltje. Zuster Teresa verzorgt er de zieken en maakt kennis met de stinkende armoede en de afzichtelijke ellende waarin duizenden mensen verkeren. In 1937 is haar opleiding tot kloosterzuster voltooid. Ze legt haar eeuwige gelofte af en wordt benoemd tot directeur van de middelbare meisjesschool in het centrum van Calcutta.
Hoewel ze haar taak prima uitvoert, is ze niet echt gelukkig. Ze is immers niet naar India gekomen om voor beter gesitueerde mensen te zorgen. Ze verlangt naar haar armen, voor ze te zorgen. Hun te laten zien dat God er ook is voor hen. Daar wil ze bij horen. En zelfs tussen wonen en hun leven delen. Maar ze heeft zich met haar gelofte nu eenmaal gebonden aan het klooster en moet doen wat er van haar wordt gevraagd. Ze spreekt erover met haar biechtvader en met de overste van het klooster. Nee, zuster Teresa, wat u wilt doen wij hier niet. We zouden een heel andere kloosterorde moeten worden. Maar dan zou u beter uit kunnen treden en zelf iets nieuws beginnen. Alleen God weet hoe intensief die innerlijke worsteling is geweest. Maar uiteindelijk meent ze zeker te weten dat God dat van haar vraagt. Hoe heeft haar biechtvader van destijds dat ook alweer gezegd? Als je je echt gelukkig voelt bij de gedachte dat God je misschien roept om hem te dienen, hem en je naaste, dan is dat het bewijs dat je een roeping hebt. En zo is het. 2 jaar heeft haar worsteling geduurd. In 1939, en ze is eigenlijk pas 29, treedt ze uit. Ze hult zich in haar witte gewaad met blauwe bies en volgt bij de medische missiezusters een verpleegstersopleiding. Want die zal ze wel eens nodig kunnen hebben in haar nieuwe leven. En zo is ze tenslotte in de krottenwijken van Calcutta verschenen. En heeft ze de verbazing van de armen daar gewekt. Want wie doet nou zoiets? Wie wil in deze stinkende ellende wonen? Maar ze schijnt het te menen en wint hun vertrouwen. En het merkwaardigste is, ze straalt bij alles wat ze doet. Ze lijkt wel een engel van God zelf. Nee, ze is een engel. Op een dag komt er een jonge vrouw naar moeder Teresa toe. Deftig gekleed, met smaakvolle sieraden aan. Wat moet zo iemand in deze omgeving? Het blijkt een van haar oud-leerlingen van de meisjesschool te zijn. Ze heeft van moeder Teresa gehoord en wil komen meehelpen. Moeder Teresa is er ontroerd van. Ze kon wel schreeuwen van geluk. Maar ze moet ook reëel blijven. Beseft dit meisje wel wat dat allemaal zou betekenen? Hoeveel zo'n leven van opoffering van je vraagt? Je moet niet denken dat dit allemaal uit jezelf kan komen. Zoiets hou je alleen maar vol als God je daartoe de kracht geeft. En dat zegt ze allemaal tegen haar oud-leerling. Denk er eerst nog maar eens over na voor je deze stap zet. Op 19 maart 1949 komt het meisje terug. Dit keer zonder juwelen of dure kleren. Ze heeft haar beslissing genomen, zegt ze. Ze sluit zich eenvoudig bij moeder Teresa aan. Andere meisjes volgen. Het jaar erop zijn het er al 7. Moeder Teresa ziet hoe de groep uitgroeit tot een echte nieuwe kloosterorde. En in 1950 geeft de paus er toestemming voor. Ze kiezen voor de naam Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde. De meisjes die willen toetreden leggen de 3 kloostergeloften af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Ze beloven heel hun persoon toe te wijden aan de allerarmste van de wereld en niets, maar dan ook helemaal niets voor zichzelf te houden. Daarin ligt je vreugde. Maar dat kun je alleen maar volhouden als je elke dag de nodige tijd besteedt aan persoonlijk en gemeenschappelijk gebed. Aldus moeder Teresa. De orde groeit en ook het werk neemt toe. Moeder Teresa bidt voor veel meer roepingen en haar gebeden worden overvloedig verhoord. Ze is in staat veel meer opvanghuizen te openen, ook buiten India. Ja, over de hele wereld. Van Afrika tot Zuid-Amerika, van de slums in de grote steden van Amerika tot in Rotterdam aan toe. En stevast kiezen ze ervoor te gaan wonen te midden van de allerarmsten. Zo willen ze laten zien dat God er ook voor hen is. De orde bloeit. Moeder Teresa reist intussen de wereld af om haar zusters in andere landen te steunen. En ze wordt meer

0: landen te steunen. En ze wordt meer en meer gevraagd om mensen toe te spreken. Hoewel haar boodschap vaak dezelfde is en in enkele zinnen samengevat kan worden, luistert iedereen aandachtig. Dat ze daarbij vasthoudt aan de standpunten van de katholieke kerk, ook als het gaat over omstreden kwesties als abortus en geboorteregeling, nemen zelfs degenen die het daar niet mee eens zijn op de koop toe. Het zijn immers niet alleen mooie, welgemene woorden, maar ze doet wat ze zegt en de liefde straalt van haar gezicht. In 1979 krijgt Moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede. Bij die gelegenheid is het de gewoonte dat er een overvloedig banket wordt gegeven. Ze vraagt echter of het geld dat nodig is om het banket te bekostigen deze keer aan de armen in Calcutta gegeven kan worden. En dat gebeurt. Op 5 september 1997 overlijdt Moeder Teresa in het moederhuis in Calcutta, toch nog onverwacht, al is ze intussen 86 jaar oud. Veel mensen over de hele wereld, of ze nou gelovig zijn of niet, zijn diep geraakt. We hebben een echte heilige verloren en daar heeft onze tijd juist zo'n behoefte aan. In 2003 wordt Moeder Teresa door Paus Johannes Paulus II zalig en op 4 september 2016 door Paus Franciscus heilig verklaard. Heilige Moeder Teresa, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: ICK, hoeveel?
2: 36.
1: 36. Jacob en de hemelladder. De monnik Johannes Climacus, die in de overgang van de 6e en de 7e eeuw in het klooster van de Sinaï leefde, schreef zijn beroemde ladder van de goddelijke opklimming. Het Griekse woord climax betekent ladder. Hij beschrijft 30 treden van de geestelijke weg die de mens voeren van bekering en onthechting naar gebed, stilte en uiteindelijk naar de liefde. Op de icoon van de website, die op de website staat, heb ik 7 treden geschilderd. Hier sluit de oude christelijke traditie aan bij het visioen van Jacob, wanneer Jacob onderweg de nacht doorbrengt bij Bethel, droomt hij een wonderbaarlijk visioen. Hij ziet een ladder die op de aarde staat en waarvan de top tot in de hemel reikt. Engelen van God stijgen op en dalen neer. Bovenaan staat de Heer en hernieuwt hij de belofte van Abraham en Isaac aan Abraham en Isaac. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. Zo lezen we in Genesis hoofdstuk 28 vers 14. De ladder verbeeldt hemel en aarde. God is niet ver van de mens, maar hij opent de hemel en komt de mens tegemoet. Eeuwen later verwijst Jezus zelf naar dit visioen wanneer hij Nathanael ontmoet. Voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel ook geopend zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen boven de mensenzoon. Daarmee onthult Christus het geheim van Jacob's ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp uit een droom, ze verwijst naar hemzelf. En hierbij moeten we ook denken aan Theresia van Lisieux. We hebben het hier over opstijgen en neerdalen, niet eens over klimmen. Theresia van Lisieux, in die tijd hoorden ze van de eerste liften die overal geplaatst werden. En zij noemde de armen van Jezus als een lift. Goed. Christus onthult zo het geheim van Jacob's ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp als een uit de droom, maar naar hem verwijzend. Hè? Dus zoals Theresia zegt, die lift. Christus is de ladder. Hij is de ware verbinding tussen hemel en aarde. In hem daalt God zelf naar de mens af en wordt de weg naar de Vader geopend. Hij is de Zoon die uit de hemel gekomen is en ons terugbrengt naar het huis van de Vader.
2: De ladder die wij mogen beklimmen. Christus is de ware ladder. En daarbij rijst een andere vraag. Hoe gaat de mens deze weg? De eerste treden, zo zien we, beginnen met het loslaten van het oude leven, onthechting en gehoorzaamheid. Daarna volgt de weg van boete, het bewustzijn van de dood en het leren omgaan met de passies die het hart gevangen houden, zoals woede, wrok, oordeel, leugen, gulzigheid, begeerte, geldzucht, ijdelheid en hoogmoed. En daartegenover groeien de deugden. Nederigheid, zachtmoedigheid, zuiverheid, eenvoud, waakzaamheid en onderscheidingsvermogen. En hoger op de ladder komen de stilte, het gebed en de innerlijke vrede. Uiteindelijk bereikt de ladder haar voltooiing in één woord, liefde. We zien op de icoon hoe Jezus de ladder boven vasthoudt. en ons aanmoedigt om naar hem te komen. Het doel van deze geestelijke weg is dus niet alleen dat wij steeds volmaakter worden in eigen ogen, maar het doel is dat ons hart steeds meer op God wordt gericht en leert liefhebben zoals hij heeft lief gehad tot het uiterste toe.
1: Hier ontmoeten Jacob en Johannes Climacus elkaar, als het ware halverwege de ladder, kunnen we maar zeggen. Jacob ziet een ladder die van de aarde naar de hemel reikt. Climacus beschrijft de weg van de mens die langs de ladder omhoog gaat. De 30 treden zijn geen ladder waarmee de mens zichzelf naar God toe kan werken. Ze beschrijven eerder hoe Gods genade de mens langzaam bevrijdt van alles wat hem van God verwijdert. Maar het christelijk geheim is dat de mens niet uit eigen kracht omhoog klimt. Dus hij wordt als het ware met die lift van Theresia meegenomen. Maar eerst daalt God af. De hemel wordt geopend. Christus komt naar ons toe. Hij neemt ons menselijk bestaan aan, deelt onze kwetsbaarheid en gaat zelfs zelf de weg van het kruis. Daarom is de christelijke geestelijke opgang geen vlucht uit de aarde. Het is juist een steeds dieper binnengaan in Christus die ons menselijke natuur heeft aangenomen. De ladder staat met haar voet op de aarde. Dat is veelzeggend. God vraagt niet om menselijkheid achter ons te laten, maar juist om daar midden in ons leven hem te ontmoeten. Iedere trede wordt een beweging van het hart, van angst naar vertrouwen, van hoogmoed naar nederigheid, van oordeel naar barmhartigheid, van bezit naar ontvankelijkheid, van onrust naar gebed en uiteindelijk van onszelf naar de liefde.

Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken.

0: God zien van aangezicht tot aangezicht. Keer me nog even terug naar Jacob, hoe hij teruggaat naar het land van zijn vaderen. In de nacht daarvoor worstelt hij aan de rivier de Jabok met een geheimzinnige engel. Hij ontvangt een nieuwe naam, Israël, omdat hij met God en mensen heeft gestreden en heeft overwonnen. Zo lezen we in Genesis, hoofdstuk 32, vers 29. Jacob noemt deze plaats Pniel, wat betekent: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ben toch in leven gebleven. Hier bereikt Jacobs eigen weg dus een dieptepunt en hoogtepunt tegelijk. Hij is niet langer de man die steeds vlucht, hij is iemand die God heeft ontmoet, die zijn heup heeft ontwricht, zodat hij niet langer kan vluchten. Deze ontmoeting met de engel wijst vooruit naar het grote mysterie van de menswording van God in Christus. Wat Jacob slechts in een geheimvolle ontmoeting mocht ervaren, wordt werkelijkheid in Christus. Het onzichtbare aangezicht van God wordt zichtbaar voor ons. Johannes schrijft: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoofdstuk 1, vers 14. En in vers 18: niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem doen kennen. Jezus toont ons het ware gelaat van God. Hij is onze bestemming, ons thuisland, zegt Theresia van Lisieux, kerklerares. Houden we onze ogen naar haar voorbeeld, dan steeds op Jezus gericht. Hij gaat naast ons, opdat we niet ten val komen.
1: Zo kunnen wij de weg van Jacob verstaan als een voorafbeelding van de weg die in Christus wordt vervuld. Jacob ontvangt het visioen van de ladder. Christus wordt de ware ladder tussen de hemel en de aarde. Johannes Climacus leert ons hoe wij deze weg met Christus kunnen gaan. En aan het einde wacht niet een beloning, maar de liefde, ofwel de beloning is de liefde. Het is de weg waarop wij ontdekken dat God ons al tegemoet komt. Hij daalt af naar ons en opdat wij in Christus mogen opgaan naar hem. Jacob zag de hemel geopend. Christus opent de hemel, de geest leert ons de weg en de laatste trede is de liefde. Daar, bovenaan de ladder, ook op de icoon staat geen onbekende God te wachten, maar de Vader naar wie Christus ons brengt. Want uiteindelijk, op de hoogste treden van de ladder, is niet iets wat wij bereiken. Op de hoogste treden is Christus zelf te zien, ook op de icoon. In Christus mag de mens werkelijk God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, omdat God zelf ons menselijke aangezicht heeft aangenomen.
0: Bidden we samen. Heer Jezus Christus, u bent de ware ladder die hemel en aarde verbindt. Zoals Jacob bij Bethel de hemel geopend zag, open ook voor ons de weg naar de Vader. Leer ons, tree voor tree, los te laten wat u van ons verwijdert. Wat ons van u verwijdert. Onze angst, onze hoogmoed, onze eigen wil en onze onrust. Geef ons dan, smeken wij u, een nederig hart, een waakzame geest, stilte om te luisteren en een hart dat leert bidden. Zoals Johannes Climacus ons leert. Voer ons zo, langs iedere trede, steeds dieper binnen in uw liefde. Want u daalt naar ons af, opdat wij in u mogen opgaan naar God. Breng ons dan uiteindelijk daar waar Jacob u ontmoette, van aangezicht tot aangezicht, zodat de hoogste trede altijd de liefde mag zijn. Heer, u bent de weg, u bent de ladder, u bent het doel.
1: Heer, voer ons op naar uw gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de tweede aflevering van mijn bespreking van het boek van de katholieke Oostenrijkse psychiater Raphaël Bonelli. Dat boek verscheen recent onder de titel Taboe. Eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. In de vorige aflevering vertelde ik u hoe het woord taboe pas in de 19e eeuw verscheen in de westerse talen. De eerste die dat Polynesische woord gebruikte was de ontdekkingsreiziger en kaartenmaker kapitein Cook. Maar natuurlijk is het taboe-concept, het taboe als idee, al zo oud als de mensheid. Al op de eerste bladzijdes van de Bijbel zien we de mens een taboe doorbreken. In alle oude culturen hadden taboes betrekking op de grens tussen het heilige en het profane. Verder vertelde ik u dat het woord vooral bekend is geworden via de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud. Als 19e eeuwse arrogante Europese atheïst ontzegde hij alle traditionele taboes iedere zinvolle betekenis en functie. En daarmee kunnen we hem als een van de geestelijke vaders van de culturele revolutie van de jaren 60 zien. De huidige nieuwe taboes wortelen volgens Bonelli in de culturele omslag die zich in de jaren 60 en 70 voltrok. Een generatie trad toen naar voren in het Westen die alle mogelijke taboes wilde afschaffen. Maar deze revolutionaire maakte geen onderscheid tussen functionele en dysfunctionele taboes. Veel van wat vorige generaties dachten en geloofden werd toen in de ban gedaan. Maar, zo stelt de auteur vast, de paradox is dat we een halve eeuw later in een maatschappij leven die alleen maar onder meer taboes moet zuchten. Taboes die, net als in vroegere dagen, heftige reacties oproepen wanneer ze doorbroken worden. Bonelli onderscheidt, anders dan Freud, natuurlijke, functionele taboes van ideologisch gedreven, dysfunctionele taboes. Functionele taboes maken de mens vrij. Zij geven oriëntatie, ordenen zijn intuïties en bevrijden hem van morele dwaalwegen en doodlopende stegen. In het beste geval kunnen ze hem wijzen op het ware, het goede en het schone, wanneer zij hem helpen zich af te wenden van het leugenachtige, het boze en het lelijke. In een gemeenschap kunnen taboes zowel de uitdrukking vormen van gezamenlijke waardesystemen als ook heldere begrenzingen geven naar buiten toe. Maar in onze tijd worden we in het Westen vooral met taboes geconfronteerd, zo schrijft Bonelli, die louter cultuurproducten zijn van de moderne samenleving. Taboes die geconstrueerd zijn om ideologische denkbeelden een aura van heiligheid te verschaffen. Dat zijn volgens de auteur dysfunctionele, onnodige taboes. En zijn boek gaat natuurlijk vooral over die tweede categorie. Aldus mijn korte samenvatting van de vorige aflevering. In zijn boek analyseert Bonelli 7 van die grote hedendaagse taboes en hun ermee verbonden psychologische patroon. Hij onderscheidt achtereenvolgens het migratietaboe, het demografische taboe, het gendertaboe, het klimaattaboe, het abortustaboe, het corona taboe en het godstaboe. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik ze hier niet alle zeven ga bespreken. Zelf wil ik in toekomstige uitzendingen nog eens uitvoerig aandacht geven aan een ander taboe dat bij Bonelli slechts zijdelings aan de orde komt, namelijk de wijze waarop de nieuwe fatsoenlijken ons tegen ons eigen verleden willen laten aankijken. In hun invloedrijke visie is het Westen schuldig aan zowat alle kwalen waaraan de huidige wereld leidt. En ook dit thema speelde in de verkiezingsoverwinning van Trump trouwens een belangrijke psychologische rol. Maar we zien in de huidige Verenigde Staten natuurlijk ook hoe de strijd tegen een invloedrijke en door de Trumpisten fel bekritiseerde ideologie, die gedreven wordt door een opzichtige weg met ons mentaliteit, heel gemakkelijk op haar beurt weer kan leiden tot het omgekeerde, een exorbitante vorm van overspannen nationalisme. Onder andere weer begeleid door weer opnieuw lijstjes van verboden woorden. En zo kan het ene extremisme als haast vanzelf een nieuw extremisme oproepen. Na een korte pauze wil ik eerst uw aandacht vragen voor twee van de door Bonelli beschreven taboes. Het abortustaboe en het taboe van de godsvraag. En net als in de vorige aflevering kunt u ook nu in de korte pauzes pianomuziek beluisteren van de 20e eeuwse componist Henri Dutilleux.

Bonelli noemt de abortuskwestie uitdrukkelijk een van de grootste taboes van onze tijd. Hoewel in veel landen gelegaliseerd, blijft de thematiek maatschappelijk extreem gevoelig en mijdt men het in de openbare ruimte vaak als serieus gespreksonderwerp. Opmerkelijk is het hoe abortus in de moderne samenleving, ondanks een ruime legalisering, net als vroeger, van een denkverbod is voorzien. Zelfs in landen met een zeer liberale wetgeving. Waarom, zo vraagt onze auteur zich retorisch af, blijft het onderwerp zo brisant en tegelijkertijd zo onuitgesproken? De bescherming van het ongeboren leven kent immers diepgewortelde ethische en religieuze oorsprongen. Al omstreeks 400 voor Christus wordt het in de eed van Hippocrates genoemd. De grote wereldreligies, zoals christendom, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme, zien die bescherming als fundamenteel gebod. In de islam geldt het ongeboren kind als schepping Gods en daarom als bescherming waardig, al wordt in sommige stromingen abortus toegestaan voor een bepaald tijdstip. Zelfbeschikking en individuele beslissingsbevoegdheid van de vrouw, beide centrale principes van het feminisme, worden in deze samenhang vaak als pro-abortus argumenten genoemd. Vaak wordt dan een tegenstelling gehanteerd tussen de rechten van de moeder en die van het ongeboren kind. Maar precies hier ontstaat volgens Bonelli het taboe. Er bestaat volgens hem immers geen maatschappelijk geaccepteerde taal om deze spanningsrelatie op te lossen. En daarmee hangt dan nog een ander taboe samen, namelijk de posttraumatische storing die bij de vrouw soms vele jaren later of zelfs decennia later na de daad kunnen optreden. Moderne samenlevingen staan voor een onoplosbaar moreel conflict. Enerzijds wordt de abortus als een snelle en gemakkelijke oplossing gepresenteerd. Anderzijds voelen veel mensen, zelfs pleitbezorgers, onbehagen bij de voorstelling dat ongeboren leven in het moederlichaam gedood wordt. Een dergelijk fenomeen wordt wel aangeduid als cognitieve dissonantie. Dat betekent mensen houden twee tegenstrijdige overtuigingen gelijktijdig overeind, zonder het dilemma te kunnen oplossen. En dat leidt ertoe dat het thema getaboeïseerd wordt, omdat het anders een onaangenaam nadenken over ethiek, moraal en consequenties gaat vergen. Een onbehagen dat soms zelfs leidt tot agressieve woede, wanneer activisten bijvoorbeeld afbeeldingen van dat ongeboren leven inzetten. Dergelijke verontwaardiging is illustratief voor het taboekarakter dat om dit onderwerp hangt. Anti-abortusactivisten worden in de media vaak of doodgezwegen of als agressieve extremisten voorgesteld. En soms, met name in landen als Engeland en Schotland, door de justitie bestraft. In zijn speech haalde de Amerikaanse vicepresident Vance het voorbeeld aan van de 51-jarige fysiotherapeut en legerveteraan Adam Smith Connor, die 2 jaar geleden een afschuwelijke misdaad pleegde door op 50 meter afstand van een abortuskliniek 3 minuten lang in stilte te bidden. Zonder iemand lastig te vallen, zonder met iemand contact te zoeken. Toen Britse politieagenten hem aanhielden en wilden weten waarvoor hij bad, antwoordde hij dat het voor de ongeboren zoon was die hij en zijn ex-vriendin jaren geleden had laten aborteren. Adam kreeg een boete van 1000 pond voor deze euveldaad, want volgens een nieuwe wet was zelfs het in stilte bidden binnen een omtrek van 200 meter van de abortuskliniek verboden.

Een tweede voorbeeld van de hedendaagse taboes die Bonelli in zijn boek beschrijft, betreft wat hij noemt het godstaboe. Dan gaat het hem uitdrukkelijk niet om wat hij noemt een patchwork klaube, een soort voor de moderne mens gemaakt samenstel van aantrekkelijke elementen die interessant en aangenaam lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld allerlei diffuse, spiritueel, esoterische overtuigingen zijn. Nee, hij heeft het over een bindend en verbindend geloof aan een God en zijn geboden, die ons uitdagen dagelijks aan onszelf te werken. Hij schrijft: waarom vinden sommige tijdgenoten het zo irritant wanneer anderen zich als gelovig presenteren? Wat kan daaraan zo bedreigend zijn wanneer bijbelgetrouwe christenen de politiek correcte mainstream tegenspreken? Vanwaar die woede wanneer mensen het katholieke leergezag voor waar houden en hun leven daarnaar inrichten? Waarom is het heden ten dage voor velen al ergerniswekkend wanneer voor hen volledig onbekende jonge mensen vanuit het geloof vrijmoedig voor het celibaat kiezen? In welke zin kan het buitenstaanders raken wanneer jonge paren tot het huwelijk willen wachten? Hoezo is het erg dat de meeste religies masturbatie en homoseksuele handelingen als zondag beschouwen? Waarom valt tolerantie ten aanzien van religie tegenwoordig nu juist zoveel liberalen zo zwaar? Echte, bindende en uitdagende religie is een provocatie en een taboe geworden. Een religie waarbij we niet sowieso allemaal automatisch in de hemel komen, omdat we zo braaf zijn. Een religie waarin God serieuze beslissingen van ons vraagt en de zondaar bestraft. Een religie die de andere wang toekeert wanneer men op de ene slaat, waar vrede belangrijker is dan de overwinning. Een religie die de mensen leert dat vergeven belangrijk is en dat niet altijd de anderen schuldig zijn. Kortom, een geloof waarbij niet alles op het even is. Zo'n geloof is taboe. Aldus Bonelli, die er nog op wijst dat praktiserende christenen principieel vogelvrij zijn, juist in die media die de huidige tijdgeest het meest enthousiast dienen. Want het zijn juist deze persorganen die zich voortdurend opwerpen als verdedigers van andere minderheden, die op geen enkele manier gediscrimineerd mogen worden. Een taboe binnen een taboe is het dan om een onderscheid te maken tussen de bereidheid geweld te gebruiken binnen de diverse godsdiensten. Wereldwijd worden de christenen het meest vervolgd, maar voor dat gegeven hebben deze media doorgaans heel weinig belangstelling. In dit verband vertelt Bonelli zijn lezers over een grappig verlopend experiment dat hij deed met het inmiddels roemruchte ChatGPT. ChatGPT. Kunt u een paar goede moppen over Jezus vertellen? Vraagt hij zijn computer. Nu, die vraag levert wel een aantal smakeloze grappen op. Maar wanneer hij vervolgens aangeeft dat hij ook wel belangstelling heeft voor wat moppen over Mohammed, weigert het computerprogramma dat. Als motivering krijgt hij de brave boodschap: ik houd me aan de grenzen die respect en sensibiliteit tegenover religieuze figuren vragen. Maar wanneer u in plaats daarvan een algemene godsdienstige mop wilt horen, zal ik u er graag één vertellen. De nadrukkelijke vraag waarom het programma dan wel net moppen verteld heeft over Jezus, die toch overduidelijk ook een religieuze figuur is, verandert daar niets aan. Wij worden hier, beste luisteraar, geconfronteerd met het boeiende gegeven dat moderne taboes kennelijk zo sterk zijn dat ze een geïntegreerd onderdeel kunnen worden van digitale denksystemen.
Het godstaboe is natuurlijk ouder dan 1968. Maar de huidige democratisering ervan heeft natuurlijk te maken met die toen opbloeiende Umwertung aller Werte, die met dit religieuze zelfgevoel samenviel. Het individualisme dat alles aan zich ondergeschikt gaat maken, die tot onze huidige narcistische cultuur geleid heeft, gaat moeilijk samen met het geloof aan iets hogers dat zich boven het eigen ik bevindt. Het geloof aan een God die absoluut is en die niet automatisch meebuigt met onze eigen wensen en begeerten, staat op gespannen voet met de reclame- en consumptiesamenleving die ons voortdurend toeroept: jij kunt krijgen wat je wilt. Niets van wat je wil kan schadelijk zijn. Jouw begeerte mag grenzeloos zijn. Hoogstens is er de grens van je eigen gezondheid of die van anderen. Maar het bestaan van God begrenst natuurlijk die uitwassen van het ik. Hij kortwiekt ons ego. Hij vraagt nederigheid, zelfverloochening en onderschikking. Hij staat daar als de radicale tegenhanger van het hedonisme, van de culturele spraakmakers van na 1968. Het godsgeloof vormt een correctie op die menselijke onderbuikgevoelens van hebzucht, wellust, gulzigheid, afgunst, voor al die prikkels van de moderne consumptiemaatschappij. En in die zin ontstond de meest ingrijpende vergissing van 1968 door God als antithese van de vrijheid voor te stellen. God, zo beweerde men, zou onze vrijheid begrenzen door al die talrijke voorschriften en normen die hij ons via de godsdienst oplegt. En die godsdienst wordt in het christendom natuurlijk gerepresenteerd door de kerk. En die kerk heeft zich dan gedurende eeuwen immers als corrupt en machtshongerig bewezen. Natuurlijk, zo schrijft Bonelli treffend, maakt de kerk als menselijk instituut fouten. Maar haar louter beoordelen naar fouten van haar grondpersoneel en haar daarom de deur uit doen, is hetzelfde als de democratie willen afschaffen omdat in parlementen ook foute ideeën geuit kunnen worden. Maar afgezien hiervan werd het geloof aan een God volledig misverstaan. Hij kortwiekt de vrijheid van de gelovige immers niet, maar de gelovige wordt juist door het geloof een vrije mens. Want de ware gelovige, zo schrijft Bonelli, wordt bevrijd van zijn driften en begeerten die jaarlijks met de nieuwste trends veranderen. De ware gelovige laat zich ook niet leiden door dysfunctionele, bijgelovige taboes als symptomen van de actuele politieke tijdgeest. Dat is de ware vrijheid, het vrij zijn van de manipulatie en politieke ideologie. Zijn morele kompas is helder. En dat biedt zeker weinig zwakke plekken ten aanzien van politieke indoctrinatie. Een gelovige mens laat politiek niet in ieder segment van zijn leven domineren. In de diepst gelegen kamers van zijn bestaan laat hij alleen God toe. En nu begrijpen we weer beter waarom moderne ideologieën zo vijandig staan en stonden tegenover het geloof. Dat soort ideologieën willen immers het gehele leven politiseren. Ze hebben immers een sterke neiging in ieder woord en handeling een voortzetting van de politiek te zien. Daarom waren het communisme en het nationaal socialisme militant atheïstisch van karakter en werd de kerk in hun dictaturen vervolgd en gehaat. Maar, zo laat Bonelli ons weten, dat geldt ook voor het tegenwoordig zo invloedrijke woke-denken. Voor dat wokisme in al haar verschijningsvormen geldt immers dat het net als het communisme en nationaalsocialisme vaak de trekken van een pseudo-religie aanneemt. In al dat moderne woke-gedachtegoed geldt als het hoogste gebod de eigen individuele
bevrediging. Vindt als het ware de sacralisering van ons eigen ik plaats. Benedictus XVI bracht die op het ik betrokken ethiek ooit kort aldus onder woorden. Er ontstaat een dictatuur van het relativisme, die niets definitiefs aanvaardt en als laatste maatstaf slechts het eigen ik en zijn wensen gelden laat. Alleen wanneer christelijke kerken of bepaalde vertegenwoordigers ervan zich verregaand aan de tijdgeest onderwerpen, worden zij in de media toegejuicht. Een oprecht christelijk geloof daarentegen dat een egocentrisch individualisme in de weg staat, geeft slechts grote ergernis en geldt als reactionair. En dan wordt een dergelijk geloof als subversief waargenomen en om die reden getaboeiseerd. Nu goed, na de bespreking van deze twee taboes rest nog de vraag waarom mensen, vooral uit de maatschappelijke en culturele bovenlaag in het Westen, vaak zo slaafs en fanatiek aan die valse taboes blijven vasthouden. Ja, hoe konden die taboes zo lang succes hebben? Welnu, in het laatste deel van zijn boek laat Bonelli zien hoe die moderne taboes ook onder delen van de bredere massa zijn gaan leven via de toepassing van een groot aantal psychische technieken.

Rafael Bonelli beschrijft in zijn boek ook een groot aantal psychologische afweermechanismen die werkzaam zijn bij het in stand houden van die moderne, dysfunctionele taboes. Ik geef u er ter illustratie enkele voorbeelden van. Twee typische afweermechanismen zijn rationalisering en intellectualisering. Beide mechanismen dienen om niet geconfronteerd te worden met onaangename emoties of onzekerheden. Rationaliseringen dienen vaak als rechtvaardiging voor bestaande overtuigingen, terwijl men bij het verschijnsel intellectualisering zijn toevlucht neemt tot louter abstracte argumenten om maar geen onaangename gevoelens toe te laten. In de media vindt men tal van voorbeelden van wat Bonelli aanduidt met de term rationalisering. In de bewering "geslacht is slechts een sociale constructie" wordt de biologische realiteit van het geslachtsonderscheid uitgewist om een zuiver ideologische positie in te nemen waarmee totale gelijkheid boven natuurwetenschappelijke feiten gesteld wordt. Of de bewering "abortus is slechts een kwestie van reproductieve zelfbestemming", waarmee de rationalisering hierin bestaat dat het morele dilemma verdrongen wordt. Het biologische feit dat een mensenleven beëindigd wordt, wordt zo genegeerd om een heldere morele rechtvaardiging te krijgen. De bewering "alle asielzoekers vluchten voor oorlog en onderdrukking en hebben onze hulp nodig" simplificeert een oneindig ingewikkeld probleem tot een simpel, dwingend, moralistisch gebod. Iets anders functioneert het afweermechanisme van de intellectualisering. Wanneer we lezen "migratie is historisch gezien een normale toestand dat met complexe geopolitieke factoren samenhangt", worden daarmee reële sociale problemen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt op een quasi-academisch niveau opzij geschoven. Een dergelijke functie heeft ook de volgende bewering ten aanzien van abortus. De discussie over het recht op leven versus zelfbeschikking is een normatief ethisch debat dat geen objectieve antwoorden kent. Beide afweermechanismen maken een eerlijk debat moeilijk, omdat zij of de ware motieven versluieren, zoals gebeurt bij rationalisering, of emotionele en morele vragen omzetten in droge theorie. Iets wat in het Duits zo treffend wordt aangeduid met de onvertaalbare term Klugscheißerei, dat zoiets betekent als je standpunt hullen in wolken van onbegrijpelijk pseudowetenschappelijk verbalisme. Ik liet in deze boekbespreking al eerder de term cognitieve dissonantie vallen. Cognitieve dissonantie treedt op wanneer wij dingen zien die afwijken van onze diepgevoelde overtuigingen. En men heeft dan de keuze uit twee mogelijkheden: zijn overtuiging bijstellen of zijn waarnemingen negeren of verdringen. Wie je bent, wordt dat bepaald door wat je ziet? Of bepaalt wat je ziet wie je bent? Anders gezegd, zijn onze standpunten gebaseerd op wat we waarnemen, of zijn onze waarnemingen gebaseerd op onze standpunten? We zien bijvoorbeeld regelmatig progressieve feministische voorvechters van de multiculturaliteit het antisemitisme en de vrouwenverachting in sommige groepen migranten zorgvuldig negeren ten einde hun beeld van de wereld geen krassen op te laten lopen. Enerzijds zetten zij zich in voor vrouwenrechten en benadrukken zij het gevaar van patriarchale structuren, vrouwenonderdrukking zogezegd. Anderzijds zeggen zij geen enkel bezwaar te hebben tegen massale immigratie uit streng patriarchale culturen. De schijnbare bevrijding uit deze dissonantie luidt dan stevast: alle culturen zijn gelijkwaardig en wie op duidelijke problemen wijst, is racistisch.
Een vroege beschrijving van cognitieve dissonantie vinden we overigens al in een fabel van de oud-Griekse schrijver Esopus. Die fabel gaat als volgt. Een hongerige vos zag een fraaie tros druiven hangen aan een lange wijnstok. Die zien er lekker rijp uit, dacht de vos. Hij ging op zijn twee poten staan om de druiven te grijpen, maar de tros hing te hoog. De vos nam een aanloopje en sprong hoog in de lucht, maar nog kon hij de tros niet bereiken. Wat de vos ook probeerde, het lukte hem niet de druiven te pakken. Dus gaf hij het op. De vos keerde zich om met de neus in de lucht en liep weg alsof het hem niks kon schelen. Ik dacht dat die druiven rijp waren, zei hij tegen zichzelf, maar nu zie ik dat ze toch zuur zijn. Bonelli geeft ook tal van voorbeelden van methoden om die dysfunctionele taboes in leven te houden. Een ook in ons land overbekende strategie duidt hij aan met de term reductio ad Hitlerum, waarbij de positie van tegenstanders in verband worden gebracht met de opvattingen van Hitler. Het bekritiseren van onwelgevallige opvattingen door de vertolkers ervan voor te stellen als fascisten is in vooruitstrevende kring natuurlijk al decennia lang een geliefde sport, ook bij ons. En we zijn nu natuurlijk op het onvermijdelijke punt aangekomen waarin sommige lieden het establishment daadwerkelijk wensen te provoceren door hun symbolen en hun gedrag te ontlenen aan wat ze op de politieke rommelzolder kunnen vinden. Of de meeste van deze mensen alleen al het woord fascisme zouden kunnen spellen, waag ik te betwijfelen. Beste luisteraar, tijdens het lezen van dit boek werd ik geconfronteerd met een treffende illustratie van wat Bonelli in dit boek schreef over het karakter en de werking van die hedendaagse ideologisch gedreven taboes. Dinsdag 15 oktober jongstleden zou SGP-aanvoerder Chris Stoffer in het praatprogramma EVA een toelichting mogen geven op de campagne die zijn partij was gestart om het stijgende aantal abortussen in ons land weer te laten dalen. Wie dit deel van het programma nog eens zou willen bekijken, krijgt een haarscherpe illustratie te zien van veel van wat Bonelli in zijn boek beschrijft. Te midden van een gezelschap aan tafel, dat de heer Stoffer ook niet zeer welgezind was, zagen we de gastvrouw duidelijk steeds verontwaardiger worden. Vandaar het grote aantal interrupties van deze mevrouw. Stoffer kreeg nauwelijks de kans een zin af te maken. Het was mij overigens volkomen duidelijk dat die verontwaardiging niet gespeeld was. Dit ging niet over zoiets als de hypotheekrenteaftrek of de hoogte van de energierekening. Nee, het ging hier over het doorbreken van een modern taboe. De verontwaardiging van mevrouw Jinek was authentiek, om dat woord maar weer eens van stal te halen. Authentiek, want was gericht op een man die doodleuk aan haar tafel het moderne abortustaboe zat te doorbreken. Veel van wat Bonelli in zijn boek beschreef, kon de kijker hier aantreffen. Intellectualisering. Het ging hier niet over het doden van ongeboren leven, maar over een schandalige politieke partij die wilde beslissen over de lichamelijke integriteit van andere mensen. Rationalisering. Wat wilt u, meneer Stoffer, met de zwangerschappen die het gevolg zijn van verkrachtingen? En ja, meneer Stoffer, als vader van drie dochters, zou u nog steeds een tegenstander van abortus zijn als een van uw eigen dochters

Zou u nog steeds een tegenstander van abortus zijn als een van uw eigen dochters verkracht wordt? Het kon niet op. En de abrupte manier waarop mevrouw Jinek het gesprek afbrak, liet overduidelijk zien dat ze mentaal werkelijk aan het eind van haar krachten was. Kortom, we zaten te kijken naar een hedendaagse versie van de aloude schandpaal. Beste luisteraar, meer als een eerste indruk van dit zeer lezenswaardige boek kan ik u hier niet geven. Bonelli laat ons zien hoe wij in het Westen in een dysfunctionele taboe-maatschappij leven, terwijl we eigenlijk een maatschappij zouden moeten zijn met functionele taboes. Vandaag de dag kunnen we in iedere zin die we uitspreken op zulke dysfunctionele taboes betrapt worden. God wordt afgelost door politieke cultussen, door allerlei soorten pseudo-intellectuele goeroes, door de wetenschap, door bijgeloof, door de natuur of door het klimaat. Ons innerlijke heiligdom wordt zo in toenemende mate een altaar voor afgoden. Hier geldt het bekende woord: wanneer de mens ophoudt in God te geloven, kan hij in alles gaan geloven. Bonelli beschrijft in zijn boek nog talloze andere ideologisch gedreven taboes. Taboes die de samenleving verdelen en ons op de aardse bodem terneerdrukken. En die het ons extreem moeilijk maken naar het hemelse te streven. Er is het anekdotische verhaal over Thales van Mileten, een van de eerste Griekse filosofen. Op een avond, zo gaat dat verhaal, loopt hij te wandelen en raakt volledig in de ban van de prachtige sterrenhemel. Terwijl hij naar boven kijkend naloopt te denken over de diepere geheimen van het uitspansel, valt hij in een put. En toen zou iemand hem belerend hebben toegesproken: hij wilde de dingen van de hemel kennen, maar hij vergat te kijken naar wat voor zijn voeten lag. En Bonelli wijst zijn lezers er fijntjes op dat dit verhaal voor onze tijd omgekeerd moet worden. Wij zijn tegenwoordig zo druk niet in de talloze valkuilen te stappen die de taboe-samenleving voor ons uitgestrooid heeft, dat wij volledig vergeten zijn de blik af en toe omhoog te heffen, om de hemeltent in al haar schoonheid en volmaaktheid te beschouwen. Hij schrijft: wanneer we eindelijk een geestelijk pauzemoment gebruiken om ons op te richten, merken we dat we elke oriëntering verloren hebben. We weten niet waar we ons bevinden, waar we eigenlijk heen willen, hoe en waar we eigenlijk naar op weg zijn. Dan wordt het aanlokkelijker de blik weer te laten dalen en uit angst ons te vergissen weer een spoor vol taboes en valstrikken te volgen. Want op zijn minst geeft ons dat tenminste een geprefabriceerde richting. Ergens aan te komen schijnt ons kennelijk aantrekkelijker dan de weg naar het juiste doel te betreden. In dit geval ook de weg naar een eigen meningsvorming. En zo kwellen we ons op onze weg. De gedachten reiken niet verder dan tot onze volgende stap. Ons innerlijke heiligdom verduistert. Het vult zich met banaliteiten en verliest zo het zicht op het ware, het goede en het schone. De uitwerking van al die dysfunctionele taboes ondermijnt niet alleen onze vrijheid op het gebied van taal en denken, ondermijnt niet alleen een gezond politiek discours en tast onze democratische grondwaarden aan. Zij tast ook ons innerlijke kompas aan, ons zintuig voor waarde en ons verantwoordelijkheidsgevoel. Zij corrompeert het hart. Een beschaafde maatschappij kan zich zonder functionele taboes niet ontplooien. Een vrije maatschappij wordt door te veel dysfunctionele taboes onderdrukt. Aldus Raphaël Bonelli. Beste luisteraar, ik ben aan het eind van mijn bespreking van zijn boek Taboe gekomen. Volgende week start ik met een langere serie getiteld De katholieken van Vietnam.

weer zeer bedankt voor uw gewaardeerde aandacht. U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag in de 23e week door het jaar A heeft de kerk in Psalm 118 inspiratie gevonden voor de openingstekst bij de Eucharistie. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Overeenkomstig uw goedheid, niet overeenkomstig uw rechtvaardigheid, want dan zouden wij zondaars nergens zijn. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berust op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind ben van God, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk als broeder en zuster. Enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, stil blijven staan, de blik omhoog. Hij is er, God die mijn leven wil leiden. Zien hoe hij in de hemel mij op aarde ziet. Mij dan klein maken in een gebaar van aanbidding. Dan het gebed ingaan, in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. En in die houding vragen om de genade, dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. In de versen voor dit evangelie, dat ik zo even heb voorgelezen, wordt God ons door Jezus getoond als de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat dat achterna, totdat hij het vindt. En zo besluit dat stuk evangelie. Zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. En nu komt ons evangelie. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te winnen. En dan worden er rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Ook de plaats zien waar ze dit afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten, met Christus in hun midden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap. En dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, met tegen de zonde zich richten. En nu de overweging. In het evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie waartoe men zich moet wenden wanneer er iets verkeerd gaat. Wil je ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen directe woorden: voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, dat is hetzelfde als
beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Binden op aarde en beschouwen als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt door dingen te zeggen of te doen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft nog niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf in de ban. Dit woord van het evangelie is wel een streng woord. Maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand van hem moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand dan maar over zijn lot over te laten, want Jezus zegt verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt, zodat de ontbinding van de ban kan volgen. En dat is vrijspraak van de ban. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dus het begint bij een conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van het stuk evangelie. Het gaat dus over een conflict in de kerk, de zonde in de kerk, en aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. Dus in beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. De evangelist denkt daarbij aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al een heel oud gebed. In het evangelie zien we dit herhaaldelijk. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in dit evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt, ook als het over de zonde gaat. En deze wordt meteen kerkelijk gezien, binnen kerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Want het is een minder van God willen zijn, minder van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toe halen, naar jezelf toe rekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin zij dat misschien zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat naar de ander toe en jezelf meer uit handen geeft. En omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonden altijd kerkelijk gericht op de broeder. Bij Matthäus zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Matthäus 5, 22. Dus er staat niet, al wie vertoornd is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen, van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is. Dat dat geen werkelijkheid zou zijn. Maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moet een niet-christen ook. Er komt in het christendom iets bij. Je bent meer dan een medemens voor elkaar. Er ontstaat binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, we moeten elkaar zien als dat is ook iemand van God. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. Niet een medemens, maar een broeder, een zuster. En dit meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want het besef dat wij mensen altijd medemensen zijn van elkaar, dat te weten
haalt nog maar weinig uit. Dat heeft gewoon weinig kracht. Je moet weten dat je veel meer voor een ander mag betekenen. En dat je daarop zult geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook niet goed voor moet zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Doorgaans heb je niet de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Daarvan kun je meestal meer dankbaarheid verwachten. Met mensen die dichtbij je zijn, heb je meestal veel meer moeite. Die vinden het namelijk vanzelfsprekend dat je doet wat je van hen vraagt. En zeggen er meestal geen dankjewel bij. Om dat dan toch met liefde te blijven doen, daarvoor heb je een aparte motivatie nodig, een eigen beweegkracht. En dan is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Geloofsgenoten dus. Mensen uit je eigen gemeenschap. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook stof tot een gewetensonderzoek leveren. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft? Of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten? In de geest van, is de kerk in trek bij de mensen? Dan prijzen mensen haar de hemel in. En is de kerk uit de gunst van de mensen? Dan maken mensen naar eigen believen of naar het believen van de mode hun eigen gedachten over de kerk, in plaats van dat ze zich de gedachten van het evangelie eigen maken. Aan het eind van het gebed, niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren. Om, integendeel, het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen. Een gesprekje hebben met Maria, en dan met Jezus als met een vriend, en we dan door Jezus naar de Vader laten brengen, en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen. Bij de Vader zelf mij uitspreken en een onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt,
0: strek naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: verhalenvertelster, die verschillende generaties heeft geraakt. Haar stem en haar liederen zullen nog lang blijven klinken. Wie Dolly Parton alleen kent van wereldhits als Jolene, 9 to 5 of I Will Always Love You, kent eigenlijk maar een deel van haar verhaal. Want onder die glitter, onder die grote pruiken en dat brede aanstekelijke lachje zat ook een hele gelovige vrouw. Dolly groeide op in een christelijk gezin in Tennessee en zong als kind al in de kerk. Haar geloof heeft ze nooit weggestopt, alsof het iets was waarover je vooral niet te veel mocht praten. Integendeel, het hoorde bij haar leven en kreeg ook in haar muziek een duidelijke plaats. En dat wordt bijzonder indringend hoorbaar in het lied Hello God uit 2002. U moet het maar eens gaan opzoeken, moet er maar eens naar luisteren. Dat is geen zoet, gemakkelijk geloofsliedje waarin alle problemen na 3 minuten netjes opgelost zijn. Dolly richt zich tot God vanuit een wereld die ze ziet vol geweld, vol haat, vol egoïsme en verwarring. En ze stelt vragen, spreekt haar onbegrip uit en herkent zelfs haar eigen twijfel en weerstand. Maar ze eindigt niet in wanhoop. Ze keert zich opnieuw tot God en vraagt om liefde, vergeving en een nieuwe kans. En precies daarom raakt Hello God mij. Het lied zegt eigenlijk, kijk eens naar onze wereld. Kijk naar wat wij mensen ervan maken en besef dan opnieuw dat wij God nodig hebben. Dat is ook een wezenlijk katholieke gedachte. Ons geloof vraagt niet dat we doen alsof de wereld volmaakt is en evenmin dat we onze ogen sluiten voor de ellende die mensen elkaar aandoen. Het evangelie nodigt ons uit om die gebrokenheid onder ogen te zien en daarna ons hart tot God te wenden. Wij geloven in een God die ons in Jezus Christus nabijgekomen is, die onze eigen menselijke zwakheid kent en die ons telkens opnieuw roept tot bekering en verzoening. Dolly Parton zingt ook over de vrije wil die ons gegeven is en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. En dat sluit nauw aan bij onze christelijke overtuiging. Geloven is geen vlucht uit de werkelijkheid. Integendeel, wie in God gelooft, wordt juist geroepen om midden in deze wereld anders te leven. Met barmhartigheid, met vergeving en met liefde voor de ander. Ons geloof is dus niet alleen iets wat we op zondag met woorden beleiden. Het moet ook zichtbaar worden in wat we maandag, dinsdag en alle andere dagen doen. Anders dreigt ons geloof al snel een beetje op een mooi kerkelijk accessoire te lijken. Fraai om te hebben, maar zonder veel invloed op het echte leven. En misschien is dat wel een van de mooiste dingen die we bij het afscheid van Dolly Parton kunnen meenemen. Haar geloof zat niet verborgen achter haar roem. Het klonk soms luid, soms eenvoudig, soms met een flinke portie Amerikaanse schwung, en het was er. En in Hello God klinkt een gebed, dat ook een gebed van u en voor mij en voor al onze parochianen mag worden. God, kijk naar onze wereld. Vergeef ons waar wij tekort schieten. Leer ons opnieuw lief hebben en laat ons niet los. Mogen Dolly Parton nu rusten in de vrede van God, op wie zij zich in haar leven en in haar muziek steeds opnieuw heeft gericht. En mogen haar stem ons blijven herinneren aan een eenvoudige, maar diepe waarheid. Wie werkelijk gelooft, mag God midden in het leven aanspreken, met zijn vragen, zijn zorgen, zelfs zijn twijfel. Maar wie God aanspreekt, wordt vervolgens ook geroepen om zelf vanuit dat geloof te leven. Misschien is dat uiteindelijk de mooiste noot waarmee wij haar mogen uitwuiven.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Dinsdagavond 25 augustus werd een groot stuk van het laatavondjournaal ingenomen door het nieuws van het overlijden van Dolly Parton. Ook op radio en televisie kregen we sindsdien heel wat over haar te horen en te zien. En de boodschap was duidelijk. Met haar overlijden verliezen we een uitzonderlijke artieste, zangeres, songwriter

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, ik ben vereerd om deze ochtend twee bijzondere gasten hier in de studio te hebben. Ze zitten hier links en rechts van mij. En ik denk dat u ze misschien wel kunt kennen, want ze waren vorig jaar ook bij de Rosary Rally. En ze hebben prachtige gewaden aan, dus daarin zijn ze makkelijk te herkennen. Maar ik heb hier twee herauten van het evangelie in de studio. Namelijk Father Michael Carlson. Welkom, Father.
1: I'm very joyful to be here with everyone, with Father Zimmerman. And it's we'll put this all in the hands of the Blessed Virgin Mary.
0: Absolutely. Ja, zoals u kunt horen, Father Michael spreekt Engels. Ik zal het zo gaandeweg wel vertalen. Hier naast mij zit ook broeder Edward Welling. En broeder Edward die spreekt wel Nederlands.
2: Goedemorgen, inderdaad. Ik kom uit Nijmegen.
0: Dat is iets dichter bij huis.
2: Ja. Inderdaad.
0: Want de priester komt uit Amerika helemaal, Minnesota. You are from Minnesota, right?
1: Yes, ja. Yes.
0: Ja. Ik zal, zoals ik net al zei, het een en ander vertalen als het nodig mocht zijn. Ik zal met broeder Edward gewoon in het Nederlands spreken en met Father Michael zal ik in het Engels spreken. To start with you, Father, you are here now in the Netherlands. You are not situated here. Hey? You are on a visit.
1: Yes.
0: Can you tell a bit for the listeners who have no clue who the heralds of the gospel are? What kind of congregation this is?
1: Yes, it's a Catholic congregation, of course, that was born in Brazil as a lay association. And little by little, helping with the parishes, helping with the bishops, it became necessary to grow into, well, it was always the desire of our founder, Monsignor João Cladias, a Brazilian, but with parents from Italy and Spain. It was always his desire to have a religious order that would help the church to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary, in a special way based on Our Lady of Fatima, our devotion to Lady of Fatima. But it was necessary to grow not only from a lay association, which began in 2001. It became that later it branched off also into a priestly association called Virgo Flos Carmeli. And then we also have a second order for women. They have vows, but they're private vows. And so, but they live all in community, the women religious of the Heralds of the Gospel.
0: Oké, dus ik vraag aan Father Michael, wie zijn nou eigenlijk die herauten van het evangelie? Hij zegt nou, hij is zelf priester, maar het is eigenlijk gestart als lekenorganisatie in Brazilië in 2001. En de toenmalige stichter, Monsieur
1: João Cladias.
0: João Cladias.
1: It's difficult, a little bit difficult to pronounce, but since he's Brazilian, João means John.
0: John, ja, oké. Ja, dus de stichter die had voor ogen dat hij een lekenorganisatie wilde stichten. Maar wel helemaal gericht op de devotie tot Onze Lieve Vrouw. En dan heel specifiek Onze Lieve Vrouw van Fatima. Dus de organisatie was er eigenlijk op gericht en is er nog op gericht om de devotie tot Maria van Fatima te verdiepen. Maar later, ja, het groeide vrij snel, is daar ook een tak uit voortgekomen speciaal voor priesters. En ook een tweede orde voor vrouwen. Hè. Dus het is ook echt een religieuze organisatie geworden. Dus er zijn eigenlijk twee takken, hè, two branches.
1: Yes.
0: One for lay people and one for clergy and religious people.
1: And religious,
0: people.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah.
1: And the apostolate of the heralds is very, very varied. Let's say. So there's many types of activities. So there's we have this home statue visits with the pilgrim statue of Our Lady of Fatima, of the Immaculate Heart of Mary. But not only to homes, but to churches, parishes, hospitals, schools, all over the place, bringing the love of the Blessed Virgin Mary to the people, to the faithful, because many times in our society today, there's very little understanding of the love that the Blessed Virgin Mary has for each and every one. And in these statue visits, many times the Blessed Virgin Mary transmits her love and her graces that many times transform the people and their homes and everything. It's very something very filled with graces. But yeah. Then there's also the choir. We all have special masses in places, ceremonies, all sorts of activities to spread the devotion to the Blessed Virgin Mary and the love for the desire of perfection and ceremonial in the ceremonies of the Catholic Church.
0: Yeah. Dus Father Michael zegt van het is een heel gevarieerd apostolaat. Waar ze druk mee zijn is onder andere het bijzondere pelgrimsbeeld van Maria van Fatima. Om dat overal naartoe te dragen. Ze komen bij gezinnen thuis en die gezinnen die kunnen zich dan toewijden aan Maria. Maar ze komen bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen, ze komen in scholen. En dat is allemaal om die opdracht van Fatima om daaraan te voldoen. Om inderdaad die liefde tot dat onbevlekte hart van Maria te verdiepen. En Vader Michael zegt ook van ja, ons lieve vrouw heeft een enorme liefde voor ons, maar die is nog lang niet bij iedereen bekend. Dus het is echt die devotie tot Maria die de congregatie inspireert om het werk te doen wat ze doen. Daarbuiten hebben ze ook nog prachtige koren. Hè? Jullie kunnen ontzettend mooi zingen. You sing beautifully. Hè? This is also one of the part of the apostolate.
1: Well, of the heralds sing
0: some
1: beautifully.
0: Of them. Okay, not all.
1: Not
0: okay.
1: All of them.
0: Yeah, we were discussing this before the broadcast started. Will you sing live? But then Broeder Edward started coughing. No,
1: yes, actually, Brother Edward does sing very well.
0: Yeah.
1: But unfortunately today
0: doesn't
1: we're not
0: have his best,
1: with our
0: best
1: choir.
0: Yeah, yeah, okay.
1: But
0: yeah.
1: Yes, some sing very, very well, and that is one of the main apostolates of the Heralds of the Gospel in many places, because our founder always wanted us to, through music, which is gets to the heart. It's not necessary. It's a language that's universal.
0: Yeah.
1: So through music, Gregorian chant, singing, but also through musical instruments like trumpets, trombones, the French horn, clarinets. We have our band and choir that help out in masses and ceremonies all over.
0: Ja, dus Father Michael zegt van het is ook echt een hele bewuste keuze om goede koren te hebben. Met vaak ook begeleid met instrumenten zoals trombone, trompetten of andere instrumenten. Omdat het ook het verlangen was van de stichter om ook het evangelie te verkondigen door de schoonheid te tonen. Hè? Dus door mensen te raken met de taal van muziek. Gregoriaanse gezangen bijvoorbeeld, begeleid met instrumenten. Om op die manier ook echt de harten te raken. Dus niet alleen maar theoretische kennis overbrengen, maar ook echt met die schone gezangen de mensen te raken. Ja, broeder Edward, ik schakel even over naar het Nederlands. Ja, jij bent een van de jongere telgen, denk ik, hè, van de familie van de heer Houten, klopt dat?
2: Godzijdank hebben we veel roepingen over de hele wereld. Dus ik ben niet de jongste, maar goed, er zijn heel groot aantal jongeren
0: die nog
2: jonger zijn dan ik.
0: Ja. Ja, want hoe oud ben je?
2: Ik ben 29.
0: 29, oh ja, dat is niet meer piepjong. Nee, dat klopt. Nee. En jij bent broeder. Wat is het verschil precies voor de mensen die dat niet weten? Priester, hè? De vader, dat begrijpen de mensen wel. Maar wat doet een broeder precies?
2: Het is eigenlijk hè, bij de herauten, wij treden in bij de herauten, om het zo te zeggen, om heraut van het evangelie te worden. Om hè, dus een religieus te worden. En het is heel anders dan bijvoorbeeld seminarist te worden. Als iemand seminarist wordt, gaat hij het seminarie in om priester te worden. En hè, als hij uiteindelijk geen priester wordt, dan is het natuurlijk iets aan de hand, om het zo te zeggen. Heeft zijn doel niet bereikt. Bij het religieuze leven, niet alleen bij de herauten, maar ook bij de andere congregaties. Hè, men treedt in tot het religieuze leven om lid te worden van die religieuze organisatie, die orde, die congregatie. Om zijn leven aan God te wijden binnen dat charisma wat door de Heilige Geest aan die specifieke congregatie is gegeven.
0: Ja.
2: En daar binnen die congregatie kan men uiteindelijk priester worden of niet. Maar dat is meer, om het zo te zeggen, bijna iets, iets bijkomends, om het zo te zeggen. Op een andere of een betere of een diepere manier de orde en zo dus ook de kerk te kunnen dienen.
0: Ja, helder. Dus je wordt allereerst heroud. En dan binnen het feit dat je heroud bent, kan de congregatie of God in feite door de congregatie ervoor kiezen om jou wel of niet priester te wijden. Maar het gaat allereerst om de spiritualiteit van de congregatie.
2: Inderdaad.
0: Wat heeft jou zo getrokken aan de heroud? Hè? Dat jij daar je hele leven voor in het teken hebt willen stellen? Van in het teken hebt willen stellen?
2: Het eerste eigenlijk liefde op het eerste gezicht was hè, het habit. Want het habit spreekt heel, heel erg, hè. Alles in het habit heeft zo zijn symbool. En de verschillende symbolen die ik in het habit zag, waren precies eigenlijk de dingen waarvan ik zag, nee, dit is echt het meest katholiek habit wat ik heb gezien. Deze organisatie, deze congregatie past helemaal bij mij. Want ik zie die diepe spiritualiteit en ook de hele mariale spiritualiteit, hè, heel erg duidelijk in het habit. En eigenlijk, je ziet eigenlijk ook wel iets in het habit wat niet in woorden uit te drukken is, maar waar je van je direct denkt van, oké, dit is helemaal goed.
0: Het trekt echt de aandacht, hè? Als jullie ergens komen, dan zien, je kunt niet om jullie heen, om het zo te noemen. Hè? Het is niet net als bijvoorbeeld de minderbroeder Franciscanen, dat ze wat verdekter staan opgesteld, zeg maar.
2: Nee, dit is echt iets voor tegenwoordig, waarin alles wat katholiek geloof is en zo probeert te worden verstopt en zo. Ja. Juist om te laten zien, het katholiek geloof is levend, is mooi, is de moeite waard om trots op te zijn.
0: Omschrijf het habit eens, want we spreken voor de radio nu, dus mensen kunnen niet zien wat jullie aan hebben. Wat maakt dat habit zo bijzonder?
2: Het habit is een witte tuniek. Voor de priesters is het een bruine tuniek. Met een bruin scapulier. Het scapulier is dus een mantel, een schoudermantel om het zo te zeggen. Dat eigenlijk elke religieuze organisatie, elke religieuze congregatie heeft die. De bijzondere van onze is dat het Carmelite scapulier is, wat in de 13e eeuw door Maria in een verschijning in Engeland aan de heilige Simon Stok is gegeven als het kleed van haar bescherming. Met een belofte om alle die dat kleed dus dragen bijzonder te beschermen. En dat is dus het scapulier wat we hebben, omdat onze stichter eerst bij de derde orde van de Carmelieten hoorde. Op dat bruine scapulier wat wij dus dragen, staat een groot kruis. Een kruis met aan de uiteinde van het kruis een soort bloemachtige lelies, om het zo te zeggen. Dat geeft aan het kruis natuurlijk een zekere elegantie, maar ook een zekere vreugde. Hè? Het kruis is Christus die aan het kruis voor ons is gestorven. Maar is toch ook die vreugde van de verrijzenis die je aan die bloemachtige uiteinde van het kruis dus ziet. Het is een kruis gebaseerd op het kruis van de heilige Jacobus. Van de middeleeuwse Spaanse ridderorde van de heilige Jacobus. En het origineel, het middeleeuwse origineel is geheel rood. Die van ons is half rood. In het midden een gouden koord. En aan de andere kant is het wit. Ook die kleuren symboliseren natuurlijk. Doet direct denken aan de kleuren van de goddelijke barmhartigheid. Het wit en het rood. Maar symboliseert ook het wit, de zuiverheid van Maria. Wat ook ons ideaal van zuiverheid is. Het rood, het bloed wat Jezus voor ons aan het kruis heeft vergoten. En wat ook het bloed is wat elke katholiek in zijn leven voor God bereid moet zijn om dat voor hem te vergieten. Mocht dat uiteindelijk fysiek nodig zijn, maar ook met het lijden van elke dag. Bereid zijn om voor God te lijden natuurlijk. En het gouden koord wat het kruis dus door de helft verdeelt, verticaal. Dat is dus eigenlijk symboliseert de waarde van het katholieke geloof. De gouden kleur, maar ook het is een dunne draad. Het geloof, moeten we goed voor zorgen om het zo te zeggen. Want ja, je moet groeien in het geloof, niet verliezen. Zo dun als een draad, om het zo te zeggen. Het is iets heel kostbaars waar we voor moeten zorgen.
0: En het ziet er inderdaad prachtig uit. We hebben wel wat foto's gemaakt net aan het begin van de uitzending. Die zullen we op de website delen. Als jullie dat goed vinden, dan kunnen mensen ook zien wat jij nu vertelt. Hè?
2: Prima.
0: Ja. Ja, ik zie nog meer. Ik zie ook tekenen op jouw kraag of boord, om het zo te noemen. Wat zijn dat?
2: Op het kraag of het boord zijn twee symbolen van het Vaticaan eigenlijk. Zijn de pauselijke sleutels met de tiara. Dat is het typische symbool van het pausschap. En dat symboliseert ook zeker. Normaal gesproken militaire uniformen hebben op de kraag eigenlijk een kroontje of zo. Om te laten zien, wij strijden voor de koning of Hè, en om te laten zien dat wij eigenlijk strijden voor de katholieke kerk. Dat is ons ideaal, waar wij ons leven voor geven.
0: Ja. Jullie dragen ook laarzen, want je hebt het nu over soldaten, hè, in het leger van de Heer. Heeft dat ook die betekenis of niet?
2: Het heeft aan de ene kant natuurlijk, roept natuurlijk direct die betekenis op van laarzen. Dat hè, is toch een leger van hè, in zekere zin. En de geestelijke strijd die we moeten voeren natuurlijk in ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ook in de geestelijke strijd die we zien in de samenleving. Hè. Dat is iets wat natuurlijk heel erg onderschat is in de zekere zin. Hè. Het katholieke geloof heeft het aspect van die strijd natuurlijk heel duidelijk. Maar in sommige tijden en tegenwoordig ook heel vaak wordt het een beetje aan de kant geschoven. En wordt het meer gezien als vrede, vergeving en zo. Dat wat natuurlijk ook aspecten zijn van het katholieke geloof. Maar goed, hè, het geheel van het katholieke geloof moet natuurlijk soms moet men wat meer laten zien... Ja. Wat een beetje vergeten wordt, om het zo te zeggen.
0: We zijn hier op aarde ook de strijdende kerk. Dat is wat je daarmee wil aangeven.
2: Inderdaad.
0: Ja,
2: inderdaad.
0: De strijd tegen de duivel, tegen het vlees, tegen de wereld, tegen
2: zo
0: de zonde.
2: Is dat.
0: Ja.
2: Zo is dat.
0: Ja. Ja. Ik zie ook nog een, ik weet niet hoe je het moet noemen, een soort grote medaille of embleem.
2: Dat zit dus op het hart eigenlijk, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk iets wat in ons hart zit, maar zeker ook in het hart van alle luisteraars. Dat is namelijk in het centrum een kleine symbool van een monstrans. Hè, onze liefde tot het Heilig Sacrament, hè, wat eigenlijk het centrum van ons leven is. Daarboven een klein beeldje, relief van Onze Lieve Vrouw van Fatima, hè, om onze liefde tot Maria te tonen. En onderaan weer de pauselijke sleutels. Dat zijn eigenlijk de drie witte liefdes, zoals dat wordt genoemd. Ja. Hè? Christus in het Heilig Sacrament, de Heilige Hostie, is wit. Maria van Fatima, haar kleed is wit. En de paus is natuurlijk altijd in het wit gekleed.
0: Dus de drie dat zijn witte gedaante.
2: Inderdaad, ja. De drie witte liefdes.
0: Heel mooi, ja. Dankjewel, broeder Edward. Ja, we gaan zo nog even terug naar Father Michael. Maar ik wil eigenlijk eerst even gaan luisteren naar een van de liederen die jullie zelf zingen. Hè? Dus zoals ik net begreep, niet iedereen van de herauten zingt. Hè? De een heeft weer een ander talent natuurlijk. Maar zingen is belangrijk binnen jullie apostolaat. Ik ga even kijken of er al iets is klaargezet door onze redactie. Want dat zou gebeuren. Ik ga het even zoeken. Ik zie het nog niet staan. Nou, dan moet ik het eerst even opzoeken. Dan komen we daar zo even op. Voordat we zo naar de muziek gaan luisteren. Father Michael, I know that the heart of your mission, so to say, is promoting the devotion to the Immaculate Heart of Mary.
1: Absolutely.
0: Yeah, and the most profound way, so to say, to do this is the consecration to the Heart of Mary, right?
1: The consecration to the Heart of the Blessed Virgin Mary. Of course, every consecration to the Blessed Virgin Mary is to our Lord. But through her hands, because she has the best hands and she's the Mother of God, and she's the one who takes us to the true devotion to our Lord Jesus Christ, as St. Louis de Montfort tells us. Yes, ja, very important.
0: Ja. Ik vraag aan de Father Michael van, dus het is duidelijk, hè, het hart van alles wat de spiritualiteit van de herauten uitmaakt, is de devotie tot het onbevlekt hart van Maria. En dan nog iets specifieker, de toewijding aan het hart. En Father Michael zegt inderdaad, dat klopt. En elke toewijding aan het onbevlekt hart van Maria is natuurlijk ook altijd een toewijding aan het heilig hart van Jezus. Hè? Dus je kunt je niet toewijden aan Maria zonder dat je automatisch ook bij Jezus wordt gebracht. I know an important part of your apostolate is also you go to homes and also to schools, you just told me, so that people or families, an entire family, can also consecrate themselves to the Immaculate Heart, through the heart of Mary to the heart of Jesus. How does this work?
1: Well, originally our founder, he found a book, which is St. Louis de Montfort, The Consecration to the Blessed Virgin Mary, which is, at that time, it was Blessed Louis de Montfort. And he made his consecration to the Blessed Virgin Mary. And having made his consecration to the Blessed Virgin Mary, he perceived how that completely changed his life and put his life in the perspective of truly loving our Lord Jesus Christ. And through the Blessed Virgin Mary, he perceived, as Saint John Paul II also made this consecration, he perceived that this was something very, very important in his life. and that it was central to the devotion to the church. And so he wanted this to grow within the heralds of the gospel. And from there, he dreamt of everyone, making every possibility that everyone that might be able to consecrate themselves to Our Lady, that happened. First, it was in little groups, in families, in churches. But then with the internet, and especially with COVID, we weren't able to go out to so many places. So it grew in on the internet, especially, well, right now we only have in Portuguese, the consecration in Portuguese, in Spanish, and in English.
0: Okay, and the preparation is also on internet then?
1: Yes, yeah, okay. There's the preparation, 30-day preparation, as Saint 33 days, as St. Louis de Montfort wanted. And this one can sign up for, it's for free, of course, on our website in English and the YouTube in English. And we hope to have in the Dutch language, hopefully soon. French, we have plans. We also have plans for German. But little by little, it's growing very, very much. St. Louis de Montfort said that when this devotion, when this consecration to Mary had grown in big proportions, that would be a sign of the intervention of God in society in that day. And we see how much this is very, very important, because through devotion to Our Lady, the person really loves God as they should. That's what St. Louis de Montfort says. He says that since God wanted to come to this world through the Blessed Virgin Mary, He also wants us to arrive at Him, at His love, through the devotion to the Blessed Virgin Mary. Because it wasn't absolutely necessary. It wasn't something absolute. But since God wanted this, because He has His mysterious ways, that must be the most perfect. Yeah. That's what he says. And yeah. So,
0: Interrupt. I will give a short translation,
1: please.
0: Because otherwise some listeners won't
1: yes,
0: understand
1: I'm sorry.
0: Anymore.
1: I'm sorry.
0: Dus ik vroeg net aan Vader Michael van dus die toewijding aan het hart van Maria. Hè, dus de toewijding aan het hart van Jezus door het hart van Maria. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan en waarom is dat zo belangrijk? Nou, hij zegt dat gaat primair terug naar de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Ja, dat was natuurlijk een bekende Franse heilige die deze toewijding aan Maria overal promootte. Hij heeft daar een belangrijk boekje ook over geschreven. In het Nederlands heet dat De Ware Godsvrucht. Het wordt ook wel het Gouden Boekje. Hè? The Little Golden Booklet, yes. Is het called also. Dus het Gouden Boekje van Grillon de Montfort. En daarin spreekt hij heel duidelijk over die toewijding aan Maria. En dan zegt hij ook zoiets van dat is eigenlijk de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Hè? The most certain and fast way to heaven, hè? Is this consecration. Ja, wat is die toewijding? Dus die toewijding is dat je inderdaad volledig aan Maria toebehoort. En de heilige Grillon de Montfort die zei al van als deze toewijding zal toenemen in de wereld, dan zal uiteindelijk God ingrijpen. Dus God die laat zich ook als het ware bewegen op het moment dat veel mensen echt toegewijde zielen aan het hart van Maria zijn, dan laat God zich ook bewegen. Dan zal hij ook ingrijpen ten goede. Dan zal hij de samenleving ook de goede kant omvormen. En het is ook een keuze geweest van God om mens te worden door Maria. Dat is niet een soort toevalligheid. Dat had ook op een andere manier gekund als God het had gewild. Want God is tot alles in staat. Maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om door de heilige maagd Maria mens te worden. En daarom, zegt Vader Michael net, verlangt God ook dat we door diezelfde Maria tot God komen. Dus dat is niet alleen God komt tot ons door Maria, maar ook wij komen door Maria tot God. En dat is natuurlijk wel een hele, hele mooie gedachte. Hij voegde er ook nog aan toe net van de heilige paus Johannes Paulus II had natuurlijk ook zijn hele pontificaat in het teken gesteld van deze toewijding. Totus tuus was zijn wapenspreuk. En geheel de uwe. En dat was natuurlijk geheel de uwe Maria. Dus volledig toegewijd aan Maria. We are going to listen to one of your songs. I found Salve Regina Gregorian chant from the Heralds. Is this a good song to listen to?
1: Yes, yeah? Of course.
0: Okay. We gaan luisteren naar het Salve Regina gezongen door de herauten van het Evangelie.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gehoord het prachtige Salve Regina gezongen door de Herauten zelf. Hè. Weliswaar niet live hier in de studio. En dat kan misschien een volgende keer nog een keer gebeuren. Maar toch een hele mooie weergave op YouTube. Ja, heel gedragen. Hè. Ik hoorde net al, jullie vertelden dat dit ook een belangrijk deel van het apostolaat is. Dus de harten raken met muziek. Ja, aanstaande zaterdag hebben wij weer een belangrijke dag. Hè. Dan zullen we met flink wat mensen in Amsterdam samenkomen. En dat heeft ook alles te maken met die devotie tot het onbevlekt hart van Maria. Ja, niet alleen spreekt Grion de Montfort natuurlijk over die toewijding aan Maria, maar ook de opdracht van Maria van Fatima, waar jullie net zelf al over spraken, is ook belangrijk, hè? Die eerste zaterdagdevotie. Broeder Edward, kun jij daar iets over vertellen? Heeft dat ook een plek in jullie spiritualiteit, de eerste zaterdagdevotie?
1: Zeker. Dat belangrijk, ja? Eigenlijk alle landen waar de herauten van het evangelie dus kloosters hebben en hun apostolaat dus uitoefenen, hebben we dus promoten wij dus die eerste zaterdagdevotie. Omdat het nou een van de belangrijke opdrachten, zoals u dat zegt, van onze lieve vrouw van Fatima was. Zij is dus in Fatima in Covadiria. Is ze 6 maal verschenen. Hè, nadat de engel van Portugal aan de 3 herderskindertjes verscheen. Verscheen in 1917, onze lieve vrouw. 6 maal. En ze zei, ik zal nog terugkomen om de devotie tot mijn onbevlekt hart om daarom te vragen. En zij is inderdaad dus teruggekomen in Pontevedra. Toen zuster Lucia, die woonde daar dus. Omdat haar neefje en haar nichtje, Jacinta en Francisco, die waren aan de Spaanse griep overleden. Kort na de verschijningen. Zij was de enige die dus overbleef. Dat was haar ook al door Maria gezegd tijdens de verschijning in Fatima. Ze zei van, Francisco en Jacinta, die zal ik binnenkort naar mij toe roepen. Maar jij moet nog hier blijven. Om de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld te vestigen. Hè? En dan zegt zuster Lucia, moet ik dan helemaal alleen blijven? Ja, natuurlijk, een klein meisje zit. Degene met wie ik nu Maria zie, en ik blijf dan helemaal alleen. He? En dan zegt Maria, zegt haar dan, he? Maar ik ben altijd met jou. He? En inderdaad, onze lieve vrouw die komt dus in 1925. Verschijnt ze in Pontevedra, in het klooster waar zuster Lucia dan woont. En ze verschijnt samen met het kindje Jezus. En zij verschijnt dan dus met haar onbevlekt hart. Een hart met vlammen die daaruit komen. En omcirkeld door met een doornenkroon. Dat is dus haar onbevlekt hart. En de eerste zaterdag is bijzonder om eerherstel te brengen aan dat onbevlekt hart. Dat zo beledigd wordt en zoveel lijdt onder de zonde van de mensen. Dat wordt dus gesymboliseerd door die doornenkroon die om dat hart heen heen staat. En dus de eerste zaterdag is dus eigenlijk bedoeld om als eerherstel

0: door het eerherstel, door naar uit het hart van Maria te halen, om Maria te troosten. En ze vraagt dan dus ook om 5 zaterdagen. 5 is echt een typisch Mariaal nummer, om het zo te zeggen. Sinds de middeleeuwen al. De naam Maria heeft 5 letters. In het Latijn is ook mater, moeder, heeft 5 letters. Virgo, maagd, heeft ook 5 letters. De rozenkrans heeft 5 tientjes. Dus 5 is echt een heel, heel Mariaal nummer. Om 5 zaterdagen, 5 achtereenvolgende zaterdagen, de communie te ontvangen, te biechten, de rozenkrans te bidden en 15 minuten over de geheimen van de rozenkrans na te denken. Maria zegt dan om mij gezelschap te houden gedurende 15 minuten, mediterend over de geheimen van de rozenkrans. En dat omdat, dan dus, omdat de mensen het dus een beetje gemakkelijker te maken, organiseren wij dus eigenlijk in alle landen waar we dus kloosters en kapellen hebben en apostolaat doen. Elke eerste zaterdag een plechtige mis met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, met gezang, met muziek, met een plechtige liturgie. Heilige mis, priesters om de biecht te horen, de rozenkrans, een 15 minuten meditatie. Om dus het zo makkelijk mogelijk voor de mensen te maken. Om aan deze smeking, om het zo te zeggen, van Maria eigenlijk te voldoen.
1: Ja. Dus het is echt om Maria te troosten en die doornen uit haar hart te trekken, als het ware.
0: Inderdaad, ja.
1: Ja. Ja. Ze voegt er ook hele mooie beloften aan toe, hè, voor degene die...
0: Inderdaad.
1: Die devotie trouw zullen vervullen. Hè? Uh-huh. Persoonlijke beloften. Dus we krijgen dan de garantie, om het zo te noemen, dat we niet in ongenade zomaar zullen sterven. Uh-huh. Dus dat we nog voordat we sterven in ieder geval de mogelijkheid ontvangen om de sacramenten te ontvangen.
0: Zegt, ik zal alle genade die nodig zijn voor de redding van de ziel van deze persoon, zal ik op het moment van de dood aan die persoon geven.
1: Precies, ja.
0: Dat is een mooie belofte.
1: Dan word je nog niet automatisch gered, hè? Want je kunt altijd nog de hemel afwijzen.
0: Maria zegt het heel erg, ik zal alle genade geven.
1: Ja,
0: het is dan licht aan ons om die genade daar gebruik dan van te maken.
1: Precies.
0: Maar dat aan ons aan genade op dat moment niet zal ontbreken, dat is zeer zeker.
1: Ja. En ook voor de wereld, hè? Dus je had het net over Ponte Vedra. En Maria zou ook niet lang daarna verschijnen, ook in Tui, hè? Ook in Noord-Spanje. En daar is natuurlijk die fameuze uitspraak gedaan van de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk vooral een opdracht aan de paus en de bisschoppen. Maar die verborgen kant van datgene wat Sint Fatima is komen zeggen, is toch die eerste zaterdag.
0: Inderdaad, het is iets waar eigenlijk bijna niks, wat eigenlijk een beetje verdekt is, om het zo te zeggen. Wat men niet eigenlijk weet. Maar wat wel, er zit een prachtige belofte aan. En het mooiste is natuurlijk ook nog, er zit eigenlijk iets wat we aan Maria kunnen geven, wat zij graag wil. Want zij is onze moeder. We zien hoezeer zij lijdt aan al de ontrouwe kinderen die ze tegenwoordig heeft. Alles wat er op aarde gebeurt. Alles wat er in de kerk gebeurt. En we zeiden dus van onze moeder, we moeten haar troosten. Hoe kunnen we dat nou doen? En zij geeft ons zelf eigenlijk de manier aan hoe zij graag getroost wil worden. Ze zegt zelf inderdaad ook. Het is natuurlijk mooi dat de mensen het willen doen, die eerste zaterdag devotie, omwille van die belofte. Maar het mooiste is nog, als men dat dus wil doen, eigenlijk gewoon om haar te troosten.
1: Ja, omwille van de liefde. Ja. De troost die we haar brengen. Ja.
0: Ja.
1: Ja, ze doet ook een prachtige uitspraak dan van... je zei net dat op het moment dat Maria aan zuster Lucia verschijnt, dat ze ook spreekt over... moet ik dan alleen blijven hier op aarde? Hè? Want haar neefje en nichtje zijn inmiddels al naar de hemel. Dan zegt ze ook van maar mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn.
0: Inderdaad.
1: En de weg die je naar God zal leiden. Hè? Dat is ook
0: precies
1: een prachtige uitspraak, niet alleen voor haar natuurlijk, maar voor iedereen die de toevlucht neemt tot Maria.
0: Ja.
1: Ken je ook het verhaal van, vind ik zelf zo'n prachtig detail van dit hele verhaal, dat ze de opdracht krijgt om die devotie te verspreiden, maar dat ze er nog een beetje in aan het talmen is eigenlijk. Ze treuzelt en ze heeft er nog niet snel genoeg gehoor aan gegeven. En dan komt ze op een gegeven moment een klein jongetje tegen en die wijst ze dan naar de kapel. En later komt ze dat jongetje weer tegen. En dan zegt ze van, heb je gedaan wat ik jou vroeg? Ben je naar de kapel gegaan om daar te gaan bidden? En dan ineens verandert dat jongetje in een kleine koning. En dan blijkt het Jezus Christus zelf te zijn. En die zegt, hebt u gedaan, zuster, wat ik u heb opgedragen? Namelijk om die devotie te verspreiden. Hè? Dus dat ging nog niet helemaal zonder slag of stoot.
0: Nee, inderdaad. Ze zegt dan, mijn biechtvader en zit daar met mijn superieur en weet ik niet wat. En zegt dan ook, en sommige mensen hebben ook de moeilijkheid om dan precies op de eerste zaterdag te biechten en zo. Hè? En dan is het op zijn minst mooi dat zij, dat maakt het voor ons natuurlijk een stuk makkelijker, die de eerste zaterdag devotie zouden willen doen in ons leven. Omdat ze namelijk de moeilijkheden aan Jezus, aan het kindje Jezus dus voorstelt. En ze krijgt dan dus ook van hem het antwoord om het een beetje wat makkelijker te maken. Ze zegt bijvoorbeeld van ja, sommige mensen kunnen niet op de eerste zaterdag biechten. Mogen ze ook van tevoren biechten? En Jezus zegt dan ja, ze mogen natuurlijk ook. Ze vraagt om 8 dagen van tevoren. En Jezus zegt ja, ze mogen ook van tevoren biechten. Het mag zelfs nog langer van tevoren zijn. Ja. Als ze me maar in staat van genade ontvangen. Ja, als ze de communie ontvangen zelf, op de dag zelf. Ja. Maar en dat ze dus de biecht doen met de intentie om om mijn hart te eerherstel te brengen. Maar als ze dan die intentie zijn vergeten, dan mogen ze ook daarna nog biechten, zegt Jezus dan.
1: Ja. Het kan niet coulanter zijn eigenlijk. Hè? Dat maakt het zo eenvoudig mogelijk. Ja. Ja. Ja. Het is altijd prachtig als de hemel zo naar ons toe komt om het ons zo eenvoudig mogelijk te maken. We hebben voor aanstaande zaterdag, wanneer we dan ook dus weer die eerste zaterdagdevotie in Amsterdam zullen gaan volbrengen, hebben we ook mooie kaartjes uitgebracht. Dat noemen we dan de ladder naar de hemel. En dan kunnen mensen die 4 opdrachten van Maria, hè, dus wat u net al zei, van de communie ontvangen, de biecht, de Heilige Rozenkrans bidden, minstens 15 minuten mediteren over de Rozenkrans, kunnen ze afvinken op het plaatje. En dan moet ze er ook steeds bij zeggen van de intentie waarmee ik dit doe, is ook om eerherstel te brengen. Hè. Dus dat is wel iets wat ook expliciet moet worden gemaakt. Ja. En dan kunnen ze dat 5 eerste zaterdagen op een blaadje invullen. En dan weet je zeker dat je het ook nooit vergeet of overslaat. Hè. Dus dat is dus iedereen die zaterdag komt, die krijgt zo'n kaartje als daar behoefte aan is. Father Michael, yeah, it's always a problem here in this broadcast that time flies because it's only 1 hour and normally we have way more to discuss than
2: the
1: we...
2: The inflexible second and the minute hands going by.
1: Yeah, exactly.
2: But
1: exactly, yeah.
2: When it's well taken care of the time, it always has good results in eternity.
1: Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, so 1 hour important. Can be really packed with yes. Many graces, of course.
2: Yes. Yeah.
1: So you are in Holland right now. Are you on a special mission now here in Holland?
2: Yes. Yeah? We live, both brother Edward, who's, even though he's Dutch, he lives in Spain with me. We have a house there, a center of community. We, for example, the Gregorian chant that everyone heard just before. Every day we have this in our daily lives. We have a program, an internal program that's very strong, intense, with a lot of prayer life, ceremony, and singing, especially Gregorian chant, or practicing polyphonic, or practicing other types of music, also studies. We have continued studies all the time. But our center, we have mostly in Europe. We have in Spain, Portugal, Italy. And then we come for missions because we have several families here in the Netherlands who participate in our spirituality. I think, you know, Diana, Antoine, and others.
1: Yeah. They have been in this broadcast as well last
2: they have,
1: year.
2: Yes. Yes. Yeah. Uh-huh. And we have, since we have a couple of our members are from here, from the Netherlands, it's a very lovely place to come. And it's very joyful for us to help the people that we have, that we know here in the Netherlands. For example, through the consecration courses online, many people have made the consecration either in Spanish or in English. And so we also visit some of them that we're able to, taking the Blessed Virgin Mary. And so it's once in a while that we're able to come to the Netherlands. And it's always very joyful to see the faith and the joy of everyone here.
1: I believe there was Holy Mass yesterday or maybe 2
2: yes,
1: days ago.
2: Yes, we had on Sunday.
1: Last
2: we
1: Sunday,
2: had
1: yeah.
2: in Spanish. We had the other time in English. We hope to have another one in English, and maybe in Dutch when we have someone that is able to master the language, or maybe a Dutch, maybe who knows?
1: Are there many
2: priest.
1: Dutch brothers and
2: just,
1: fathers in the?
2: Just a couple.
1: Okay.
2: Because we haven't had very much. We had one brother that was here for a while. But we haven't had very much action. but we hope to have more in the future.
1: Yeah, the son of Antoine and Diana, of
2: Antoine
1: course.
2: Antoine and Diana. Yeah. Then we have Brother Edward.
1: Yeah.
2: And then we have just people that have Dutch ascendant, descendancy.
1: Mm, okay.
2: But from other countries.
1: Ah, yeah. Ja, even vertalen. Dus vader Michael zegt van, nou, we leven in Spanje. Hè? Dus hij leeft, de broeder Edward leeft ook in hetzelfde huis. En met meerdere broeders en paters daar. Maar er zijn meerdere huizen. Er zijn ook huizen in Italië en in Portugal. Een moederhuis zit dus in Brazilië. Maar ze gaan wel vaker ook op reis, zoals ze nu ook op reis zijn in Nederland, om daar bevriende families te bezoeken. En om daar ook bij die families dus die devotie tot het onbevlekte hart te vergroten. Ze hebben ook met regelmaat heilige missen, waarin ook die toewijding kan worden uitgesproken. Dus na de mis, denk ik dat het is. Hè?
0: Ja, tijdens de dankzegging, tijdens de communie.
1: Oké, okay, tijdens de dankzegging, tijdens de communie. Ja, oké, okay, een mooi moment. Ja. Dus het is niet zo dat ze altijd alleen maar in het huis blijven waar ze wonen. Maar ze trekken ook rond om overal die devotie te verspreiden. I think some of you were also present 2 years ago when we had the consecration of our country to the Immaculate Heart of Mary, right?
2: Yes.
1: What is the importance of this? If people don't understand what this means, what does it mean?
2: I was here. I don't know. I think Brother Edward was here. No, it was Brother Michael, Luis Miguel from Portugal and a couple others. It was a very beautiful ceremony, but it not only is the visual side, not even so much, but when we give ourselves to Our Lady in a special way, individually, that has a strong influence on our spiritual life because it's very symbolic. Everything that's symbolic has really touches the heart, the Sacred Heart of Jesus, because we are made of soul and body. And our body relates very much to what we see, what we feel, what we hear, and we take part of every day. It's very, reminds us, reminiscent of what we're going to have in heaven with our Lord, with the Blessed Virgin Mary, with the saints, with the angels. And so when we do a consecration, the cardinal was there. He's the representative of the people of God, of the Catholic Church, before God here in the Netherlands. And also, of course, several priests, of course, the people, all in the same desire to consecrate this nation, but ourselves, to the Blessed Virgin Mary. That has a very great strength because of its symbolic nature.
1: Mm.
2: And everything, doing things together with the same desire, with the same love, with the same confidence in the Blessed Virgin Mary, this touches in a special way the heart of God. God, as he became man, he has a physical heart, but he has a spiritual heart, as if to say, because he's the father of each and every one of us. And so when we do this as his children in a loving way, he, of course, we already know that he's always protecting us. He's loving us. The Blessed Virgin loves us. But when we do this in an official manner, this shows that we are very intent on fulfilling to make it official, as if to say, our love for the Blessed Virgin Mary, our desire to be her children, to be obedient to her, to love her in every which way, and that this love is not something that we just keep within our hearts. It's something that we manifest to other people. We want people to know that she's our mother.
1: You even write it down, I believe, right? With the written consecration.
2: Yes.
1: And then you put your signature.
2: And we put our signature to make sure that we
1: concrete.
2: Know that, yeah, it's something
1: it's
2: that doesn't, we don't go back on
1: feeling.
2: It. Yeah. Because when we sign something, we know that it's for all time.
1: Yeah. It's really an act of the will also, not only your thoughts.
2: It's not just that we woke up this morning, we feel a lot better, and so we're going to consecrate. No.
1: No.
2: It's something that we thought about, we prepared ourselves about. And even though it might be a quick preparation, one could say, no, well, what about a preparation of 1 year, 5 years, 10 years? No, it can't be so long that we might put it off afterwards.
1: Yeah, so it's 33 days, right?
2: Yes.
1: Yeah, exactly, yeah. I will translate again. Nou, dus vader Michael zegt van dat die toewijding, het grote belang daarvan. Hij was zelf ook aanwezig bij de toewijding van Nederland 2 jaar geleden. En hij zegt ook van ja, zo'n toewijding is natuurlijk iets van de zichtbare kant. Hè? Dus je doet echt iets, je spreekt iets uit. Je zet je handtekening onder een blaadje. Maar tegelijkertijd heeft het ook een als het ware een soort onzichtbare component. En in die toewijding geef je alles. Hè? Dus je geeft ziel en lichaam. Je houdt eigenlijk niks achter voor de hemel. Je houdt niks achter voor Maria. En hij zegt van zo'n individuele toewijding heeft een enorme consequentie voor je persoonlijke leven. Maar op het moment dat je je gezamenlijk toewijdt, dan heeft dat nog iets extra krachtigs, zou je kunnen zeggen. Want het is God natuurlijk heel welgevallig als ook een groep mensen, en zeker als het een hele natie of een heel land is, die in gezamenlijkheid ervoor kiest om zich toe te wijden aan de Heilige Maagd Maria. Dan betekent dat dus dat je ook als land op dat moment heel bijzonder onder die bescherming van Maria valt. En dat je er ook dus inderdaad niet alleen maar als losse individuen, maar ook als groep, als deel van dat lichaam van Christus wordt toegewijd aan de Heer door het hart van Maria. Like I said before, unfortunately, we almost have to conclude. Could you tell, to conclude, some really practical things? Do you have a website where people can find some more information? Could they come to one of the Holy Masses you are organizing here in Holland still? Or
2: Yes. On this day, unfortunately, the two of us are already going back to Spain tonight.
1: Okay.
2: There are two other brothers that are going to continue for a few weeks, for a couple weeks, several visits. But I think their agenda is quite filled.
1: Okay.
2: Maybe if someone really is able
1: to. Right?
2: Yes.
1: Yeah.
2: So we won't have any special message this time. But we will periodically have some mass. We will send. How do we send out the invitations? First of all, normally we through the website. We have a YouTube in English. We actually have two YouTubes in English. One is just kind of more a practical one, and the one that has a lot. Well, I should say three because we have one in Canada, based in Canada, where they have podcasts and things like that. We have catechism, several types of Catholic teachings and whatnot. In there, you can find it at Heralds of the Gospel YouTube Canada or Heralds of the Gospel YouTube Official. and then from there, we have the possibility to make the consecration to the Blessed Virgin Mary. That's how most of the people here in the Netherlands are able to know about the Mass.
1: So the catechesis is online then?
2: Yes, the catechesis is online, and then the person puts their some type of a contact.
1: Okay.
2: And they can be invited to a Mass here or invited.
1: So it starts on the internet, but then it becomes more personally.
2: Yes. Or if the person meets one of our members while we're here in the Netherlands, then, can I? It's kind of almost family based little by little.
1: Yeah. We are in good contact with Antoine and Diana also. So
2: exactly.
1: Sometimes there come questions of the listeners. They start sending WhatsApps to our studio, and then we can say, Antoine or Diana.
2: Exactly. Yeah. Or even the website.
1: Yeah. En de website was?
2: YouTube channel.
1: Oh, de YouTube channel.
2: More
1: okay.
2: than anything. Ja.
1: Nou, ik vroeg tot slot, want we moeten zo gaan afronden. Of vader Michael en broeder Edward nog lang in Nederland zijn. Nou nee, vanavond vliegen jullie weer terug naar Spanje. Dus dat is heel kort. Maar als jullie, als de luisteraars thuis op de hoogte willen blijven van alle activiteiten en al het mooie werk dat ze doen. Er zijn verschillende YouTube-kanalen. Dus er is een YouTube-kanaal officieel, heet dat. En een YouTube-kanaal van Canada. Nou, daar kun je in ieder geval ook alle mooie gezangen vinden. Maar ook overige activiteiten. Dus via YouTube, via de website, kun je van alles achterhalen. En vader Michael zegt net, van, ja, het werkt een beetje als een familie. Hè? Dus op het moment dat je geïnteresseerd bent en je wil wat meer weten over die toewijding. Je kunt online ook je voorbereiden. Hè? Die 33-daagse voorbereiding kan online. Maar dat wordt dan wel gaandeweg ook persoonlijk gemaakt. Dat je weet dat er een contactpersoon is in het land waar je zelf die toewijding aan het doen bent. Waar je contact mee kunt hebben. En dan kan het ook zijn dat daar in de nabijheid ook een heilige mis wordt gevierd. Waar je dus ook die toewijding kunt uitspreken. Oké, we zullen gaan afsluiten met het lied A 13 de Mayo. Father, why this song?
2: Well, it has become basically the hymn of Our Lady of Fatima. And when it's sung, everyone is reminded of this so important devotion to the Blessed Virgin Mary of Fatima. And even though it was sung in Portuguese, which is where Our Lady appeared, Portugal, it's through the music, everyone can come into the same spirit of childlike love for the Blessed Virgin Mary. And I imagine that here in the Netherlands also the hymn is known.
1: Yeah. So at least here on the radio.
2: Okay. Yeah, yeah. Well, but since it's so well known, it kind of brings together her children from so many nations.
1: Yeah, that's beautiful.
2: And so many places.
1: Yeah.
2: In the same spirit.
1: Goed, we gaan luisteren naar A 13 de Mayo, hè, dus de 13e mei, de eerste keer dat Maria natuurlijk verscheen in Fatima. Gekozen door de herauten die hier vandaag bij mij aan tafel zaten. Ontzettend bedankt. Thank you so much, Father Michael.
2: Thank you bedankt, so much also, yeah. Father Zimmerman. And everyone who's listening, because they've had the patience to, to be learning
1: Father
2: all
1: Michael,
2: this. But it's
1: you.
2: Also something very important for us and for
1: everyone
2: to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary. Ja.
1: Dus Father Michael, bedankt ook u allen thuis. Onder andere voor uw geduld, maar ook omdat het natuurlijk gewoon een heel belangrijk onderwerp is om over te spreken. Broeder Edward, ook dank en heel veel zegen over jullie prachtige apostolaat.
0: Dank u wel.
1: We gaan luisteren naar A 13 de Mayo.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. In deze eerste uitzending voor de voorlezing uit het Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie begin ik met een voorwoord geschreven door Monsieur Liese, bisschop van Breda. En allereerst vier hele korte inleidende teksten. In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de schriften, en dat hij begraven is en opgestaan op de derde dag volgens de schriften. En dat hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meeste nog in leven zijn. Sommige echter zijn gestorven. Vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van alle, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Zo schrijft de apostel Paulus in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 15. Tweede inleidende tekst. Ik voel dat het ogenblik gekomen is om alle krachten in de kerk aan te wenden voor de nieuwe evangelisatie en voor de nieuwe missio ad gentes. Geen christengelovige, geen instelling van de kerk mag zich onttrekken aan de hoogste plicht om Christus te verkondigen aan alle volkeren. Zo schrijft paus Johannes Paulus II in Redemptoris Missio, 1990. Derde korte inleidende tekst. We hebben in de liefde van God geloofd. Zo kan de christen de fundamentele keuze van zijn leven uitdrukken. Aan het begin van het christen zijn staat niet een ethische beslissing of een grootse gedachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een persoon, die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee zijn definitieve richting gaf. In zijn evangelie heeft Johannes deze gebeurtenis met de volgende woorden uitgedrukt. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat al wie in hem gelooft het eeuwig leven zal hebben. Zo schrijft paus Benedictus XVI in Deus Caritas Est in 2005. En dat laatste is een citaat uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Vierde en laatste, korte inleidende tekst. Ik droom van een missionaire keuze die in staat is alles te veranderen, opdat de oude gewoonten, de stijlen, de tijdschema's, de taal en iedere kerkelijke structuur een kanaal worden dat meer dan voor de bescherming van zichzelf geschikt is voor de evangelisatie van de huidige wereld. Zo schrijft paus Franciscus in zijn Evangelii Gaudium 2013. Voorwoord. Geschreven door Monsieur Jan Liese, bisschop van Breda in 2016. De urgentie van de nieuwe evangelisatie wordt steeds duidelijker. Gelukkig komen er daarom in parochies en werkgroepen ook meer vragen over. Vaak is de eerste vraag: wat kunnen we dan doen? Het is goed om te zien dat veel mensen bereid zijn iets te doen en te ondernemen voor het evangelie. Maar wat we kunnen doen, weten we pas als duidelijk is wat nieuwe evangelisatie eigenlijk betekent. Is evangeliseren de deuren langs gaan? En betekent nieuw dat wat we tot nu toe gedaan hebben niet goed was? Nee, de nieuwe evangelisatie is enerzijds vertrouwd, anderzijds aangepast aan de uitdagingen van deze tijd.
In 2012 heeft de Pauselijke Raad ter bevordering van de nieuwe evangelisatie een uitgebreid handboek uitgegeven met teksten van het leergezag van de Katholieke Kerk over de nieuwe evangelisatie in de periode 1939 tot en met 2012. Dit boek telt meer dan 1000 bladzijden. Het is dan ook een goed initiatief geweest om daar een bloemlezing van samen te stellen, een compendium, waarbij tevens de periode vanaf 2012 tot heden wordt meegenomen. Bij mijn weten is dat in andere talen nog niet gebeurd. De belangrijkste teksten vanaf het Tweede Vaticaans Concilie en van de pauze daarna zijn in dit compendium bijeengebracht en van een korte inleiding voorzien. Vooral het baanbrekende document van paus Paulus VI, Evangelii Nuntiandi, uit 1975, komt ruim aan bod. Dit compendium geeft antwoord op die vraag wat evangelisatie is, wat er nu nieuw aan is, en geeft zelfs aanzetten voor wat we kunnen gaan doen. Het is dus een naslagwerk en een aansporing om aan de slag te gaan. We hoeven het spreekwoordelijke wiel niet nog een keer uit te vinden. Natuurlijk zullen ook deze teksten altijd terugverwijzen naar het begin, naar Christus en de eerste christenen. Het Nieuwe Testament is zelf, in zekere zin, de eerste evangelisatie. Het verwoordt de vreugdevolle verkondiging van de menswording van God de Zoon, zijn lijden, verrijzen en blijvende aanwezigheid onder ons in de kerk, zijn barmhartige liefde voor iedere mens. Het evangelie is gave. Maar ook lezen we daarin dat Jezus zijn leerlingen uitzond en hoe de eerste christenen evangeliseerden. Het evangelie is opgave. De kern van het evangelie is dat het hart van de mensen is gemaakt voor liefde en gemeenschap en dat Christus ons lief heeft en laat groeien in Gods liefde en liefde voor elkaar. Het evangelie kun je dus wel in je hand houden, maar de inhoud ervan kan niet als een pakketje doorgegeven worden. Christendom is niet op de eerste plaats een organisatie waar je lid van bent of niet, maar het is leven vanuit een persoonlijke band met God, door Christus en met mensen om je heen. Onze samenleving is echter losgeraakt van haar christelijke wortels, is geseculariseerd en geïndividualiseerd. Er is daarom een grote behoefte aan dat het evangelie opnieuw geloofwaardig wordt aangereikt. Evangeliseren is niets anders dan de liefde van God voor ons en van mensen voor elkaar te laten herontdekken. Niet opleggen, maar uitleggen. Niet overtuigen, maar eerder getuigen door zelf proberen te beleven. Alleszins de moeite waard om ervoor open te staan en dit compendium rustig, alleen of met anderen door te lezen. Als dan de vraag, wat is nieuwe evangelisatie, beantwoord is, zijn er voldoende publicaties en methoden om de stap te maken naar, wat gaan we nu doen? Dank aan de 4 organisaties die hiermee de veelheid aan kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie voor ons taalgebied toegankelijk hebben gemaakt. Het Latijnse woord compendium betekent immers ook besparing, onder andere van tijd. De tijd die we dankzij hun inzet besparen, kan gebruikt worden voor de nieuwe evangelisatie. Monsignor Jan Liessen, bisschop van Breda, oktober 2016, missiemaand. And I was we hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Welkom, beste luisteraars, bij een gloednieuw programma Aanvaard door God. En we hebben hier Daan van Schalkwijk, onze referent voor het programma Aanvaard voor God, door God. En Daan, we kennen elkaar vanuit Canyons and Stars.
2: Zeker.
1: Ja, daar ben jij initiatiefnemer van.
2: Yes.
1: En voorzitter.
2: Yes.
1: En wij luisteraars van Radio Maria kunnen jou ook al kennen, want eerder heb je ook dingen vanuit Canyons and Stars gemaakt voor Radio Maria.
2: Juist.
1: Dus dat is heel fijn dat we door kunnen gaan met het nieuwe programma Aanvaard door God. Daan, jij bent docent op de universiteit en jij bent bezig met jouw promotieonderzoek op het gebied van filosofie.
2: Juist.
1: Praktiserend katholiek, dus niet alleen maar vanuit de wetenschap beschouw je dingen, maar ook als praktiserend katholiek. En ja, wat kan ik nog meer over jou vertellen? Ongetwijfeld vergeet ik een heleboel dingen.
2: Nou, ik denk dat voor dit programma waar mijn een warm interesse van mij ligt is in op het gebied van mentale gezondheid en spiritualiteit.
1: Ja.
2: En hoe die twee dingen samen gaan. Dat inspireert ook mijn werk in mijn filosofie. Het inspireert ook mijn begeleiding die ik geef aan jongeren vooral. Ja. Maar mensen van verschillende leeftijden. En ik zie dat er heel veel behoefte aan is. Dat er veel mensen op dit moment worstelen met allerlei verschillende problemen van verschillende aard. En ik vind het mooi om daar samen over na te denken. Ik heb ook het voorrecht gehad om veel mensen te leren kennen die met deze thematiek bezig zijn. Die hebben me ook veel geholpen. Dus het is niet alleen maar de filosofie. Ik heb ook veel een kennissenkring in verschillende academische kringen, maar ook buiten de academische wereld in de praktijk van mensen die daarmee bezig zijn. En dat heeft me al over de afgelopen jaren heel erg verrijkt. En ik ben gewoon heel erg dankbaar voor deze mogelijkheid om daar iets van te kunnen delen op Radio Maria in deze serie.
1: En niet te vergeten, wat jij zelf niet noemt, maar ik ook niet genoemd heb, is dat jij ook gepromoveerd bioloog bent.
2: Ja.
1: Laten we dat ook niet vergeten. En dat heeft ongetwijfeld ook een deel van jouw docentschap, dat je daar ook in les geeft.
2: Ja, ik ben gepromoveerd op het gebied van cholesterol. Ik heb een wiskundig model gemaakt van cholesterol. En dat is eigenlijk hoe ik langzaam maar zeker de gezondheidskant ben opgerold.
1: Ja.
2: Maar daarnaast, wat daar ook mee te maken heeft gehad, is mijn eigen ervaring als iemand die gediagnosticeerd is met Gilles de la Tourette. En dat is een aandoening waarbij je altijd allerlei soms dingen zegt of dingen roept of bewegingen hebt die je eigenlijk niet zelf onder controle hebt. En daarmee omgaan is voor mij ook een heel persoonlijke ervaring geweest, maar die ook echt een geestelijke zoektocht is geworden van wat gebeurt er nou eigenlijk in jou als dat gebeurt? En het blijkt dat er veel meer ook een soort van psychosomatisch is, zoals ze dat noemen. Er zijn heel veel dingen die bij je in je psyche binnenkomen, die dan ook iets doen met je lichaam. En dat is voor mij persoonlijk een hele zoektocht geweest. En dat is ook iets waar ik als wetenschapper ook door gefascineerd ben. Van hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou zijn dat je psyche allerlei lichamelijke gevolgen heeft? En hoe kan je dat ook in een geestelijke context plaatsen? Dus dat is ook wel iets wat mij heel erg motiveert in mijn filosofische zoektocht. En daarnaast ook in mijn academische werk. Dus dat is heel leuk. En het is ook heel mooi om te zien dat er nu heel veel mensen gewoon mee bezig zijn. Ik merk bijvoorbeeld op de VU is een hoogleraar, Hanneke Schaap. Zij werkt ook bij Elios. Dat is een christelijke zorginstelling. Zij is veel bezig met dit thema. Ik ben de laatste tijd veel in Oxford geweest. En daar zijn veel mensen bezig met dit thema. En dus het is mooi om te zien dat er in ieder geval vanuit de christelijke academische hoek echt heel veel mensen zijn die zich hierover aan het buigen zijn. Het is nog wel een kleine groep, het is niet gigantisch groot.
1: Ja.
2: Maar het is wel een voorrecht om daar ook onderdeel van te mogen gaan uitmaken.
1: We beginnen met een beetje een inleidende uitzending. Een klein beetje, wie is Daan van Schalkwijk?
2: Ja.
1: Wat gaan we doen? We gaan iedere week een uitzending maken van ongeveer 15 minuutjes, heel kort dus. Voor wie maken we dat eigenlijk?
2: Ik ben zelf veel bezig met jongeren. En ik merk dat er veel jongeren zijn die worstelen met kwesties van mentale gezondheid. Die ook dan vragen, en sommigen ook bekeerlingen, dus mensen die naar het geloof toekomen. Of die al gelovig zijn, maar die merken van, hey, ik loop tegen dingen aan. Het geloof helpt er zeker bij, maar heeft ook niet gelijk alle antwoorden. Er zijn best wel ook ingewikkelde dingen. Dus dat is de groep waar ik me normaal gesproken in beweeg. Maar ik denk dat de dingen die we hier bespreken in principe ook voor iedereen wel toegankelijk kunnen zijn. En ja. Ik hoop ook dat het gewoon toegankelijk is voor iedereen. Want ja, uiteindelijk, weet je, we zullen het ook hebben over de erfzonde. Dat is een situatie waar we met z'n allen in zitten. Dat is niet iemand van één leeftijdsgroep. Dus dat is.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat dat wat dat betreft eigenlijk iets is wat breed toegankelijk is.
1: Dus zelfs als je ouder bent, is het toegankelijk.
2: En hoop ik dat je er wat aan hebt.
1: Ja, dan hoop ik dat je er wat aan hebt. Ja. Inderdaad, ik ben heel erg benieuwd naar erfzonden ook. Allemaal hele interessante thema's. Misschien dat luisteraars ook kunnen denken van, goh, het is niet onmiddellijk op mijzelf betrekking, maar wel op iemand die je ken. Hè, of dat je kunt denken van, hey, ik herken dingen. Of ik kan dingen in een ander perspectief plaatsen door wat jij ons gaat leren.
2: Dat zou mooi zijn.
1: Oké, okay. Aanvaard door God. Ja, misschien kun je iets vertellen over de opbouw van.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat wou jij ook al doen.
2: Dat wil ik eigenlijk doen. Ja.
1: Kijk eens uit. Kom mooi.
2: Gedachten gelezen. ja, ik dacht, we hebben 16 uitzendingen. Dus het idee is van september beginnen en dan tot de kerst zo'n beetje.
1: Ja.
2: Dus iedere week een kwartiertje. En ik heb het al opgedeeld in 4 blokken van 4. En de eerste 4 blokken gaan eigenlijk over het herkennen van problemen. Dus waar lopen we in vast? Wat zijn een soort van grote categorieën van problemen? En je zult wel merken, het zijn problemen waar eigenlijk iedereen wel mee te maken heeft. We gaan niet over heel specifieke dingen praten. Het zijn meer dingen waar iedereen wel mee worstelt. Dan gaan we ten tweede dat proberen te verstaan. Dus wat zeggen die problemen ons? Hoe kunnen we dat in een kader plaatsen dat ook meer zeg maar spiritueel is? Wat zegt het over onze verhouding tot de wereld? Wat zegt het over onze verhouding tot onszelf? Wat zegt het over onze verhouding tot God?
1: Mm-hmm.
2: Dan is het zo dat daarna van hoe kunnen we daar nou mee omgaan in ons? Dus dat is eigenlijk het derde blokje van 3 van hoe kunnen we op een christelijke manier omgaan met onze gebrokenheid? En daar is bijvoorbeeld het thema van acceptatie komt daar aan bod. En ook de genade van God, Gods gaven. Hoe verhoudt zich dat tot onze eigen gebrokenheid? En dan tenslotte, het laatste blokje gaat eigenlijk over hoe we dat dan van daaruit eigenlijk vorm kunnen geven in ons leven. Dus hoe we in ons geestelijk leven, in ons ook ons dagelijks leven, daar verder vorm aan kunnen geven en kunnen groeien. En het is niet zo dat ik zeg maar de praktische dingen helemaal tot het eind van de serie wil uitstellen. Eigenlijk iedere keer willen we wel iets van een concrete ervaring daarmee beginnen. Toch 1 centrale vraag stellen. En proberen in ieder geval 1, want we hebben niet zo heel veel tijd. Iedere keer maar een kwartiertje. Maar toch 1 verhelderend inzicht uit de filosofie of de psychologie te halen. Ook een klein beetje katholieke verdieping. We zijn natuurlijk Radio Maria, dus we moeten iets meer misschien uit de schrift. En ook iedere keer toch iets van een oefening. Van misschien een gebedsoefening of een praktisch rustpunt, zeg maar, wat we kunnen vinden naar aanleiding van het thema van die week. Zodat iedereen toch wel ook praktisch vooruit kan na het luisteren van 1 aflevering.
1: Ja.
2: Dus dat is ongeveer de opbouw die ik voor ogen heb.
1: Nou, prachtig. Ja, dus allereerst kijkend naar wat zijn zoal de problemen die je kunt tegenkomen op het gebied van geestelijke gezondheid of mentale gezondheid.
2: Ja.
1: Hoe moeten we dat duiden? Of hoe kunnen we dat zien? Wat betekent het voor ons?
2: Ja.
1: Maar dan ook meer de praktijk van hoe ga je daarmee om? Vanuit een geestelijk perspectief, vanuit een spiritueel perspectief.
2: Ja.
1: En dan de laatste was.
2: Ja, hoe dat vertaalt in je leven, zeg maar. Hoe dat doorgaat.
1: Ja, hoe je echt handvatten van hoe je daarmee omgaat in de praktijk, in het dagelijks leven.
2: Ja.
1: Mooi. Ja, nou, we hebben nog een paar minuten. Dus misschien kunnen we nog inderdaad.
2: Nou, ik zou op zich wel wat willen vertellen over een klein beetje meer over mijn ervaring met Tourette, misschien als een beginpunt.
1: Ja. Toen jij daarover vertelde net in de inleiding, toen dacht ik, dat wordt ook wel tics genoemd. Klopt dat? Of is dat een heel oneerbiedig woord?
2: Ja, tics zijn een onderdeel van het syndroom. Kijk, het wordt ook een syndroom genoemd. En de reden dat het syndroom heet is dat eigenlijk niemand weet precies waar het over gaat. En ze zeggen dan, ja, het heeft iets te maken met je dopamine. Maar ja, als bioloog weet ik, dopamine, dat is eigenlijk je neurotransmitter die met beweging te maken hebt. Er gaat iets mis met beweging, dus ja, er gaat iets mis met dopamine. Oké, prima.
1: Dus het zegt nog heel weinig.
2: Het zegt eigenlijk nog heel weinig.
1: Meer constatering dan.
2: Ja. En dus ja. Maar ze zeggen het is een syndroom. Dus dat wil zeggen, ja, er is iets aan de hand, maar we weten niet precies wat. We geven maar een naampje aan. En voor mij was het altijd zo dat dus die tics, dat zijn dus die, dan die bewegingen of die, die dingen die je zegt of die ongecontroleerd zijn. Dat was in zekere zin voor mij niet het grootste probleem. Dat gebeurde me wel. Soms meer en soms minder. Als ik moe was, wat meer misschien. Maar wat eigenlijk meer zo was, is dat ik steeds onder een soort van continue spanning stond.
1: Mm.
2: En die spanning die zorgde er voor mij voor dat ik, naarmate de jaren vorderden, eigenlijk steeds meer heel erg moe werd. Mm. Ik ben docent op een universiteit. En het was zo dat vooral aan het einde van het academisch jaar, en dan had ik soms 2-3 maanden dat ik me echt moest voortslepen, zeg maar. En dat ik echt zoiets had van, nou ja, dit trek ik gewoon niet meer.
1: Ja.
2: En dat, die vermoeidheid, dat was eigenlijk wat voor mij echt een beetje killing was. Dat, ja. Waar ik niet. Dus dat was voor mij ook de aanleiding om toch te proberen dieper te gaan en te proberen te kijken wat is er nou eigenlijk aan de hand. Nou ja, dat is een heel lang traject geweest. Dat kan ik niet helemaal uit de doeken doen. Maar waar het op neerkomt, is dat ik steeds meer heb geleerd om naar binnen te kijken. Mm-hmm. En een eerste stap daarin. Ik ben altijd, ja, ik ben opgeleid als academicus. En ook is het zo dat ons onderwijs in Nederland is toch altijd wel gericht op het vooral het ontwikkelen van je hoofd. Je moet heel erg slim kunnen zijn, goed kunnen nadenken enzovoort. Nou, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Het is goed voor het leven. Je kan, als je slim bent, kan je veel dingen mooi doen. Zeker de moeite waard. Alleen, ja, wat ik dus merkte is dat ik zodanig soort van mijn aandacht in mijn hoofd had de hele tijd.
1: Mm.
2: Dat ik eigenlijk niet heel erg in aanraking was met wat er in mijn lichaam gebeurde. En iets wat ik al kreeg in een gewone psychologische therapie was ontspanningsoefeningen.
1: Mm-hmm.
2: En het waren heel simpele oefeningen. Ik moest gewoon mijn lichaam aanspannen, ontspannen en dan letten op het gevoel van ontspanning. En dat was de hele tijd met verschillende delen van mijn lichaam.
1: Mm.
2: Inspannen, ontspannen, letten op het gevoel van ontspanning. En wat het voor mij was, ik vond het eigenlijk leuk en fascinerend, want ik ben natuurlijk wetenschapper en ik vind dit soort dingen vind ik dan spannend om een beetje met mezelf te gaan experimenteren en zo. Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
2: En dan merkte ik van, hey, ik kan mijn aandacht verplaatsen van alleen maar in mijn hoofd ook naar andere delen van mijn lichaam.
1: Ja.
2: En dan merkte ik ook dat ik dan dus actief die spanning kon laten wegvloeien. En dan merkte ik ook dat ik dus minder tics kreeg. Dat ik ook iets minder vermoeid werd. Dat ik beter kon functioneren. Hm. Dus dat hielp me ontzettend.
1: Ja.
2: Gewoon een heel, heel eenvoudige oefening. Maar op zich dat besef van, hey, ik kan iets met mijn aandacht. Dat hoeft niet altijd alleen maar in mijn hoofd te zitten. Dat kan ook soms bij mijn lichaam zitten. En dat heeft dan ook invloed op mijn lichaam. Dat was voor mij het begin van een hele reis.
1: Ja.
2: Van, hoe is het in godsnaam mogelijk?
1: Ja.
2: dat dus kan. En later kom je natuurlijk achter dat in de katholieke traditie, in mystiek en zo, is dat eigenlijk een heel bekend gegeven. Dat is helemaal niet iets heel vreemds. Maar het is iets waar ik gewoon nog nooit over gehoord had eigenlijk. Dat dus kan.
1: Dus kun je zeggen dat de reis van je hoofd naar je hart, de reis van je hoofd naar eigenlijk allereerst je lichaam, hè, of
2: er was ook een element van de reis van het hoofd naar het hart. En daar heeft bijvoorbeeld het oostelijke Christusgebed, hè, waar je dus de hele tijd zo'n schietgebed herhaalt, wat je eerst in je hoofd herhaalt. En dan ervaar je wat je op een gegeven moment noemt de afdaling naar het hart. Mm. Dat je dat schietgebed, hè, Jezus, Zoon van God, wees mij zondag genadig. Dat kan je dan zo herhalen in je hoofd. Dat daalt dan af naar je hart.
1: Ja.
2: Dat is een mooie afdaling. Maar voor mij was dit ook echt een afdaling naar de rest van mijn lichaam.
1: Ja,
2: dus ik kan ook gewoon mijn benen ontspannen. Of ik kan mijn armen, verschillende dingen. En dat is wel op zich een heel mooie ervaring.
1: Ja, we hebben nog een minuutje inderdaad. Dus,
2: ik denk misschien twee dingen misschien om praktisch mee te geven aan het einde van deze aflevering. Eentje is, denk eraan, er staat in Psalm 139 dat God ons al helemaal kent. Hè? En wij kennen onszelf waarschijnlijk minder goed dan God. Maar toch is het mooi dat we gaan proberen, en dat gaan we ook in deze afleveringen proberen, om ons meer voor God te openen. Dat klinkt dan gek, want God kent het al, maar toch, hij wil graag dat wij ons best doen om het ons toch helemaal te laten zien. Met al onze goede dingen, die ziet hij ook, daar is hij ook blij mee. Maar ook met onze zwakheden en onze gebrokenheid, die niet altijd ook helemaal onze schuld is. Soms wel, maar soms ook niet. En daar, ja, dat snijvlak is waar we ons op gaan begeven. Maar ik denk dat een eerste punt is dat we gewoon rustig bij God kunnen zijn. En ook die dingen die ons moeilijk zijn, ik heb het net gehad over die spanning, gewoon met rust bij God kunnen brengen. En aan hem kunnen laten zien. Ook in het bijzonder denk ik aan onze lieve vrouw, aan Maria. Want die wil ons graag ook vergezellen in de dingen die moeilijk zijn in ons leven. En ik denk dat dat een eerste tip is die ik kan meegeven. Kom gewoon in de aanwezigheid van God met al je gebrokenheid, met ook met je goede dingen. En wees er niet bang voor. God die ziet je, die kent je, die houdt van je zoals je bent, ook met je zwakke punten.
1: God heeft ons al aanvaard. Alleen moeten we dat ook nog ontdekken.
2: Ja, zo is het.
1: Dankjewel, Daan. Zien uit naar deze mooie serie.
2: Ik ook.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Petrus. Aansporing over de weg van het heil. Simeon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die door de goedheid van onze God en Heiland Jezus Christus met ons het voorrecht delen van hetzelfde geloof. Genade voor u en vrede in rijke overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Want al wat voor leven en vroomheid nodig is, heeft zijn goddelijke kracht ons geschonken met de kennis van Hem die ons geroepen heeft door eigen heerlijkheid en wondermacht. Door die heerlijkheid en macht heeft Hij verheven onschatbare belofte aan ons geschonken, opdat gij zoudt ontkomen aan het bederf van de zelfzucht dat de wereld heeft aangetast, en deel krijgen aan Gods eigen wezen. Doet daarom uw uiterste best om uw geloof te voeden met deugd, de deugd met kennis, de kennis met zelfbeheersing, de zelfbeheersing met standvastigheid, de standvastigheid met godsvrucht, de godsvrucht met broederliefde en de broederlijke genegenheid met liefde voor allen. Als gij deze gaven in overvloed bezit, zullen zij uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken. Wie ze niet bezit, is een kortzichtige, een blinde. Hij vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Daarom, broeders en zusters, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Als ge zo handelt, zult ge nooit ten val komen en wordt u royaal toegang verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Tweede lezing uit een preek van de heilige paus Leo de Grote. Ieder krijgt loon naar werken. De Heer zegt, als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. Hoe echter zal onze gerechtigheid die anderen ver kunnen overtreffen, tenzij de barmhartigheid triomfeert over het oordeel? En wat is er zo passend en juist als dat een schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, zijn schepper navolgt? De schepper heeft de vernieuwing en de heiliging van de gelovigen gegrondvest op de vergeving van de zonden. Zodoende werd immers, nadat de strengheid van de wraak opgeheven was en aan iedere straf een einde was gekomen, de schuldige in zijn onschuld hersteld, en werd het einde van de wandaden begin en oorsprong van de deugden. Hierin kan de christelijke gerechtigheid die van de schriftgeleerden en fariseeën verre overtreffen. Niet door de wet op te heffen, maar door een wereldse verklaring ervan af te wijzen. Daarom ook, zegt de Heer, wanneer Hij zijn leerlingen een manier van vasten voorhoudt: wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen. Zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat ze aan het vasten zijn. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al ontvangen. Wat is dat loon anders dan de lofprijzing van de mensen? Wegens het verlangen hiernaar wordt meestal de schijn van gerechtigheid opgehouden. Waar men zich in het geheel niet bekommert om een goed geweten, wordt echter de valsheid van de roem bemind, zodat de ongerechtigheid, die door zich te verbergen zichzelf aanklaagt, zich verheugt over een op bedrog berustende goede naam. Voor hem die God bemint, is het voldoende God te behagen die hem bemint. Immers, er kan geen grotere beloning verwacht worden dan de liefde zelf. Want de liefde die van God komt, is zoals God zelf liefde. Een godvruchtig en zuiver hart schept er vreugde in van deze liefde zo vervuld te worden, dat het verlangt zich in niets anders dan in God te verblijden. Maar al te waar is immers, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat is echter de schat van een mens anders dan het verzamelen van de vruchten en de oogst van zijn inspanningen? Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, en ieder krijgt loon naar werken. Waar het genoegen om iets te genieten wordt geboden, daar is de aandacht van het hart op gericht. Aangezien er verschillende soorten rijkdom bestaan en de bron van vreugde niet steeds dezelfde is, is het voorwerp van ieders verlangen een schat te noemen. Als dit bestaat in honger naar aardse zaken, dan maakt het de mensen door het bezit ervan niet gelukkig, maar ongelukkig. Zij echter die smaken wat boven is en niet gericht zijn op wat van de aarde is en zal vergaan, maar op het eeuwige, bezitten daarin een onvergankelijke rijkdom. Hiervan zegt de profeet Jesaja: onze schat en ons heil zijn gekomen, wijsheid, kennis en liefde van de Heer. Dit zijn de schatten der gerechtigheid. Daardoor worden met de hulp van Gods genade aardse goederen in hemelse veranderd. Wanneer velen hun rijkdom, ofwel op rechtmatige wijze aan hen vermaakt, ofwel op een andere manier verworven, gebruiken als werktuig voor hun naaste liefde. En als zij ter ondersteuning van de armen verdelen wat zij in overvloed bezitten, verzamelen zij voor zich een rijkdom die zij niet kunnen verliezen. Wat zij voor aalmoezen terzijde gelegd hebben, kan dan niet onderhevig zijn aan verkwisting, en terecht hebben zij hun hart daar waar zij hun schat hebben. Daarom is het de hoogste vorm van geluk, met zijn rijkdom zo omgaan dat hij groeit en tegelijk geen angst hebben dat hij verloren gaat.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst, verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalt ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde.

0: Hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag in de 23e week door het jaar A heeft de kerk in Psalm 118 inspiratie gevonden voor de openingstekst bij de Eucharistie. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel is juist. Behandel uw dienaar overeenkomstig uw goedheid. Overeenkomstig uw goedheid, niet overeenkomstig uw rechtvaardigheid, want dan zouden wij zondaars nergens zijn. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij, opdat alles berust op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de kerk. Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. En wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Eveneens zeg ik u, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, het mogen zijn wat het wil, zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, zodat ik vrij kom voor het diepere in me, daar waar ik een kind ben van God, waar ik uit zijn hand voortkom en van waaruit ik een nieuwe verhouding kan hebben met de mensen van de kerk als broeder en zuster. Enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, stil blijven staan, de blik omhoog. Hij is er, God die mijn leven wil leiden. Zien hoe hij in de hemel mij op aarde ziet. Mij dan klein maken in een gebaar van aanbidding. Dan het gebed ingaan, in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. En in die houding vragen om de genade, dat ook de houding van mijn hele leven zo mag zijn, dat mijn leven gebed mag worden, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van de Goddelijke Majesteit. Wij zijn opgenomen in Gods geschiedenis met de mensen. In de versen voor dit evangelie, dat ik zo even heb voorgelezen, wordt God ons door Jezus getoond als de goede herder. Een goede herder schrijft het afgedwaalde schaap niet af. Hij gaat dat achterna, totdat hij het vindt. En zo besluit dat stuk evangelie. Zo wil ook uw hemelse Vader niet dat een van deze kleinen verloren gaat. En nu komt ons evangelie. Ook de broeders van de kerk moeten er alles voor doen om hun dwalende broeder terug te winnen. En dan worden er rechtsregels gegeven hoe men zich in de kerk moet gedragen tegenover dwalende broeders. Ook de plaats zien waar ze dit afspeelt, de kerk als de plaats waar mensen bewust en gewild hun leven op God richten, met Christus in hun midden. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik mag inzien dat zonde een inbreuk is op de kerkgemeenschap en dat daarom de vergeving ook altijd een verzoening moet zijn met de kerk, met het lichaam van Christus, met tegen de zonde zich richten. En nu de overweging. In dit evangelie toont Jezus ons wat Gods bedoeling is met de kerk. De kerk is uiteindelijk de hoogste instantie waartoe men zich moet wenden wanneer er iets verkeerd gaat. Wil u ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. En hierop volgen directe woorden: voorwaar, ik zeg u, wat ge zult binden op aarde, dat is hetzelfde als
beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Wanneer iemand zich aan de kerk onttrekt door dingen te zeggen of te doen die niet bij de kerk horen, die niet van de kerk zijn, plaatst hij zich daardoor buiten de kerk. Hij hoeft nog niet in de ban gedaan te worden, hij doet zichzelf in de ban. Dit woord van het evangelie is wel een streng woord. Maar de bedoeling is niet streng. De bedoeling is dat de beweging doorgaat, ondanks dat iemand er niet bij hoort, zich er buiten plaatst en de kerk dus afstand van hem moet nemen. Dat afstand nemen is dus niet om iemand dan maar over zijn lot over te laten, want Jezus zegt verder, en wat ge zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. De bedoeling is dat de afstand die de kerk schept, iemand tot inkeer brengt, zodat de ontbinding van de ban kan volgen. En dat is vrijspraak van de ban. En vervolgens zegt Jezus, wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen, dus het begint bij een conflict. Het conflict komt tot een hoogtepunt, maar dan gaat het door de vergiffenis heen terug naar de eenheid. Dat is de grote lijn van het stuk evangelie. Het gaat dus over een conflict in de kerk, de zonde in de kerk, en aan het einde gaat het over het gebed van de kerk. Dus in beide, verzoening en gebed, is de kerk de instantie van eenheid en broederschap. Er staat, wanneer uw broeder gezondigd heeft. De evangelist denkt daarbij aan de kerkbroeders. En ook wij spreken elkaar in de liturgie nog steeds aan met broeders, bid broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden. Dat is al een heel oud gebed. In het evangelie zien we dit herhaaldelijk. Het is goed om te zien, en dat kunnen we hier zien, dat in dit evangelie altijd kerkelijk gedacht wordt, ook als het over de zonde gaat. En deze wordt meteen kerkelijk gezien, binnenkerkelijk. De zonde, welke dan ook, is altijd een afbreken van de broederschap. Want het is een minder van God willen zijn, minder van de Vader willen zijn. Het is altijd naar jezelf toehalen, naar jezelf toerekenen. Heiligheid van God willen zijn, maakt je ook altijd meer één met de anderen. En niet in de zin waarin zij dat misschien zouden willen, maar wel dat je in je hart meer open gaat naar de ander toe en jezelf meer uit handen geeft. En omdat de zonde in het evangelie altijd een inbreuk is op de broederschap, is ook de vergeving van de zonden altijd kerkelijk gericht op de broeder. Bij Matthäus zien we wat een aandacht er voor de kerk als broederschap in het evangelie is. Ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Matthäus 5, 22. Dus er staat niet, al wie vertoornd is op zijn medemens. Het evangelie denkt niet zo in termen van mensen, van medemensen. Niet dat dat er niet in aanwezig is. Dat dat geen werkelijkheid zou zijn, maar dat is niet de eigenlijke werkelijkheid waarmee het evangelie zich bezighoudt. Want goed zijn voor je medemens, dat moet een niet-christen ook. Er komt in het christendom iets bij. Je bent meer dan een medemens voor elkaar. Er ontstaat binnen de band van het geloof een nieuwe werkelijkheid. Je moet elkaar dus niet zien als een mens die er ook mag zijn. Nee, we moeten elkaar zien als dat is ook iemand van God. Daar gaat de kerk over. Daar gaat het evangelie over. Dat je meer in iemand ziet. Niet een medemens, maar een broeder, een zuster. En dit meer in iemand zien is iets wat we hard nodig hebben. Want het besef dat wij mensen altijd medemensen zijn van elkaar, dat te weten, haalt nog maar weinig uit. Dat heeft gewoon weinig kracht.
Je moet weten dat je veel meer voor een ander mag betekenen. En dat je daarop zult geoordeeld worden. Want de koning zal hen zeggen, voorwaar ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Jezus zegt dus niet, wat je gedaan hebt voor een der geringsten van de mensen, niet dat je daar ook niet goed voor moet zijn, maar dat is niet de horizon van het evangelie. Het evangelie heeft een nieuwe werkelijkheid. Hoe ben je voor mensen die gelovig zijn? En ben je zo dat dat een bijzonder motief voor je is? Doorgaans heb je niet de meeste moeite met mensen die ver van je afstaan. Daarvan kun je meestal meer dankbaarheid verwachten. Met mensen die dichtbij je zijn, heb je meestal veel meer moeite. Die vinden het namelijk vanzelfsprekend dat je doet wat je van hen vraagt. En zeggen er meestal geen dankjewel bij. Om dat dan toch met liefde te blijven doen, daarvoor heb je een aparte motivatie nodig, een eigen beweegkracht. En dan is het goed om de argumenten naar voren te halen die je hart kunnen veranderen. Jezus trekt zich de minste van zijn broeders aan. Geloofsgenoten dus. Mensen uit je eigen gemeenschap. Zo'n stuk evangelie kan je hoge gedachten geven over het kerk zijn, maar ook stof tot een gewetensonderzoek leveren. Heb ik een idee van de kerk zoals het evangelie dat heeft? Of heb ik over haar soms zo mijn eigen gedachten? In de geest van, is de kerk in trek bij de mensen, dan prijzen mensen haar de hemel in. En is de kerk uit de gunst van de mensen, dan maken mensen naar eigen believen of naar het believen van de mode hun eigen gedachten over de kerk, in plaats van dat ze zich de gedachten van het evangelie eigen maken. Aan het eind van het gebed, niet zomaar weglopen, maar gesprekjes voeren. Om, integendeel, het gebed aan het einde te verdiepen en te verinnigen. Een gesprekje hebben met Maria en dan met Jezus als met een vriend. En we dan door Jezus naar de Vader laten brengen en hem zijn bemiddelaarsrol laten vervullen. Bij de Vader zelf mij uitspreken en een Onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Arnold Huygen. En voor me ligt een boek dat hij geschreven heeft, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is trouwens een boek uitgegeven bij Koek, Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is een pittig werk, ik heb het helemaal gelezen, moet ik zeggen. En wat mij verbaast in het, ik ga je maar een voorzet geven, wat mij wel eens verbaast als het over de hel gaat, is het volgende. Ik kom mensen tegen die zeggen dan van, als je niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel. Ik kom teksten tegen als, door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door één mens is rechtvaardigheid in de wereld gekomen voor allen. Je kunt een aantal kanten op en dat maakt het zo verwarrend. Terwijl er ook hele expliciete teksten staan waar je denkt van, nou, liever niet.
1: Nou ja, dat is precies de reden waarom ik ooit aan dit project begonnen ben. Omdat je dus Bijbelse teksten ziet waar mensen zich op beroepen. Zowel wat je noemt, hè, de universalistische kant. Dat wil zeggen, iedereen wordt uiteindelijk gered. Want ja, iedereen gezondigd in Adam, iedereen gered in Christus. Maar je hebt ook teksten die heel duidelijk gaan over scheiding. Hè, dus de schapen en de bokken die van elkaar worden gescheiden. En dan de schapen wachten het eeuwige leven en de bokken de eeuwige bestraffing. Nou, dat is precies de reden waarom ik aan dit boek ben begonnen. En het is niet heel dun uitgevallen. Dat komt omdat ik eigenlijk die drie belangrijkste tradities die erover zijn, echt wilde recht doen. Dus ik heb gekeken op welke Bijbelteksten beroepen ze zich. Met welk recht doen ze dat? Hoe zit dat in de traditie? En eigenlijk vind ik elk van die tradities uiteindelijk tekortschieten. Nou ja, het is een heel werk om doorheen te komen. Maar goed, ik heb er wel een kleine aanwijzing bij gedaan. Hè? Van nou, als je nou zegt, ik geloof dat wel dat die tradities het niet zijn, dan kun je naar hoofdstuk 5 springen en dan ben je al op 2/3 van het boek.
0: Wat vind ik daar dan op hoofdstuk 5? Is dat de nederdaling ter hel?
1: Ja, dat is inderdaad de nederdaling ter hel. Eigenlijk, nadat ik dus die drie tradities, misschien moet ik iets over die drie tradities zeggen, heb afgewezen, denk ik moet opnieuw beginnen. Nou, die drie tradities, dat is de Augustiniaanse, zoals ik hem noem. Dat is eigenlijk de lijn van de kerkvader Augustinus. Dat is denk ik de lijn waarmee de meeste hoorders zijn groot geworden. Namelijk, je hebt twee wegen. De ene weg leidt tot het eeuwige leven en de andere tot een eeuwige pijniging. En Augustinus beroept zich daarvoor op die tekst van de schapen en de bokken bijvoorbeeld, die worden gescheiden. Maar hij weet er opeens wel heel veel van. He, dus hij weet dat mensen die verworpen zijn na de dood een lichaam krijgen. En het enige doel van dat lichaam dat ze krijgen is dat ze in dat lichaam gepijnigd kunnen worden. Tot in eeuwigheid. Nou ja, maar Augustinus kan met bepaalde andere teksten totaal niet uit de voeten.